0: de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan het WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie de mogelijkheden onderzoeken, zei Infantino in gesprek met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee, een recordaantal. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. Het weer, het koelt af naar een graad of 15 vannacht. Vanaf de ochtend weer veel zon en dan opnieuw warm bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: 5050. Dus 0320 28 5050.
1: Dit is Flevoland. 24 uur per dag nieuws, informatie en muziek.

Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: lekker in de zee.
1: Arnoud is er even tussenuit. Maar geen zorgen. Herberg Flevoland wordt deze zomer Herberg aan Zee. Vanaf komende maandag hoor je Marco Verhagen met 3 bijzondere co-hosts. Catharine Keil, Mariska van Kolk en Patrick Martens. Iedere week een nieuwe stem, nieuwe verhalen, verrassende gasten en heerlijke zomermuziek. Herberg aan Zee. Deze zomer, elke werkdag van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.
2: Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is Flevoland.

0: Max op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militair commando voor het Midden-Oosten. Trump wil met de aanvallen Iran ter verantwoording roepen. Iran werd vanaf 11 uur Nederlandse tijd gisteravond bestookt. De VS zegt die aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de Straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen, maar melden geen slachtoffers of schade aan infrastructuur. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond zondagavond laat. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel van de slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. Ondernemers in het MKB stellen investeringen steeds vaker uit. Dat doen ze omdat ze zich zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels. Blijkt allemaal uit onderzoek van accountantskoepel SRA. Vooral in de bouw, horeca en retail hebben ondernemers minder geld om te investeren. Dat komt vooral doordat inkoopkosten voor die sectoren hard zijn gestegen. Daarnaast noemen veel ondernemers onzekerheid over regels en subsidies als afremmende factor. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitse Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen set meer af. Voor Sinner is het zijn 5e Grand Slam titel. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer, vanuit het noorden nog wat bewolking en het is een graad of 15 vannacht. Vanaf de ochtend weer veel zon en dan opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: duiken in de zee.
1: Arnoud is er even tussenuit. Maar geen zorgen. Herberg Flevoland wordt deze zomer Herberg aan Zee. Vanaf komende maandag hoor je Marco Verhagen met 3 bijzondere co-hosts. Catharine Keil, Mariska van Kolk en Patrick Martens. Iedere week een nieuwe stem, nieuwe verhalen, verrassende gasten en heerlijke zomermuziek. Herberg aan Zee. Deze zomer. Elke werkdag van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.
2: Nieuws en informatie uit je eigen regio.

Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Hou je van gezelligheid, het Hollandse lied, theater of Flevolands podiumtalent? Dan is Herberg Flevoland het programma voor jou.
1: In Nederland komt de auto altijd voor je rijden, maar in Amerika pakken ze je van achter, hè?
2: Ja.
3: Daarom kom ik ook zo graag in Amerika.
0: Met experts die tips geven op het gebied van financiën, opvoeding, juridische zaken, gezond leven, auto's en nieuwe media. Ook Kiek de Kiekendief mag niet ontbreken. Herberg Flevoland, het programma tijdens de koffie en de lunch. Elke werkdag vanaf 11 uur bij Flevoland op radio en tv.

contacten met ons. Jouw input is van groot belang voor de toekomst van Omroep Flevoland. Denk en praat mee over hoe we jou nog beter kunnen bereiken. Samen maken we de toekomst van onze omroep.

Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen, maar melden geen slachtoffers of schade aan infrastructuur. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren nog veel mensen in het gebouw aanwezig. Veel van de slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten, waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. Het café is volledig verwoest. Hoe de brand is ontstaan, is nog onduidelijk. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Dat gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. Bewoners zijn opgevangen in een sporthal. Het is nog niet helemaal duidelijk of iedereen inmiddels weer thuis is. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt onderzocht. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. Het weer, het is vannacht afgekoeld naar een graad of 15. Vanaf de ochtend gelijk al veel zon en het wordt opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

Studio Flevoland trekt de wildernis in. Op woensdag 15 juli gaan Odeke de Jong en Jordi Bouw live naar een bijzonder dierenpark in Almere dat 10 jaar bestaat en al een miljoen bezoekers ontving. Ze staan oog in oog met stokstaartjes en de Australische flappentak, voeren wasberen en nemen je mee achter de schermen. Met verhalen van medewerkers, bezoekers en cliënten van de dagbesteding. Kijk en luister live woensdag 15 juli van 2 tot 5 uur bij Omroep Flevoland. Studio Flevoland, live vanuit de jungle.

Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder, het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juni tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

0: duiken in de zee.
1: Arnoud is er even tussenuit. Maar geen zorgen. Herberg Flevoland wordt deze zomer Herberg aan Zee. Vanaf komende maandag hoor je Marco Verhagen met drie bijzondere co-hosts. Catharine Keil, Mariska van Kolk en Patrick Martens. Iedere week een nieuwe stem, nieuwe verhalen, verrassende gasten en heerlijke zomermuziek. Herberg aan Zee. Deze zomer, elke werkdag van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.

0: op 6 uur op radio en tv. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen op X. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militair commando voor het Midden-Oosten. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen en melden 1 dode en 4 gewonden bij een waterpompstation. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare grond is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. De brand brak gistermiddag uit langs de Route Soleil. Een deel van de snelweg werd afgesloten. Met onder meer 2 blusvliegtuigen en 2 blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. In een groot deel van Frankrijk geldt vandaag code rood. Het kan lokaal 38 graden worden. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. Ondernemers in het MKB stellen investeringen steeds vaker uit. Dat doen ze omdat ze zich zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels, blijkt uit onderzoek van accountantskoepel SRA. Vooral in de bouw, horeca en retail hebben ondernemers minder geld om te investeren. Dat komt dan vooral doordat inkoopkosten voor die sectoren hard zijn gestegen. Daarnaast noemen veel ondernemers onzekerheid over regels en subsidies als afremmende factor. Het weer, het is momenteel een graad of 15. Vanaf de ochtend straks veel zon en opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: lekkere duik in de zee.
1: Arnoud is er even tussenuit. Maar geen zorgen. Herberg Flevoland wordt deze zomer Herberg aan Zee. Vanaf komende maandag hoor je Marco Verhagen met 3 bijzondere co-hosts. Catharine Keil, Mariska van Kolk en Patrick Martens. Iedere week een nieuwe stem, nieuwe verhalen, verrassende gasten en heerlijke zomermuziek. Herberg aan Zee. Deze zomer, elke werkdag van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.
2: Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is Flevoland.

Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevoland bent.

Voor het grote Meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan en de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juni tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad.

0: We staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Helder zien. Snap je, bro?
2: Ja, sis.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.

0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Een 29-jarige motorrijder uit Almere is gisteren om het leven gekomen bij een ongeluk op de A2 bij Best. En de gemeente Lelystad wil maximaal 3 miljoen euro uitgeven aan Koningsdag.
2: Dit is Flevoland. Ook te volgen via Facebook.
3: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran is 1 dode gemeld door het Iraanse regime. De VS begonnen gisteravond laat met een reeks aanvallen op Iran om het land te verzwakken. Amerika hoopt zo het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz terug te kunnen dringen. Iran zegt tegenaanvallen uit te voeren op Amerikaanse doelen in Bahrein. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare grond is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. Met onder meer 2 blusvliegtuigen en 2 blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. MKB-ondernemers stellen investeringen steeds vaker uit. Uit onderzoek door accountantskoepel SRA blijkt dat vooral horeca, bouw- en retailbedrijven investeringen op de lange baan schuiven. Dat komt doordat in die sectoren de inkoopprijzen hard zijn gestegen. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn gisteravond 27 mensen omgekomen bij een brand in een café. Veel van hen waren naar de toiletten gevlucht, maar overleefden dat niet. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. In Woerden zijn gisteravond 24 woningen ontruimd na een ontploffing in een appartement. Dat meldt de veiligheidsregio. Er ontstond ook brand, maar die was snel geblust. Een deel van de geëvacueerde bewoners is inmiddels weer thuis. De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling moet binnenkort misschien keuzes gaan maken over de verdeling van het water in Nederland. De commissie zegt tegen Nieuwsuur dat er al een tijd een watertekort dreigt, maar dat dat nu snel een feit kan zijn. Door hitte en droogte is er steeds minder water beschikbaar, maar de vraag ernaar neemt juist toe. Het weer vanuit het noorden wat bewolking en het is momenteel een graad of 16... Later deze ochtend volop zon en het wordt opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, Flevoland is wakker.
4: Goedemorgen, welkom bij Flevoland is wakker. Ik vond wel te doen het afgelopen weekend qua warmte net aan. Hoe was jij dat, Jolien?
1: Nee, het was heerlijk. Ja, ja. Het was prima. En ook afgelopen nacht lekker fris. Graadje of 15 volgens mij. Net en daar gaat Diana Woeijen straks natuurlijk helemaal over bijpraten.
4: Ja, wij gaan je bijpraten over nieuwerwetse zeilen voor de scheepvaart. Ja, die zien eruit als rechtopstaande vliegtuigvleugels. Zorg gemaakt in Zeewolde. Straks een kennismaking met de fabrikant.
1: En we blikken terug op de 25e editie van Jolpop in Lelystad. 1 groot feest, zeggen bewoners.

0: Austin van Dasha. Het is 6:05. Flevoland is wakker. Goedemorgen. Fijn dat je erbij bent.
1: Steeds meer zeeschepen worden weer uitgerust met zeilen. Het gaat dan niet om de zeilen zoals je die van de historische schepen kent. Ze zien er anders uit, maar je bespaart wel brandstof.
0: Econowind uit Zeewolde maakt deze zeilen ook. Giel de Leeuw van het bedrijf die legt uit hoe het precies werkt.
2: Eenvoudig uitgelegd is het eigenlijk een verticale vliegtuigvleugel. Puur door het profiel levert het al een bepaalde stuwkracht. Maar wij hebben een technologie wat in de vleugel zit, die zorgt dat de kracht 3 tot 5 keer groter wordt. En wat die technologie doet, is die creëert een onderdruk aan de leizijde. Dus dat is de onderkant van het schip waar de wind niet vandaan komt. Daardoor kan de vleugel in een andere positie gezet worden om extra kracht te genereren.
3: Want er zit allemaal techniek in, maar het is niet zozeer een dynamo of dat het stroom opwekt. Het is natuurkunde, maar dan nog een beetje helpen.
2: Klopt, het is directe voortstuwing aan het schip. Je zou in de basis zonder dieselmotor kunnen varen. Je gaat alleen niet zo snel meer. Dus je kunt dit gebruiken om of brandstof te besparen of om iets sneller te varen, mocht dat nodig zijn.
4: En dat principe is al enige jaren bekend.
2: Jacques Cousteau, bekende naam, die heeft de suction wing ooit uitgevonden. Turbo sail heette het toen. Wij hebben uiteindelijk dat idee opgepakt en verbeterd.
4: De Franse ontdekkingsreiziger had al zo'n schip in de jaren 80. En nu, ruim 40 jaar later, is het weer in trek. Vanwege de hoge brandstofprijzen, maar ook omdat schepen soms niet weten waar ze kunnen varen en waar ze kunnen aanmeren.
2: Wat we nu sinds het conflict in het Midden-Oosten zien, is dat de energie beschikbaarheid is ook inmiddels een driver. Het wordt lastiger om te bunkeren overal ter wereld. Dus als je 15% of 10% minder gebruikt, hoef je ook 10 tot 15% minder te vinden om te bunkeren.
4: De Flevolandse ontwikkelingsmaatschappij Horizon gaf enkele jaren geleden een subsidie voor dit project.
2: Het was nog heel klein, de industrie. We zagen de mogelijkheden, Horizon zag de mogelijkheid van deze business. Dus zij hebben met hun injectie ons helpen schalen. En het resultaat zie je.
3: Dat u groter kunt worden hier eigenlijk, daar komt het dan op neer.
2: Klopt, dat is tweeledig. Enerzijds het opzetten van deze productielocatie. Of die is nu al 2 keer zo groot dan een jaar geleden, letterlijk. Dus we kunnen veel meer vleugels in parallel of eigenlijk dakpangewijs bouwen. We hebben ook een grotere ventofoil. Alles wat je hier op de achtergrond ziet zijn de 16 meter. De eerste 30 meter is inmiddels ook gebouwd. Die staat in Heeg. Dus het is zowel schalen in productie als in afmeting van de vleugels.
4: Inmiddels varen wereldwijd meer dan 100 schepen met dergelijke vleugels. Ruim een kwart komt bij het bedrijf uit Zeewolde vandaan.
1: Verslag was van Arend Dubbelboer.
0: Zometeen praat Diana Woeje bij over het weer. Hoe warm gaat het vandaag worden? En de komende dagen tikken we die 30 misschien weer aan.
1: Nee toch.
0: Je hoort het straks. Naar de muziek van Somjeu, Dark Before the Dawn.

0: 12 minuten over 6 is het.
1: Joolpop in Lelystad werd dit weekend voor de 25e keer gehouden. Er stonden 3 podia in de wijk Jool met plaatselijke bands en DJ's.
0: Ja, dan denk je, oh, dat is best veel lawaai. Nou, wijkbewoners die ervaren het evenement als één groot feest en niet als overlast. Verslaggever Marielle Bakker, die was ook bij Joolpop.
2: Het gratis muziekfestival Joolpop heeft 3 podia midden in de wijk Jool in Lelystad. Omdat Joolpop al 25 jaar met lokale muziekbands een vast zomerevenement is, vinden bewoners Joolpop een feest en geen overlast.
3: Lara van der Meer, je woont hier in de buurt?
4: Ja, ik woon hier echt letterlijk op het hoekje. Dus als ik mijn voordeur open doe, dan kijk ik rechtstreeks de trein in. Ik woon hier inmiddels al 21 jaar, dus ik heb het best wel zien groeien. Van een klein festivaletje voor het gezondheidscentrum naar dit.
3: Christina Ruizendaal, jullie zitten hier in de straat naast Joolpop. Ja. Hoe is dat?
5: Ja, superleuk. Het is al jaren en het verbindt. En ik denk dat Jool nog wel een van de laatste wijken is die echt nog een volkswijk is. Waar iedereen op elkaar let en waar wel echt een feestje kan gebouwd worden. Ja, zeker.
3: Is het niet juist heel lawaaierig in zo'n wijk?
5: Oh, hou toch op, dat ene dagje moet er gewoon allemaal lekker los. Pak je oma, je opa, hè? Allemaal lekker gaan.
2: Joolpop zorgt ervoor dat buurtbewoners elkaar weer ontmoeten.
6: Nou, voor de buurt. Het is een soort familiefeest, kinderen, alles erbij. Zouden ze vaker moeten doen in meer wijken. Het is goed voor de harmonie op deze wereld.
7: Hey, hallo.
8: Gewoon druk, gezelschap en liefde naar elkaar, denk ik.
9: Het is echt superleuk, ja. En ik vind het wel jammer dat er dit jaar iets minder werd gedaan voor... Dat er iets minder springkussens waren en dingen voor kinderen. Dus ik vind dat dat jaar, wel volgend jaar wel wat meer mag.
0: Oké, dus de springkussens terug. En Joolpop. Er zat ook wel wat pop tussen. Maar ja, ook wel wat andere muziek.
1: Ik heb een voorbereidend onderwerp hierover gehoord met de organisator. Dat was dan voor het weekend. Zo van, het wordt groter en groter en groter. En hij deed er een podium bij met DJ's. En begon gewoon met... gitaren, zoals het hoort in de popmuziek.
0: Ja, daarom. Je hebt voor elk wat wils.
1: Die dus, hoort me nu even niet.
0: Of dat ook voor het weer geldt. Ja, voor elk wat wils, dat horen we van Diana. Goedemorgen, Diana.
10: Ja, heel goedemorgen. Niet voor ieder wat wils. Die springkussens, die heb ik niet.
1: Die hoef ik niet, hoor. Maar de nacht was al te doen, hè?
10: Ja, 15, 16 graden. Op het moment ook de temperatuur. Wel wat wolkenvelden. Ja, en toen ik hier naartoe reed, zag ik wel nog wel dat de boeren aan het beregenen zijn. Dus regen is voorlopig niet op komst.
0: Ik had een heel klein beetje motregen toen ik hier naartoe reed.
10: Om. Uit wat bewolking, dat zou goed kunnen.
0: Ja, nou ja, dan kom ik ook uit Friesland, dus dat wijkt altijd een beetje af, hè?
10: Ja, precies. Maar het is maar heel weinig. En het zijn de wolkenvelden die brengen geen regen. Nou, misschien een paar kleine spatjes. Ja. De komende uren hebben we met bewolking te maken. Maar de zuidelijke delen van de provincie wat minder. De zon die lost de bewolking wel geleidelijk aan op. Want jullie zon is natuurlijk sterk. Dus in de loop van de ochtend meer ruimte voor de zon. En vanmiddag en vanavond is de lucht gewoon strak blauw. En met veel zon wordt het net als gisteren zo'n 26, 27 graden. Aha. En daarbij waait een noordoostelijke wind.
1: Juist. En de komende nacht kunnen we hier een beetje afkoelen en bijslapen?
10: Ik denk het wel. Er verandert eigenlijk niet zoveel de komende dagen. Het is wel zo dat de kans op laaghangende bewolking morgen en overmorgen kleiner is. Het is vrij helder in de nacht. En ja, de minimumtemperatuur van zo'n 16 of 17 graden is prima om bij te slapen. Nou, morgen opnieuw veel zonneschijn, wel wat stapelwolken, wat hoge sluierbewolking. Maar de zon die heeft het grootste aandeel in het weerbeeld. Temperatuur iets hoger, misschien 29 graden. Ergens in de achtertuin misschien tropisch, 30. Ja, en de dagen daarna dan houdt het droge, warme en vrij zonnige weer aan. Ja, dus voorlopig verwacht ik geen regen.
1: Nee, er is al een commissie over bezig, hè, over de waterverdeling.
10: Ja.
1: Daar krijg je ervan, zulke weerberichten.
10: Nou ja, er kunnen misschien een paar buien voorkomen op de vrijdag.
1: Ja, stelt natuurlijk niks voor.
10: Inderdaad, het zijn een paar lokale buien. En dan moet je maar net geluk hebben dat die bui over jouw achtertuin trekt.
0: Ja, dan hoor je, dankjewel. Zometeen wat berichten uit binnen- en buitenland. En dan hebben we het onder andere over Harry Jekkers, de zanger en cabaretier. Die heeft gisteravond zijn laatste show gespeeld. Over het hoe en waarom hoor je zometeen veel meer naar de muziek van de Doobie Brothers, Long Train Running.

0: Ja, ga je zo meteen ook wel meer horen hoor. Over die treinen. Of ze nou rijden of dat ze misschien wel stilstaan.
1: Oh.
0: Bericht uit binnen- en buitenland.
1: Zanger en cabaretier Harry Jekkers heeft gisteravond zijn laatste show gespeeld in de Koninklijke Schouwburg. Dat is een mooie plek om daar te doen. De burgemeester van Den Haag had daarna een verrassing voor de zanger van O.O. Den Haag.
2: Het is me een grote eer en een genoegen om aan jou, Hendrikus Theodorus Jekkers, de gouden erepenning te overhandigen. Met daaraan verbonden het ereburgerschap van Den Haag.
3: Maar het is nu tijd om op zijn Haags te zeggen van, om eens even lekker een paar jaar uit te drijven.
1: Ja, in een zwembad.
0: Uit te drijven.
1: Ja, hij is 75. En,
0: dan mag dat, dan mag je wel uitdrijven.
1: Ik heb ooit één voorstelling van hem meegemaakt. En bij de pauze dacht ik, ik ga maar naar huis.
0: Echt?
1: Ik vond er niks aan.
0: Oh, Harry Jekkers is superleuk. Hij maakt ook echt leuke muziek.
1: Ja, nee, hij heeft LP's volgespeeld, ik weet het. Ja. Maar het kon mij niet
0: Het is bekoren. Van jou niet besteed. Ja, dat kan natuurlijk. Het was even schrikken voor mensen op de Dam in Amsterdam gisteren. Daar viel ineens een grote boom om.
4: Als ik daar net gefietst had, was ik me wel goed geschrokken. Ja. Zo'n kruin, vooral in de zomer, als die vol in blad staat. Dat zijn honderden kilo's die dan naar beneden komen. Ja, dat is niet niks.
0: Nee, nou ja, als wat dan. Het liep gelukkig goed af. Niemand raakte gewond. De gemeente had de boom binnen een half uurtje al versnipperd. Kijk, dat is nog eens tempo.
1: Ja, en, moeten ze met de vuilnis doen in Amsterdam?
0: Ja, er wordt nog uitgezocht hoe dat kon dat die boom in één keer omviel. Hebben we ook nog nieuws uit de kranten?
1: Ja, begin in het AD. Daarin staat te lezen dat reizigers moeten dit najaar serieus rekening houden met nieuwe stakingen in het openbaar vervoer.
0: Ja, daarom zei ik net met die treinen. Ja, dat is lekker dan.
1: De CAO-onderhandelingen tussen vakbonden en vervoerders lijken na 4 maanden overleg op een breuk af te stevenen. Nou, dat is. Ik zit even te denken aan ons nieuws van vorige week met EBS en de financiën daar. En als ze de lonen ook nog eens omhoog moeten doen.
0: We gaan afwachten wat hier uitkomt. We gaan naar de Telegraaf, een kostbaar schilderij uit de beroemde collectie van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker heeft jarenlang in de kelder van een Amsterdammer gelegen. Hij vond het werk van schilder Hendrik van der Burg decennia geleden tussen huisvuil op straat. Het gaat om roofkunst die door de nazi's van de erfgenamen van Goudsticker is toegeëigend. Staat dus vandaag in de Telegraaf.
1: Onder NVM-makelaars leeft grote onvrede over de nieuwe koers van huizensite Funda. In een brief aan het bestuur van het populaire woningzoekplatform, ondertekend door 19 van de 27 regionale afdelingen, naar een uiterste felle kritiek op de vorige maand aangekondigde tariefsverhoging voor het plaatsen van advertenties. Ja, zonder Funda, dan ben je er niet, kun je lezen vandaag in het FD.
0: Nou, dat is misschien ook wel een beetje klaag uit wilde, toch, van die makelaars. Ik geloof niet dat je daar echt medelijden mee hoeft te hebben.

0: is Flevoland met het regionieuws.
1: Een 29-jarige motorrijder uit Almere is gistermiddag om het leven gekomen bij een ongeluk op de A2 bij het Brabantse Best. De man botste op een bestelbus en kwam daarna tegen de vangrail. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek. De gemeente Lelystad wil maximaal 3 miljoen euro uitgeven aan Koningsdag. De koninklijke familie is volgend jaar in Lelystad om de verjaardag van de koning te vieren. Dokkum en Doetinchem gaven ook 3 miljoen euro uit toen zij de koning ontvingen. In september wordt duidelijk hoe de viering in Lelystad eruit komt te zien. En wie een crossmotor verkoopt en interesse krijgt uit Utrecht moet goed opletten. De politie waarschuwt voor oplichters. De afgelopen tijd zijn 30 verkopers naar Utrecht gelokt, waarna ze zijn bestolen van hun motor. Ook Almeerders waren het slachtoffer. De oplichters doen zich voor als geïnteresseerden in een crossmotor en vragen de verkopers dan naar Utrecht te komen. En bij een proefrit gaan ze er snel vandoor. Tot zover het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws vind je op de website en ook in onze gratis te downloaden app.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran is 1 dode gemeld door het Iraanse regime. De VS begonnen gisteravond laat met een reeks aanvallen op Iran om het land te verzwakken. Iran zegt tegenaanvallen uit te voeren op Amerikaanse doelen in Bahrein. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare grond is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. MKB-ondernemers stellen investeringen steeds vaker uit. Uit onderzoek door accountantskoepel SRA blijkt dat vooral horeca, bouw- en retailbedrijven investeringen op de lange baan schuiven.
3: Een heel goedemorgen. We hebben vandaag eerst te maken met uitgestrekte wolkenvelden in Flevoland. Het blijft wel droog. Door de zon lost de bewolking snel op. Daarna is de lucht meestal strak blauw. Met veel zon wordt het vanmiddag 26 of 27 graden. En daarbij waait een lekker koel noordoosten bisje. Vanavond en vannacht vrij helder en droog. Bij zonsondergang is het 19 of 20 graden. In de nacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen en overmorgen is de kans op bewolking in de ochtend klein. De zon schijnt de hele dag volop. Er ontstaan wel een paar stapelwolken. Maar het blijft droog. De wind waait nog steeds vanuit het noordoosten en het wordt een paar graden warmer. Dus voorlopig houdt het droge en warme zomer weer aan.
4: De ANWB die verwacht een rustige maandagochtendspits. Want niet alleen in Noord zijn de vakanties begonnen, maar nu ook in de regio Zuid. Wel zijn er hier en daar wat wegafsluitingen. Dus als je dan met z'n allen wordt omgeleid, dan kan daar nog wel enige file ontstaan. Flitsers die heb ik een heleboel. Twee keer gemeld, Amersfoortweg, Almere Stad. Dan meldingen over dat ding aan de N50 bij Enst, dat voor vrachtwagens is eigenlijk, bij 264. En eentje op de N719 bij Mark Nessen. Hectometerpaal 3,3. Een nieuwe zomerserie staat op de rol. We gaan kijken naar buurtkastjes.
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Sandy Coast, True Love, That's the Wonder. Het is 5 minuten over 6:30. Goedemorgen.
1: Boeken, maandverband, luiers en etenswaren. In buurtkastjes door heel Flevoland vind je allerlei producten die je gratis mee mag nemen. Deze week ontmoeten we in een zomerserie de mensen achter deze buurtkastjes.
0: In de eerste aflevering gaat verslaggever Gieneke Smit naar Anke Dekkers. Zij runt een theehuis in het ontmoetingspark buiten in Dronten. En daar zijn zelfs 2 buurtkastjes.
2: Goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen.
2: Ja,
3: hoi, ik ben Gieneke.
2: Van harte welkom, Gieneke.
3: Ik kom hier voor het menstruatiekastje.
2: Ja, ik ga hem jou even laten zien.
3: Ja. Op het toilet?
2: Ja, op het toilet. Dat is mooi privé, toch? Dit is het kastje. Het is eigenlijk mijn oude badkamerkastje. En die komt heel mooi verpast, want dit is eigenlijk precies een kastje wat hier zo mooi... Nou ja, past om materialen wat wij via het armoedefonds krijgen, om hier een plekje te geven.
3: Ja, want ik kijk daar even in. Wat zien we er allemaal in?
2: Nou, maandverband en alle vormen en maten, tampons. We hebben ook nog voor heren een incontinentiemateriaal staan en voor dames. In principe mogen mensen dat gewoon meenemen. Als je hier naar de wc gaat, ja, dan is het ook wel duidelijk en staat in eigenlijk alle talen. De meeste talen, zeg maar, staat het er ook op nou, dat het mag.
3: Ja.
2: Dus dat is wel voor heel veel mensen toch wel aantrekkelijk. Omdat natuurlijk dit soort producten best duur zijn.
3: Ja, want waarom is dit hier?
2: Omdat ik vind dat wij als ontmoetingspark buiten een plek zijn voor iedereen. Dus ook voor mensen die minder geld te besteden hebben. Wij werken ook veel samen met Burgers in de Knel. Een organisatie in Dronten die zeg maar burgers die net tussen wal en schip raken en financieel in de problemen zijn gekomen, helpen. Middels boodschappenkaarten. Die komen ze bij ons ophalen. Wij verzorgen zeg maar de contacten. En dan zeg ik altijd, loop even mee. En dan laat ik dit zien. En dan zeg ik, neem een grote tas mee. En neem maar mee. Want je moet niet elke maand hoeven komen. Je mag best een voorraadje aanleggen. En ik kan me voorstellen, als je als moeder alleenstaand bent en je hebt 4 dochters. Nou, ga er maar aan staan. Dan is het best wel een uitgave. Dus ik denk dat het wel heel helpend kan zijn, ja.
3: Voor jou persoonlijk, ja, waarom is het voor jou belangrijk om dit soort dingen te doen?
2: Omdat ik vind dat iedereen gelijke kansen mag hebben, laat ik het zo zeggen. En het is natuurlijk, de wereld is wat dat betreft wel ingewikkeld. En ik denk dat we daar als ontmoetingspark zeg maar, ook echt een bijdrage aan kunnen leveren op deze manier.
3: De een ambieert misschien een carrière zoals ik, als journalist.
2: Ja, ook
3: en
2: leuk.
3: De ander gaat bij de bank werken en jij doet dit. Waarom doe jij dit?
2: Ik heb 18 jaar in de thuiszorg gewerkt, daarna 12 jaar in het onderwijs. En heb ik allebei met ontzettend veel plezier gedaan. Toen ging mijn kinderen de deur uit en ik ben nooit heel ambitieus geweest. Ik was gewoon lekker werken. En op een gegeven moment dacht ik van nou, nu vind ik het toch wel leuk om iets te gaan doen. Nou, wat toch een beetje van jezelf is, maar waar je wel echt impact mee maakt. En dat is eigenlijk wat ik hier ben gaan doen. Het geeft mij heel veel voldoening. Ook omdat we zijn ook een dagbesteding, dus we hebben een aantal mensen die hier werken. En die niet ergens anders een echte baan kunnen vinden. Maar als ik zie met hoeveel plezier we dat doen hier met elkaar. We hebben een enorm team aan vrijwilligers. Allemaal super enthousiast en heel lief en ook heel fijn bezig met elkaar ook. En we hebben echt zoveel plezier. Dat is onbetaalbaar eigenlijk.
1: Naast een menstruatiekastje is er in het ontmoetingspark ook een bijzondere moestuin.
3: Want wat is er bijzonder aan jullie moestuin? Het is niet een gewone moestuin.
2: Nee, het is een sociale voedseltuin, noemen we het ook wel.
3: Ja.
2: Ja, en het is heel klein nog. En dit is ook het eerste jaar dat we nu echt opbrengst gaan krijgen. En het sociale is dat het inderdaad ook weer naar mensen toe gaat die bij ons komen en die we wat mee kunnen geven straks. Dus lekkere courgettes en aardbeidjes groeien er, aardappelen hebben we. Maar we kunnen er ook een lekker soepje van maken bij ons in de keuken. Dus,
3: kunt het zelf gebruiken, maar het is ook om weer weg te geven.
2: Ja, en om weg te geven. Plus het werk in de moestuin is voor heel veel mensen lekkere bezigheid. En ook om met elkaar in gesprek te gaan. En ook mensen die psychisch heel kwetsbaar zijn, die kunnen daar ook een hele mooie rol in gaan spelen. Ja.
3: En zo wordt hier eigenlijk overal gedacht aan de mens die het misschien nodig heeft of het wat minder heeft.
2: Ja,
3: zeg
2: precies.
3: Maar.
2: Ja. Ja. Ja. Ja.
3: Want ik heb begrepen dat je ook zelfs nog een mini-biep ergens hebt staan.
2: Ja, die hebben we ook nog. Wil je die ook nog zien?
3: Ja, wil ik ook nog zien.
2: Oké, gaan we daar even heen.
3: Welke kant moeten we op?
2: Deze kant. Laatst heb ik er zelf een heel mooi boek uitgehaald. En toen dacht ik, oh wauw, maar die moet ik nog even weer terugzetten.
3: Ik zie wel van alles. Ja, van dus thrillers, van Esther Verhoef tot aan...
2: Boeketreeks.
3: Ja, de boeketreeks, een beetje wel. Ja, ja. Precies, ja.
2: Dus,
3: en hieronder ook nog wat kinderboekjes of zo,
2: ja,
3: denk ik.
2: Ja, hè? Voor kinderen vind ik het ook wel belangrijk. Hè. Lezen is natuurlijk best wel heel belangrijk. Ja. Niet iedereen kan een bibliotheekabonnement veroorloven. Oh, dit is heel laagdrempelig. Ja.
3: Prachtig.
2: Dat dacht ik.
3: Ja, dankjewel. We gaan hem dicht doen.
1: Morgen.
0: Nou, leuk, die buurtkastjes.
1: Ja,
0: maar de wiep is gratis, toch, voor kinderen?
1: Ja, tot 18.
0: Dus dat scheelt gelukkig.
1: Daarom. Morgen een ander buurtkastje. Dan hoor je Han Deen uit Almere. Hij heeft een mini-wiep gemaakt om iets moois te doen met de boeken van zijn overleden vrouw.

0: Might van Bruno Mars. Het is 7:15. Zometeen wat zaken die je misschien wel hebt gemist gisteravond op radio of tv. Misschien omdat je de finale van Wimbledon hebt gekeken.
1: Dat zou zomaar kunnen. Zoals Tsjechisch ontrosje.
0: Nee, de mannen.
1: Oh, de mannen.
0: Dat was Italië tegen Duitsland. Wat was het een geweldige partij. Echt, dat niveau tennis, Leo, niet normaal. Ik heb echt zitten genieten. Mijn man was een beetje aan het mopperen.
1: Oh?
0: Ja, eerst dat voetbal. Die heeft niks met voetbal. Eerst dat voetbal, dan ga je nu ook nog tennis kijken.
1: Je hebt dus met twee mannen te maken die niet met voor je eigen man en je radioman.
0: Ja, nou,
1: dat is ongelooflijk. Slecht bedeeld qua voetbal.
0: Het grappigste was de wedstrijd tussen Egypte en, wat was het, Argentinië?
1: Ja, je kunt mij alles op de mouw spelen wat dat betreft.
0: En ik was eigenlijk wel voor Egypte.
1: Oh.
0: Ja, hij zegt, hoe kun je nou voor Egypte zijn?
1: Ja.
0: Ik zeg, nou ja, een beetje de underdog en ze stonden voor. Ja, dus ik zeg, nou, ik ben wel voor Egypte. Ja, maar die mannen zijn heel vrouwonvriendelijk. Ik zeg, nou, zo algemeen kun je dat nou ook weer niet stellen. Ik zeg, dat doet er nu niet toe. Het gaat nu om het voetbal.
1: Oké. Nou, ik snap niet hoe je überhaupt voor een ander land dan je eigen land kunt zijn.
0: Maar natuurlijk, het gaat toch om mooi voetbal. Nou ja, goed,
1: ja. Dat is een punt. Het gaat om mooi voetbal.
0: Maar dat is dus aan jou ook niet besteed. Maar goed, dat was dus gisteravond.
1: Lelijk spelen en mooi winnen. Met voetbal.
0: Nou ja, daar hou ik niet zo van.
1: Nee, dat begrijp ik. Maar Wimbledon, dat was een lange zit. Dat kan lang duren.
0: Ja, was lang.
1: Oh, maar als je dan moppert, dan brengt hij toch gewoon op tijd bier bij jou?
0: Dus nee, die zat zijn eigen ding te doen. Die gaat weer ergens een camera installeren.
1: Dus, oké, gezellig.
0: Die was met techniek bezig, maar echt, ik heb daarvan genoten. Maar wat was er verder nog gisteravond op radio of tv?
1: Nou, wat ik wilde vragen aan jou is of je nog een actieve herinnering hebt aan, hoe oud was je toen? 1976?
0: 76? Toen was je 4, 5?
1: Ja. Jongen, ik was toen al 10.
0: Ja, dat scheelt. Dat scheelt wel heel veel.
1: En er was zo'n warme, droge zomer. Ik zat toen in Wallonië op een camping. Daar was het water gerantsoeneerd zelfs.
0: Oh, dat was op.
1: Ja.
0: En dat gaan we hier ook krijgen? Is dat een beetje de...
1: Nou, dat moet je anders zien, maar het ging erover in Nieuwsuur.
0: Oh, oké.

0: True Love van Pink. Het is 10 minuten voor 7. Nou, de zaken die je dan gisteravond hebt gemist op radio of tv.
1: Het is niet alleen warm, maar ook erg droog. En daarover ging het in Nieuwsuur. Daar was de gast Harold van Waveren. Hij is voorzitter van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling. Hij vertelde dat er slechts één keer eerder een lagere waterstand is gemeten sinds het begin van de metingen.
2: We meten dit sinds 1901. En 1976 was daar de historisch laagste waterstand. En deze gaat daar wel op lijken.
1: Inmiddels zitten we in fase 1. Dat betekent dat er een dreigend watertekort is. Toch ziet Van Waveren ook lichtpuntjes. Zo is er geleerd van eerdere droogteperiodes, zei hij.
2: In de loop van de tijd hebben we natuurlijk dit jaar gehad. Recent hebben we bijvoorbeeld jaren als 2018, 2022 met droogtes gehad. Een van de voorbeelden wat we geleerd hebben is dat bijvoorbeeld het IJsselmeer heel belangrijk is in de Nederlandse waterverdeling. Daar kunnen we een goede voorraad opbouwen aan water ook, al in het voorjaar, zodat je dat in de zomer kan gebruiken. We noemen dat ook wel onze nationale regenton.
3: En hoe is het met onze nationale regenton?
2: En die is gewoon tot aan de rand toegevuld.
0: Oh. Oftewel, eigenlijk is er niet zo heel veel aan de hand.
1: En jouw regenton, is die ook tot de rand toegevuld?
0: Ja, nou ja, wij hebben de luxe dat we aan het water zitten. Dus dan is het gewoon de dompelpomp erin en sproeien maar aan.
1: Ja, zo zit ik ook.
0: Dus dat is wel heel fijn. We gaan naar Met het oog op morgen. Daar sprak Frank van Zessen van de organisatie Migrate over de onrust bij het aanmeldcentrum van het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk hebben besloten om hulpverlening op het voorterrein te stoppen. En dat deden ze na twee steekincidenten. Nou, Van Zessen die vertelde waarom zijn organisatie nog wel hulp biedt.
4: Wij zien die onveiligheid niet als dreiging richting ons. Zeg maar, wij hebben niet het idee dat het zo onveilig is. Wat er vaak gebeurt, of ja, wat wel regelmatig gebeurt, zijn kleine opstootjes. Maar dat gaat vrijwel altijd tussen mensen die op het veld zijn daar. En daar kunnen wij ons heel makkelijk afstand van nemen. En dat zien wij niet echt als een bedreiging voor ons.
0: Nee, maar goed, die steekincidenten en die vechtpartijen zijn er wel natuurlijk. Wat de gevolgen zijn, is lastig te zeggen. Maar Van Zessen is weinig positief.
4: Nou ja, de gevolgen zijn vooral groot voor de mensen op het voorterrein. Kijk, op dit moment, dit weekend, heeft COA nog allemaal mensen naar binnen gelaten. Maar na het weekend is dat nog onzeker of dat gaat gebeuren. Wat er dan gebeurt is dat er, ja, ik schat zo'n 50 tot 80 mensen daar op het voorterrein zullen zitten die niet naar binnen kunnen, die geen voedsel hebben, die geen water hebben en geen schaduwplekken hebben.
0: Ja, dat is dus weer zo jammer. Hè? Dat is dus een heel klein groepje wat het weer verpest voor anderen.
1: Ja, anders had je misschien water en schaduw en weet ik het allemaal. Gisteren ging rolstoeltennisser Niels Vink er voor het vierde jaar op rij met de titel van door in de quadklasse op Wimbledon. In Langs de Lijn vertelde hij hoe hij dat vierde.
5: Gezellig had ik dopingcontrole, natuurlijk.
1: Leuk.
5: Dus dat is altijd gezellig. Dus, maar nee, daarna was mooi. Mijn familie was er en wat vrienden waren ook hier. En hebben hier in de tuin van Wimbledon is dan altijd zo'n viermoment. En dan met champagne en dan, net als vorig jaar heb ik champagne gespoten. En ik dacht van ja, dat moet ik nu weer doen.
1: Het was een gedenkwaardige winst voor Vink. Hij had na afloop een bijzondere ontmoeting.
5: En op een gegeven moment komen ze gewoon naar mij toe. En prinses Kate zegt tegen mij gefeliciteerd en goed gedaan. En toen dacht ik echt van, wajo. En daarna kwam prins William ook nog naar mij toe. En ja, dit was helemaal niet de bedoeling, maar gewoon per ongeluk. Ik stond daar toevallig. En dit is toch wel een hele bijzondere ervaring om dan die twee te ontmoeten.
1: Nou,
0: superleuk. Zo? Ja. En vind ik ook eigenlijk niet meer dan netjes. Dat je ook aan mensen in een rolstoel die op Wimbledon hun sport beoefenen.
1: Ja, hij heeft gewonnen. Dus, maar hij had natuurlijk helemaal niet gedacht dat er koninklijk bezoek bij was. Nou, dat kan in Engeland. En dat was gisteravond op radio en tv.

0: Dit is Flevoland.
1: Het wordt lastiger om te bunkeren overal ter wereld.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Zouden ze vaker moeten doen in meer wijken.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Maar je ziet er heel stoer uit.
4: Weet ik.
0: Dit is Flevoland.
5: Kom maar. Hup.
6: Hendricks buitengewoon thuis in tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf. Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin, wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar. Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
7: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
8: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Een 29-jarige motorrijder uit Almere is gisteren om het leven gekomen bij een ongeluk op de A2 bij Best. En de gemeente Lelystad wil maximaal 3 miljoen euro uitgeven aan Koningsdag.
10: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram.
11: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran is door het Iraanse regime 1 dode gemeld. De VS begon gisteravond laat met aanvallen. Amerika hoopt zo het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz terug te kunnen dringen. Iran zegt tegenaanvallen uit te voeren. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn 27 mensen omgekomen bij een brand in een café. Veel van hen waren naar de toiletten gevlucht, maar overleefden dat niet. De rookontwikkeling zorgde voor veel problemen, vertelt correspondent Mustafa Maghadi.
12: Mensen die konden niet precies zien waar ze naartoe moesten vluchten, omdat er heel snel heel veel rook was, heel dik. Dan raak je gedesoriënteerd. De meeste mensen zijn dan ook door verstikking om het leven gekomen.
11: De oorzaak van de brand is niet bekend. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. Met onder meer 2 blusvliegtuigen en 2 blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. MKB-ondernemers stellen investeringen steeds vaker uit. Uit onderzoek door accountantskoepel SRA blijkt dat vooral horeca, bouw- en retailbedrijven investeringen op de lange baan schuiven. Dat heeft met verschillende onzekerheden te maken, ziet de accountantskoepel.
13: Als je praat over stikstof of elektriciteit, netto-ongestie, regeldruk wordt vaak genoemd als belemmering. Tijdens het spel de spelregels veranderen. Ondernemers proberen te investeren, maar willen wel alle kansen zien waardoor ze zeker weten dat ze ook het geld overhouden aan het eind.
11: Het is duurder om brieven te versturen. Bij PostNL zijn de nieuwe tarieven ingegaan. Brieven de volgende dag laten bezorgen is 2 keer zo duur. En rouwpost binnen 1 dag bezorgen kost €3,25 per brief. Dat was €1,40. PostNL mag 2 dagen doen over het bezorgen van post. Dat was eerst 1 dag. Het weer in het zuiden is het al zonnig. In de noordelijke helft kan het de komende uren nog wat bewolkt zijn, maar de meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, dan wordt het 23 graden op de Wadden en 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
14: Dankjewel Dorald. We zijn bij Flevoland is wakker en we gaan het straks hebben over nieuwerwetse zeilen voor de scheepvaart die eruit zien als rechtopstaande vliegtuigvleugels. Ze worden gemaakt in Zeewolde en straks een kennismaking met de fabrikant.
9: En we maken ook kennis met papegaaien die lekker vrij rondvliegen in Almere buiten. Eigenaren over hun hobby.
15: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht. Luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
16: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
17: Iedereen begrijpt elkaar.
18: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
19: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
17: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
20: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
21: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
22: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
23: Hans, alleen de prijs is anders.
24: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
25: Goedemorgen. Flevoland is wakker

0: Rembrandts. I'll be there for you. 7:07. Goedemorgen.
1: Heb jij veel zitten kijken, al die Friends?
0: Nee, nooit.
1: Nooit? Nee. Oh, ik vond het hartstikke leuk. Maar weet je wat er nou af zit te vragen, terwijl dat liedje aan het spelen was? Of ik ze nou allemaal heb gezien? Want tegenwoordig met die streamingsdiensten kun je netjes van voor naar achter en dan weet je, oh, ik ben bij het einde.
0: Van voor naar achter, van achter naar voor, van links naar rechts. Nou, dan ga je ze allemaal nog eens een keer lekker terugkijken, joh. Ja, je hebt toch niks te doen.
1: Nee, dat is
0: goed. Je verveelt je hartstikke.
1: Och, dus, nou. Die lange zomeravonden.
0: Ik bedoel maar.
1: Zullen we gaan naar het nieuws. Steeds meer zeeschepen, die worden weer uitgerust met zeilen. Het gaat dan niet om de zeilen zoals je die van historische schepen kent, maar ze zien er anders uit. Zo bespaart een schip brandstof.
0: Econowind uit Zeewolde, die maakt die zeilen ook. Giel de Leeuw van het bedrijf legt uit hoe het precies werkt.
2: Eenvoudig uitgelegd is het eigenlijk een verticale vliegtuigvleugel. Puur door het profiel levert het al een bepaalde stuwkracht. Maar wij hebben een technologie wat in de vleugel zit, die zorgt dat de kracht 3 tot 5 keer groter wordt. En wat die technologie doet, is die creëert een onderdruk aan de leizijde. Dus dat is de onderkant van het schip waar de wind niet vandaan komt. Daardoor kan de vleugel in een andere positie gezet worden om extra kracht te genereren.
3: Want er zit allemaal techniek in, maar het is niet zozeer een dynamo of dat het stroom opwekt. Het is natuurkunde, maar dan nog een beetje helpen.
2: Klopt, het is directe voortstuwing aan het schip. Je zou in de basis zonder dieselmotor kunnen varen. Je gaat alleen niet zo snel meer. Dus je kunt dit gebruiken om of brandstof te besparen of om iets sneller te varen, mocht dat nodig zijn.
4: En dat principe is al enige jaren bekend.
2: Jacques Cousteau, bekende naam, die heeft de suction wing ooit uitgevonden. Turbo sail heette het toen. Wij hebben uiteindelijk dat idee opgepakt en verbeterd.
4: De Franse ontdekkingsreiziger had al zo'n schip in de jaren 80. En nu, ruim 40 jaar later, is het weer in trek. Vanwege de hoge brandstofprijzen, maar ook omdat schepen soms niet weten waar ze kunnen varen en waar ze kunnen aanmeren.
2: Wat we nu sinds het conflict in het Midden-Oosten zien, is dat de energie beschikbaarheid is ook inmiddels een driver. Het wordt lastiger om te bunkeren overal ter wereld. Dus als je 15% of 10% minder gebruikt, hoef je ook 10 tot 50% minder te vinden om te bunkeren.
4: De Flevolandse ontwikkelingsmaatschappij Horizon gaf enkele jaren geleden een subsidie voor dit project.
2: Het was nog heel klein, de industrie. We zagen de mogelijkheden, Horizon zag de mogelijkheid van deze business. Dus zij hebben met hun injectie ons helpen schalen. En ja, het resultaat zie je.
3: Dat u groter kunt worden hier eigenlijk, daar komt het dan op neer.
2: Klopt, dat is tweeledig. Enerzijds het opzetten van deze productielocatie. Of die is nu al 2 keer zo groot dan een jaar geleden, letterlijk. Dus we kunnen veel meer vleugels in parallel of eigenlijk dakpangewijs bouwen. We hebben ook een grotere ventofoil. Alles wat je hier op de achtergrond ziet zijn de 16 meter. De eerste 30 meter is inmiddels ook gebouwd. Die staat in Heeg. Dus het is zowel schalen in productie als in afmeting van de vleugels.
4: Inmiddels varen wereldwijd meer dan 100 schepen met dergelijke vleugels. Ruim een kwart komt bij het bedrijf uit Zeewolde vandaan.
1: Het verslag was van Arend Dubbelboer.

0: 3, 2, 1 van Bente. Ja, 26, 27, 28.
1: Dat zijn misschien de temperaturen zeker. Ja, ja, Diana Woei,
2: ja,
1: heeft een beetje gelijk.
2: Ja, inderdaad. Dan kom je heel goed bij in de buurt. Gisteren was het 26, 27 graden. Ja. Nou, vandaag hebben we ook diezelfde waarde op de thermometer. Vanmiddag dan. Want op het moment is het namelijk fris met zo'n 17 graden op de thermometer. En er waait een noordoostelijk windje. Vanmiddag windkracht 3 tot 4 boven de pool. Dus dat is prima weer om lekker even met een zeilbootje het meer op te gaan.
1: Zou kunnen. Ja. En we hebben ook een lekkere frisse nacht natuurlijk om even bij te komen.
2: Ja, een minimumtemperatuur van zo'n 15, 16 graden. Ja, en bij zonsondergang is het zo'n 19, 20 graden. Ja. Dus ja, ik vind het prima zomerweer.
1: Daarom
2: de zon die moet er nu wel gaan. Ja, het is niet zo warm. Maar de zon die moet er wel bij gaan komen. Want op het moment hebben we te maken met overwegend veel bewolking.
1: Ja.
2: Maar het blijft voorlopig nog droog.
1: Maar goed, dat gaat dus vandaag gebeuren. Hebben we weer zo'n frisse nacht om goed bij te kunnen komen?
2: Ja, zeker. Ja, zeker. Minimumtemperatuur 16, 17 graden. En ook de komende dagen verandert daar niet zoveel in. Wordt wel overdag een graadje warmer, want de kans op lage wolken in de ochtend is klein. Er zijn wel wat stapelwolken die gaan ontstaan. Wat hoge sluierbewolking. De lucht is niet geheel strak blauw. Maar toch, het is prima zomerweer als je vakantie hebt in eigen provincie.
1: Ja, het kan
2: dus
1: het
2: matige noordoostenwindje, heerlijk weer om lekker dingen te gaan doen.
1: Nou, blijft dat de hele week zo?
2: Ja, ja, maar het is wel een minpuntje hoor. Want voor de boeren en als je planten in potten hebt natuurlijk, dan moet je die wel water geven. Want voorlopig verwacht ik geen regen. Er is wel een weersomslag in de maak.
1: Oh.
2: Want vrijdag en in het weekend zou zomaar kunnen zijn dat de temperatuur omlaag gaat. Dat komt doordat de wind nog meer vanuit het noorden gaat waaien. En dan stroomt er frissere lucht vanaf de Noordzee over onze provincie.
1: Ja.
2: Dan wordt het met moeite zo'n 20, 21 graden.
1: En waait die wind ook een beetje naar Nijmegen volgende week, waar jullie dan duizenden anderen
2: Ik denk het wel. Ik denk dat de Vierdaagse, dat die geluk hebben met dat het wat milder weer is.
0: Oh,
2: en dat
0: fijn.
2: De tropische hitte, ook in het zuiden van het land, waar ze dus nu en de komende dagen mee te maken hebben, dat die volgende week verdwenen is.
0: Ja, ik zei al tegen jou, ik ben heel blij dat die Nijmeegse Vierdaagse niet deze week is.
2: Ja.
0: Want het is toch wel 31, 32 graden de hele week zo'n beetje daar in die regio.
2: Ja, code geel staat nu nog uit.
0: Ik bedoel
2: voor,
0: maar.
2: Brabant, Limburg en Gelderland. Ja.
0: En de organisatie is denk ik ook heel blij. Want ja, dat betekent toch wel wat andere maatregelen. En een beetje billen knijpen van gaat het goed, jongens?
1: Ja.
0: En
1: al die mensen, nou.
0: 47.000, hè?
2: Ja, dat zijn nog wat. Ja, en als je daar allemaal waterpunten voor moet doen. Ja, nu moet je je eigen flesje water meenemen.
0: Ja, er zijn wel heel veel waterpunten, hoor. En heel veel dixies. Want het moet er ook weer uit.
2: Oh ja.
1: Ja, dan moet je dankjewel. In Almere buiten is het niet gek om papegaaien te zien vliegen. Elk weekend komen vogelliefhebbers samen bij de Vogelzolder. En daar laten ze hun vogel uit. Ja, dat wordt free flight.
0: Oh, dat is dus niet aan een touwtje. Ik denk aan uitlaten aan een riem of aan een touwtje. Maar dat werkt natuurlijk niet echt bij vogels.
1: Nee, dat is als het vier pootjes heeft.
0: Juist. Dat vliegen, dat lukt niet zomaar hoor. Daar moet je echt wel aardig voor trainen. Mens en vogel bouwen daarbij toch wel een sterke band op.
3: Kom maar. Hup. Draaien. Kom. Goed zo.
4: Varello Elmond, u bent eigenaar van de Vogelzolder.
3: Klopt.
4: Wat gebeurt hier elke zaterdag en soms ook door de week?
3: Hier trainen we vogels. We verkopen vogelspullen. Het is een samenkomst van vogelliefhebbers. We doen eigenlijk alles wat met kromsnavels te maken heeft.
4: Ja. Wat is dat free flight eigenlijk?
3: Free flight houdt heel simpel in. Het vrij laten vliegen van je vogel. Wij doen het buiten. Omdat ik vind dat buiten bepaalde dingen zoals de wind, obstakels, je vogel veel meer uitdaging geven dan binnen.
5: Goed zo, jongen. Kom maar. Kom maar, Pibi. Hop, daar is hij weer. Ja, ben je blij. Mama, ja. Wat een mooie. Dat heb je goed gevlogen.
4: Ja, kan je vertellen, Sandra, wat doen jullie elke zaterdag hier?
5: Nou, niet elke zaterdag, één keer in de maand. Nou ja, hij vliegt dan met zijn soortgenootjes.
4: Want hoe krijg je het voor elkaar dat ze altijd weer terugkomen?
5: Hij komt er voor eten en voor mij, want hij heeft een hele goede band met mij. Dus over het algemeen komt hij altijd terug van Piwi, kom je? En ik mag absoluut niet uit zijn zichtveld. Op een plek hier niet, zeg maar thuis dan is hij weg voor een paar uur. Ja. En dan ben ik douchen en hoor ik keihard mama en dan staat hij bij het raam.
6: Ik ben Hielke. Ik heb Coco en Tim bij me. We zien hier alle papegaaien rondvliegen in alle vrijheid. Dat is de vrieflijt. Dat is de training ook erbij. Dat ze terugkomen in de locatie waar ze zijn weggevlogen. Ja. Voor hun is het hier tweede thuis. Dus ze weten precies waar ze moeten zijn.
4: En hoe train je ze dan?
6: Eigenlijk verklein ze van. Met eten en goed lokken. En zorgen ervoor dat de band goed is tussen mens en vogel.
4: Ja.
6: En op die manier kun je je vogel goed trainen.
4: Voelt het een beetje als je kind?
5: Ja, absoluut. Dit is echt de band die je met een vogel hebt. Is gewoon... ik weet niet of hondenbezitters of poezenbezitters dat hebben. Maar het is gewoon mijn kind. Ja. Het voelt me aan en het reageert op mij. En zoveel liefde wat je voor een beest voelt. Ja. Dat is...
4: En wat brengt nou dat met die groep bij elkaar zijn hier voor jou?
5: Ja, heel veel. Gewoon een sociaal gebeuren ook. Dat je mensen leert kennen en je hebt allebei allemaal dezelfde passie. Ja, en dat vind ik gewoon heel fijn. Dat je allemaal dezelfde passie deelt ook. En dat je elkaar ook begrijpt daarin.
1: De papegaaien in Almere Buiten. Straks de berichten van Buiten Flevoland.
0: Wat hebben we?
1: Wimbledon.
0: Oh, heerlijk. Fijn.

0: Het is één groot wonder. It's a miracle van de Culture Club. Bericht uit binnen- en buitenland dan.
1: Veel doden door een brand in een bar in de Thaise hoofdstad Bangkok. Volgens de eerste berichten zijn er zeker 27 mensen om het leven gekomen. Er waren zo'n 300 bezoekers binnen, zegt correspondent Mustafa Markani.
2: Een muzikant die zag plotseling dat er rook uit de schakelaar kwam. En toen vloog het licht ineens uit en was er een explosie. En het vuur en vooral het rook, dat verspreidde zich enorm snel. Mensen proberen te vluchten. Dramatische beelden waarbij je echt steekvlammen uit de deur ziet blazen. Terwijl er mensen daardoorheen vechten om op straat te komen.
1: Niet iedereen lukte dat. Veel slachtoffers werden gevonden in de toiletten waar ze naartoe waren gevlucht.
0: Jannik Sinner had er 4 sets voor nodig en werd daarmee de winnaar van Wimbledon gisteravond. Na afloop sprak hij met de beker in zijn hand mooie woorden over zijn tegenstander.

0: Sinner won Wimbledon voor de tweede keer, maar ziet Zverev dus wel als grote concurrent die de volgende keer weer heel veel kans maakt.
1: De beschermde bever begint een probleem te worden in Nederland. Ze zorgen voor schade aan dijken en aan wegen. En soms slopen ze ook huizen, zoals dat van Sierra uit Nijmegen. Ze hebben onder haar huis holen gemaakt.
2: Slapeloze nachten wel, en dat zijn eigenlijk vooral de zorgen. En als ik dan wakker word en mijn kopje koffie pak, ja, dan ga ik eerst een rondje schade lopen.
3: Kun je het ook nog zien als een mooi dier?
2: Ja, want ik heb er wel echt ontzag voor. Ze kunnen hier heel veel werk verzetten. 17 kruiwagens in 24 uur aan zand kunnen verplaatsen.
1: Heel anders was dat.
0: Dat is echt heel veel.
1: Ja, heel anders was dat in de jaren 80, toen de bever bijna uitgestorven was. In 1989 werden daarom een paar exemplaren uit Duitsland losgelaten in de Biesbos, in de bijzijn van prins Bernhard.
4: De bevers zijn weg geweest. Hè? We zijn er kwijtgeraakt in de loop van de laatste eeuw. Helaas, het zijn ontzettend nuttige en ontzettend leuke dieren.
0: Nou, dat denken ze nu dus wel anders over.
1: Ja, maar dat is altijd zo. Als je beesten gaat beschermen, dan wordt het een plaag.
0: Ja, en dat zijn er dus veel meer geworden. Hoeveel zijn het er nu dan?
1: 9000.
0: Ja.
1: Ja, dat is best veel.
0: Ja.
1: En de gemeente probeert de dieren weg te houden door bijvoorbeeld oevers af te schermen.
0: Maar ja, ze zijn beschermd, die beestjes. Dus dat is kan ook niet zomaar natuurlijk.
1: Je kunt niet de buks pakken.
0: Nee, dat kan niet, dat kan niet.
1: Kan wel, maar...
0: Nee, dat mag niet.
1: Oh, dat mag niet.
0: Nee, dat mag niet. Ja, dat kan, maar het mag niet. We gaan nog even naar Harry Jekkers, de zanger en cabaretier. Die heeft gisteravond zijn laatste show gespeeld in de Koninklijke Schouwburg. De burgemeester van Den Haag had daarna een verrassing voor de zanger van O.O. Den Haag.
5: Het is me een grote eer en een genoegen om aan jou, Hendrikus Theodorus Jekkers, de gouden erepenning te overhandigen, met daaraan verbonden het ereburgerschap van Den Haag.
6: Maar het is nu tijd om op zijn Haags te zeggen van om eens even lekker een paar jaar uit te drijven.
0: Dat is toch mooi?
1: Nou.
0: Ja, ik vind het geweldig.
1: Maar hij heeft best lang doorgegaan. Zou dat voor de lol zijn of zou hij een slechte pensioenvoorziening voor zichzelf hebben
0: geregeld?
1: Nee, geregels?
0: Ik denk dat hij gewoon een fantastisch vak vindt. Hij is 75 jaar en
1: uitdrijven. Ja, als je goed van lijf en leden. Dan ga je gewoon door, ja.
0: Ja, Harry Jekkers. Hij gaat lekker in een zwembadje liggen, zei hij.
1: Mooi.
7: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
8: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
7: Nog niet helemaal dus.
8: Tja, die administratie. Toevallig tips?
7: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
8: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
7: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
12: Oh, weer een muis.
11: En samen spelen.
12: Kom maar. Ja.
11: Au. En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
11: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
13: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
11: De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
14: Get ready for the OG.
15: All y'all bitches wanna look like me.
16: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With the OG.
17: Dit is Flevoland met het regionieuws.
0: Een 29-jarige motorrijder uit Almere is gistermiddag om het leven gekomen bij een ongeluk op de A2 bij het Brabantse Best. De man botste op een bestelbus en kwam daarna tegen de vangrail. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek. De gemeente Lelystad wil maximaal 3 miljoen euro uitgeven aan Koningsdag. De koninklijke familie is volgend jaar in Lelystad om de verjaardag van de koning te vieren. Dokkum en Doetinchem gaven ook 3 miljoen uit toen ze de koning ontvingen. In september wordt duidelijk hoe de viering in Lelystad eruit komt te zien. En wie een crossmotor verkoopt en interesse krijgt uit Utrecht...

0: Utrecht moet goed opletten. De politie waarschuwt voor oplichters. De afgelopen tijd zijn 30 verkopers naar Utrecht gelokt, waarna ze zijn bestolen van hun motor. Ook al meerders waren het slachtoffer. De oplichters doen zich voor als geïnteresseerden in een crossmotor en vragen dan de verkopers naar Utrecht te komen. Bij een proefrit gaan ze er snel vandoor. Meer nieuws vind je op de website en in de app.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran is door het Iraanse regime 1 dode gemeld. De VS begon gisteravond laat met aanvallen. Amerika hoopt zo het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. MKB-ondernemers stellen investeringen steeds vaker uit, zegt accountantskoepel SRA. Vooral horeca, bouw- en retailbedrijven schuiven investeringen op de lange baan. Ze maken zich zorgen over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels.
2: Een heel goedemorgen. We hebben vandaag eerst te maken met uitgestrekte wolkenvelden in Flevoland. Het blijft wel droog. Door de zon lost de bewolking snel op. Daarna is de lucht meestal strak blauw. Met veel zon wordt het vanmiddag 26 of 27 graden. En daarbij waait een lekker koel noordooster bisje. Vanavond en vannacht vrij helder en droog. Bij zonsondergang is het 19 of 20 graden. In de nacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen en overmorgen is de kans op bewolking in de ochtend klein. De zon schijnt de hele dag volop. Er ontstaan wel een paar stapelwolken. Maar het blijft droog. De wind waait nog steeds vanuit het noordoosten en het wordt een paar graden warmer. Dus voorlopig houdt het droge en warme zomer weer aan.
3: Dankjewel Diana voor een paar plukjes file. A1 Amersfoort Amsterdam voor Soest 4 minuten. A27 Utrecht Almere voor Huizen 4. N309 Dronten Epe voor Heerde 9 minuten. En de N309 Epe Dronten voor de A28 4 minuten. Flitsers op de A27. Hilversum Almere bij 108,1. De Amersfoortweg en Almere Stad. En de N50 bij Ens. Nu staat hij bij 264. En zometeen antwoord op de vraag, komt er nog versterking voor Almere City FC?
4: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: What is Love van Hathaway. We gaan naar de sport.
1: Ja, Almere City FC heeft dit weekend haar derde oefenwedstrijd verloren op het complex van SV Wissel in Gelderland. Was AZ met 2-1 te sterk.
0: Ja, Almere City heeft deze zomer nog geen nieuwe spelers gepresenteerd. Maar de komende weken komen er zeker versterkingen aan. Dat zegt de trainer Anoush Dastgir.
2: Ja, de club is bezig natuurlijk voor een aantal posities zoeken we versterkingen. En dat gaat zeker ook gebeuren. Alleen, ja, daar hebben we op dit moment geen haast bij. Het voordeel daarvan is dat je de jonge jongens ook de kans kunt geven om te kijken, ja, of zij het niveau aan kunnen tikken. En zoals je de club kent, de club staat ook voor het ontwikkelen van talenten. Dus ja, dit zijn fantastische momenten om de talenten ook aan het werk te zien.
3: Ja, een aantal posities zal er nog wel versterking gaan komen. Bijvoorbeeld als we kijken naar de positie van de keeper. Je hebt nu 3 relatief jonge keepers. Daar moet een ervaren doelman bij.
2: Ja, dus een doelman is vertrokken. Dus daarvoor gaat er een doelman voor terugkomen. En rechtsbackpositie, dus Boyd Wright is weg. Dus we zijn aan het kijken of we dat vanuit onze eigen jeugd door kunnen schuiven. Ja. En als dat het geval is, prima. Zo niet, ja, dan moet die positie natuurlijk ook bezet worden.
3: Ja, en nog een ervaren middenvelder eventueel bij, hè? Een controleur aan de 6.
2: Ja, ik denk dat jij veel meer weet dan ik, lijkt het. Maar nee, ja, we zijn aan het kijken of we dat kunnen invullen. Of we zelf de spelers die we hebben tot een goed verdedigende 6 kunnen maken. En zoals je ziet in het lage blok hebben ze het fantastisch gedaan. Dus, ja.
3: Ben je voorin redelijk compleet? Is het dan eigenlijk wachten of er wat gebeurt? Als er iets weggehaald wordt, komt er iets voor terug?
2: Ja, precies zoals je het zegt. Dus voorin is het op dit moment ziet het er goed uit. Maar op het moment dat er iemand vertrekt, ja, dan moet er ook iemand voor terugkomen. Dus in die fase zitten we nu.
3: Ferdi Druijf droeg de aanvoerdersband. En die speelde in een helft samen met James Lawrence. Ja, dan kunnen wij de conclusie uittrekken dat Ferdi Druijf de eerste aanvoerder wordt.
2: Ja, Ferdi Druijf is de eerste aanvoerder geworden. James de tweede. Dat wil ik wel nog even toelichten. De reden daarvan is dat ik altijd kies voor spitsen eigenlijk als aanvallers, als aanvoerders. Omdat ik vind dat daar het afjagen begint. En daarnaast heeft James het fantastisch gedaan. Dus vanuit daar ook de tweede, dat hij de tweede aanvoerder is. Het was niet een makkelijke keus. Dat is ook niet een keus die je heel makkelijk kunt maken. Alleen het is wel zo dat ik daarvoor gekozen heb op dit moment.
3: Was Lawrence niet teleurgesteld dat hij zijn band kwijt is?
2: Hij heeft het heel volwassen opgepakt. En hij heeft ook aangegeven dat ongeacht of hij de band heeft of niet, zal hij een van de belangrijke spelers zijn bij ons. Ervaren spelers, een leider. Dus uiteindelijk is hij daarmee akkoord gegaan.
1: Ja, de personeelszaken werden dus besproken met City-trainer Anoush Dastgir.
0: Ja, het is wel grappig dat hij tegen onze verslaggever Martijn de Groot zegt van hey, jij weet eigenlijk meer dan ik. Ja,
1: loopt daar al zo lang rond.
0: Die heeft het goed in de smiezen, Martijn. Ja. En misschien heeft hij zomaar een lijstje met namen. Wie weet, zou zomaar kunnen. Het is 20 minuten voor 8. Cameron Woodcamp is dit.

0: Toen ik dit nummer voor het eerst hoorde, dacht ik dat hij zong My Ears Are Alight.
1: Oh, okay.
0: Dat zijn oren in brand stonden.
1: Dat moet je niet hebben.
0: Nee, dat moet je zeker niet hebben. Dat is mijn dek. Maar het is Israelites. En de volgende keer Cameron Withcamp, Kingdom of Fear. Het is kort vracht.
1: Wat hebben we gisteravond gemist op radio en tv? Nou, het is niet alleen warm, maar ook erg droog. Daarover ging het in Nieuwsuur. Daar was de gast Harold van Waveren. Hij is voorzitter van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling. Hij vertelde dat er slechts één keer eerder een lagere waterstand is gemeten sinds het begin van de metingen.
2: We meten dit sinds 1901. En 1976 was daar de historisch laagste waterstand. En deze gaat nou, daar wel op lijken.
1: Ja, inmiddels zitten we in fase 1. Dat betekent dat er een dreigend watertekort is. Toch ziet Van Waveren ook lichtpuntjes, zo is er geleerd van eerdere droogteperiodes, zei hij.
2: In de loop van de tijd hebben we natuurlijk dit jaar gehad. Recent hebben we bijvoorbeeld ook jaren als 2018, 2022 met droogtes gehad. Een van de voorbeelden wat we geleerd hebben is dat bijvoorbeeld het IJsselmeer heel belangrijk is in de Nederlandse waterverdeling. Daar kunnen we een goede voorraad opbouwen aan water ook, al in het voorjaar, zodat je dat in de zomer kan gebruiken. We noemen dat ook wel onze nationale regenton.
3: En hoe is het met onze nationale regenton?
2: En die is gewoon tot aan de rand toegevuld.
1: Kijk, dat had die Lily toch maar mooi bedacht.
0: Kortom, het valt misschien nog wel wat mee. In Met het Oog op Morgen sprak Frank van Zessen van de organisatie Migrate over de onrust bij het aanmeldcentrum van het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Het Rode Kruis en ook vluchtelingenwerk besloten hulpverlening op het voorterrein te stoppen na twee steekincidenten. Van Zessen vertelde waarom zijn organisatie nog wel hulp biedt.
4: Wij zien die onveiligheid niet als dreiging richting ons. Zeg maar, wij hebben niet het idee dat het zo onveilig is. Wat er vaak gebeurt, of ja, wat wel regelmatig gebeurt, zijn kleine opstootjes. Maar dat gaat vrijwel altijd tussen mensen die op het veld zijn daar. En daar kunnen wij ons heel makkelijk afstand van nemen. En dat zien wij niet echt als een bedreiging voor ons.
0: Nee, maar Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zijn dus wel gestopt met die hulpverlening. Ja, wat zijn de gevolgen daarvan? Nou, dat is lastig te zeggen, maar Van Zessen is weinig positief.
4: Nou ja, de gevolgen zijn vooral groot voor de mensen op het voorterrein. Kijk, op dit moment, dit weekend, heeft COA nog allemaal mensen naar binnen gelaten. Maar na het weekend is dat nog onzeker of dat gaat gebeuren. Wat er dan gebeurt, is dat er, ja, ik schat zo'n 50 tot 80 mensen daar op het voorterrein zullen zitten die niet naar binnen kunnen. Die geen voedsel hebben. Die geen water hebben en geen schaduwplekken hebben.
1: Gisteren ging rolstoeltennisser Niels Vinker voor het vierde jaar op rij met de titel van door in de quadklasse op Wimbledon. In Langs de Lijn vertelde hij hoe hij dat vierde.
5: Gezellig had ik dopingcontrole, natuurlijk.
1: Leuk.
5: Dus dat is altijd gezellig. Dus, daarna was mooi. Mijn familie was er en wat vrienden waren ook hier. En hebben we hier in de tuin van Wimbledon is dan altijd zo'n vier moment. En dan met champagne en dan, net als vorig jaar heb ik champagne gespoten. En ik dacht van ja, dat moet ik nu weer doen.
1: Zonde.
0: Dat hoort erbij.
1: Ja, in mijn glas hoort het erbij, vind ik. Maar goed, het was een gedenkwaardige winst voor Vink. Hij had na afloop een bijzondere ontmoeting.
5: En op een gegeven moment komen ze gewoon naar mij toe. En prinses Kate zegt tegen mij gefeliciteerd en goed gedaan. En toen dacht ik echt van, wajo. En daarna kwam prins William ook nog naar mij toe. En ja, dit was helemaal niet de bedoeling, maar gewoon per ongeluk. Ik stond daar toevallig. En dit is toch wel een hele bijzondere ervaring om dan die twee te ontmoeten.
0: Nou ja, het is natuurlijk niet toevallig dat ze daar naartoe gingen.
1: Nee. Ik denk dat minder toevallig is dan hij nu suggereert.
0: Dat denk ik ook, ja. Ja. Nou goed, het zal niet aan hem zijn hè, van, goh, dit gaat er gebeuren. Dus in die zin was het spontaan dat hij er niks van wist.
1: Ja, maar ook wel leuk.
0: Ja, natuurlijk.
1: Heeft het er nog over.
0: En zeer terecht. Ja. Ik bedoel, je hoeft niet alleen bij de grote winnaars te zijn die gewoon op de baan staan. Maar nou, ik vind het zeer terecht dat ook rolstoeltennissers deze aandacht krijgen.
1: En goed oefenen volgend jaar weer.

0: Dit is Flevoland.
1: Het wordt lastiger om te bunkeren overal ter wereld.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Zouden ze vaker moeten doen in meer wijken.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Maar je ziet er heel stoer uit.
4: Weet ik.
0: Dit is Flevoland.
5: Kom maar. Hup.
6: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
7: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
8: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
9: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin, wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
8: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
10: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
11: Een 29-jarige motorrijder uit Almere is gisteren om het leven gekomen bij een ongeluk op de A2 bij Best. En groot busbaanonderhoud zorgt voor aangepaste busroutes in Almere.
7: Dit is Flevoland, ook via DAB+.
12: Dorald Megens met het NOS-journaal. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. Met onder meer blusvliegtuigen en blushelikopters proberen hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. Het is afgelopen nacht rustig gebleven bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Afgelopen weekend waren er nog vechtpartijen op het grasveld voor het centrum. Dat gebeurde nadat het Rode Kruis en vluchtelingenwerk daar waren vertrokken. Het is nog onduidelijk welke maatregelen er volgen om de veiligheid te waarborgen, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
13: Hopelijk komt er vandaag een oplossing, want het Rode Kruis en ook vluchtelingenwerk komen pas terug als het weer veilig is. En dat is het op dit moment nog niet dus.
12: Hulporganisatie Migrate is 's avonds nog wel actief op het terrein. De beschermde bever begint een probleem te worden voor dijken, wegen en spoorlijnen in Nederland. De schade door de dieren is de afgelopen jaren fors opgelopen. Het knaagdier zorgt vooral voor problemen rond dijken, wegen en spoorlijnen, vertelt deze ecoloog.
14: Bevers die maken onder water, beginnen ze met graven, een heel groot gangenstelsel. En dat kan zorgen dat de spoordijk of dat dijken die ons beschermen tegen het water, ja, dat die instabieler worden. En dat wil natuurlijk niemand.
12: De waterschappen waren in 2019 5 ton kwijt aan schadeherstel door de bever. Inmiddels gaat het om 4,5 miljoen euro per jaar. Op Java in Indonesië is een pick-up truck met bruiloftsgasten verongelukt. Daarbij kwamen 13 mensen om het leven. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen de bestuurder een U-bocht probeerde te maken. De truck werd toen geramd door een vrachtwagen. De bruiloftsgasten hadden het bruidspaar net afgezet in een dorp in de buurt. Het weer in het zuiden is het al zonnig. In het noorden kan het nog wat bewolkt zijn, maar de meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, 23 graden op de Wadden en 31 in Limburg. Dit was het NOS-journaal.
15: Verkeersinformatie van de ANWB. A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Naar de Vesting en Hilversum Noord 5 minuten file. A28 Amersfoort-Zwolle tussen knooppunt Hattemerbroek en Zwolle Centrum 4 minuten vertraging. En de N309 Dronten-Epe voor de aansluiting met de A28 4 minuten op onthoud. Dat is alles op dit moment. Flitsers op de A27 Hilversum Almere bij 108,2 en op de N50 bij Ens 264,5. Nieuwerwetse zeilen voor de scheepvaart. Die zien eruit als rechtopstaande vliegtuigvleugels. Ze worden gemaakt in Zeewolde. Straks een kennismaking met de fabrikant.
16: Ja, en we hebben het ook over buurtcampings. Want de eerste, die verschijnen alweer. In Flevoland is wakker zometeen aandacht voor de buurtcamping in het Beatrixpark in Almere Stad.
17: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
18: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
19: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
20: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
19: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
20: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
21: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar nee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
22: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
23: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
24: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terdazom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdazom.nl.
25: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
24: Neem Terdazom op in je testament. Kijk op terdazom.nl.
26: Goedemorgen. Flevoland is wakker

0: Why Do You Care van Rondé. Het is 8:09. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent bij Flevoland is Wakker.
1: Steeds meer zeeschepen worden weer uitgerust met zeilen. Het gaat dan niet om de zeilen zoals je die kent van historische schepen, maar ze zien er anders uit. Maar zo bespaart een schip wel brandstof.
0: Zeker. Econowind uit Zeewolde, die maakt die zeilen ook. Giel de Leeuw van het bedrijf die legt uit hoe het werkt.
2: Eenvoudig uitgelegd is het eigenlijk een verticale vliegtuigvleugel. Puur door het profiel levert het al een bepaalde stuwkracht. Maar wij hebben een technologie wat in de vleugel zit, die zorgt dat de kracht 3 tot 5 keer groter wordt. En wat die technologie doet, is die creëert een onderdruk aan de leizijde. Dus dat is de onderkant van het schip waar de wind niet vandaan komt. Daardoor kan de vleugel in een andere positie gezet worden om extra kracht te genereren.
3: Want er zit allemaal techniek in, maar het is niet zozeer een dynamo of dat het stroom opwekt. Het is natuurkunde, maar dan nog een beetje helpen.
2: Klopt, het is directe voortstuwing aan het schip. Je zou in de basis zonder dieselmotor kunnen varen. Je gaat alleen niet zo snel meer. Dus je kunt dit gebruiken om of brandstof te besparen of om iets sneller te varen, mocht dat nodig zijn.
4: En dat principe is al enige jaren bekend.
2: Jacques Cousteau, bekende naam, die heeft de suction wing ooit uitgevonden. Turbo sail heette het toen. Wij hebben uiteindelijk dat idee opgepakt en verbeterd.
4: De Franse ontdekkingsreiziger had al zo'n schip in de jaren 80. En nu, ruim 40 jaar later, is het weer in trek. Vanwege de hoge brandstofprijzen, maar ook omdat schepen soms niet weten waar ze kunnen varen en waar ze kunnen aanmeren.
2: Wat we nu sinds het conflict in het Midden-Oosten zien, is dat de energie beschikbaarheid is ook inmiddels een driver. Het wordt lastiger om te bunkeren overal ter wereld. Dus als je 15% of 10% minder gebruikt, hoef je ook 10 tot 50% minder te vinden om te bunkeren.
4: De Flevolandse ontwikkelingsmaatschappij Horizon gaf enkele jaren geleden een subsidie voor dit project.
2: Het was nog heel klein, de industrie. We zagen de mogelijkheden, Horizon zag de mogelijkheid van deze business. Dus zij hebben met hun injectie ons helpen schalen. En ja, het resultaat zie je.
3: Dat u groter kunt worden hier eigenlijk, daar komt het dan op neer.
2: Klopt, dat is tweeledig. Enerzijds het opzetten van deze productielocatie. Of die is nu al 2 keer zo groot dan een jaar geleden, letterlijk. Dus we kunnen veel meer vleugels in parallel of eigenlijk dakpangewijs bouwen. We hebben ook een grotere Ventofoil. Alles wat je hier op de achtergrond ziet zijn de 16 meter. De eerste 30 meter is inmiddels ook gebouwd. Die staat in Heeg. Dus het is zowel schalen in productie als in afmeting van de vleugels.
4: Inmiddels varen wereldwijd meer dan 100 schepen met dergelijke vleugels. Ruim een kwart komt bij het bedrijf uit Zeewolde vandaan.
0: Doet hij het? Nou ja, doet hij het of doet hij het niet?
1: Ja,
0: hij doet het nu wel.
1: En dan kan ik zeggen, het verslag was van Arend Dubbelboer.

0: De Fever Dream van Alex Horn. Het is bijna 7:15. Tijd voor het weer.
1: Ja, met Diana. Goedemorgen, Diana.
2: Goedemorgen.
1: Ja, welke temperaturen kunnen we verwachten vandaag?
2: Nou, dezelfde als de afgelopen weekend. Heerlijke temperaturen.
1: Was te doen, hè?
2: Ja, 26, 27 graden. Misschien de komende dagen ietsjes warmer.
1: Oh.
2: Want de wind gaat meer vanuit het oosten waaien. Maar vandaag is het nog wel aangenaam, hoor. De komende uren hebben we nog wel met bewolking te maken. Nou, niet overal, maar de zon die probeert er al goed doorheen te komen. En ik verwacht ook dat vanmiddag de zon volop zal gaan schijnen. En dan hebben we aangename waarden bij een matige noordoostelijke wind. Net als afgelopen weekend windkracht 4 boven de polder. Windkracht 5 soms op het IJsselmeer en Markermeer.
1: Ik zit me een beetje af te vragen. Want we hebben natuurlijk die eerste hittegolf gehad. Die was best heftig en iedereen liep te puffen en te doen. En nu zeggen we, ach, dit is wel te doen.
0: Ja, maar we hebben geen hittegolf, toch?
1: Nee. Maar 25, 26, er zijn mensen die hoeven dat niet, hoor.
2: Nee, maar ja, nu is het best wel aangenaam door die wind dus. Want waait een lekker fris windje.
0: Oh. Ja, maar is wel een want dat vroeg ik me af. Hè. Je zegt, die komt uit het oosten, dus dan is het wel wat warmer. Maar het is toch wel een verfrissend windje.
2: Ja. Nou, morgen en overmorgen staat er toch wel nog windkracht 4 of 5, hoor, boven de provincie.
1: Ja.
2: Dus dat maakt het wel lekker. De zon die schijnt wel voorop. De kans op lage bewolking in de ochtend is morgen tot en met donderdag gewoon kleiner dan vandaag. Dus veel ruimte voor de zon. En de zonkracht is natuurlijk wel sterk. Zonkracht 7.
1: Ja.
2: Dus als je in de zon uit de wind gaat zitten, voelt het natuurlijk wel warmer aan.
1: Ja, ik vergeet bijna de nachten om even een beetje bij te komen. Het is afgelopen nacht goed gelukt.
2: Ja, nou, de komende nacht verwacht ik ook diezelfde waarde.
1: Oh,
2: 16,
1: gelukkig.
2: 17 graden als minimumwaarde, dus prima. En bij zonsondergang is het toch ook tamelijk afgekoeld. Zo'n 19 of 20 graden. Dus echte warme avonden krijgen we deze week niet. Nou, misschien morgen dat het een uitzondering is, omdat de wind vanuit het oosten waait.
1: Oh ja.
2: Maar verder gaat de wind aan het einde van de week draaien naar het noorden tot noordwesten.
1: Oh.
2: En dat heeft gevolgen voor de temperatuur en ook voor de hittegolf in het zuiden van het land.
1: Ja, die wordt dan afgekapt.
2: De tropische warmte waar ze dus nu en de komende dagen mee te maken hebben, die zal gaan verdwijnen.
0: Maar je kunt toch nog wel lekker buiten zitten op de avonden?
2: Ja, zeker, zeker. En de temperatuur is nog wel rond de normale waarde. 22 graden zal niet daaronder komen. En misschien zelfs nog wel zomers warm in het weekend. Want er zit nog wel enige marge in die temperatuur, hoor.
1: Okay.
2: Droogte, die houdt aan.
1: Ik
2: misschien een lokaal buitje op de vrijdag, maar veel is dat niet. En in het weekend, ook de week daarna, hebben we met een hoge drukgebied te maken. Dus voorlopig geen regen, maar in het weekend wel wat meer wolkenvelden.
0: Oké. Diana, dankjewel. Gaan we door met nieuws.
1: In het Beatrixpark in Almere Stad is het afgelopen weekend voor het eerst een buurtcamping gehouden.
0: Ja, bewoners uit de omliggende wijken die sloegen er hun tent op. En verslaggever Richard Schuurman die ging langs.
3: U zat net heerlijk op uw stoeltje, uitkijkend over het Beatrixpark naast uw tent. Geniet u?
4: Heerlijk. Ja, zonnetje erbij. Ja, gezellige mensen. Dus ik genoten. We wonen in de buurt, dus we dachten dat het... we hebben nog nooit gekampeerd, dus we dachten we gaan het de eerste keer proberen. Dicht bij huis. Dus het is bevallen.
3: In plaats van in Zuid-Frankrijk.
4: Precies. Ja.
3: U zit heerlijk in uw stoeltje op de camping in het Beatrixpark.
5: Ik dacht, wat kan ik verwachten? Dit is mijn eerste keer met mijn 4 kleinkinderen. Ik woon hier vlakbij. Ik denk, nou, ik zie het wel. Nou, ik heb nog nooit zoiets fantastisch meegemaakt.
3: Wat is het wat het zo bijzonder maakt, dit?
5: Alle mensen, het hele team, zo aardig, zo lief, zo behulpzaam. Allemaal, het is één grote familie.
3: Malou Baguma, van vrijwilliger van de camping hier in het Beatrixpark. Vrijdagmiddag begonnen, zondagmiddag alweer voorbij. Ja. Een mini-vakantie, hè?
6: Zeker, het is mini inderdaad, maar wel, het was wel ontzettend gezellig. En we hebben eigenlijk wel het doel bereikt dat mensen elkaar hebben gevonden en dat we lekker met elkaar nieuwe vrienden maken. De kinderen hebben allemaal nieuwe vriendjes en vriendinnetjes gemaakt. En het was hartstikke gezellig.
3: Dit is een camping voor mensen uit Almere, eigenlijk uit de wijken eromheen, hè?
6: Ja, verschillende wijken in Almere. Nou ja, hier in de buurt van het Beatrixpark zijn natuurlijk de meeste mensen wel vandaan uit de wijken hier om het park heen. Maar ook uit andere delen van Almere zijn een aantal gasten gekomen.
3: En jullie doel was?
6: Het doel was om mensen bij elkaar te brengen en een beetje leven in de brouwerij ook hier in het park. Want het is zo'n fantastische locatie. We hebben hier een heel mooi gebouw waar de Art Playground huist. Daar hebben we ook lekker kunnen eten en allerlei activiteiten kunnen doen met ze ook. En dan een fantastisch veld waar je een gigantische camping op kunt bouwen. En we hebben het nu nog een beetje klein omdat wij het voor het eerst doen. Maar we hopen dat dat gaat groeien.
7: Van Gangnam Style.
3: Heb je al een beetje kunnen vliegen?
8: Nee.
3: Moet heel hard lopen, hè, om dan van de grond te komen.
8: Weet ik.
3: Ja, maar je ziet er heel stoer uit.
8: Weet ik.
3: Hoe vind je de camping? Heb je het leuk gevonden?
8: Ja.
3: Wat vond je het allerleukst?
8: Glij op mijn buik.
3: Hoe heb je dat gedaan dan?
8: Daar.
3: Oh, met buikschuiven.
8: Ja.
3: Je zegt net, ik vind het jammer dat het weer voorbij is. Was het zo leuk?
8: Ja.
3: Wat vond je het leukste?
8: Ik denk kajakken, ja.
3: Wat is dat precies?
8: Het is in een bootje zitten, bijna hetzelfde als gewoon in een bootje zitten. En dan heb je paddles en die moet je roeien.
3: Dus hier in het water bij Beatrix Park, dat is een mooie plek voor de camping.
8: Ja.
5: Het is jammer dat het 2,5 dag is, maar dat hebben ze al besproken. Volgend jaar gaat het meer, want...
3: Een hele week.
5: Want de eerste dag is het aftasten, de tweede dag... En dan ken je elkaar lekker en dan ben je één hechte familie en dan moet je weer naar huis.
3: Dus het moet langer.
5: Ja, en het gaat ook langer worden, ja, want ze hebben het allemaal al besproken. Nou, ik vind het fantastisch.
1: Nou, hou het dus te goed voor volgend jaar en dan ook weer lekker weg in eigen stad.
0: Ja, het gevaar is als het te lang duurt dat je op een gegeven moment wat irritaties kunt krijgen. Dus dat is een moeilijke balans natuurlijk.
1: Hou het op een dag of 5.
0: Ja, meestal wat zeggen ze ook met schoonfamilie, dag 3 dagen toch? Dan blijft het goed.
1: Ja,
0: zoiets.
1: En vis komt er ook nog voor,
0: ja,
1: in dat spreekwoord.
0: Precies, ja, dat. Nou ja, ik denk dat dat misschien ook wel voor de buren geldt. Dat dagje of 3, dat is prima zat.
1: Het is daar wel leuk hoor. Beatrice.
0: Zeker, zeker. Nou. Ja, en gewoon gezellig met elkaar natuurlijk. Maar niet te lang. Zometeen wat zaken uit binnen- en buitenland. Na de muziek van Rolls Royce, Is It Love You're After?

0: We gaan alweer naar de klok van 8:30. Dus dat betekent dat je nog wat fragmenten krijgt uit binnen- en buitenland.
1: Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. Het gebeurde vlak voor middernacht en er brak paniek uit. Het ging volgens correspondent Mustafa Margadi heel snel.
2: De brandweer was er echt heel snel. En binnen een half uur, of na iets meer dan een half uur, was de brand geblust. Het was dus niet de reactie van de hulpdiensten. Het grote probleem lijkt te zijn de rookontwikkeling. Mensen die konden niet precies zien waar ze naartoe moesten vluchten, omdat er heel snel heel veel rook was, heel dik. En ja, dan raak je gedesoriënteerd. De meeste mensen zijn dan ook door verstikking om het leven gekomen.

0: Want als het gaat om ondernemerschap, als je praat over stikstof of elektriciteit, netcongestie, regeldruk wordt vaak genoemd als belemmering tijdens het spel de spelregels veranderen.
1: Nou, wat een probleem allemaal. Ondernemers willen meer zekerheid, zodat ze weten dat hun investeringen ook wat opleveren. Ja. Dat is natuurlijk wel fijn om te weten.
2: Zeker. Het lijkt weer wat rustiger bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Afgelopen weekend was de sfeer grimmig. Zo braken er vechtpartijen uit op het veld waar asielzoekers verblijven die niet meer in het aanmeldcentrum passen. Eerder waren er steekpartijen. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk vonden het zo onveilig dat ze vertrokken. De gemeente, het COA en het ministerie werken aan een oplossing, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
3: Is het afgelopen weekend, begrijpen wij, wel tussen de organisaties, de instanties, overleg geweest, maar hopelijk komt er vandaag een oplossing. Want als gezegd, het Rode Kruis en ook Vluchtelingenwerk komen pas terug als het weer veilig is. En dat is het op dit moment nog niet dus.
2: Er is daar nu nog één hulporganisatie die tenten neerzet en water uitdeelt.
1: En dat waren wat zaken van buiten deze provincie. Muziek nog van Paul McCartney.

0: Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks.

0: Meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
5: Allsafe
0: geeft ruimte.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: Een 29-jarige motorrijder uit Almere is gistermiddag om het leven gekomen bij een ongeluk op de A2 bij het Brabantse Best. De man botste op een bestelbus en kwam daarna tegen de vangrail. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek. Vanaf vandaag wordt er op meerdere plekken in Almere gewerkt aan de busbanen. Daardoor zijn de busbanen bij Noorderplassen, Stedenwijk en Danswijk tijdelijk afgesloten. Veel bussen rijden tijdens de werkzaamheden een andere route. Ook vervallen er enkele haltes. Op sommige trajecten rijden pendelbussen. En de brandweer van Biddinghuizen roept mensen op Facebook om vooral voorzichtig te zijn met vuur. Door de aanhoudende droogte is één klein vuurtje al genoeg om een grote natuurbrand te veroorzaken. De brandweer raadt aan om bij verdachte situaties of beginnende brandjes meteen 112 te bellen. Meer nieuws vind je op de website en in de app.
9: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Honderden brandweermensen bestrijden een grote bosbrand bij de stad Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan. De brand brak gistermiddag uit langs de Route du Soleil. De beschermde bever begint een probleem te worden voor dijken, wegen en spoorlijnen in Nederland. De waterschappen waren 7 jaar geleden nog 5 ton kwijt aan herstelwerk. Vorig jaar was dat bedrag al opgelopen tot 4,5 miljoen euro. Het is duurder om brieven te versturen. Bij PostNL zijn de nieuwe tarieven ingegaan. Brieven de volgende dag laten bezorgen is 2 keer zo duur geworden.
10: Een heel goedemorgen. We hebben vandaag eerst te maken met uitgestrekte wolkenvelden in Flevoland. Het blijft wel droog. Door de zon lost de bewolking snel op. Daarna is de lucht meestal strak blauw. Met veel zon wordt het vanmiddag 26 of 27 graden. En daarbij waait een lekker koel noordooster bisje. Vanavond en vannacht vrij helder en droog. Bij zonsondergang is het 19 of 20 graden. In de nacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen en overmorgen is de kans op bewolking in de ochtend klein. De zon schijnt de hele dag volop. Er ontstaan wel een paar stapelwolken. Maar het blijft droog. De wind waait nog steeds vanuit het noordoosten en het wordt een paar graden warmer. Dus voorlopig houdt het droge en warme zomer weer aan.
11: Files op de A1 Amersfoort-Amsterdam voor Soest 5 minuten. A1 Amsterdam-Amersfoort voor Hilversum-Noord 7 minuten. A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en de afrit Almere-Haven 11 minuten op onthoud. En de laatste van het rijtje van de ANWB is de A27 Almere-Gorkum. Tussen Utrecht-Noord en knooppunt Lunette 4 minuten. Flitsers op de A27 Hilversum richting Almere bij 108,1 en op de N50 bij Ens 264. Dat waren ze.
7: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Bwam, Young Guns, go for it. Het is 8:08.
1: Boeken, maandverband, luiers en etenswaren. In buurtkastjes door heel Flevoland vind je allerlei producten die je gratis mee mag nemen. Deze week ontmoeten we in een zomerserie de mensen achter deze buurtkastjes.
0: In de eerste aflevering gaat verslaggever Ginneke Smit naar Anke Dekkers. Zij runt een theehuis in het ontmoetingspark buiten in Tronten. En er zijn maar liefst 2 buurtkastjes.
2: Hey, goedemorgen.
3: Ja, hoi, Anke. Ik ben Ginneke.
2: Van harte welkom, Ginneke.
3: Ik kom hier voor het menstruatiekastje.
2: Ja, ik ga me jou even laten zien.
3: Ja. Op het toilet?
2: Ja, op het toilet. Dat is mooi privé, toch? Dit is het kastje. Het is eigenlijk mijn oude badkamerkastje. En die komt heel mooi verpast, want dit is eigenlijk precies een kastje wat hier zo mooi... Nou ja, past om materialen wat wij via het armoedefonds krijgen, om hier een plekje te geven.
3: Ja, want ik kijk daar even in. Wat zien we er allemaal in?
2: Nou, maandverband en alle vormen en maten, tampons. We hebben ook nog voor heren een incontinentiemateriaal staan en voor dames. In principe mogen mensen dat gewoon meenemen. Als je hier naar de wc gaat, ja, dan is het ook wel duidelijk en staat in eigenlijk alle talen. De meeste talen, zeg maar, staat het er ook op nou, dat het mag.
3: Ja.
2: Dus dat is wel voor heel veel mensen toch wel aantrekkelijk. Omdat natuurlijk dit soort producten best duur zijn.
3: Ja, want waarom is dit hier?
2: Omdat ik vind dat wij als ontmoetingspark buiten een plek zijn voor iedereen. Dus ook voor mensen die minder geld te besteden hebben. Wij werken ook veel samen met Burgers in de Knel. Dat is een organisatie in Dronten die zeg maar burgers die net tussen wal en schip raken en financieel in de problemen zijn gekomen, helpen. Middels boodschappenkaarten. Die komen ze bij ons ophalen. Wij verzorgen zeg maar de contacten. En dan zeg ik altijd, loop even mee. En dan laat ik dit zien. En dan zeg ik, neem een grote tas mee. En neem maar mee. Want het is, je moet niet elke maand hoeven komen. Je mag best een voorraadje aanleggen. En ik kan me voorstellen dat als je als moeder alleenstaand bent, je hebt 4 dochters. Nou, ga er maar aan staan. Dan is het best wel een uitgave. Dus ik denk dat het wel heel helpend kan zijn, ja.
3: Voor jou persoonlijk, ja, waarom is het voor jou belangrijk om dit soort dingen te doen?
2: Omdat ik vind dat iedereen gelijke kansen mag hebben, laat ik het zo zeggen. En het is natuurlijk, de wereld is wat dat betreft wel ingewikkeld. En ik denk dat we daar als ontmoetingspark zeg maar, ook echt een bijdrage aan kunnen leveren op deze manier.
3: De een ambieert misschien een carrière zoals ik, als journalist.
2: Ja, ook
3: en
2: leuk.
3: De ander gaat bij de bank werken en jij doet dit. Waarom doe jij dit?
2: Ik heb 18 jaar in de thuiszorg gewerkt, daarna 12 jaar in het onderwijs. En heb ik allebei met ontzettend veel plezier gedaan. Toen ging mijn kinderen de deur uit en ik ben nooit heel ambitieus geweest. Ik was gewoon lekker werken. En op een gegeven moment dacht ik van nou, nu vind ik het toch wel leuk om iets te gaan doen. Nou, wat toch een beetje van jezelf is, maar waar je wel echt impact mee maakt. En dat is eigenlijk wat ik hier ben gaan doen. Het geeft mij heel veel voldoening. Ook omdat we zijn ook een dagbesteding, dus we hebben een aantal mensen die hier werken. En die niet ergens anders een echte baan kunnen vinden. Maar als ik zie met hoeveel plezier we dat doen hier met elkaar. We hebben een enorm team aan vrijwilligers. Allemaal super enthousiast en heel lief en ook heel fijn bezig met elkaar ook. En we hebben echt zoveel plezier. Dat is onbetaalbaar eigenlijk.
1: Naast een menstruatiekastje is er in het ontmoetingspark ook een bijzondere moestuin.
3: Want wat is er bijzonder aan jullie moestuin? Het is niet een gewone moestuin.
2: Nee, het is een sociale voedseltuin, noemen we het ook wel.
3: Ja.
2: Ja, en het is heel klein nog. En dit is ook het eerste jaar dat we nu echt opbrengst gaan krijgen. En het sociale is dat het inderdaad ook weer naar mensen toe gaat die bij ons komen en die we wat mee kunnen geven straks. Dus lekkere courgettes en aardbeidjes groeien, aardappelen hebben we. Maar we kunnen er ook een lekker soepje van maken bij ons in de keuken. Dus,
3: je kunt het zelf gebruiken, maar het is ook om weer weg te geven.
2: Ja, eigenlijk. En om weg te geven. Plus het werk in de moestuin is voor heel veel mensen lekkere bezigheid. En ook om met elkaar in gesprek te gaan. En ook mensen die psychisch heel kwetsbaar zijn, die kunnen daar ook een hele mooie rol in gaan spelen.
3: Ja. En zo wordt hier eigenlijk overal gedacht aan de mens die het misschien nodig heeft of het wat minder heeft.
2: Ja,
3: zeg
2: precies.
3: Maar.
2: Ja. Ja. Ja. Ja.
3: Want ik heb begrepen dat je ook zelfs nog een mini-biep ergens hebt staan.
2: Ja, die hebben we ook nog. Wil je die ook nog zien?
3: Ja, wil ik ook nog zien.
2: Oké, gaan we daar even heen.
3: Welke kant moeten we op?
2: Deze kant. Laatst heb ik er zelf een heel mooi boek uitgehaald. En toen dacht ik, oh wauw, maar die moet ik nog even weer terugzetten.
3: Ik zie wel van alles. Ja, van thrillers, van Esther Verhoef tot aan...
2: De boeketreeks wil ik niet zeggen.
3: De boeketreeks, maar... een beetje wel. Ja, ja. Precies. Ja.
2: Dus,
3: en hieronder ook nog wat kinderboekjes of zo, denk ik.
2: Ja, ook. Voor kinderen vind ik het ook wel belangrijk. Hè. Lezen is natuurlijk best wel heel belangrijk. Ja. Niet iedereen kan een bibliotheekabonnement veroorloven. Oh, dit is heel laagdrempelig. Ja.
3: Prachtig.
2: Dat dacht ik.
3: Ja. Dankjewel. We gaan hem dicht doen.
1: Morgen hoor je Han Deen uit Almere. Hij heeft een mini-biep gemaakt om iets moois te doen met de boeken van zijn overleden vrouw.

0: Summer Rain en daarvoor Drive Safe van Miles Smith en Niall Horan. Hoe laat is het? Het is 9:10. Nog wat zaken die je misschien wel hebt gemist gisteravond op radio of tv.
1: Gebrek aan Summer Rain, daar ging het over in Nieuwsuur, want het is warm en droog. En daarom was de gast Harold van Waveren, voorzitter van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling. Hij vertelde dat er slechts één keer eerder een lagere waterstand is gemeten tijdens het begin van de metingen.
2: We meten dit sinds 1901. En 1976 was daar de historisch laagste waterstand. En deze gaat daar wel op lijken.
1: Nou, we zitten inmiddels in fase 1. Betekent er is een dreigend watertekort. Toch ziet Van Waveren ook lichtpuntjes, want er is geleerd van eerdere droogteperiodes.
2: In de loop van de tijd hebben we natuurlijk dit jaar gehad. Recent hebben we bijvoorbeeld ook jaren als 2018, 2022 met droogtes gehad. Een van de voorbeelden wat we geleerd hebben is dat bijvoorbeeld het IJsselmeer heel belangrijk is in de Nederlandse waterverdeling. Daar kunnen we een goede voorraad opbouwen aan water ook, al in het voorjaar, zodat je dat in de zomer kan gebruiken. We noemen dat ook wel onze nationale regenton.
3: En hoe is het met onze nationale regenton?
2: En die is gewoon tot aan de rand toegevuld.
1: Zij doen in het groot wat jij in het klein in je tuin doet.
0: Dit valt echt in de categorie een mens lijdt het meest door het lijden dat hij vreest, zeg maar. Maar
1: als het straks meevalt kun je zeggen, droogteramp blijft uit.
0: Dus fijn dat die regenton zo vol zit. We gaan even naar Wimbledon. Gisteren ging rolstoeltennisser Niels Vink er voor het vierde jaar op rij met de titel van door in de kwadklasse op Wimbledon. In Langs de Lijn vertelde hij hoe hij dat vierde.
4: Gezellig had ik dopingcontrole, natuurlijk.
1: Leuk.
4: Dus dat is altijd gezellig. Dus, daarna was mooi, mijn familie was er en wat vrienden waren ook hier. En hebben hier in de tuin van Wimbledon is dan altijd zo'n vier moment. En dan met champagne en dan, net als vorig jaar heb ik champagne gespoten. En ik dacht van ja, dat moet ik nu weer doen.
0: Tuurlijk, dat hoort erbij. Het was een gedenkwaardige winst voor Vink. Hij had na afloop ook nog een bijzondere ontmoeting.
4: En op een gegeven moment komen ze gewoon naar mij toe. En prinses Kate zegt tegen mij, gefeliciteerd en goed gedaan. En toen dacht ik echt van, wajo. En daarna kwam prins William ook nog naar mij toe. En ja, dit was helemaal niet de bedoeling, maar gewoon per ongeluk. Ik stond daar toevallig. Dit is toch wel een hele bijzondere ervaring om dan die twee te ontmoeten.
0: Ja, wajo, hè, mag hij ook al zeggen. En Kate, dat mag hij zeggen.
1: Zo.
0: Niet de Princess Kate, maar hij zegt gewoon Kate.
1: Hij zegt gewoon Kate.
0: Nou, dat is toch geweldig om het op die manier af te sluiten.
1: Mooie tennisser en hij gaat natuurlijk op voor zijn vijfde keer. Ik reken op Niels.
0: Gaan we vanuit. Paul Carrick, Don't Shed a Tear, zometeen Flevoland Muziekland. Blijf erbij en stuur je verzoekje door, hè.

0: Dit is Flevoland.
1: Het wordt lastiger om te bunkeren overal ter wereld.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Zouden ze vaker moeten doen in meer wijken.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Maar je ziet er heel stoer uit.
4: Weet ik.
0: Dit is Flevoland.
5: Kom maar. Hup.
6: Hendricks buitengewoon thuis in tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf. Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin, wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar. Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
7: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
8: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Ortho Design. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Een 29-jarige motorrijder uit Almere is gisteren om het leven gekomen bij een ongeluk op de A2 bij Best. En groot busbaanonderhoud zorgt voor aangepaste busroutes in Almere.
10: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505.
11: Door Albegens met het NOS-journaal. Het is onduidelijk wat de oorzaak is van de brand in een café in Bangkok in Thailand. Daarbij zijn zeker 27 mensen omgekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht, zegt correspondent Mustafa Margadi.
12: Het gebeurde bij een populaire eettent/bar in Noord-Bangkok. Die zat niet eens ramvol voor wat het gewoonlijk is, 300 mensen. Maar er kunnen vaak 700 mensen op een drukke avond in.
11: Veel slachtoffers zijn aangetroffen in de toiletten. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. De schade aan wegen, bruggen en spoorlijnen in Nederland, veroorzaakt door graafwerk van de Bever, begint een probleem te worden. Het schadebedrag is fors opgelopen. De waterschappen waren in 2019 nog 5 ton kwijt aan herstelwerk. Vorig jaar was dat 4,5 miljoen euro. Langs de A50 bij Heteren is een auto de winkel van een tankstation binnengereden. Volgens Omroep Gelderland was een klant binnen koffie aan het halen toen het misging. Zij is ongedeerd. Ook de twee inzittenden van de auto zijn niet ernstig gewond. Volgens de bestuurder ging er technisch wat mis, waardoor remmen niet op tijd lukte. De Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is overleden. Hij begon in de jaren 70 met acteren, werd internationaal bekend als spion Riley in de gelijknamige Britse tv-serie. Zijn grote doorbraak volgde in 1993 als Dr. Alan Grant in de dinofilm Jurassic Park. En ook speelde hij een hoofdrol in The Piano als kolonist.
13: Perhaps with time you might come to like me.
14: I'm sorry. Look, everyone, if you look out the left of the plane, you can see a whole herd of brachiosaurus. In fact, you can see in the front of the group the alpha male grazing there.
11: Sam Neill was al geruime tijd ziek. Hij was 78 jaar. Het weer in het zuiden is het al zonnig. In de noordelijke helft kan het de komende uren nog wat bewolkt of mistig zijn. Maar de meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, wordt het 23 graden op de Wadden. Mogelijk 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
9: Hoe is het op de weg? Nou, het is nog een beetje vertraging op de A27. Utrecht-Almere, dat is tussen Hilversum en de afrit Almere Haven. Een kwartiertje en 5 minuten op de N301 Barneveld-Almere. Tussen de N798 en de N704. Flitsers zijn gemeld op de A27 bij Almere. Vanuit de richting Hilversum, hectometerpaal 108,2. En de N702, de Hoge Ring in Almere, in beide richtingen bij 0,8. En zometeen in Flevoland Muziekland. Oh, er worden wat traantjes geplengd.
15: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
16: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
17: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
16: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
17: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
18: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
19: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
20: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
21: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
22: 3 sterren slot.
21: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
20: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
23: Met Jolien Dalstra.

0: punto.
1: La camisa negra, het zwarte hemd van Juanes was dat. Oh, lekker nummer is dat toch. Het is 13 minuten over 9. Flevoland Muziekland, het eerste uurtje van 2 op deze maandagochtend. De 13e juli zijn we alweer. Bijna halverwege juli. En het wordt weer een lekker warm weekje. En volgens mij wordt het ook gewoon een fantastisch fijne dag. Ja, voel ik een beetje aan. Dus ik hoop dat het ook uit gaat komen. Ook voor jou thuis natuurlijk zeker. Nou, in ieder geval met de muziek moet het toch wel goed komen. Ik heb zo meteen een lekker nummer voor je. Van Madonna. Zij is er als eerste Amerikaanse vrouw in geslaagd om in 5 decennia nummer 1 albums te produceren in de Britse hitlijsten. Ik vind het wel een applausje waard hoor. De zangeres die wist het record te vestigen met haar nieuwste album. Dat heet Confessions 2. De eerste keer dat Madonna de Britse hitlijst aanvoerde was met dit nummer uit 1984. Ja, kunnen we toch allemaal nog heerlijk mee blaren. Like a Virgin.

Laat de zomer maar komen, ha. Die is er wel, hoor. Baku in Monaco, Ferry de Lits en Check. Het is bijna 9:20. Zullen wij eens even kijken waar Kiek is geweest en wat er dan op die foto's te zien is en vooral wat er veranderd is. Wat is er weggepikt, weggehaald, toegevoegd of net even veranderd? Ja, dat is aan jou om te ontdekken. Het is een foto van Hunted, Noordoostpolder in de Zuiden, ten Emmeloord. Ja, dat concept dat is wel bekend inmiddels. Hè? De politie die achter jeugd aan zit als spel. Nou, honderden jongeren die proberen dat in Emmeloord ook. Ja, dan probeer je dus uit handen te blijven van de politie, van BOA's, brandweer. Defensie doet tegenwoordig ook mee. Het wordt steeds groter. Groot spektakel dus. Jongerenwerkers doen ook mee. Deze is lastig. Ja, het is wel een uitdaging op de vroeg. Ja, als je net uit je bed komt, helemaal. Ja, voor deze vroege maandagochtend vind ik hem best pittig. Dus ik zou zeggen, doe je best, puzzel mee. We hebben dan wel echt leuke prijzen voor je. Dus misschien is dat nog een extra stimulans om een poging te wagen. Doe een appje, doe dat voor 11 en laat het weten, het goede antwoord. Dit is Stevie Wonder.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
1: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.
4: Elke maand weer.
3: En hoe meer data en snelheid,
4: hoe groter die korting.
5: Dat is One
3: van Vodafone
4: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent,

0: Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: Dit is Flevoland met het regionieuws.
3: De politie heeft dit weekend op de A6 bij Almere een automobilist van de weg gehaald die veel te snel reed. Hij ging ruim 210 km per uur. 100 is het maximum. De bestuurder is zijn rijbewijs kwijt en kan een fikse boete verwachten. Ook moet hij zich melden bij het CBR. En vanaf vandaag wordt er op meerdere plekken in Almere gewerkt aan de busbanen. En daardoor zijn de busbanen bij Noorderplassen, Stedenwijk en Danswijk tijdelijk afgesloten. Veel bussen rijden tijdens de werkzaamheden een andere route. Ook vervallen er dan enkele haltes. Op sommige trajecten rijden pendelbussen. En de brandweer van Biddinghuizen roept mensen op Facebook op om voorzichtig te zijn met vuur. Door de aanhoudende droogte is één klein vuurtje al genoeg om een grote natuurbrand te veroorzaken. De brandweer raadt aan om bij verdachte situaties of beginnende brandjes meteen 112 te bellen. Meer nieuws op web en app.
4: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Honderden brandweermensen bestrijden een grote bosbrand bij de stad Fontainebleau ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan. De brand brak gistermiddag uit langs de Rue du Soleil. Acteur Sam Neill is overleden. Zijn grote doorbraak volgde in 1993 in Jurassic Park. Ook speelde hij onder meer in The Piano. Sam Neill was al geruime tijd ziek. Hij was 78 jaar. Het is duurder om brieven te versturen. Bij PostNL zijn de nieuwe tarieven ingegaan. Brieven de volgende dag laten bezorgen is twee keer zo duur geworden.
5: Een heel goedemorgen. We hebben vandaag eerst te maken met uitgestrekte wolkenvelden in Flevoland. Het blijft wel droog. Door de zon lost de bewolking snel op. Daarna is de lucht meestal strak blauw. Met veel zon wordt het vanmiddag 26 of 27 graden. En daarbij waait een lekker koel noordooster biesje. Vanavond en vannacht vrij helder en droog. Bij zonsondergang is het 19 of 20 graden. In de nacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen en overmorgen is de kans op bewolking in de ochtend klein. De zon schijnt de hele dag volop. Er ontstaan wel een paar stapelwolken. Maar het blijft droog. De wind waait nog steeds vanuit het noordoosten en het wordt een paar graden warmer. Dus voorlopig houdt het droge en warme zomer weer aan.
3: Het is net 9:30 geweest, geen files of vertragingen meer. Wel een aantal flitsers, bijvoorbeeld op de N302, de Ganzenweg bij Harderwijk, in beide richtingen bij 105,4. En ook op de N707 bij Zeewolde word je op zijn snelheid gecontroleerd. Dat is de Zeewolderdijk bij hectometerpaal 4. En zometeen neem ik je mee terug naar het jaar 1984.
6: Goedemorgen.

0: Dag zuster Ursula, het is 20 minuten voor 8.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: We gaan terug naar 1984, het jaar van de allereerste Apple Macintosh. Het jaar ook van de introductie van de CD. Maar het was ook het jaar, een periode eigenlijk van heel veel spanningen. De Koude Oorlog, spanningen tussen Oost en West. Ja, en in die tijd kwam het kleine orkest met dit nummer. Harry Jekkers, die zingt erover. Over de muur, waarin de vogels gewoon wel over die muur vliegen. Die kunnen niet worden tegengehouden. Over de muur van het kleine orkest.

ook zo'n heerlijk plaatje van Bruno Mars. Risk It All. Het is 9:15 geweest. Vergeet je kiek niet. Je hebt nog tot 11:00 de tijd. Als je denkt, ja, hoe zien die foto's er dan uit? Waar was kiek? Wat is er veranderd in die foto's? Dan kun je nu meekijken, want ik heb ze weer voor je in beeld gezet. Wat heb ik weggepikt? Is er net even veranderd, toegevoegd? Foto's van Hunted Nop in de Zuidert in Emmeloord. Honderden jongeren die deden mee. Probeerden uit handen te blijven van de politie, BOA's, jongerenwerkers, brandweer. Defensie deed mee. De hele mikmak was een geweldig evenement. Het was allemaal een spel natuurlijk. Maar toch, ze echt hartstikke leuk. Maar wat is hier het verschil? Ik heb hem intussen ontdekt. Nu jij nog. Kom maar door met die goede oplossingen. Via de app bijvoorbeeld.

0: Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder, het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.
1: Dit is Flevoland.
2: Het wordt lastiger om te bunkeren overal ter wereld.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Zouden ze vaker moeten doen in meer wijken.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Maar je ziet er heel stoer uit.
5: Weet ik.
1: Dit is Flevoland.
6: Kom maar. Hup.
7: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
8: Hendrix buitengewoon thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
9: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin. Wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
8: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendrix.nl.
10: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
11: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
12: De politie heeft op de A6 bij Almere een automobilist van de weg gehaald die veel te snel reed. Hij had ruim 210 km per uur op de teller. Een groot busbaanonderhoud zorgt voor aangepaste busroutes in Almere.
0: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706.
13: Renate Kok met het NOS Journaal. Opnieuw is een geroofd schilderij uit de collectie van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker teruggevonden. Het gaat om een werk van de 17e-eeuwse schilder Hendrik van den Burg. Een man uit Amsterdam nam het tweeluik zo'n 30 jaar geleden mee van het grof vuil. Bij hem thuis belandde het jarenlang in de kelder. Na een verhaal in de Telegraaf onlangs over een ander werk door de nazi's, geroofd werk uit de collectie Goudsticker, kwam hij erachter dat ook hij vermoedelijk een paneel van de verzamelaar in bezit had. Hij nam contact op met de krant en geeft het werk nu terug aan de erven. Het is onduidelijk wat de oorzaak is van de brand in een café in Bangkok in Thailand. Daarbij zijn zeker 27 mensen omgekomen en 63 anderen raakten gewond. Veel slachtoffers werden gevonden in de toiletten. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. Op beelden is te zien hoe er grote vlammen uit het café slaan. Het vuur in Bangkok begon vlak voor middernacht. Na ruim een half uur was het vuur onder controle. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om het land verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de staat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen en melden 1 dode en 4 gewonden. Iran zegt Amerikaanse doelen in Bahrein onder vuur te nemen. Op de A6 bij Almere is een automobilist betrapt die 2 keer harder reed dan toegestaan. De bestuurder reed 212 km per uur, terwijl je er maximaal 100 mag rijden. De automobilist moest het rijbewijs direct inleveren. Er wordt nog gekeken naar andere straffen, zoals een boete of een cursus bij het CBR. Het weer in het zuiden is het al zonnig. In de noordelijke helft van het land kan het de komende uren nog wat bewolkt of mistig zijn. Maar die meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, dan wordt het 23 graden op de Wadden en 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
14: Dankjewel. Dan de ANWB verkeersinformatie. Er staan geen vertragingen, maar wel een aantal flitsers. Onder andere op de N302, de Ganzenweg bij Harderwijk. hectometerpaal 105,4. In Ens word je gecontroleerd op je snuit op de N50 bij hectometerpaal 264,3. Er komt er nog eentje bij op de A6. Emmeloord-Jouren bij Band, hectometerpaal 290,8. En de laatste flitser die staat in Zeewolde op de N707 bij hectometerpaal 4,0. Zie jij nou een flitser? Je kunt hem melden in de Flitsmeister-app. Het volgende uurtje Flevoland Muziekland en we trappen zo af met Cher.
15: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
16: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
17: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
18: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
19: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
20: Hans, alleen de prijs is anders.
21: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
22: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt: tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
23: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
22: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
24: Goedemorgen.

Justin de Wild was dat met Cheerio. Wel denk ik de zomerhit van 2026. Of misschien die wel van Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten. Ja, welke is het nou? Geen idee. Ik weet in ieder geval dat dit een hartstikke leuk nummer is om naar te luisteren natuurlijk. Je luistert naar Flevoland Muziekland. Het komende uur nog de lekkerste muziek hier bij Omroep Flevoland. Ja, en ik heb nieuws over de Zwarte Cross. Want vorig jaar werd dit om de haverklap gespeeld daar. Ja, dat is een zomerhit van 2025, hè? Even serieus met Baila, Baila, Baila. Alleen ja, weet je, komend weekend is weer de Zwarte Cross. En dan gaat ook even serieus, de makers van dit nummer gaan dan ook optreden. Alleen ze hebben op Instagram laten weten dat zij dit nummer niet mogen zingen, niet mogen spelen. Dat mag niet, van de organisatie. Ja, de organisatie van de Zwarte Cross die zou de buik vol hebben van dat liedje. En hebben daarom de band verboden om hem te gebruiken. En dan rijst natuurlijk de vraag, is het dan een grapje of zijn ze bloedserieus? Nou, wat blijkt, bij de boeking, dat is ook al bijna een jaar geleden, heeft de organisatie al aangegeven aan de band van, joh, dat nummer, dat willen we niet meer horen. Dus hou daar rekening mee. En toen dacht de band, ja, weet je, dat is een grapje. Het is onze grootste hit, dus deze mogen we absoluut wel gaan afspelen. Mogen we absoluut wel gaan zingen. Ja, het blijft nu een beetje in het midden of dat nou wel of niet mag. De organisatie is er nog steeds bloedserieus over. Die denken nog steeds van, dat gaan we niet hier op de Zwarte Cross nogmaals spelen. Want de organisatie zei ook, ja, weet je, in een van de cafés op het festivalterrein zou het nummer 33 keer achter elkaar zijn gedraaid door een DJ. Ja. Maar weet je, het is ook wel een heel leuk nummer. Maar ik kan me ook voorstellen na 33 keer dat je er ook wel een beetje klaar mee bent. Nou ja, komende zaterdag speelt Even Serieus dus in de megatent met of zonder Baila Baila. Wie ook speelt op de Zwarte Cross, dat is Bukkers. Hoort toch al bij de Zwarte Cross. Je hoort ze nu met Annie Uit de Bochten.

Bruce Springsteen was dat met Annie Uut. Nee, dat is niet waar. I'm on fire. En daarvoor hoorde je Annie Uut de bochten van Bukkers. Ik zat nog zo in mijn hoofd met Zwarte Cross. Nou ja, die hoorden ze in ieder geval allebei. Je kunt meespelen met Kiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiekiek
dat dan precies? De foto's kun je bekijken op onze Facebookpagina, op onze website omroepflevoland.nl/kiek. Of je doet even de tv aan, dan zie je ze ook. En dan zie je twee foto's van Huntert in Nop, in de Zuidert in Emmeloord. Honderden jongeren probeerden daar in spelvorm uit handen te blijven van de politie, de BOA's, jongerenwerkers, brandweer en defensie. En dat zie je ook op deze foto. Je ziet allemaal jongeren zie je wegrennen. Allemaal in witte pakken met allemaal cijfers erop. Dat zijn denk ik dan hun crimineel nummer, hun boefnummer. Ik heb geen idee. Dan kun je natuurlijk een beetje bijhouden wie je nou aan het oppakken bent. En eigenlijk als je zo zou zeggen, het zijn niet heel veel details. Het is allemaal wit. Zit het dan misschien in de cijfers? Zit het misschien in de man aan de linkerkant die iets blauws aan heeft? Hij is de enige met een andere kleur op de foto. Of iemand die aan het wegrennen is. Ja, zie jij het verschil? Je mag het laten weten. Je kunt bellen 0320 28 50 50. Kan tot 11 uur. Of je gaat naar de website omroepflevoland.nl/kiek. Daar kun je ook tot 11 uur je antwoord invullen. En dan word je misschien na 11:30 gebeld en mag je aan het rad draaien en win je hartstikke leuke prijzen. 0320 28 50 50. Omroepflevoland.nl/kiek. Dit is Teddy Swims.

0: duik in de zee.
1: Arnoud is er even tussenuit. Maar geen zorgen. Herberg Flevoland wordt deze zomer Herberg aan Zee. Vanaf komende maandag hoor je Marco Verhagen met 3 bijzondere co-hosts. Catharine Keil, Mariska van Kolk en Patrick Martens. Iedere week een nieuwe stem, nieuwe verhalen, verrassende gasten en heerlijke zomermuziek. Herberg aan Zee. Deze zomer, elke werkdag van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.
2: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de megabestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
3: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
8: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op Tergasom.nl.
7: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: Neem Tergasom op in je testament. Kijk op terdezon.nl.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Dit is Flevoland met het regionieuws.
12: De politie heeft dit weekend op de A6 bij Almere een automobilist van de weg gehaald die veel te snel reed. Hij had ruim 210 km per uur op de teller, waar 100 het maximum is. De bestuurder is zijn rijbewijs kwijt en kan een fikse boete verwachten. Ook moet hij een cursus volgen bij het CBR. Vanaf vandaag wordt er op meerdere plekken in Almere gewerkt aan de busbanen. Daardoor zijn de busbanen bij Noorderplassen, Stedenwijk en Danswijk tijdelijk afgesloten. Veel bussen rijden tijdens de werkzaamheden een andere route. En ook vervallen er enkele haltes. En op sommige trajecten rijden pendelbussen. De brandweer van Biddinghuizen roept mensen op Facebook op om voorzichtig te zijn met vuur. Door de aanhoudende droogte is 1 klein vuurtje al genoeg om een grote natuurbrand te veroorzaken. De brandweer raadt aan om bij verdachte situaties of beginnende brandjes meteen 112 te bellen. Tot zover een overzicht van de berichten. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
13: Een heel goedemorgen. We hebben vandaag eerst te maken met uitgestrekte wolkenvelden in Flevoland. Het blijft wel droog. Door de zon lost de bewolking snel op. Daarna is de lucht meestal strak blauw. Met veel zon wordt het vanmiddag 26 of 27 graden. En daarbij waait een lekker koel noordooster biesje. Vanavond en vannacht vrij helder en droog. Bij zonsondergang is het 19 of 20 graden. In de nacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen en overmorgen is de kans op bewolking in de ochtend klein. De zon schijnt de hele dag volop. Er ontstaan wel een paar stapelwolken.

0: maar het blijft droog. De wind waait nog steeds vanuit het noordoosten en het wordt een paar graden warmer. Dus voorlopig houdt het droge en warme zomer weer aan.
1: Dankjewel. Dan de ANWB verkeersinformatie. Er staat een korte file op de N717, Nagelen-Emmeloord. Tussen de N716 en de Karel Doormanweg duurde 5 minuten lang over. Dan nog 2 flitsers gemeld. Onder andere op de N302, de Ganzenweg in Harderwijk. Heeft een meterpaal 105,4. En je wordt ook nog gecontroleerd op je snelheid op de N707. Bij Zeewolde is dat bij hectometerpaal 4,0. Zie jij nog een flitser? Je kunt hem melden in de Flitsmeister-app. We gaan zometeen terug in de tijd hier in Flevoland Muziekland. We gaan terug naar 13 juli 1984.
2: Goedemorgen.

0: Shakira was dat met Zoo. En Shakira, ja, die gaat binnenkort een tournee doen. En dan gaat ze ook een hele bijzondere plek aandoen. Ze gaat namelijk naar Egypte. En dan gaat ze optreden bij de piramides van Gizeh. En dat heeft ze al een keer eerder gedaan in 2007. Maar ze gaat het dus gewoon weer een keer overdoen. En dat lijkt me wel leuk om bij zo'n concert te zijn. En dan omringd door piramides. Dan moet ik zeggen dat ik ze nog nooit in het echt ook heb gezien. Maar het lijkt me wel leuk om dat dan gelijk te combineren. En zij heeft er ontzettend veel zin in om daar weer te mogen optreden. Dus dat is in november gaat ze dat doen.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: Ja, we gaan terug naar 13 juli 1984. En als we dan naar die hitlijst kijken... ja, we hebben het over de jaren 80. Dus er staan ontzettend veel prachtige nummers in. Bijvoorbeeld op nummer 1 vinden we Wham met Wake Me Up Before You Go Go. Spandau Ballet staat erin. Duran Duran. Ja, ga zo maar door. Het staat er allemaal in. Over de Muur, Klein Orkest. Bananarama met Rough Justice. Cyndi Lauper, Time After Time. Ja, het zijn allemaal jaren 80 knallers, kan ik wel zeggen. Bronski Beat met Small Town Boys staat ook in het midden van de lijst. Helemaal onderaan vinden we Alice en Bateo met I Treni di Toseur. Die ken ik dan of ken ik dan niet. Bijvoorbeeld ook niet John Spencer en Lyda met Telephone Baby. Ja, maar het zijn wel allemaal grote hits die in die lijst voorkwamen. Martai natuurlijk met What Goes On. En welke ook in die lijst staat, en dat vind ik persoonlijk een hartstikke leuk nummer, is van Prince. Met When Doves Cry. En dat nummer, dat heeft geen baslijn. Maar dat was eigenlijk wel de bedoeling. Prince die had ook een stukje bas opgenomen. Maar hij dacht, ja, weet je... Ik ga hem er toch niet inzetten. Want ja, weet je, het nummer wordt krachtiger daardoor. Het wordt spannender daardoor. Dus laat ik gewoon even een keer die bas eruit. En ja, ik snap het wel. Want het nummer is ook gewoon prachtig om naar te luisteren. Zonder basgitaar dan wel. Maar dat is helemaal niet erg. In de hitlijst dus van 13 juli... 1984, Prince met When Doves Cry.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...

David Grant en Jackie Graham was dat met Mated. Je luistert naar Flevoland Muziekland. Ook de plek waar je jouw verzoekje mag indienen. Hè? Als jij een leuk plaatje wil horen, misschien wel een heel zomersplaatje. Je kunt het laten weten door een appje te sturen. 0320 28 50 50. Of bellen mag natuurlijk ook. Dit is Kiro van der Graaf met Ciao.

het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

Marcia Hins. En nu hoor je nog het Sommieu met Tonight. En straks gaan de deuren van de herberg weer open. En dan hebben we natuurlijk weer het nieuwe media nieuws. En we hebben vandaag ook een hartstikke leuke gast. Femke Hengeveld, die komt om 1 uur bij ons langs. Zometeen schrijft Arnoud Plekert dus aan. Maar eerst nog Sommieu met het prachtige Tonight.

0: Dit is Flevoland.
1: Het wordt lastiger om te bunkeren overal ter wereld.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Zouden ze vaker moeten doen in meer wijken.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Maar je ziet er heel stoer uit.
4: Weet ik.
0: Dit is Flevoland.
5: Kom maar. Hup.
6: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
7: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
8: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: De politie heeft op de A6 bij Almere een automobilist van de weg gehaald die veel te snel reed. Hij had ruim 210 km per uur op de teller. En groot busbaanonderhoud zorgt voor aangepaste busroutes in Almere. Meer nieuws straks in het regiobulletin van 11:30.
10: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij.
11: Renate Kok met het NOS-journaal. In het centrum van Meppel is een grote brand uitgebroken. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast en overgeslagen naar een aantal woningen erboven. De melding kwam vanuit een slagerij. Het is nog niet duidelijk of de brand ook daar is ontstaan. Over slachtoffers is nog niets bekend. Bij die brand in Meppel komt ook veel rook vrij. In de omgeving is een NL-alert verstuurd met de oproep om ramen en deuren dicht te houden. Opnieuw is een geroofd schilderij uit de collectie van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker teruggevonden. Het gaat om een werk van de 17e-eeuwse schilder Hendrik van den Burg. Een man uit Amsterdam nam het tweeluik zo'n 30 jaar geleden mee. Het stond toen bij het grof vuil. Bij hem thuis belandde jarenlang in de kelder. Na een verhaal in de Telegraaf over een ander door de nazi's geroofd werk uit de collectie Goudsticker kwam hierachter dat ook hij vermoedelijk een paneel van de Joodse verzamelaar in bezit had. De man geeft het werk terug aan de erven van Goudsticker. Het duurt mogelijk nog dagen voordat de grote bosbrand bij Parijs is geblust. Gistermiddag brak die brand uit ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan en die brand die breidt zich nog altijd uit. Met onder meer blusvliegtuigen en blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. De Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is overleden. Hij begon in de jaren 70 met acteren en werd internationaal bekend als de spion Riley in de gelijknamige Britse tv-serie. Zijn grote doorbraak volgde in 1993 als dokter Alan Grant in de dinofilm Jurassic Park. Ook speelde Neill een hoofdrol in The Piano. Waaraan hij is overleden is niet bekendgemaakt. Neill had eerder bloedkanker, maar daar was hij van genezen. Sam Neill was 78 jaar. Het weer in het zuiden zonnig. In de noordelijke helft kan het nog wat bewolkt of mistig zijn. Maar dat lost nu snel op. Vanmiddag overal zon. 23 graden op de Wadden. 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel. Dan de ANWB Verkeersinformatie. Er staan 3 korte file in onze regio. Te beginnen op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Tussen naar de vesting en Blaricum ben je er 5 minuten lang onderweg. Ook nog een file op de A6 Emmeloord Lelystad tussen afrit Urk en afrit Zwifterband ben je 5 minuten langer ook onderweg. En nog eentje op de N717 Nagelen Emmeloord tussen de N716 en de A6 duurde 5 minuten langer over. Ook nog een flitser gemeld, die staat op de N302 bij Harderwijk. De ganse weg, hectometerpaal 105,4. De N50 bij Ens, hectometerpaal 264,1. En de laatste staat op de N707 bij Zeewolde, hectometerpaal 4,0. Zie jij nog een flitser? Je kunt hem melden in de Flitsmeister-app.
12: Heb je wel eens de accu van je telefoon vervangen?
9: Ja, heb ik een keer geprobeerd.
12: Is dat gelukt?
9: Een iPhone 12 was dat.
12: Ja, was het een iPhone 5?
9: Mijn scherm brak.
12: Ja. Ja, het is lastig. Ik heb het ook een keer gedaan. De accu vervangen lukte wel, konden er alleen niet meer mee bellen. Zometeen legt Bernie uit hoe dat allemaal wel kan. Want vanaf volgend jaar wordt het makkelijker om de accu van je smartphone te vervangen. En Meta trekt een omstreden AI-functie terug. Zometeen meer.
13: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
14: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
15: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
16: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
17: Hans, alleen de prijs is anders.
14: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
18: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
19: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
20: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
19: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
21: Goedemorgen, dit is Herberg Flevoland.

0: Tino van Nelly met Wild Horses.
1: Ja, de wilde paarden.
0: Zo.
1: Ja, die gaan flink tekeer. Maar die man ook over paarden, paardenkracht gesproken. P. Kaars, die man die met meer dan 200 over de A6 heeft gereden bij Almere.
0: Dat is bizar, hè?
1: Nou, je mag ook niks meer tegenwoordig. Nee,
0: maar, oh, maar dat was jij.
1: Maar dat even terzijde. Er zitten in die A6 bepaalde hobbels...
0: Ja.
1: Waarmee je met 110, 120 al wordt gelanceerd. Laat staan dat je daar met 200 overheen gaat. Dat is echt levensgevaarlijk, joh. Je komt echt een paar meter los van de grond.
0: Ja, maar had het zin in een bumpy ride, denk ik.
1: Ja, dat denk ik ook dan. Maar goed, laat hij dat lekker op een circuitje doen of zo.
0: Ja,
1: ga dan naar Zandvoort, naar die speciale dagen. Of ga naar Duitsland toe.
0: Dat lijkt mij wel wat, hè?
1: Ja, maar dat is levensgevaarlijk ook. Want veel mensen die denken allemaal dat ze in één keer Max Verstappen zijn... als ze op zo'n circuit zitten. Met hun eigen auto. Je bent niet verzekerd ook, hè?
0: Nee, dat is wel zo. Ja,
1: en kijk maar even op YouTube, op de filmpjes. Nürburgring, privé race of zoiets. Gaan maar mensen met mooie, snelle auto's. En twee bochten en weer helemaal tot los.
0: Hé, maar Arnoud, ik kan goed rijden.
1: Ja, dat denk je.
0: Wil je mee?
1: nou, laat het eerst maar even zien.
0: Oké, is goed.

0: Nou, je weet het. Als je een grote nummer 1 hit hebt en je steekt je kop boven het maaiveld uit, althans dat wordt dan gedaan ook, ja, dan vangen hoge bomen vangen veel wind. Nou, nu ook een beetje met hem aan de hand, hè?
1: Ja, er gaan allemaal roddels, hè?
0: Ja, de diverse juice-channels die zouden zeggen dat zijn vrouw, Naomi, hem bedrogen zou hebben op de muziekreis in Turkije. Ja. Rutte zegt, wij zijn de hele tijd samen geweest, joh. Ik kan me niet voorstellen. Hoe moet ze dat gedaan dan hebben? En daarbij geloof het ook helemaal niet. Maar ja, weet je, wat hij zelf ook zegt, laat ze maar. Er zijn altijd wel mensen die gunnen jou het succes niet. En dan gaan ze dit soort dingen vertellen. Maar ja,
1: zo is het.
0: Andere mensen zeggen weer, waar rook is vuur en dat soort dingen. Hè?
1: Nou ja, ik denk de waarheid ligt in het midden.
0: Ja.
1: En als Rutger daar gewoon zo oké mee is, dan is dat natuurlijk ook gewoon prima.
0: Ja, laat ze lekker hun eigen leven leiden, weet je wel.
1: Je hoorde hem met zwoele zomernachten.
0: Bernie Duin, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: We gaan het over internet en telecom hebben.
2: Uiteraard.
0: Ja, makkelijk zelf je accu vervangen van je smartphones. Voor jullie niet leuk natuurlijk, want dat is een beetje waar jullie
2: zo allemaal
0: uit
2: halen. Dat is een core business.
1: Ik denk, ja, hoe vaak doe je dat op zo'n...
2: Op een dag of in de week?
1: Of in de week.
2: Nou, we hebben 2 reparatiemomenten in de week dat de monteur er is. En dan worden vaak wel zo'n 3, 4, 5 accu's wel vervangen. Ja. Hoor. Dat,
1: veel gehoord probleem, denk ik. Hè? Ja. Dat altijd vervangen moet worden.
2: Ja, ja, slijtage en zo. Maar dat komt ook omdat telefoons tegenwoordig sowieso veel langer meegaan qua updates. Maar de accu slijt nog steeds altijd wel. En ja, dat is wel handig als je na 2 jaar even een nieuwe accu erin zet. Want dan gaat hij veel langer mee. Maar ja, vanaf volgend jaar schijnt het voorbij te zijn. Dan komt er een nieuwe wet die in de EU ingaat.
0: Oh, weer een nieuwe wet.
2: Ja, fantastisch, hè?
0: Ja.
2: Het is uiteindelijk allemaal goed natuurlijk, hè, wat ze doen. En het eerste wat je ervan gaat merken is de Nintendo Switch. Die wordt al aangepast ervoor. Het houdt eigenlijk in dat je als consument zonder gereedschap of speciaal gereedschap de accu moet kunnen vervangen. Dus dat je eigenlijk net zoals vroeger een klepje open moet trekken, accu erin moet proppen en dat hij weer...
0: Gewoon batterijen vervangen. De AA'tjes of de AAA.
1: Wat jij zegt, het is net zoals vroeger eigenlijk. Ja. Waarom zijn ze eigenlijk overgestapt toen om dan dat dus niet te doen?
2: Ja, dat is een goede vraag. Dat heeft te maken ook met de waterdichtheid van het toestel, maar ook het vormfactor. Dus op het moment dat het accu verwisselbaar is, dan wordt hij ook dikker. Dus dan is de vorm ook niet zo mooi van het toestel. Dan kun je bijvoorbeeld geen vouwbaar toestel makkelijk maken. Dat zijn allemaal invloeden die ervoor zorgen dat je geen verwisselbare accu hebt.
1: Dus dan gaat je toestel wat dikker worden.
2: Precies, precies.
0: Dus dat kan dan niet zomaar.
2: Nee, het kan niet zomaar, nee. Maar er komt bijvoorbeeld nu een revisie uit van de Nintendo Switch 2. Dus een nieuwe uitvoering voor Europa. Die wordt daadwerkelijk dikker, omdat de accu vervangbaar moet zijn. Ja, en dat is natuurlijk wel zonde.
0: Maar ja, wil je dat eigenlijk ook? Ik bedoel, hoe vaak gaat een accu kapot? Is dat veel? Is dat
2: je hebt kapot
0: dingen?
2: En versleten. En meestal na 2 jaar dan is de accu wel aan vervanging toe. Of na 3 jaar.
0: Gedegradeerd.
1: Ja, en dat komt omdat je hem elke keer oplaadt en zo. Natuurlijk.
2: Ja.
1: En dan gaat de levensduur gaat dan.
2: En het ligt natuurlijk ook heel erg aan wat voor apparaat het is. Want ik bedoel, Nintendo Switch die wordt niet zoveel gebruikt als een mobiel. Die gemiddeld wordt geloof ik een accu van een Switch vervangen na 5 jaar. Dus ja, waarom zou die verwisselbaar moeten zijn? Kijk, met een mobiel, dan snap ik het.
0: Mm-hmm.
2: Dus ja, alle fabrikanten moeten apparaten daarop aanpassen. Vanaf februari 2027 moeten alle nieuwe modellen moeten dat hebben. Maar er is 1 uitzondering. En daar gaat Apple natuurlijk goed gebruik van maken. Zodra je accu meer dan 1000 laadcyclusen meegaat en dan boven de 80% conditie blijft, hoeft hij niet vervangbaar te zijn. En precies alle iPhones die hebben dat.
1: Ja. Dus die hebben er niet. Die gaan werk aan.
0: Die gaan niks aan. 81% of zo.
2: Ja, nou ja, dat is gewoon de accu die erin zit. En dat, dus eigenlijk houdt het in. Het is een wet met veel bombarie aangekondigd. De fabrikanten moeten zich aanpassen. Maar heel veel telefoons, daar kun je hem straks nog steeds niet van vervangen.
0: Dus het lijkt bijna.
2: Ik houd mijn werk.
0: Het lijkt bijna alsof Apple dit zelf heeft bedacht. Lekker pushmelding binnen.
2: Ja, dat zou een lobby natuurlijk kunnen zijn die daar invloed op heeft gehad. Want het is natuurlijk een belangrijke markt. En er hangt veel van af. Want als je echt je apparatuur moet aanpassen voor verwisselbare accu, dan heeft het wel iets invloed op de toekomst.
1: En waarom wil de EU dat het makkelijker kan?
2: Dat is economisch, dat is duurzamer natuurlijk. Dan kan een klant het zelf vervangen en dan kan het toestel langer meegaan. Uiteindelijk is dat doel natuurlijk heel erg mooi. Maar je kunt het ook naar mij toe brengen natuurlijk.
0: Hey, maar hoe zit het dan eigenlijk met de horloges van de beroemde Apples en zo ook? Want ook andere, de Samsungs. Ik heb nog nooit iemand gehoord over dat een accu van een horloge vervangen moet worden. Wel gewone batterijtjes natuurlijk.
2: Nou, dat moet natuurlijk wel. Als je bijvoorbeeld een smartwatch hebt, die accu die kan op een gegeven moment versleten zijn.
0: Maar je hoort het nooit eigenlijk, hè? Dat iemand een versleten accu in een smartwatch heeft.
2: Nou ja, we hebben het soms nog wel eens dat het vervangen moet worden. Ik moet wel zeggen dat die reparaties vaak heel lastig zijn. Want die apparaten zijn heel moeilijk te maken. Want het is allemaal gelijmd wat erin zit. Mm-hmm. Ja, dat zorgt ervoor dat je niet even open kunt klikken. Je klikt er een accu in en je doet hem weer dicht. Dus,
1: maar dat moet dus dan straks makkelijker gaan.
2: Ja, ik geloof dat het niet geldt voor smartwatches. Dus daar geldt het niet voor. Wel voor spelcomputers natuurlijk. En controllers ook. Dus ook de Switch controllers, die hebben een verwisselbare accu.
1: Maar het duurt nog wel even voordat we dat gaan merken. Omdat natuurlijk dan 2027 dus. En dan moet natuurlijk dan moet je je nieuwste model hebben.
2: Ja, het nieuwste model vanaf 2027. Ja, dat klopt. Dan geldt dat.
0: Oké. We gaan er ook ook over Meta hebben. Wat hebben zij nou weer?
2: Ja, het is wel een bedrijf. Hoor. Ik merk gewoon dat ze heel erg een beetje aan de maas en de wet aan het trekken zijn. En echt een beetje aan het kijken van goh, wat is wel humaan en wat is niet humaan om in onze diensten te stoppen.
0: Ik krijg ook om de havenklap een melding van wilt u dit aanzetten met Facebook of WhatsApp of wat dan ook.
1: En doe je gelijk nieuwe groep? Of check je het?
0: Nee, ik kijk het de laatste tijd wel eventjes goed na. Okay.
2: Ja, dat is ook wel goed hoor. Want ze zijn echt een beetje aan het zoeken van wat kan wel en wat kan niet. Wat is er aan de hand? Ze hebben een paar weken terug hebben ze Muse aangekondigd. Dat is een AI-afbeeldinggenerator. Nou, wat is het mooie van Muse? Je kunt Muse namelijk afbeeldingen laten genereren op basis van het Instagram-profiel van een ander. Dus eigenlijk jouw foto's die op jouw Instagram openbaar staan, daar kun je gewoon foto's en video's mee of foto's mee genereren.
1: Maar waarom zou je dat willen?
0: Maar dat mag toch ook helemaal niet?
2: Ja, dat is dus het gedoe. Ik had eigenlijk een item hier voorbereid om uit te leggen hoe je het uit kon zetten. Je kunt het namelijk uitzetten. Maar Meta heeft al besloten om het terug te trekken wegens de grote kritiek.
1: Maar waarom zou je het nou willen? Waarom zou je zoiets, zo'n tool willen?
2: Nou ja, dan kun je een grappig plaatje van jou maken.
1: Oké.
2: Okay. Ja, ja.
0: Wij maken grappige plaatjes van elkaar. Ja. Maar voordat je het weet sta je op internet met een niet grappig plaatje.
2: Precies dat. En je weet natuurlijk niet wat Meta verder met die data gaat doen. Hè? Dus het wordt misschien niet alleen gebruikt voor die afbeelding. Maar ja, het komt waarschijnlijk ook in de dump bij hun dus.
1: En de kritiek die je hoorde, wat voor kritiek was er?
2: Ja, dat het natuurlijk iets met je privacy doet. Ja, op een gegeven moment kun je afbeeldingen genereren van jou of van Arnoud in de gekste situatie. Ja, en dat wil je natuurlijk niet. En je traint waarschijnlijk een eigen AI-model er weer mee, waardoor die ook nog in de grote bak met AI-info komt. Dus ja, de vraag is, willen we dat met z'n allen? Dus...
0: Ja, maar zij zullen niet de enige zijn die dit doen. Er zijn er ongetwijfeld andere apps of wat dan ook van die dat ook
2: kunnen. Ja, er zijn wel apps waar je dingen mee kan genereren. Maar ja, die zijn niet zo machtig en groot als Meta. Ja, en Meta is natuurlijk een bedrijf wat natuurlijk leeft van informatie van mensen. Die wil natuurlijk zoveel mogelijk over je weten. En ja, het is elke keer een druppeltje wat erbij komt.
1: Zijn ze dan nu gewoon een beetje aan het experimenteren inderdaad? En wat je zegt, de maas in de wet?
2: Ja, dat is het. Ja, ze zijn gewoon een beetje vrij aan het experimenteren van wat kan wel en wat kan niet. En ze willen natuurlijk meedoen, want het is natuurlijk ook wel weer populair. En ik denk dat er genoeg mensen thuis zitten die van, oh, dat vind ik wel leuk, dan kan ik mijn kind kan photoshoppen.
0: Ja, leuke dingen wel.
2: Je kunt alles ermee photoshoppen. Het is gewoon, kan gevaarlijk zijn.
0: Voor hetzelfde geld kan je zometeen jouw bankrekening of jouw bankpas of creditcard kan je ermee maken. En dat print je dan met een 3D-printer. En dan kan je daar ook weer
2: foute dingen mee doen. Ja. En je gaat heel erg nadenken van wat deel ik wel of niet online. Want het kan natuurlijk allemaal gebruikt worden voor AI.
0: Nou, alles wat gebruikt kan worden, kan ook tegen je gebruikt worden.
2: Ja.
0: En dat is het gevaar eraan.
2: Ja, zeker. Wat is nou echt en wat is niet echt? Dat weet je ook niet meer.
0: Nee. Oké, nou hou het in ieder geval allemaal goed in de gaten.
2: Yes.
0: Bernie Duim, dankjewel.

0: kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.
4: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
5: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
6: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
5: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.
6: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest, samen investeren in vastgoed.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
12: Dit is Flevoland met het regionieuws.
13: Het is precies 11:30. Goedemorgen. Bij het station in Dronten staat sinds kort een nieuwe fietsenstalling voor OV-fietsen. De stalling moet een herkenbare en comfortabele plek zijn om een OV-fiets te huren en in te leveren. Het is het eerste OV-fietspaviljoen met een groen dak van Nederland. Daarop zijn namelijk sedumplanten geplant. De komende jaren gaat dat op meer plekken in het land gebeuren. En de spijkvijver bij Biddinghuis is officieel geen zwemlocatie meer. Maar een bord bij het strand geeft nog steeds aan dat het zwemwater gecontroleerd wordt, terwijl dat sinds dit jaar niet meer het geval is. Dat blijkt uit openbaar gemaakte correspondentie tussen de provincie en de Omgevingsdienst. In de vijver is meerdere malen blauwe alg aangetroffen. De provincie is niet blij met de gang van zaken en spreekt over een onhoudbare gang van zaken. Tot zover een overzicht van het nieuws. Het andere nieuws lees je ook bij ons op de website omroepflevoland.nl.
14: Dan gaan we naar het weer met Diana Woei. Diana, goedemorgen.
15: Goedemorgen. Ja,
14: het is een prachtige dag, hè?
15: Ja, maar vanochtend was het wel een beetje bewolkt.
14: Het begon bewolkt. Ja. In Lelystad, in Biddinghuizen, waar ik woon, was het gewoon wel... was geen bewolking, maar hier...
15: Richting het noorden wat meer bewolking. En dat hing samen met wat meer vocht in de lucht vanaf de Noordzee. Nou ja, ik vind het soms wel prettig, hoor, als die zon er even niet is. Even de zon weg, want de zonkracht die is toch best wel sterk.
14: Die voel je heel goed, inderdaad.
15: Ja, zonkracht 7. En die is nu die bewolking aan het wegbranden. Op veel plaatsen schijnt de zon en vanmiddag en vanavond is het overwegend zonnig. Bij niet al te veel wind vanuit het noordoosten wordt het dan toch weer zomers warm. Net zoals afgelopen weekend, zo'n 26, 27 graden. Dat zijn aangename waarden, omdat het dus wel wat wind staat vanuit het noorden tot noordoosten.
14: Ja, en die wind die maakt het wat koeler.
15: Ja, precies. Ja. Bij zonsondergang is het vanavond zo'n 19, 20 graden. En vannacht een mooie temperatuur om bij te slapen, zo'n 17 graden. En dat is best wel lekker.
14: Ja, en dan de dag erna?
15: Ja, eigenlijk niet zoveel verandering. Wel iets hogere temperatuur. En de kans op lage wolken in de ochtend is toch wel een stuk

0: kleiner, omdat de lucht wat droger is. Morgenmiddag zo'n 28, 29 graden. Bij een nog steeds matig tot vrij krachtige wind vanuit het noordoosten. En ook de dagen daarna, ja, dan hebben we toch wel met vrij droog en warm zomerweer te maken. Overwegend veel zon. Nou, misschien dat het op een enkele dag tropisch warm kan gaan worden. Morgen is daar de kans groot toe en ook donderdag. Maar verder toch wel daaronder, hoor. En van een hittegolf is bij ons geen sprake. Maar wel dus in Noord-Brabant en Limburg. Want daar hebben ze vandaag en morgen en tot woensdag en donderdag te maken met 30 of 32 graden.
1: Opmerkelijk is dan zaterdag dat de temperatuur in één keer onderuit gaat.
0: Ja, dat heb jij inderdaad al stiekem bekeken. Ja. Na de weer...
1: stiekem. Nou, die zaterdag vind ik bijzonder interessant.
0: Ja, er is inderdaad een weersomslag op komst.
2: Ja, het gaat weer omweren?
0: Nou, dat niet. Nee,
1: nou, ik zag bij Robert de Vries, zag ik wel eventjes van... jongens, pas maar op, want het kan soms met name meer in het zuidoosten van het land.
0: Ja, maar Robert houdt zich nu tegenwoordig bezig met heel Nederland. Ja, en wij zitten in Flevoland, dus de kans op neerslag is kleiner. Ja. De buien die verwacht ik met name vrijdag en zaterdag dan in het oosten van Nederland. Bij ons is er wel een kans toe, maar echt, het zou een lokaal exemplaar kunnen zijn. Ja. De droogte die houdt voorlopig
2: maar
0: aan.
2: Maar de temperatuur daalt dus
0: de
2: wel?
0: De temperatuur gaat wel omlaag, want het komt doordat de wind meer vanuit het noorden tot noordwesten gaat waaien. En uit die hoek hebben we dan te maken met gematigde temperaturen. Ja, normaal gesproken wordt het zo'n 22, 23 graden. En dat hebben we dan ook van het weekend.
1: Maar dat zijn de zomertemperaturen, 22, 23 graden. Dat is normaal.
0: Dat is eigenlijk normaal.
1: Moet toch maar op vakantie gaan, hè? Naar iets warmer land.
0: Ja. Nou ja, waar ga je naartoe dan? Toch niet naar die extreme hitte?
2: Hij gaat naar het begin met een S. Eindig op Spanje.
0: Oeh, ja, dan kom je toch wel wat bosbranden tegen.
1: Ja, we gaan helpen met blussen daar.
0: Ah, oké. Okay.
2: Dan is het tijd voor het...
3: Flevoland weer weet je.
2: Waar gaan we het over hebben vandaag?
0: Je hebt verschillende manieren om te zeggen dat er weinig neerslag valt. Een droogperiode, droogte, droog. Maar wanneer is er nou echt sprake van droogte?
1: Ja.
0: Want een periode dat er helemaal geen neerslag valt, is een droge periode. Mm-hmm. Nou hebben we dat begin tot nu toe wel gehad. Weinig neerslag in juli. En juli is ook hard op weg om een droge maand te gaan worden. Maar er is nog geen sprake van droogte in onze provincie. Want er is nog geen neerslagtekort. De droogte hangt dus samen met verdamping.
1: Mm-hmm.
0: Ja, de afgelopen dagen hebben we volop zonneschijn gehad. En is er dus veel verdampt. De verdamping die bedraagt per dag zo'n 3 mm in juli. Dat wil zeggen, dus 3 liter water op elke vierkante meter water verdampt er dus.
1: Ja.
0: En dat is best wel hoog. Want in een maand tijd kan dat dus oplopen tot zo'n 100 mm. Dus als er een tijd lang geen regen valt, of amper, kan die droogte dus oplopen. Maar het is nog niet zo droog als in het jaar 1976. Want toen was er een neerslagtekort van zo'n 300 mm in juli. En dat liep op in augustus tot zo'n 363.
1: Dat is 40 jaar geleden.
0: Ja, dat is 40 jaar
1: geleden. Over de klimaatverandering.
0: Nee. Dat was ook een excess.
1: Ja.
0: Maar ja, nu hebben we natuurlijk wel met allemaal extreme te maken. Want in juni hadden we juist een hittegolf, maar ook hele heftige buien. En is er zo'n 115 mm gevallen. En was er toen van geen droogte sprake. Maar inmiddels, 2 weken verder, zitten we wel weer tegen die droogte aan.
1: Ja.
0: Het neerslagtekort in onze provincie bedraagt nu zo'n 200 mm. Dus
1: is...
0: we komen wel een beetje in de buurt van 1976. Niet in 1976, maar wel de 5% droogste jaren ooit.
1: Dat is ook waarom Rijkswaterstaat eigenlijk nu al begint te waarschuwen van douche even een minuutje minder. De boeren, de agrariërs, die hebben al wel een redelijke beperking, toch? Die mogen niet zo heel veel grondwater meer oppompen.
0: In onze provincie valt het wel mee, want wij hebben natuurlijk een andere grond. Bijvoorbeeld in Gelderland, daar hebben ze met zandgronden te maken. En is het al sneller droog, het ligt ook wat hoger. Maar ja, we hebben natuurlijk geluk dat we kleiige grond hebben. En dat het de grond wat meer het vocht vasthoudt.
1: Mm-hmm.
0: Want je kan natuurlijk ook met droogte krijgen dat het versterkt wordt, het hele proces.
1: Mm-hmm.
0: Want als je een droge grond hebt en er is al weinig vocht in de grond, heb je ook dat er minder wolken zijn. De verdamping wordt groter, dus dat droge proces wordt steeds maar versterkt. En bij ons, omdat de grondsoort nog redelijk vochtig is, valt het wel mee met die droogte.
1: Ja, ik zat vanochtend nog even te denken ook. Hè. Dat is misschien zo'n Willem Wever vraagje. Dat als die boeren dan dat water oppompen, dan sproeien ze dat over het land uit. Dat komt dan toch weer in de grond en in het grondwater. Dan heb je een soort visieuze cirkel. Of verdampt er meer dan dat zij
0: verdampt natuurlijk ook. De bovenste laag verdampt altijd.
1: Maar dat komt dan weer in de lucht, in de wolken. En dat valt dan weer neer als neerslag.
0: Ja, inderdaad.
2: Maar waar valt dat dan neer als neerslag? Dat is
0: het verdampt natuurlijk ook. En dan wordt het, als het bijvoorbeeld waait, wordt dat vocht ook weggeblazen.
1: Ah ja.
0: En
1: Dan
0: is het dus weg. En dan heb je dat niet meer in de grond zitten. En dan kan zo'n droog proces kan dus versterkt worden. Nou. Als er dus, het heeft dus ook met de wind en de zonkracht te maken. Ja. En de hoeveelheid bewolking. Dat vocht verdwijnt.
2: Ja, maar aan het eind van de week komt er weer wat meer regen onze kant op. Ja.
0: Nou, nee, dat heb ik niet gezegd. Oh. Nee.
2: Ja, maar wel wat meer.
1: De temperatuur gaat wat zakken.
2: Ja, dat is ook wel zo.
0: En neerslag verwacht ik voorlopig niet.
2: Dus
0: misschien,
2: het kan nog wel flink oplopen, dat tekort.
0: Ja. Pas 22 juli, 23 juli heb ik wat neerslag gezien.
2: Okay,
0: dus
2: ja, dat
0: is nog een tijdje
2: door. Dat duurt nog wel even 10 dagen. Nou, dan is dat duidelijk.
1: Ja, dankjewel.
2: Jan de Boei. Dan de ANWB Verkeersinformatie. Er staat een korte file op de A6 Emmeloord-Lelystad tussen Emmeloord-West en afrit Zwipterband. Duurde 5 minuten lang over. Ook nog flitsers gezien op de ganse weg. De N302 bij Harderwijk, hectometerpaal 105,4. De N50 bij Ens, hectometerpaal 264,3. En in Zeewolde staat er eentje op de N707, hectometerpaal 4,0.
1: Zullen we zo meteen nog eens een leuke prijs weggeven?
2: Zullen we dat doen?
1: Ja, gaan we draaien aan ons rad. En wie weet, geven we die prijs wel aan jou.
3: Dit is Herberg Flevoland.

0: Nou, een tijdje niet gehoord, maar ja, wel een leuk nummer. Mika hoorde je met Big Girls, You Are Beautiful. Ik zeg hele goeiemorgen tegen Dieneke Kok uit Harderwijk.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Wat ben je vandaag aan het doen op deze prachtige dag?
1: Nou, tot nu toe weinig.
0: Weinig,
1: want
0: ja.
1: Want ik zit lekker in de tuin en dat vind ik heerlijk.
2: Kijk, oh, lekker.
0: Gaat de rest van de dag ook zo zijn, lekker in de tuin zitten en niet zoveel te doen?
1: Geen idee. Ik ben de hele dag thuis, dus ik kijk altijd een beetje hoe het uitkomt. Dus gewoon lekker. Of misschien eindje fietsen of misschien eindje wandelen. Geen idee.
2: En waar woon je in Harderwijk? Een beetje aan de buitenkant of meer naar het centrum?
1: Richting Ermelo.
2: Oh ja, lekker mooi de buitenkant. De bosranden. Ja, ja, ja. Want Harderwijk wordt op het moment natuurlijk wel behoorlijk overspoeld door de toeristen, hè?
1: Nou, ik heb er weinig last van. Dus,
2: ja, maar in het centrum?
1: Nou, ja, maar dan kom ik met dit weer niet.
2: Nee, ik kan me voorstellen.
0: In jouw tuin, heb je ook zo'n favoriet plekje waar je dan heel graag gaat zitten tussen bepaalde planten? Of?
1: Verschillende plekjes waar ik lekker kan zitten. En ook in de schaduw met dit weer.
2: Ja.
1: En een beetje een windje. En, nee hoor, allemaal. Ik ben goed bedeeld met een mooie tuin. Dat is heerlijk. Daar kan ik van genieten.
2: Genieten. En jij hebt ook een beetje groene vingers.
1: Nou, ik niet. Mijn man meer.
2: Oh, okay. Ah, helemaal mooi. Ik hoor alleen maar voordelen bij jou.
1: Ja, en bepaalt, luxe problemen.
0: Bepaalt hij ook hoe het eruit komt te zien of bepaal jij dat dan?
1: Nee, hij, want ik heb het toch even stand van. Dus. Ja.
2: Als er maar een beetje kleur in zit en als er maar een beetje groen is, een beetje koel is, dan is het goed.
1: Vind ik het allemaal prima.
2: Nou,
1: ja,
2: heel fijn.
1: Inderdaad.
2: We zijn een beetje jaloers op je. Zag je meegedaan met ons spelletje? Je hebt naar die foto zitten te kijken. Was het moeilijk?
1: Nou, ik vond hem wel lastig, ja, inderdaad.
2: Ja, ja, af en toe is Kiek wel best wel pittig bezig.
0: Ja.
2: Dan worden de opgaves lastig. Maar wat heb je vandaag gezien?
1: Ik had rugnummers gezien met 137 en 138. En die stonden op de ene foto links en op de andere rechtsom, andersom.
2: Moeilijk te zien deze inderdaad, ja. Ja, dan moet je wel eventjes goed kijken. Maar het is wel goed. Je hebt het goed gezien.
0: Ja. Ja, klopt. Hartstikke top. Ja,
2: nou, fijn.
0: Mooi. Dan is de volgende stap natuurlijk. En dan ga ik vragen aan mijn lieftallige assistente.
2: Arne of Leontien komt.
0: Hè? Ja, precies.
2: Ja.
0: Om naar het rad toe te gaan. En dan geef ik Dieneke over aan Arnoud.
2: Ja, Dieneke, we gaan draaien aan het rad. Maar dat mag je zelf een beetje bepalen. Maar moet het linksom of rechtsom zijn?
1: Nou, doe me linksom.
2: Ja, daar heb je het beste gevoel bij.
1: Nou, ik ben links vandaar.
2: Oh, nou ja, goed. Dat zijn meestal zeer intellectuele mensen, hè?
1: Ik zeg niks.
2: Heel goed ook. En moet het dan een harde of een zachte draai zijn?
1: Dan mag je kiezen.
2: Oh,
1: ik heb een goede bui vandaag.
2: Nou, ik ben niet links, maar ik ben ook heel erg intellectueel.
0: Is dat zo?
2: Nee, dat zeggen niet intellectuele mensen altijd van zichzelf. Hè?
0: Dat is wel een mooie draai, Arnoud.
2: Ja, een goede ook.
0: Ja.
2: Nou, hij is best leuk ook, want ik pak hem er eventjes bij voor jou. In de tuin kan je nu lekker gaan zitten. Of als je een keertje op stap gaat, op de fiets of zoiets, krijg je van ons de Kiek rugtas.
1: Nou, hartstikke leuk.
2: Ja, dat is een leuk dingetje, weet je. Want dan kan je altijd een flesje water kan aan de zijkant erin.
0: Oh, daar past veel in, hoor.
2: Bammetje voor onderweg.
0: Ja, daar past echt heel veel in. Dus je kunt gewoon alles erin doen.
2: De fietskaart en zo, alles kan erin ook. Nou,
1: hartstikke leuk.
2: We sturen ons zo snel mogelijk naar je op. We nemen nog even contact met je op voor het adres. En dan komt het vanzelf goed.
1: Is prima.
2: Nou, veel plezier dan ook nog ermee. En veel plezier in de tuin, hè.
1: Dankjewel.
2: Doeg.
1: Doei.

0: Ja, dit nummer is een grote hit natuurlijk hier in Nederland geweest en is het nog steeds. Maar in Engeland doen ze nog een schepje bovenop. Ze staan nu 16 weken lang op nummer 1 in de Britse hitlijst. En daarmee hebben ze een record bemachtigd.
1: En zou dat komen door Sam of door Olivia?
0: Ik weet het niet. Ik vind het een goede combinatie.
1: Het is een heel mooie combinatie. Ja, we hadden van Sam Fender al niet zo heel veel gehoord voorheen.
0: Nee, Olivia Dean wat meer.
1: Ja. Zeker, een enorme hit zo.
0: Kijk, ik stel voor dat zij gewoon wat meer muziek gaan maken samen. Ik denk dat dat wel goed is.
1: Nou, ik denk dat ze dat nu ook wel doen ook. Dat ze zeggen, ja, dit moeten we vasthouden. Hier moeten we meer uit gaan halen natuurlijk ook. Ik zo meteen, als het een beetje mee zit, gaan we kijken naar de huttenbouwweek. Die is weer begonnen natuurlijk
0: ook. Hè?
1: Al die kinderen lekker met de hamers en de spijkers in de weer. En kijken wat ze maken. Dat zometeen. Nu eerst de Commodores en de Break House.

0: lekker duiken in de zee.
1: Arnoud is er even tussenuit. Maar geen zorgen. Herberg Flevoland wordt deze zomer Herberg aan Zee. Vanaf komende maandag hoor je Marco Verhagen met 3 bijzondere co-hosts. Catharine Keil, Mariska van Kolk en Patrick Martens. Iedere week een nieuwe stem, nieuwe verhalen, verrassende gasten en heerlijke zomermuziek. Herberg aan Zee. Deze zomer. Elke werkdag van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.
2: Dit is Flevoland.
3: Het wordt lastiger om te bunkeren overal ter wereld.
2: Ook dit is Flevoland.
4: Zouden ze vaker moeten doen in meer wijken.
2: En dit is ook Flevoland.
5: Maar je ziet er heel stoer uit.
6: Weet ik.
2: Dit is Flevoland.
7: Kom maar. Hup.
8: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
9: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
10: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
11: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin. Wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
10: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
2: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
12: Een persoon is maandagavond vanochtend zwaar gewond geraakt bij een ernstig geweldsincident op het Bokstolplein in Almere stad. Politie ontving rond 10 uur een melding vanuit Stedenwijk. De spijkvijver bij Biddinghuis is officieel geen zwemlocatie meer. En bij het station in Dronten staat sinds kort een nieuwe fietsenstalling voor OV-fietsen.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen via Facebook.
13: Renate Kok met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Fontainebleau in de buurt van Parijs is mogelijk aangestoken. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken gezegd die vanochtend het gebied bezocht. Volgens de minister zijn er zo'n 10 brandhaarden binnen een straal van 1 kilometer. Het vuur brak gistermiddag uit en honderden brandweerlieden zijn bezig om te blussen. Inmiddels is al zo'n 800 hectare verwoest. Het bluswerk gaat vermoedelijk nog dagen of mogelijk zelfs weken duren. Uit voorzorg zijn ongeveer 900 mensen geëvacueerd. In het centrum van Meppel is ook een grote brand uitgebroken. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast in een slagerij en overgeslagen naar een aantal woningen erboven. Er zijn nog geen slachtoffers gemeld. Een kinderdagverblijf in de omgeving is uit voorzorg ontruimd. Bij die brand in Meppel komt ook veel rook vrij. Naar mensen in de omgeving is een NL-alert verstuurd met de oproep om ramen en deuren dicht te houden. Spanje is van alle Europese landen het goedkoopste land om te tanken. Jarenlang was Luxemburg dat, maar dat land is nu ingehaald door Spanje. Benzine kost daar gemiddeld €1,64 per liter en diesel €1,62. Buiten de snelwegen om kunnen de prijzen nog lager uitvallen. Automobilisten in Nederland en Zwitserland zijn het meeste kwijt. In Nederland kost een liter benzine nu gemiddeld €2,43. En het WK is voorbij voor scheidsrechter Danny Makkely en zijn assistenten. De FIFA kiest voor andere scheidsrechters in de halve finales en in de finale. Makkely floot dit WK 3 wedstrijden. Er is nog 1 Nederlander actief op het toernooi. Dat is de videoscheidsrechter Dennis Higler. Het is nog niet duidelijk welke van de 4 resterende wedstrijden hij toegewezen krijgt. Het weer volop zon en droog. Op de Wadden wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het 31 graden worden. Morgen weinig verandering, dan ook weer veel zon en nog wat warmer met 26 tot misschien wel 33 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dankjewel. Dan de ANWB verkeersinformatie. Er staan 3 files in onze regio. Te beginnen op de A6 Emmeloord Lelystad. Tussen afrit Urk en afrit Zwifterband duurde 5 minuten langer over. De N717 dan, Nagelen en Meloord. Tussen de N716 en de Karel Doormanweg doe je er een kwartier langer over. De N719, Mark Nessen, Krachenburg, bij Emmeloord, 5 minuten vertraging. En er staat ook nog een flitser. Die staat op de N302, de Ganzenweg bij Harderwijk. Wordt je gecontroleerd bij hectometerpaal 105,4. Zie jij nou een flitser? Je kunt hem melden in de Flitsmeister-app.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
3: Dit zit echt fantastisch, Tieneke.
4: Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof.
3: Verwen jij je maar.
4: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
3: Waarmee?
4: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
3: Ja, ik voel hem.
5: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
6: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
7: Goedemiddag. Dit is Herberg Flevoland.

0: Marco Smit met Cool Kids. Nieuws tijdens jouw lunch.
1: Ja, die Cool Kids die zijn er ook weer bij basisschool De Grundel. Want na 9 jaar afwezigheid wordt er weer gezaagd en getimmerd in Lelystad. De huttenbouwweek is vanochtend van start gegaan.
0: Ja, dus bij de Lelystadse jeugd kan de telefoons en de tablets kunnen die aan de kant leggen en met hamers en spijkers in de weer gaan. Quincy Keijen van de organisatie legt uit waarom er 9 jaar geen huttenbouwweek is geweest.
2: Ik weet dat het ooit gestopt is vanwege een tekort aan vrijwilligers. En ik weet ook dat 2 jaar geleden is er een kindermotiemarkt geweest vanuit basisschool De Kring. En die hebben dit aan de gemeente gevraagd. Het heeft nog 2 jaar geduurd voordat ze een partij konden vinden die de kar wilde trekken. En dat hebben ze uiteindelijk dus bond neergelegd. En wij dachten van ja, leuke uitdaging.
3: Ja, de pallets liggen al klaar. De kinderen stromen eigenlijk al langzamerhand binnen. Hoeveel kinderen verwachten jullie deze week?
2: 40. Mooi rond getal.
3: Ik zie ook heel veel vrijwilligers meedoen. Hoeveel vrijwilligers doen er deze week mee?
2: Ja, uiteindelijk heb ik er toch een stuk of 35 of zo, dacht ik. Dus de vrijwilligerscoördinatoren hebben echt hun best gedaan. Want het was heel spannend om de planning ook gevuld te krijgen. Om te zorgen dat alles veilig en goed verliep. Maar weet je, ik heb heel veel vrijwilligers gehad die babbel hebben gedaan. En helemaal trots erop.
3: Want hoe belangrijk zijn nou vrijwilligers voor een evenement als dit?
2: Ja, echt heel erg. Ik heb het gemerkt, vooral ook nu met bijvoorbeeld, ik heb de planning ook echt moeten maken. En dat was gewoon echt gewoon bloed, zweet en tranen ook. Ik heb echt meerdere vrijwilligers gehad waarvan ik zei, kijk alsjeblieft even met me mee, want ik loop helemaal vast. Dus dat zegt toch wel een hoop over hoe je ze echt nodig hebt om een evenement ook veilig te laten draaien. Want daar gaat het bij mij ook echt om.
3: Ja, precies. Ja, want het zijn natuurlijk ook niet alleen. Dus we gaan natuurlijk ook met hamers en spijkers en weet ik veel allemaal aan de slag. Hoe zorg je nou voor dat ze aan het eind van die week nog wel alle 10 de vingers hebben?
2: Ja, met dank aan de vrijwilligers. Ja, weet je, die zorgen voor de veiligheid voor de kinderen. Weet je, die spreken kinderen ook aan als even iets doen met gereedschap wat niet hoort. En zo proberen wij er ook voor te zorgen dat alles veilig verloopt.
3: Is het dan de hele week alleen maar hutten bouwen of zijn er allemaal nog activiteiten tussendoor? Hoe gaat de week eruit zien?
2: Nee, dit jaar hebben we het nog echt, omdat we moesten dit echt in 4 maanden doen met het team. Dus we hebben dit jaar echt gekozen voor het gemak, even voor het bouwen. Nou ja, en wellicht in de toekomst dat we natuurlijk zeggen van we breiden het uit naar andere dingen. Want we hebben wel eens gehoord dat het in het verleden ook gebeurd is. Dus daar willen we zeker naartoe, maar er was nu gewoon echt een kort dag voor om dat ook te realiseren.
3: De laatste keer dat de Huttenbouwweek in Lelystad was het 2017, dus bijna 10 jaar geleden. Stel, dit loopt nou heel goed. Is dat wat jullie betreft ook weer om te zeggen, we gaan het weer een jaarlijkse traditie van maken?
2: Zijn we wel opgebrand. Weet je, er zijn ook al gesprekken gevoerd met bepaalde vrijwilligers of zij volgend jaar weer een rol in willen spelen. En wij willen zeker dat dit volgend jaar gewoon traditioneel weer terugkomt.
0: Quincy Keijer was dat van de Stichting Plezier in Flevoland.

0: Mooie muziek. Jij hebt het gezien live, hè?
1: Ja.
0: Is het een hele band, Somber, of is het alleen een zanger?
1: Het is de band er ook bij. Maar ja, alleen de zanger is echt best wel aanwezig. De band is dan wat meer op de achtergrond.
0: Mm-hmm.
1: En wat ik wel jammer vond, dit was in de avonds live. Het is niet heel erg groot, maar ook niet heel erg klein.
0: Nee, je moet wel wat doen.
1: Ja, ik voelde helemaal geen interactie. Dat vond ik wel echt heel jammer. Hij zei niet welkom of iets.
0: Welkom Amsterdam.
1: Nee, of even praten met het publiek deed hij niet.
0: Geen verhaaltje over uitleg van een plaatje of zoiets. Gewoon een setlistje afspelen en wegwezen weer.
1: Ja. En natuurlijk, het was mooi. Maar had ik ook een playlist aan kunnen zetten.
0: Maakte die dan een beetje een afwezige indruk of zoiets? Of had hij misschien al te veel genoten van de genuchten van Amsterdam?
1: Dat weet je natuurlijk nooit. Nee, ja, het was gewoon een eenreuts door gewoon in de nummers. En dan zat hij ook met de microfoon een beetje zo te zwaaien. Dat deed hij dan wel. Dat was een show. Maar dat vond ik wel tegenvallen.
0: En misschien van die artiesten die het succes iets te snel overkomt.
1: Dat is het misschien, want elke plaat die hij tegenwoordig maakt verschijnt wel weer in de hitlijsten.
0: Over grote artiesten gesproken.
1: Ja.
0: Berend van Straten, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, nou ja, goed, dat kun je natuurlijk in allerlei vormen kun je dat uitleggen. Maar jij bent wel een van de mensen waar op het moment heel veel naar geluisterd wordt en die goed in de gaten worden gehouden.
2: Ja, ja, wij zijn in zekere zin ook artiesten natuurlijk, hè, maar dan van het weer.
0: Uiteraard, weerartiest. Dat is een goede benaming ook. Ja, gaan we voor het erin houden. Want je hebt wel redelijk wat nieuws te vertellen volgens mij. Hè. Deze week nog warm, maar er komt er wat anders aan, geloof ik.
2: Ja, er zit wel een weersverandering aan te komen.
0: Okay.
2: Voordat het zover is, is het volop zomers in de provincie. Ook vandaag is dat het geval. Temperatuur op dit moment rond de graad of 22, maar er gaat nog wel wat bij komen, want het is ronduit zonnig inmiddels en de temperatuur gaat nog oplopen naar zomerse waarde van een graad of 26 op de meeste plekken. Meest matige wind uit het noordoosten erbij, dus eigenlijk gewoon vandaag weer een heerlijke zomerse dag voor de meeste mensen. Ook vanavond is het dan echt nog wel lang warm, temperaturen nog lang boven die 20 graden en ook gewoon ronduit helder. Dus we gaan de zon nog een lange tijd zien. Vannacht komt dan iets meer bewolking voor. Het blijft al gewoon weer droog en dan koelt het af naar 17 of 18 graden.
0: Ja, en dan de komende dagen worden toch nog weer een beetje warm. Hebben we misschien toch wel weer een nieuwe hit te golf?
2: Die gaan we regionaal wel halen in ons land. Maar in Flevoland denk ik net niet, hoor.
0: Ah.
2: Want we zitten er wel dicht tegenaan. Maar die 30 graden, we moeten daarvoor 3 keer 30 graden gaan halen. En ik denk dat we dat net niet gaan halen. Dus, maar goed, het verschil ga je eigenlijk niet merken. Alleen de term natuurlijk. Want het is wel gewoon zeer warm de komende dagen.
0: Ja.
2: Want morgen wordt het 28 of 29 graden. Wederom flink wat zon. En ook de dagen daarna is dat het geval op woensdag. En een donderdag is het gewoon een copy-paste, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, ja.
2: Zonovergrote dagdelen met dezelfde temperaturen die daarbij komen kijken. Maar vanaf vrijdag zien we dan inderdaad opeens wel een weersverandering aankomen. De wind die gaat dan draaien naar het noordwesten. Daarvoor op vrijdag dan ook enkele regen- en onweersbuien die mogelijk zijn. Het is wel nog zeer onzeker hoe die situatie zich precies uit gaat pakken. Zo stevig als bijvoorbeeld een aantal weken terug. Dat lijkt zeker niet het geval.
0: Gelukkig.
2: Maar ze zorgen wel voor verkoeling. Want in het weekend wordt het dan een graad of 23 op de meeste plekken. Zaterdag nog een buitje. Zondag lijkt overwegend droog te zijn.
1: Het is nog ver kijken natuurlijk. We zetten het op maandag. Maar volgende week gaat die regenachtige trend of die temperaturen gaat dat doorzetten? Of zeg je van nou het blijft toch zomers?
2: Ja, het ziet eruit dat die buienkans van vrijdag en in het weekend echt heel tijdelijk is. Want als we naar volgende week kijken, lijkt het toch wel weer grotendeels droog te gaan blijven.
0: Hmm.
2: Met ook flink wat zon. En dat de temperatuur juist weer wat op gaat lopen. Dus ja, we staan toch wel weer aan de vooravond van een langdurige zomersperiode. Met een heel klein dipje vanaf vrijdag. En de droogte die gaat echt wel steeds meer een grote rol spelen. Want het is natuurlijk al een lange tijd best wel droog. En zoals het er nu naar uitziet, ja, die neerslaghoeveelheden van vrijdag zijn ook minimaal. En als het dan volgende week ook nog gewoon een hele week droog blijft, dan gaan we dat waarschijnlijk echt wel steeds meer merken.
0: Ja, daar helpt dat kleine buitje dan op vrijdag of zaterdag eventueel helemaal niks aan.
2: Nee, echt nauwelijks inderdaad. Ja. Daarvoor moeten we echt wat meer regen hebben of wat grootschalige regengebieden. En dat lijkt voorlopig gewoon echt niet aan de orde. Dus, en dan valt het in Flevoland nogal mee in vergelijking met het uiterste westen en zuiden van het land. En zeker vergelijken met bijvoorbeeld Frankrijk, Spanje en België. Daar is het nog veel droger dan bij ons. Dat is natuurlijk in de zomermaanden best normaal. Maar we streven toch wel af op een uitzonderlijke periode. Voor grote delen van Europa.
0: Het fijne hier in Nederland vind ik dat de nachten gewoon lekker koel zijn. Dan kan je gewoon lekker alles open houden. Weet je, ja, niet zeker. Van die plaknachten.
2: Ja, nee, komende nachten is het echt nog wel prima te doen inderdaad. Ja, dat zagen we 2 weken geleden. Natuurlijk was het een heel ander verhaal. Met echt wel plaknachten. Ja, dat is gelukkig nu ook niet aan de orde.
0: En een betere luchtkwaliteit uiteindelijk dan nu.
2: Ook dat? Ja, zeker.
0: Goed zo. Nou, Berend, dankjewel voor deze update. Weerartiest bij Weerplaza. Dankjewel. Tot de volgende.
2: Doei.

0: De Voortops.
1: Ja? Leuke muziek. Ja.
2: Het is echt zo'n terugblik naar de jaren 70, toen er gewoon nog echte muziek werd gemaakt. En het leuke eraan is dat de laatste tijd ook weer steeds echte muziek wordt gemaakt. En dan bedoel ik gewoon echte muziek met echte instrumenten.
0: Ja, dus want vroeger was het, een paar jaar geleden was het heel normaal om alles gewoon via de computer te doen. Hè? Je hebt gewoon een keyboard voor je en dat is het.
2: Dus ooit in de 80e jaren begonnen met de beroemde Lindrum. Daar hadden we gewoon een drumset uit een computertje. Daar kon je van alles mee doen. Lekker goedkoop natuurlijk, want je hoeft niet zo'n drummer voor de hele dag te
0: betalen. Maar daar wordt het wel een beetje zelf de hap, hè? Eigenlijk
2: De charme gaat er vanaf.
0: Terwijl iemand die zelf speelt, die heeft natuurlijk weer zijn eigen trucjes, zijn eigen dingetjes. En dat maakt natuurlijk een stuk echter.
2: Ja, nou, iemand die ook alles zelf doet, dat is bijvoorbeeld zanger en cabaretier Harry Jekkers. 75 jaar is hij inmiddels. Hij is met pensioen gegaan. Gisteren gaf hij zijn laatste show in het Koninklijk Theater in Den Haag. Deze bezoekers gaan hem missen op het podium.
3: Nou, we gaan hem missen dat je hem niet meer kan bekijken. Maar in principe ga je niks missen, want alles blijft bestaan en blijft te beluisteren tot in de lengte der dagen natuurlijk. En dat is prachtig.
4: Ja, ik ben verliefd op Harry Jekkers. Ik vind het een fantastische man en ik vind zijn liedjes geweldig en ik vind zijn teksten geweldig. Ja, ik vind het heel jammer dat hij stopt. Logisch, maar jammer.
2: Ja, tuurlijk. Het Klein Orkest en Harry Klorkenstein, die blijven we houden met O.O. Den Haag. Ik kan geen Haagse houden. Harry Jekkers, die natuurlijk het officiële volkslied van Den Haag maakte, kreeg daarna ook nog een onderscheiding. Hij is ereburger van Den Haag geworden.
0: Een grote groep makelaars maakt zich zorgen over de nieuwe tarieven van Funda. Ze vinden de prijzen van de huizensite veel te hoog. Zo betaal je veel geld voor het laten maken van foto's, filmpjes en plattegronden, zegt deze NOS-economie-redacteur.
5: En daarnaast komt er ook nog een prijs voor een advertentie. En ook die worden steeds hoger. Het gaat dan ook om plekken die je op de site krijgt. Ja, en die makelaars die brief schreven, die zeggen, ja, wij vrezen straks dat er een kop in de krant staat. Makelaars profiteren over de rug van klanten van die hoge Funda-prijzen. Dat zien ze dan niet echt zitten.
0: Nee. Maar ja, de makelaars willen dat de makelaarsvereniging NVM gaat ingrijpen. Dat is ook de grootste eigenaar van Funda.
2: Is ook nodig. Ook, of

0: hebt uitgegeven. Vertelt hij aan Rijnmond.
1: Ja, mijn vrouw kijkt ook, hè. Dus ik weet, ik weet niet. Ik weet niet. Ja, je praat toch wel, denk ik, al gauw over 25.000 euro. En ja, daar hadden we ook heel veel andere dingen van kunnen doen. Verzamelaars zijn natuurlijk ook slim. Hoe zeldzamer het kaartje, hoe kleiner het aanbod, hoe groter de vraag.
0: Ja, hij heeft onder meer Feyenoord tickets uit de jaren 30 en 40. Zelf woonde Erik trouwens al ruim 30 jaar niet meer in Rotterdam. Maar in het oosten van het land wel gaat hij al dik 30 jaar naar alle wedstrijden.
2: Het is niet te horen dat hij in het oosten van het land woont.
0: Nee, nog niet.
2: Nee.
0: Maar dat komt vanzelf, denk ik.
2: Tot zover een overzicht van de berichten buiten de provincie.
3: Zo, zonnebril op, even insmeren en een lekkere duik in de zee.
4: Arnoud is er even tussenuit, maar geen zorgen. Herberg Flevoland wordt deze zomer Herberg aan Zee. Vanaf komende maandag hoor je Marco Verhagen met 3 bijzondere co-hosts. Catharine Keil, Mariska van Kolk en Patrick Martens. Iedere week een nieuwe stem, nieuwe verhalen, verrassende gasten en heerlijke zomermuziek. Herberg aan Zee, deze zomer, elke werkdag van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.
5: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa!
1: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van AWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
4: AWB en gaan.
5: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
6: Dit is Flevoland met het regionieuws.
7: 12:30 geweest, goedemiddag. Een persoon is vanochtend zwaar gewond geraakt bij een ernstig geweldsincident op het Bokstelplein in Almere stad. De politie ontving rond 10:00 een melding vanuit de Stedenwijk. Om wat voor incident het gaat, kan de politie nog niet zeggen, behalve dat het duidelijk meer is dan een ruzie op straat. Op straat lag een bebloede helm. De verdachte is na het incident richting de Tilburgstraat gevlucht en wordt door de politie gezocht. Er is een helikopter ingezet en de omgeving is afgezet met politielint. Bij het station in Dronten staat sinds kort een nieuwe fietsenstalling voor OV-fietsen. De stalling moet een herkenbare en comfortabele plek zijn om een OV-fiets te huren en in te leveren. Het is het eerste OV-fietspaviljoen met een groen dak van Nederland. Daarop zijn namelijk sedumplanten geplant. De komende jaren gaat het op meer plekken in het land gebeuren. En de spijkvijver bij Biddinghuizen is officieel geen zwemlocatie meer. Maar een bord bij het strand geeft nog steeds aan dat het zwemwater wordt gecontroleerd, terwijl dat sinds dit jaar niet meer het geval is. Dat blijkt uit openbaar gemaakt correspondentie tussen de provincie en de omgevingsdienst. In de vijver is meerdere malen blauwalga gedroffen en de provincie is niet blij met de gang van zaken en spreekt over een onhoudbare gang van zaken. Tot zover een overzicht van het nieuws. Het andere nieuws lees je ook bij ons op de website omroepflevoland.nl.
8: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de binnenstad van Meppel is een pand waar brandhout deels ingestort. Het vuur begon in een slagerij en is overgeslagen naar bovengelegen woningen. Een kinderdagverblijf.

0: is uit voorzorg ontruimd. Een oude jeugdvriend van Ridouan Taghi heeft bijna 14 jaar celstraf gekregen. Hij is veroordeeld voor betrokkenheid bij 5 moorden, gepleegd tussen 2011 en 2014. Het OM had levenslang geëist, maar de man is gedeeltelijk vrijgesproken. En de natuurbrand bij Fontainebleau in de buurt van Parijs is mogelijk aangestoken. Volgens de Franse autoriteiten kan het blussen nog dagen of zelfs weken gaan duren.
1: Goedemiddag. De zon die schijnt vanmiddag volop in Flevoland. De temperatuur die gaat uiteindelijk oplopen naar een zomerse 26 graden in de provincie. En daar bestaat de meest matige wind uit noordoostelijke richtingen. Ook vanavond is het nog lang warm en zonnig bij temperaturen ruim boven de 20 graden. Vannacht koelt het dan af naar zo'n 17 graden op de meeste plekken. En ook dan blijft het overal droog. Ja, en dan morgen. Dan volgt gewoon wederom een ronduit zonnige zomerdag. Bij temperaturen die op gaan lopen naar 28 of lokaal misschien wel 29 graden.
2: Dankjewel Berend, dan de ANWB Verkeersinformatie. Er staat een file op de A6 Emmeloord Lelystad tussen Emmeloord West en afrit Zwifterband. Doe je er een kwartier langer over, komt door een afgesloten brug. De andere kant op tussen Lelystad Noord en afrit Urk ook 5 minuten vertraging. Dan de A28 Amersfoort Groningen tussen knooppunt Hattemerbroek en Zwolle Noord. 5 minuten vertraging, komt door een defecte vrachtwagen. De rechte rijstrook daar is dicht. Ook nog eentje op de N50 Emmeloord Zwolle tussen Kampen Noord en Kampen Zuid. Doe je er 5 minuten langer over. Er is ook nog een flitser gemeld. Die staat in Harderwijk op de N302. De ganse weg is dat bij hectometerpaal 105,4. Zie jij nou een flitser? Je kunt hem melden in de Flitsmeister-app.
3: Dit is Herberg Flevoland.

jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Ja, als je aan Martin Garrix denkt, dan denk je natuurlijk gelijk aan echte dancemuziek.
1: Stampiet.
0: Ja, dat is natuurlijk bij deze helemaal niet zo.
1: Nee.
0: Het werkt wel.
1: Ja, dat is hartstikke mooi. Ook gewoon eens een keertje wat anders. Tussendoor ook. Over wat anders gesproken. We hebben straks om 1 uur hebben we ook weer live muziek. Natuurlijk bij ons in de herberg. En we dachten van, het moet wel een beetje een zomerfeestje worden. Het moet een leuk feestje worden.
0: Dus... Nou, dat kan ze. Want dat heb ik net al gehoord.
1: Zeker.
0: Dat wordt wel wat. Femke Hengeveld, die is te gast bij ons zometeen.
1: Ja.
0: Met het prachtige nummer.
1: Feestje.
2: Het is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar die G.

0: Dit is Flevoland.
1: Het wordt lastiger om te bunkeren overal ter wereld.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Zouden ze vaker moeten doen in meer wijken.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Maar je ziet er heel stoer uit.
4: Weet ik.
0: Dit is Flevoland.
5: Kom maar. Hup.
6: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
7: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
8: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
9: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin, wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
8: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: De gemeente Zeewolde die waarschuwt inwoners voor een nepmail die uit de naam van de gemeente is verstuurd. Bij het station in Dronten staat sinds kort een nieuwe fietsenstalling voor OV-fietsen. En één persoon is vanochtend zwaar gewond geraakt bij een ernstig geweldsincident op het Bokstelplein in Almere Stad.
11: Dit is Flevoland, ook te volgen op X.
12: Renate Kok met het NOS Journaal. In het centrum van Meppel probeert de brandweer met man en macht een grote brand te bestrijden. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast in een slagerij en overgeslagen naar een aantal woningen erboven. De vlammen slaan uit het dak en een deel van het pand is ingestort, meldt RTV Drenthe. Een straat erachter wordt nu ook ontruimd en eerder werden ook al een kinderdagverblijf en een bibliotheek in de omgeving uit voorzorg ontruimd. Over slachtoffers is nog niets bekend. Er komt ook veel rook vrij. Er is een NL-alert verstuurd met de oproep om ramen en deuren dicht te houden. Een Marokkaanse journalist is gisteren aangehouden bij aankomst op de luchthaven van Tanger. Justitie in Marokko heeft nog geen reden aangegeven voor die aanhouding van Ali Lemrabet. Maar volgens een vrouw wordt hij beschuldigd van het verspreiden van valse informatie. De journalist, die al enkele jaren in Barcelona woont, staat bekend als een felle criticus van de Marokkaanse staat. Hij is al eens veroordeeld tot een celstraf en kreeg jarenlang ook een beroepsverbod. In het centrum van Rotterdam zit een man vast in een vuilniswagen. Hij heeft vermoedelijk in een container geslapen en belandde tijdens het legen ervan in die vuilniswagen. Hij kwam met zijn been klem te zitten tussen de klep die het afval in de wagen aanduwt en zit nu al uren vast. Hulpdiensten proberen die man te bevrijden. En Spanje is van alle Europese landen het goedkoopste land om te tanken. Jarenlang was dat Luxemburg, maar dat land is dus nu ingehaald door Spanje. Benzine kost daar gemiddeld €1,64 per liter en diesel €1,62. Buiten de snelwegen kunnen de prijzen nog lager uitvallen in Spanje. Automobilisten in Nederland en Zwitserland zijn het meeste kwijt. In Nederland kost een liter benzine nu gemiddeld €2,43. Het weer volop zon, droog ook. Op de Wallen wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het 31 graden worden. Morgen weinig verandering. Ook weer veel zon dan. En nog wat warmer met 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dankjewel. Dan de ANWB Verkeersinformatie. 5 files in onze regio. Te beginnen op de A6. Emmeloord Lelystad tussen afrit Urk en afrit Zwifterband. Doe je er een kwartier langer over. De A28 dan, Amersfoort-Groningen tussen knooppunt Hattemerbroek en Zwolle-Noord, 5 minuten. Komt door een defecte vrachtwagen, de rechte rijstrook is daar dicht. De N50 dan, Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Kampen-Zuid, 5 minuten. De N717, Nagelen-Emmeloord tussen de N716 en de Karel-Doormanweg, 5 minuten vertraging. En er staat er nog eentje op de N719, Krachenburg-Marknesse. Bij Emmeloord is je vertraging 10 minuten. Zijn er ook nog flitsers gemeld? Onder andere op de A6 Emmeloord-Jouren bij Band, hectometerpaal 290,3. En er staat er nog eentje op de ganse weg, de N302 bij Harderwijk is dat, bij hectometerpaal 105,4. Zie jij een flitser? Je kunt hem melden in de Flitsmaster-app.
10: Ja, het is zomer en dat betekent dat we elke dag om 1 uur ook weer leuke gasten hebben, vaak live-artiesten. Vandaag wordt het een feestje, want het is de nieuwe single van Femke Hengeveld.
14: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
15: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
14: Nog niet helemaal dus.
15: Tja, die administratie. Toevallig tips?
14: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
15: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
14: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
16: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
17: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
18: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com. Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
19: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk. Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
20: Dit zit echt fantastisch, Tieneke.
21: Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof.
20: Verwen jij je maar.
21: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
20: Maar mee?
21: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
20: Ja, ik voel hem.
22: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
23: Goedemiddag. Dit is Herberg Flevoland,

0: Ja, het blijft een mooie van Michael Jackson. Je hoort hem niet heel vaak, maar ja, ik snap eigenlijk niet waarom, want het is zo'n mooie plaat.
1: Hij heeft genoeg hits, wat dat betreft.
0: Ja, dat klopt, ja. Human Nature hoorde je dus.
1: Het is alweer een tijdje geleden dat ze bij ons was. Een paar jaar geleden, 23 volgens mij ook. Ze heeft nu een nieuwe single uitgebracht. En onder het beheer van ook weer een grootheid. Ik heb het over Femke Hengeveld. Goedemiddag.
2: Een hele goede middag, jongens.
1: Het was 3 jaar geleden, hè? 23?
2: Ja, 2023, ja.
1: En dat was met?
2: Met Balance. Dat was een cover van Beatrice Egli.
1: Ja, ja.
2: Duitse zangeres. Okay.
0: Ja. Duitse, wat zei je?
2: Duitse, ja. Duitse. Ja, nee, Oostenrijker volgens mij.
0: Oh, Oostenrijkse. Maar Duitse.
2: Ja. Duitse.
1: En hoe is dat sindsdien gegaan eigenlijk met jou?
2: Toen heb ik daarna een hele rustige periode gehad. Mijn man is heel erg ziek geweest. Mijn moeder overleden. Wat toch wel echt onze grote steun en toeverlaat was. Dus toen heb ik even een dalletje, wil ik niet zeggen. Maar ik heb het wel even zwaar gehad. En ik had het ook even gehad met muziek maken. En eigenlijk alles daaromheen.
1: Want dat doe je al een hele tijd natuurlijk.
2: Ja, doe ik al een hele tijd. Ja. Ja. Wel blijven optreden. Dat is ook wel echt mijn drijfkracht.
1: Mijn uitlaatklep.
2: Ja, dat is het echt. Springenveld, energiek, dat wil ik altijd wel overbrengen.
1: Ja. Ja.
2: En
1: is dat dan ook hoe je de sores van het leven zeg maar een beetje verwerkt?
2: Ja, zeker. Ja. Dat maakt het allemaal wat draaglijker. Ja. Dat muziek. Muziek leeft natuurlijk. Muziek is emotie. En dat is wel fijn dat je dat kan uiten. Ja,
1: sommige mensen zeggen wel eens, de artiesten hebben allemaal een masker op natuurlijk. Hè, dat moet hè, voor de buitenwereld.
2: Ja.
1: Soms is het ook wel makkelijk en fijn om het masker even op te doen.
2: Ja, ik heb geen masker over.
1: Nee, maar dat je dan even voor de mensen in de zaal kunt laten zien.
2: Dat klopt. Nee, maar dat klopt wat je zegt. Ja. Nee, dat klopt. Kijk. Als je aan het optreden bent, moet je natuurlijk niet met zo'n lang gezicht. Dat kan niet. Nee,
1: nou, dat masker bedoel ik.
2: Ja,
1: dat je dat
2: maar dat is wel lekker. Gewoon dat je van ballads tot naar ABBA, tot de Nederlandstalige muziek die ik dan zing. Dat je dat, laat maar zeggen, wel kan uitbrengen. Dat maakt mij heel gelukkig en een heel blij mens.
0: Mm-hmm. Ja.
2: En dat vind ik echt ontzettend leuk om te doen.
0: Maar je zegt dus, je hebt wel een heftige periode dus achter de rug eigenlijk. Heb je toen de tijd, je hebt wel wat opgetreden, maar heb je toen ook dingen opgeschreven, nummers gemaakt? Omdat het je uitlaatklep is.
2: Ja, ik heb wel veel dingen opgeschreven, maar nog niks mee gedaan. Dus misschien dat het nu in het team van Stef Eckel, waar ik nu bij zit, dat tot uiting kan komen. We zijn nog gewoon aan het brainstormen natuurlijk voor het volgende nummer die gaat komen.
0: Ja.
2: Eerst natuurlijk de focus op het allernieuwste nummerfeestje. Maar ik denk dat we daar, dat ik daar zeker wel iets mee wil doen. Ja.
1: Hoe kom
2: je
1: dan bij Stef Eckel terecht?
2: Ja, dat is eigenlijk gekomen. We komen elkaar nog wel eens tegen in het circuitje natuurlijk.
1: Ja.
2: En hij heeft mij toen gezien in Westendorf, waar ik optreed in een feestweek.
1: Zo'n jaarlijks uitje voor
2: artiesten. Ja, echt een feestweek. Het is echt een uitje.
1: Voor de artiesten en voor de mensen daar.
2: Ja, het is echt, je kan lekker skiën, je kan lekker zingen, lekker feestje bouwen, drinken, lam worden.
0: Eigenlijk een perfecte leven eigenlijk.
2: Ja, dat is echt zo onwijs leuk. En daar had hij me al een paar keer gezien. En toen via zijn we eigenlijk bij elkaar in gesprek gekomen. En toen hebben we gezegd, misschien moet ik een keer om de tafel gaan om wat samen voor elkaar te doen. Dus toen ben ik bij hem op gesprek gekomen. Op Allianz gekomen. dat klikte eigenlijk meteen. Weet je, Stef is gewoon een hele leuke, doodnormale man.
0: Ja, hoe gaat zo'n gesprek? Neem ons mee. We gaan dan gewoon. Is het een biertje? Is het een koffietje?
2: Wat je wil. Stef heeft alles in huis. Maar voor mij in de ochtend eerst een koffietje.
0: Ja.
2: Cappuccinootje.
1: Ja. Rustig beginnen.
2: Rustig beginnen.
1: Ja.
2: Ja, en dan ga je gewoon kijken van oké, waar liggen je wensen? Wat zou je graag willen bereiken? Wat wil je graag doen? Het is denk ik ook een klik die je samen moet hebben. En dat hadden wij echt wel meteen. Dus we dachten van oké, dan gaan we gewoon.
1: Maar wat zegt hij dan tegen jou? Van, je bent een leuke artiest, ik ken jou al een tijdje. Goede stem.
2: Ja.
1: Ik heb een liedje voor jou? Of
2: we begonnen nog met niemand. We begonnen nog helemaal met niks. Met een schone lei. We gingen eerst zoeken van oké, welke kant wil je op? Nou, ik zei dat ik best wel veel muziek had gemaakt de afgelopen tijd. Ik heb echt wel mijn stappen al gezet. Ik ben er nog lang niet, maar ik heb echt al mijn stappen al gezet.
1: Anders komt hij ook niet bij jou.
2: Precies, ja. En ik wilde heel graag wat meer volkspop. Ik heb hiervoor heel veel popmuziek gemaakt. Ik wilde meer volkspop, omdat ik het optreden aan zich. De optredens waar ik was, werd het ook meer gedraaid. En vind ik onwijs leuk om te zingen.
0: Zo,
2: ja, gewoon lekker met z'n allen. Lekker met z'n allen zingen. Met z'n allen dat feest vieren. Blije mensen.
0: Word je heel gelukkig van.
2: Precies. Ja. Dus dat. En toen zei dan gaan we eens kijken wat we gaan doen. Toen wilden we eerst met een cover beginnen. En toen zouden we eens uitkomen in juni met het nummer Ik Doe Wat Ik Wil. Wat Sieneke dus nu heeft gemaakt.
0: Okay.
2: Ja.
1: Maar dat is een oudje van.
2: Ja, maar alles was al klaar, hè? Alles lag al, Manfred had alles al, we hadden alles al ingezongen. De hele plaat lag al klaar eigenlijk om uit te komen. Dus we moesten alleen nog de clip maken. Die zou een week daarna uitkomen. En uiteindelijk ben ik een week van tevoren voordat de clip werd gemaakt. En 2 weken voor release. Kijk op Instagram zo. En ik zie in één keer die reel van Sieneke. Ik dacht, nee.
0: Ja, wat denk
1: Hoe
0: je dan?
1: Komt dat dan?
2: Ja, ik dacht gewoon, ja, dat is vaak kut. Even in grof in de mond gezegd. Want je denkt, daar gaat mijn plaat. Ik kan als artiest zijnde, vind ik zelf, als Femke Engelvold, niet tegen een grote Sieneke opboksen. In ieder geval, dat zou gewoon niet gepast zijn.
1: Maar
2: en dat doet ook niks.
1: Wist jij dat dan niet, helemaal niet van jou ook?
2: Wat?
1: Dat jij die plaat ook
2: had? Nee, dat wist, nee.
0: Gewoon een ander label of zo?
2: Ja, ze zit gewoon bij een ander label. Ja. En dat wisten we niet, want wij dachten, een leuk nummer van 15 jaar geleden. En ik ben er gewoon een type van, ik doe wat ik wil. En dus we dachten, nou, dat gaan we doen. Ja, dat gaan we doen. En zij had ook al best wel een roerige tijd achter de rug. Dus voor haar was het ook net zo passend als mij. Maar ik dacht, ja, er kunnen geen 2 keer ik doe wat ik wil uitkomen.
0: Maar
2: dus,
0: je hoort dat dan, hè? Dat dit aan de hand is. Ja, is het dan een week lang balen? Of zet je er snel overheen?
2: Nee. We hadden al het nummer Feestje al, eigenlijk als tweede release. En ik dacht, ja, jammer dan, helaas. Maar dat nummer kan ik altijd nog zingen op de bühne. Die van mij is heel veel feestelijker als die van haar. Het is anders. Ik dacht, ja, dat nummer gaan we gewoon lekker zingen op de bühne. En we gaan gewoon met het tweede nummer wat we hadden, gaan doorschakelen, doorpakken. En we gaan er gewoon een feestje van bouwen. Dus
1: als mensen Femke Hengeveld boeken, dan krijgen ze inderdaad ook Ik doe wat ik wil. Maar in een iets andere versie.
2: Ja, in een iets andere versie. Ja.
1: En wat horen we dan nog meer tijdens zo'n optreden van jou?
2: Vooral het Nederlandstalige lied. Maar ook een ABBA bijvoorbeeld. Hmm. Ik heb een hele leuke ABBA medley. En mijn favoriet is nog wel Proud Mary van Tina Turner. Ja, daar ga ik helemaal los op.
1: Okay. Dat kan ook niet anders. Je kan niet Tina Turner naar Bush
2: Nee.
1: Zonder.
2: Maar dus het is eigenlijk een mix dan tussen het Nederlandstalige feestmuziek.
1: Ja.
2: Wat ik heel erg leuk vond. Dus een beetje volkspop. En inderdaad ABBA. En een,
0: maar dat is dus echt de kant die je op wil. De Nederlandse volksmuziek. De Nederlandse volkspop.
2: Ja, het hele volkse niet. Want ik ben niet heel volk. Maar volkspop zoals je het ook noemen wel. Ja,
1: want we horen vaak ook dat er te weinig vrouwen zijn in de Nederlandse volkspop.
2: Ja.
1: Is dat nog steeds zo?
2: Ja, vind jij dat?
1: Nou, nee. Ik weet niet of het zo is. Ja of nee?
2: Nee, ik denk wel dat er weinig vrouwen zijn die eruit springen. Kijk, als mensen volkspop zeggen, dan zeggen ze Monique Smit.
1: Ja.
2: Of echt meer dat volkskant Sieneke.
1: Ja, maar dan houdt het ook bijna al wel op. We hebben destijds Stephanie gehad natuurlijk, die een prachtige zomer hier had.
2: Ja.
0: Dus dan zou jouw naam er nog wel mooi tussen kunnen.
2: Nou ja, ik hoop het. Ik vind het gewoon onwijs leuk om dit te doen. En
1: ligt er laten nu we al een feestje maken. Na feestje dan? Want feestje
2: we zijn er wel bezig, ja. Nee, ligt nog niet echt definitief klaar, maar er zijn er wel echt ideeën. Dus daar zijn we hard voor aan het werk, ja.
0: En wordt het dan ook alleen maar vrolijk en dat soort dingen? Want wat ik al zei, je hebt natuurlijk een moeilijke periode gehad. Je hebt daar wat over geschreven.
2: Ja.
0: Laat je dat nog even op de plank liggen?
2: Ja, dat weet ik nog. Ja, dat weet ik eigenlijk nog niet, heel eerlijk gezegd.
0: Afwachten.
2: Ja, afwachten, ja. Ja, mensen moeten natuurlijk vooral mijn socials in de gaten houden.
1: Je moet ze verrassen.
2: Ja, kijk, na het zomer. Kijk, deze kan sowieso de hele zomer nog mee, hè, dat feestje. Altijd eigenlijk al. Maar
1: je hebt het weer
2: in elke feesttent kan natuurlijk dit feestje gedraaid worden.
1: Ja.
2: Maar ja, je gaat natuurlijk daarna natuurlijk een beetje de donkere tijden tegemoet. Mm. Of dan een hele feestplaat echt goed ligt, weet ik niet. Maar we zullen zien.
1: En succes overkomt je. Vorige week hebben we Rutger van Barneveld hier gehad.
2: Ja.
1: Hou je ook wel rekening met het feit dat het wel eens een keer door zou kunnen slaan?
2: Ja, je hoopte natuurlijk.
1: Ja, maar wat het dan ook teweeg brengt.
2: Ja.
1: Hè? Want als we mogen geloven, de agenda van Rutger van Barneveld.
2: Dat is niet normaal, hè?
1: De komende 2 maanden staan er 160 op.
2: Ja, dat is echt bizar.
0: Als dat bij jou gebeurt.
2: Dat is echt
0: ben je
2: bizar.
0: Er dan klaar voor?
2: Ja, kom maar. Laat het een beetje maar vieren.
1: Je ook gewoon elke dag meerdere keren per dag weg, hè?
2: Ja.
1: Vier op een dag of zo.
2: Nou, ik ben natuurlijk al wel gewend om veel weg te zijn. Ook omdat ik in een bandcircuit heb gezeten. Dus dan ben je ook wel echt weekenden veel van huis. Daarnaast werk ik nog parttime in de zorg. Doe ik er nog naast mijn muziek bij. Ja.
1: Zingend dan wel, hè?
2: Ja, altijd. Ja. Voor echt, ik zing dan, of ja, ik werk in de ouderenzorg. Dus
1: dat is toch leuk als iemand zingt.
2: Zingen echt, daar is zingen echt een therapie voor mensen. Dat is echt heel leuk. Dus ja, ik ben al wel veel weg van huis. Dus dan stopt het werk in de ouderenzorg en gaat het zingen in het land door.
1: Nou, laten we hopen dat het een grote hit gaat worden. Zullen wij daar vast een aanzetje toe geven dan?
2: Ja, leuk.
1: Nou, je hebt je microfoon.
2: Ik heb een microfoon.
1: Die staat nog aan.
2: Even de oortjes in doen.
1: Mhm.
2: Daar gaan we.
1: Ja?
0: Ja, dan gaan we genieten van het feestje wat ze hier gaat bouwen. Ik heb het over Femke Hengeveld met haar nieuwe hit. Waarschijnlijk. Denk ik wel, toch? Ja, denk het wel. Feestje!

0: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
1: Meer voor minder. Simpel.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
6: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
7: Flevoland met het regionieuws.
8: 1:30 is het hoor. Goedemiddag. Een persoon is vanochtend zwaar gewond geraakt bij een ernstig geweldsincident op het Bokstelplein in Amigestad. De politie ontving rond 10:00 een melding vanuit de Stedenwijk. Om wat voor incident het gaat, kan de politie nog niet zeggen, behalve dat het duidelijk meer is dan een ruzie op straat. Op straat lag namelijk een bebloede helm. De verdachte is na het incident richting de Tilburgstraat gevlucht en wordt door de politie gezocht. Er is een helikopter ingezet en de omgeving is vanochtend afgezet met politielint. Bij het station in Dronten staat sinds kort een nieuwe fietsenstalling voor OV-fietsen. De stalling moet een herkenbare en comfortabele plek zijn om een OV-fiets te huren en in te leveren. Het is het eerste OV-fietspaviljoen met een groen dak van Nederland. Daarop zijn namelijk sedumplanten geplant. De komende jaren gaat dat op meer plekken in het land gebeuren. En de gemeente Zeewolde die waarschuwt inwoners voor een nepmail die uit de naam van de gemeente is verstuurd. In de mail wordt aan inwoners gevraagd mee te doen met de gemeentelijke energiepeiling 2026. Volgens Zeewolde gaat het om een phishingbericht. Het advies is, klik niet op de link en vul de vragenlijst niet in. Tot zover het nieuws. Het andere nieuws dat lees je ook bij ons op de website omroepflevoland.nl.
9: Goedemiddag. De zon die schijnt vanmiddag volop in Flevoland. De temperatuur die gaat uiteindelijk oplopen naar een zomerse 26 graden in de provincie. En daar bestaat de meest matige wind uit noordoostelijke richtingen. Ook vanavond is het nog lang warm en zonnig bij temperaturen ruim boven de 20 graden.

0: Vannacht koelt het dan af naar zo'n 17 graden op de meeste plekken. En ook dan blijft het overal droog. Ja, en dan morgen. Dan volgt gewoon wederom een ronduit zonnige zomerdag. Bij temperaturen die op gaan lopen naar 28 of lokaal misschien wel een 29 graden.
1: Dankjewel Berend. Dan de ANWB verkeersinformatie. Viel op de A1 Amsterdam Amersfoort tussen Naar de Vesting en Knoopend Eemnes. Naar de A27 richting Almere ben je 5 minuten langer onderweg. Een vertraging op de A6 Emmeloord Lelystad tussen afrit Urk en afrit Zwifterband. Doe je er 10 minuten langer over. Komt door een afgesloten brug. De N50 dan, Emmeloord Zwolle tussen Kampen Noord en Kampen Zuid, 5 minuten. De laatste file staat op de N717. Nagelen Emmeloord tussen de N716 en de A6. Doe je er een kwartier langer over. Ook nog een flitser gezien. Die staat bij Nagelen op de N352 bij hectometerpaal 24,2.
2: En zometeen gaan wij weer contact maken met onze entertainmentdeskundige Lara Zevenberg van nu.nl. Eens even kijken wat zij voor nieuws heeft over de sterren.
3: Dit is Herberg Flevoland.

0: Joan Armatrading met Rosie en daarvoor Madonna met True Blue.
1: Het wekelijkse rondje entertainment nieuws op de maandag. Dat wordt ons natuurlijk weer bijgebracht door Lara Zevenberg van de entertainmentredactie van nu.nl. Lara, goedemiddag.
2: Hey, hallo, goedemiddag.
1: Hi. Het grote nieuws van het afgelopen weekende, wat is dat?
2: Ja, Soldaat van Oranje stopt. En ja.
1: Nu echt?
2: Jongens. Ja, echt geen verlenging meer. Na 16 jaar is het dan toch echt klaar. En het was wel echt een emotioneel weekend hoor, voor veel mensen.
1: Ja, ze hadden zaterdagavond hadden ze de laatste publiekelijke voorstelling. Dus iedereen die nog een kaartje had gekocht, die kon er nog heen. En gistermiddag was het een voorstelling voor alleen genodigden, hè?
2: Ja, klopt. Ja. Dus zaterdag waren er twee voorstellingen, ook nog een matinee. Wij hebben iemand gesproken die voor de 47e en 48e keer ging dit weekend.
1: Zo.
2: Ik weet dat er mensen zijn die 100 keer zijn geweest. Het is echt, het is voor mensen echt een soort levensding. En nou is het ineens klaar.
0: Ja, en hoe hebben ze afscheid genomen?
2: Nou, groot. Er was een enorme droneshow aan het einde van de laatste opvoering. Er is echt even goed bij stilgestaan. De regisseur heeft ook nog een koninklijke onderscheiding ontvangen. Ja. Dus het is niet zomaar voorbij gegaan. Zeg.
1: En alle 47 soldaten waren er ook?
2: Volgens mij zijn er in elk geval een paar ook inmiddels overleden. Dus ik bedoel, het wordt wel echt heel erg ingewikkeld.
1: Oké. Okay. Matteo van der Gein? Was die er toevallig wel?
2: Ik weet niet of ze hierbij was.
1: Nee, ik weet ook niet of ze dat gedaan hebben. Maar het was eigenlijk allemaal... het is natuurlijk zo lang geleden begonnen. Maar ze hebben toen eigenlijk best wel een beetje geluk gehad... met het een en ander aan publiciteit, hè?
0: Waarom?
1: Nou, met het vliegtuig wat vast kwam te zitten. Daardoor kregen iedereen lucht van Soldaat van Oranje. Dan moesten we toch maar gaan kijken.
2: Iedereen had het er ineens over. Ja.
1: Iedereen had het erover. En een gelukje bij een ongeluk. En toen kregen de mensen het in de gaten van... oh, dat is wel leuk, zeg. Want je zit op een soort van draaiend podium. De draaiende zaal.
0: Ja, want hoe vaak ben jij geweest?
1: 3 keer.
0: Ik 2 keer. Ja. Jij, Lara?
2: Ja, 0 keer.
1: Nou, je hebt het helemaal niet gezien. Lekker dan ook weer. Maar,
2: ik kan niet tegen musicals. Ik word er altijd heel nerveus van. Ben je dan ineens maar gaan zingen? Ja, het is een beetje... ja. Sorry.
0: En dat maakt niet uit.
2: Helemaal niks mee.
0: Musicalfobie heet dat, toch?
1: Ik heb dat met een songfestival, dat in één keer mensen gaan zingen. Dat ik denk van, doe maar niet.
2: Ja, ik snap het ook.
0: Maar ik heb wel het idee dat deze musical wel een soort van deur heeft opengezet voor andere soortige musicals. Hè? Dus inderdaad met een draaiend podium.
1: Ja, Willem van Oranje nu in Delft is gewoon eigenlijk een soort van klinkklare kopie, toch? Van de Soldaat van Oranje. Ja.
2: Je hebt nu natuurlijk ook nog 4045, ook super populair. Is het toch een beetje hetzelfde genre? Het is ook allemaal, want het was heel lang musical. Was een soort van, wat ik dus wel leuk vind. Fantasie, mensen die zomaar ineens gingen zingen. Maar het was toch een soort sprookje, zeg maar zo. Of echt het keiharde Broadway gedeelte. Ja. En dit is gewoon echt heel Nederlands. En gaat echt over iets van ons. En ja, ik vind het wat dat betreft wel heel tof. En 16 jaar lang is het gewoon echt bizar lang.
1: Ja.
2: Dus ik ben ook wel benieuwd of er nu musicals dit record gaan verbreken.
1: Voorlopig nog niet, denk ik, dat ze dit gaan doen. Welk verhaal zou dan... Beatrix, de musical, is in productie op dit moment, wordt gemaakt. Wat moet je dan eigenlijk gaan doen wat zo typisch Nederlands is... dat zoveel mensen zou kunnen trekken?
2: Nou, ik zou een musical over Bernard, daarvan kan ik me voorstellen dat het nog wel heel populair zou worden. Want ik bedoel, dat is natuurlijk nogal een kleurrijk verleden.
1: Ja.
2: Dus dat zoiets zou ik me kunnen voorstellen. Maar verder niet. Ik denk zelf ook dat Soldaat van Oranje over een paar jaar toch wel weer terug kan komen. Dat zeg maar over 10 jaar mensen zoiets hebben van, ik zou het toch wel weer heel graag willen zien.
0: Maar dan precies hetzelfde verhaal of juist even weer iets anders?
1: Ja, maar dat decor krijg je nergens uit.
2: Nee, een beetje een revamp en dan weer op een net iets andere manier. Maar dat zie je natuurlijk bij AIDA bijvoorbeeld ook. Ja, na een paar jaar komt dat toch weer terug. Ja,
1: en nu de bodyguard weer.
2: Toch interessant. Ja, bijvoorbeeld. Het komt ook weer terug.
1: Ja. Ja.
2: Dus ja.
1: Ja, ik weet het niet. Maar wat jij inderdaad zegt, Bernard wel. Nou ja, goed, de titel zou bijna hetzelfde zijn. In plaats van Soldaat van Oranje kan je gewoon Prins van Oranje maken.
2: Nou, kijk, dat is hartstikke makkelijk.
1: Bij deze is de titel geclaimd door mij.
0: Scheelt weer marketingkosten.
1: 4 miljoen mensen die allemaal Prins van Oranje hebben gezien. Maal 1 euro, weet je wel, voor de naam. Nou, ik vind het helemaal goed ook. Ander nieuws. Het is niet zo heel erg vrolijk en leuk opwindend nieuws. Maar dat ging over Mick Harren. Hij was een paar weken geleden bij ons. En zei van, je wordt binnenkort vader. Gaat allemaal goed? Ja, het gaat allemaal goed. Afgelopen weekend was het toch wel eventjes een penibele situatie.
2: Ja, hun dochter is zaterdag geboren. Rocca Elena heet zij. Maar daarbij ging het mis bij de vriendin van Mick. Die is op de intensive care beland. Hij vertelt nu dat ze gelukkig weer zelfstandig kan ademhalen. Maar het was echt wel even heel erg eng. Hij zegt ook van ja, je wilt uitschreeuwen van geluk. Maar ik heb wel even gewacht tot het weer goed ging met Kim. Want ik durfde het niet. Maar het is heel akelig. Een vierde kindje en dan dit zo met elkaar meemaken. Dat is bizar.
1: Wat is er nou eigenlijk gebeurd dan? Is dat bekend geworden?
2: Nee, tenminste, ik heb er nog geen details over meegekregen over wat er nu precies is gebeurd tijdens die bevalling. Je belandt niet zomaar op de intensive care, dus het is wel echt heftig geweest. Niet zelfstandig ademen. Er zal dus iets mis zijn geweest met zuurstoftoevoer.
1: Ja.
2: Maar wat, weet ik niet.
1: Nee. Oké, nou laten we hopen dat het snel weer beter gaat met moeder en kind en dan uiteindelijk ook weer met Mick. En Wolter Kroes, daar is ook nieuws over.
2: Ja, Wolter Kroes, die krijgt dus zijn eigen reality-serie.
0: Leuk.
2: Vind je dat leuk?
0: Nou, ik vind Wolter Kroes een hartstikke leuke man. Als je hem ook tegenkomt, hij is gewoon...
1: Aardig springend veld.
0: Ja, altijd aardig, nooit niks. Dus echt gewoon een beetje een soort van... Nou, ik zou het niet vergelijken met Frans Bauer, maar wel een beetje zo qua low-key, zeg maar. Dat vind ik wel leuk om naar te kijken, denk ik. Eén van ons.
2: Ja, grappig genoeg vindt hij dus zichzelf helemaal niet interessant genoeg voor een reality-serie. Dat ik ook denk, je weet jezelf wel lekker te verkopen. Ik heb helemaal zin om te gaan kijken. hij en zijn gezin worden gevolgd. Ze hebben een samengesteld gezin, dus dat is misschien nog wel weer een leuk element. Maar hij zegt zelf ook, ja, ik vind mezelf helemaal niet interessant. Ik was eigenlijk best wel verbaasd dat ik gevraagd werd. Dus ja, dat zijn wel van die dingen dat je denkt,
0: Maar waarom heeft hij dan ja gezegd?
2: Ja, ik denk dat het is natuurlijk ook gewoon wel heel erg leuk om op die manier gevolgd te worden. Hij heeft niet keihard gezegd van, ik wilde dit doen, want je legt het vast voor de toekomst. Maar dat heeft Frans Bauer bijvoorbeeld ook wel eens gezegd. Hè? Van, het is wel heel leuk, want je kan kijken 20 jaar later terug en je denkt, oh ja, daar stonden we toen en dit hebben we toen met elkaar meegemaakt. Het is een unieke kans om op die manier beelden te krijgen van je eigen gezin. Dat is ook wel heel bijzonder.
1: Ja, denk ik eigenlijk ook wel. En Wolter heeft inmiddels een ruim gezin ook. En ook kinderen, onder andere Pamela, die ook lekker in de muziekindustrie bezig is. Binnenkort zitten ze ook in het nieuwe televisieprogramma samen ook. Dus er is best wel genoeg om te zien. Maar is dat het reële beeld wat je krijgt van een Wolter Kroes?
2: Nou ja, hij zegt zelf, we gaan in elk geval niet filmen in de badkamer en de slaapkamer. Dus je krijgt in elk geval niet een geheel beeld. Dat is heel jammer, denk ik.
1: En maar, dat wil ik nou juist, niet dat per se, maar ik wil het gewone zien. Als hij echt zijn bed uitkomt, niet zijn haren al gekamd heeft of wat dan ook. Of weet je, dat soort dingen. Dat maakt het interessant, denk ik.
2: Een beetje zoals je bij Gerard Joling ook ziet, hoe hij in zijn badjas naar beneden
1: gaat. Die schaamt zich nergens voor.
2: Dat ga je ook echt wel krijgen met Wolter. Ik bedoel, ik geloof echt niet dat dit allemaal gemaakt is en dat het geforceerd is. Dat hij zelf ook zegt, ik ben niet interessant genoeg. Ik denk dat je genoeg van die kleine akkefietjes krijgt waarvan je denkt, is dit televisie? Ja, ik geniet er wel echt van.
0: Maar Lara, staan mensen nog te wachten op nog een reality-serie?
2: Nou ja, het blijft gewoon een ongelooflijk populair genre. Hè? Het is gewoon echt... mensen vinden het gewoon wel heel erg leuk. Ik bedoel, Gerard Joling krijgt ook weer een nieuw seizoen. Mensen vinden het gewoon tof om naar te kijken. Je krijgt een beeld van een zanger... die je al jaren kent, op toch weer een hele andere manier. Ja, ik vind het gewoon lekker wegkijken. Het is niet dat ik ervoor ga zitten, maar dat ik het wel aan heb terwijl ik aan het koken ben. Of de was ophangen, of weet ik veel wat. Het is gewoon lekkere wegkijktelevisie. Ja, ik zit hier al op te wachten.
1: Je hoeft er geen moeite voor te doen om de verhaallijn te volgen. Want dat wordt je gewoon klinkklaar volgeschoten natuurlijk ook. Ik denk dat het ook wel leuk zou zijn om een real life show van een verslaggever van nu.nl te hebben. Wat die nou de hele week doet, weet je wel. Het privé leven, moeilijk allemaal.
0: Ik ben heel benieuwd. Ik ken wel iemand die dat
1: zou... Hoe ga je om met de sterren, weet je wel?
0: Ja, ik ken wel iemand die dat zou kunnen doen.
1: Ik denk dat ik daar ook wel iemand voor ken. Goed, we bespreken haar volgende week gewoon weer. Lara, tot volgende week maandag.
2: Tot volgende week. Doei.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

0: Andy Grammer en Max waren dat met Thing I Love. Tot zo bij de herberg voor vandaag. Ja. Meteen weer een uurtje Flevoland Muziekland.
1: Oh, Jordi Wouw staat alweer te trappelen van ongeduld. En hij heeft lekkere platen bij zich. Heerlijk. Ja. En morgen autonieuws, maar met een elektrische voertuigen specialist in plaats van Ben van Tilburg.
0: Kijk, dit zijn het.

0: Dit is Flevoland.
1: Het wordt lastiger om te bunkeren overal ter wereld.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Zouden ze vaker moeten doen in meer wijken.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Maar je ziet er heel stoer uit.
4: Weet ik.
0: Dit is Flevoland.
5: Kom maar. Hup.
6: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
7: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
8: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
9: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin. Wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
8: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
10: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
11: Een persoon is vanochtend zwaar gewond geraakt bij een ernstig geweldsincident op het Bokstelplein in Almere Stad. Om wat voor incident het gaat, kan de politie nog niet zeggen. Bij het station in Dronten staat sinds kort een nieuwe fietsenstalling voor OV-fietsen. En de gemeente Zeewolde die waarschuwt inwoners voor een phishingmail die uit naam van de gemeente is verstuurd.
7: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app.
12: Renate Kok met het NOS Journaal. De man die vastzit voor de moord op een vrouw bij het station van Nieuw-Vennep heeft die dag ook andere vrouwen lastiggevallen. Vier van hen hebben dat gemeld bij de politie. Het slachtoffer is een vrouw van 59. Ze werd eind maart doodgestoken op de parkeerplaats van het station. Het moordwapen, met daarop ook DNA van de man die nu vastzit, werd een dag later gevonden door een journalist. De verdachte heeft een Italiaans paspoort en geen vaste woon- of verblijfplaats. Hij staat inmiddels op de wachtlijst voor het Pieterbaancentrum. De man die vanmorgen in Rotterdam klem kwam te zitten in een vuilniswagen is bevrijd. Hij werd na 2 uur door de hulpdiensten uit die wagen gehaald. De man lag waarschijnlijk te slapen in een container toen die werd opgetild en geleegd. Hij kwam daarna met zijn been klem te zitten onder de klep die het afval aanduwt in de wagen. De man is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. In het centrum van Meppel woedt nog altijd brand. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast in een slagerij. De vlammen sloegen uit het dak en een deel van het pand is ingestort. Naastgelegen panden lijken gespaard, meldt RTV Drenthe. In de omgeving zijn onder meer verschillende woningen en ook een bibliotheek en een kinderdagverblijf uit voorzorg ontruimd. Omdat er eerder ook veel rook vrij kwam, werden omwonenden gewaarschuwd om ramen en deuren dicht te houden. Shorttrekker Sven Roes is weer terug in Nederland. Volgens de schaatsbond is hij gisteren in goede gezondheid herenigd met zijn familie. Roes verdween vorige maand spoorloos. Enkele dagen later werd zijn auto gevonden bij Schiphol en bleek dat hij naar het buitenland was vertrokken. Volgens de schaatsbond is het verder een privézaak en heeft de familie gevraagd om rust. Het weer volop zon en droog. Op de Wadden wordt het een graad of 22, in het zuidoosten 31. Morgen weinig verandering, dan ook weer veel zon en nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
13: Dankjewel, dan de verkeersinformatie van de ANWB. Op de A1 sta je even stil. Amsterdam-Amersfoort tussen Naar de Vesting en Blaricum 6 minuten op onthoud. En op de A6 nog wat vertraging Emmeloord-Lelystad tussen de afrit Urk en de afrit Zwifterband zo'n 5 minuten. En flitsers die zijn er niet gemeld. En ook vandaag heb ik mijn platenkoffer weer meegenomen met heel wat liedjes. Ik begin zo meteen met Rob de Nijs en Banger Hart.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Goedemiddag.
5: Flevoland Muziekland.
4: Jordi Bouw.

Ja, die liefde, dat is toch wat. Don't Go Breaking My Heart, Elton John en Kiki D. En daarvoor Nederlands product Rob de Nijs en Banger Hearts. Het is 14 over 2 geworden. Welkom weer bij een nieuwe editie van Flevoland Muziekland. Het is weer maandag, de werkweek is weer begonnen. Althans, voor sommige mensen, hè, een werkweek. Er zijn ook genoeg Flevolanders die lekker van de vakantie aan het genieten zijn. En dat lukt ook wel met deze hogere temperaturen. Heb jij een beetje vermaakt dit weekend? Waar ben je nu mee bezig? Je kunt me altijd een berichtje sturen via WhatsApp 0320 28 50 50. Neem ik je ondertussen even mee terug de tijd in. Ik neem je mee terug naar 13 juli 1985. Dat is 41 jaar geleden. Want toen gebeurde er iets heel bijzonders. Misschien weet je het nog wel. Toen was namelijk Live Aid op twee verschillende plekken. Het was in Londen, in het Wembley Stadium, en in het John F. Kennedy Stadium in Philadelphia, in Amerika. En Live Aid werd gehouden om geld in te zamelen voor de hongersnood in Ethiopië. Misschien kun je het nog herinneren als de dag van vandaag. En ik wil er even bij stilstaan door een bepaald liedje te draaien. En de vraag is dan natuurlijk, welke kies je? Want er waren behoorlijk wat artiesten die hebben opgetreden Live Aid. En ik dacht, nou, Nick Kershaw, dat is nou niet de eerste artiest waar je aan denkt. Maar die trad er toch echt op 13 juli 1985. En dat allemaal om geld op te halen voor het goede doel, voor de hongersnood in Ethiopië. Ik ga hem nu ook voor je draaien, 41 jaar later. Nick Kershaw dus, en The Riddle.

0: Ilse de Lange hoorde je met Next to Me na Nick Kershaw. En The Riddle en Nick Kershaw draaide ik omdat het vandaag 41 jaar geleden is dat Live Aid werd uitgezonden op televisie. Honderdduizenden, wat zeg ik, miljoenen mensen hebben dat gezien toen de tijd op televisie. En misschien herinner jij je ook nog wel daar wat van. Misschien wel een bepaalde artiest of artiesten die toen de tijd hebben opgetreden. Als je dat even aan me laat weten via WhatsApp, dan kan ik zo meteen voor je kijken of ik die artiest of die artiesten voor je kan draaien. Dus welke artiest ken jij nog die heeft opgetreden op Live Aid in 1985? WhatsApp me, dat is gratis. Dat kan naar 0320 28 50 50. Speel ik ondertussen ook weer het gratis spelletje. Je kunt meedoen, kost helemaal niets. Nou ja, het kost wel wat energie natuurlijk, want het is toch altijd weer een gepuzzel om dat verschil te ontdekken tussen de linker en de rechter foto. Maar gelukkig, Bert uit Dronten, die is eruit. Bert, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe lang heb je er vandaag over gedaan?
1: Nog een half minuut.
0: Oh, dat is heel snel. Ja, ja, je doet er ook wel eens langer over volgens mij.
1: Ja, ook wel, ook wel, ook wel.
0: Maar hoe kwam het dat je het vandaag zo snel zag dan?
1: Ik zag allemaal getallen. Ik denk misschien dat het ene getal verschilt met de andere. En ja, daardoor zag ik hem heel snel.
0: Ja, dat was gewoon het eerste waar je eigenlijk naar op zoek was.
1: Ja.
0: Slim hoor. En als ik jou dus goed begrijp, is er iets veranderd qua getal op de foto van vandaag?
1: Ja, de man links op de foto, die heeft een ander rugnummer op rechts op de foto.
0: Nou, ga ik meteen eens even controleren of dat het juiste antwoord is. Je ziet allemaal rennende kinderen met achterop hun rug dus een cijfer geplakt, zodat de politie kan zien wie het is. En inderdaad, 137 en 138 waren omgewisseld.
1: Ja.
0: Goed hoor. Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Daar gaan we ervoor. De leukste ronde.
1: Ja.
0: Hoeveel prijzen heb je al bij ons in de wacht gesleept de afgelopen jaren?
1: Oh, dat is best een tijdje geleden.
0: Nou, ik kan je vertellen dat de prijzen allemaal zijn aangevuld. Dus er zitten allemaal nieuwe prijzen op het rad. De kans is dus groot dat jij iets krijgt wat je nog niet eerder hebt ontvangen van ons.
1: Nee.
0: Je mag bepalen of ik hem linksom of rechtsom een sweeper ga geven.
1: Linksom.
0: Hard of zacht?
1: Hard.
0: Lekker hard. Huppakee, daar gaat hij dan. Je hebt er het geduld voor, Bert, om even wat langer te wachten.
1: Ja hoor.
0: Heb je ook vakantie?
1: Nog niet.
0: Wanneer heb je vakantie?
1: Over 2 weken.
0: Heerlijk. Nog plannen gemaakt?
1: Ja, het wordt waarschijnlijk een last minute naar een zomersland.
0: Ja, en de vraag is dan, in een zomersland trek je daar dan sokken aan of niet?
1: Nee.
0: Nee, maar je krijgt ze toch. Ja, jij bent zo onbevlevenlat sokken. Nou ja, het wordt ook weer winter in Nederland. Dus
1: dat is zo.
0: Het zijn van die lekkere dikke sokken.
1: Oké.
0: Die stuur ik op richting Dronten.
1: Altijd leuk.
0: En dan doe ik er ook nog een washandje bij.
1: Oh, kijk eens aan.
0: Het is een heel feestpakket, een heel pretpakket.
1: Daar ben ik heel blij mee.
0: Nou, van harte gefeliciteerd. Alvast een heel goede vakantie. En we spreken elkaar ongetwijfeld weer.
1: Is goed.
0: Oké, dag Bert.

0: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
1: Totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
2: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
3: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
8: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Dit is Flevoland met het regionieuws.
11: Het is 3:01. Goedemiddag. Een persoon is vanochtend zwaar gewond geraakt bij een ernstig geweldsincident op het Bokstoelplein in Almere Stad. De politie ontving rond 22:00 een melding vanuit de Stedenwijk. Om wat voor incident het gaat, kan de politie nog niet zeggen. Behalve dat dit duidelijk meer is dan een ruzie op straat. Op straat lag een bebloede helm. De verdachte is na het incident richting de Tilburgstraat gevlucht en wordt door de politie gezocht. Er is een helikopter ingezet en de omgeving is afgezet met politielint. Bij het station in Dronten staat sinds kort een nieuwe fietsenstalling voor OV-fietsen. De stalling moet een herkenbare en comfortabele plek zijn om een OV-fiets te huren en in te leveren. Het is het eerste OV-fietspaviljoen met een groen dak. Daarop zijn sedumplanten neergezet. De komende jaren gaat dat op meer plekken in het land gebeuren. En de gemeente Zeewolde waarschuwt de inwoners voor een nepmail die uit naam van de gemeente is verstuurd. In de mail wordt aan inwoners gevraagd mee te doen met de gemeentelijke energiepeiling 2026. Volgens Zeewolde gaat het om een phishingbericht. En dat advies is dan ook: klik niet op de link en vul ook de vragenlijst niet in. Tot zover een overzicht van het nieuws uit onze provincie. Meer nieuws dat lees je online op website en in de app.
12: Goedemiddag. De zon die schijnt vanmiddag volop in Flevoland. De temperatuur die gaat uiteindelijk oplopen naar een zomerse 26 graden in de provincie. En daar bestaat de meest matige wind uit noordoostelijke richtingen. Ook vanavond is het nog lang warm en zonnig bij temperaturen ruim boven de 20 graden. Vannacht koelt het dan af naar zo'n 17 graden op de meeste plekken. En ook dan blijft het overal droog. Ja, en dan morgen. Dan volgt gewoon wederom een ronduit zonnige zomerdag. Bij temperaturen die op gaan lopen naar 28 of lokaal misschien wel 29 graden.
11: Dankjewel, dan kijk ik naar de situatie op de weg in Flevoland. Nou, in Flevoland is het rustig. Nog wel een korte vertraging op de A1 net buiten onze provincie. Amsterdam-Amersfoort tussen naar de Vesting en Blaricum zo'n 5 minuten oponthoud. En het is ook zomervakantie voor de

0: politieagent, want er zijn geen snelheidscontroles gemeld. Maar heb je er toch een gespot ergens in de berm, dan kun je doorgeven via de app van Flitsmeister. Het is vandaag precies 41 jaar geleden dat Live Aid werd gehouden. Dat gebeurde allemaal op 13 juli 1985. En de vraag aan jou is, welke artiest ken jij die heeft opgetreden op Live Aid? Je mag alles doorgeven, behalve Nick Kershaw. Die heb ik al gedraaid eerder dit uur. Maar als jij een andere suggestie hebt, laat even van je horen. Je kunt een appje sturen naar 0320 28 50 50.
1: Goedemiddag.
2: Flevoland Muziekland.
1: Jordy Bouw.

0: Leuke liedjes maakte hij hoor. Alex Warren, A Passenger, and Simply Red daarvoor. And It's Only Love. Nou, een hoop liefde vandaag op de radio. Want het is 41 jaar geleden alweer dat Live Aid te zien was op televisie. Het was een heel spektakel. Ik vroeg je om ook even mee te denken met mij. Welke artiesten daar hebben opgetreden. En om jouw favoriet dan door te geven. Nou, dat is gedaan door onder meer Ageet. Ageet zegt, ja, dat was toch geweldig. Al die artiesten die meededen. Ik zat voor de buis om alles te zien. En natuurlijk Queen. Groetjes, Ageet. Nou, daar hebben we dus een echte Queen-fan. Heb ik een berichtje binnengekregen van Ilva. Eens even kijken wat zij naar me stuurt. Paul McCartney, die trad erop. Ze zegt, ik ben een grote Beatles-fan. Dus graag een liedje van de Beatles of van Paul McCartney. Dat maakt me niet uit. Nou, ik ga eens even kijken of dat kan, Ilva. Want de meeste stemmen gelden natuurlijk, hè. Want er is ook nog een berichtje binnengekomen van Ellie. Ach, Ellie is er ook weer bij vandaag. Ellie heeft iets ingesproken. Eens even luisteren.
1: Jordi, Queen trad op tijdens de Live Aids. Uiteraard, onze Queen. Sorry, maar ik ben een Queen-fan, dus dat weet ik altijd. Ik hoop dat die gedraaid wordt. Werk ze, Ellie, Peters, Almere.
0: Ja, je hoort het. Twee mensen die hebben doorgegeven dat ze toch het liefste Queen horen op de radio. En wie ben ik dan om iets anders te gaan verzinnen? Hopelijk maak ik jou er in ieder geval gelukkig mee. Queen is dit. Traad ook zeker op. Misschien wel het beste optreden ooit. Bohemian Rhapsody.

Hoe zou dit liedje nou heten? Nou, SOSO natuurlijk. Het duurde nog geen 2 minuten. Maar daarvoor Queen. 6 minuten lang genieten van Bohemian Rhapsody. En Queen is natuurlijk de band die heeft opgetreden op Band Aid. Of Live Aid. Het is maar net hoe je het wil noemen. Dat is vandaag dus precies 41 jaar geleden alweer. 1985 was dat. En een meerderheid van Flevoland wilde toch heel graag Queen horen. Nou, die heb ik met liefde gedraaid. En wat misschien nog wel leuk is, als je vanavond nog geen plannen hebt, dat hele optreden van Queen en ook van alle andere artiesten, dat is gewoon terug te vinden op YouTube. Dus als je een muzikale avond wil, vanavond, dan kun je er eens even goed voor gaan zitten. Misschien haalt het allerlei jeugdherinneringen erboven. Het zou maar zo kunnen. Zometeen, dan hoor je op de radio natuurlijk Studio Flevoland. Odek is er ook weer bij. En later vanmiddag krijg je ook weer boekentips. Het is zomervakantie, dus wil je je koffer nog vullen met een goed boek? Nou, straks krijg je de tips van onze collega Marije. Eerst muziek, dit is Johnny Hates Jazz.

0: Dit is Flevoland.
1: Het wordt lastiger om te bunkeren overal ter wereld.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Zouden ze vaker moeten doen in meer wijken.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Maar je ziet er heel stoer uit.
4: Weet ik.
0: Dit is Flevoland.
5: Kom maar. Hup.
6: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
7: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Ortho Design. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
8: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
9: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin. Wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
8: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: De vergunning voor de komst van domus in Almerepoort blijft in stand. Dat heeft de rechtbank geoordeeld. En een persoon is vanochtend zwaar gewond geraakt bij een ernstig geweldsincident op het Bokstelplein in Almere stad. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Meer nieuws, dat krijg je om 3:30.
6: Dit is Flevoland, ook via DAB+.
11: Renate Kok met het NOS Journaal. Artsen zien steeds meer gezondheidsklachten door vapen. Er zijn dit jaar al 24 meldingen binnengekomen bij het nieuwe landelijke meldpunt. En dat zijn er volgens RTL bijna evenveel als er in totaal de 2 jaar ervoor binnenkwamen bij een ander meldpunt. Het gaat met name om luchtwegproblemen, maar ook om hartkloppingen en slaap- en concentratieproblemen. Sommige patiënten zijn pas 12 of 13 jaar oud, zegt een arts van het centrum. En ze vreest dat het mogelijk nog maar het topje van de ijsberg is, omdat nog niet alle artsen melding doen van klachten door vapen. Het onderzoek naar de dood van de Britse ex-politica Anne Widdecombe is overgenomen door een speciale antiterreureenheid. De vrouw werd donderdag dood aangetroffen in haar huis. Ze had ernstige verwondingen. De politie zei eerder dat de moord waarschijnlijk niet politiek gemotiveerd was. Of dat nu is veranderd, is niet bekendgemaakt. Gisteren is een man aangehouden op honderden kilometers van de woning. Widdecombe zat 23 jaar voor de conservatieve partij in het Britse lagerhuis. En ze was een tijd staatssecretaris voor het gevangeniswezen. Door de natuurbrand bij Parijs is de snelweg A6, de route Soleil, tussen Parijs en Dijon in beide richtingen dicht. Justitie in Frankrijk houdt er rekening mee dat de brand bij Fontainebleau gistermiddag mogelijk is aangestoken. Binnen een straal van 1 kilometer zijn 10 brandhaarden gevonden. En dat duidt er volgens de autoriteiten op dat er mogelijk opzet in het spel is. Eredivisie scheidsrechter Rob Dieperink is overleden, meldt de KNVB. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Dieperink maakte 14 jaar geleden zijn debuut in het betaalde voetbal. In april werd hij in Londen gearresteerd op verdenking van aanranding van een minderjarige jongen, kort na een Conference League wedstrijd daar. De zaak werd al snel gesepareerd vanwege gebrek aan bewijs. Toch besloot de FIFA dat hij niet op het WK mocht fluiten. Rob Dieperink was 38 jaar. Het weer zonnig, warm, 23 graden op de Wadden en 31 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zomers en warm. En nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
10: Dan krijg je de verkeersinformatie van de ANWB. 3 files in onze regio. 1 daarvan op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Naar de Vesting en Blaricum. 6 minuten. Dan de A6 Joure-Lelystad tussen Band en Knopend Emmeloord. Daar zo'n 5 minuten op onthoud. En op de N50, daar sta je ook nog even stil. Emmeloord-Zwolle voor Knopend Rattenbroek. 6 minuten. En flitsers die zijn er niet gemeld, maar heb je er toch één gezien? Dan kun je doorgeven via de app van Flitsmeister.
12: Ja, om boeren beter te beschermen tegen diefstal van hun erf heeft LTO Noord een nieuwe website gelanceerd. Nietopmijnerf.nl. Je hoort er zo meer over in Studio Flevoland.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
14: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
15: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
16: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
15: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
17: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
18: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
19: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: J-Lo en Waiting for Tonight.
1: Ja, ik moet even aan J-Lo denken, want die zat dit weekend bij de finale op Wimbledon op Center Court. In de Royal Box heet het dan. Maar die had me een hoed op. Je zou maar achter haar gezeten hebben.
0: Vanwege de zon of zo, dat ze zichzelf wilde beschermen.
1: Maar niemand heeft hoedjes op. Ja, of een klein petje of wat korter, een fedora of zo. Maar zij had een zonnehoed op. Nou, die ging helemaal zo met een doorsnee van een meter, denk ik. En ik moest denken aan Sesamstraat. Weet je dat? Ken je dat scène dat Bert en Ernie naar de bioscoop gaan?
0: Nee, zeg maar zo even helemaal niks.
1: Nee. Bert en Ernie zitten in de bioscoop. En voor Ernie zit een mevrouw met wel 20 hoedjes op haar hoofd. Dus die zit natuurlijk enorm voor zijn beeld.
0: Ja, kunnen zij helemaal niet zien. Dan moeten ze eromheen kijken natuurlijk.
1: En Ernie die gaat dan... Bert, ik kan niks zien, En Bert zegt, dat moet je tegen die mevrouw zeggen... dat ze die hoed even afdoet. Dus uiteindelijk vraagt Ernie, mevrouw, wilt u de hoed afdoen? Dat doet hij dan. En dan zet ze die hoed naast zich neer.
0: Ja.
1: Maar dan is hij... ook heel hoog, maar dan staat hij voor Bert, die hele stapel. Maar daar moesten we dus aan denken toen ik Jennifer Lopez zag.
0: Jij houdt dat allemaal wel in de gaten trouwens.
1: Wat
0: er allemaal gebeurt op televisie en zo. Zit jij dan de hele dag te zappen en alles het nieuws in de gaten houden, sport en zo?
1: Maar wat doe jij dan, onder een steen liggen of zo?
0: Nou, ik heb dit weekend weinig tv gekeken, helaas. Ik had eigenlijk wel zin in gehad.
1: Ja, nee, maar ik zie van alles natuurlijk in de krant voorbij komen en op social media. En daar heb ik dan af en toe tijd voor.
0: Ja, daar ben ik wel blij mee. Daar hebben we wat te bespreken op de radio.

0: Ja, ze hadden echt haten elkaar, die twee. Gary Barlow en Robbie Williams moesten er heel volwassen voor worden om het met elkaar uit te spreken.
1: Bijna 1 op de 5 boeren werd vorig jaar slachtoffer van diefstal of inbraak op het erf. En om boeren beter te beschermen tegen heeft LTO een oplossing. Namelijk de website nietopmijnerf.nl. En daar vind je als agrariër praktische tips om je te beschermen tegen criminaliteit.
0: Ja, en vertrouwenspersoon Gabi de Ruiter van LTO Noord is hier in de studio. Gabi, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, 1 op de 5 van die boeren is dus slachtoffer. Dat is best wel veel. Maar ja. Jij gaat ook veel langs bij boeren. Wat voor verhalen hoor je dan?
2: Vooral een beetje wanhoop. Hè? Als voor de tweede, soms derde keer wordt ingebroken. En soms nemen ze ook echt van alles mee. We hebben hier in, volgens mij, het is al wel ruim een jaar geleden. Maar toen hebben ze ook in Flevoland de hele polder bijna leeggeroofd. Echt een mobiele bende die langs alle boeren trok en daar van alles meenamen.
1: Ja, waar dus, heb je het dan over?
2: Soms heftrucks, trekkers, GPS-systemen, maar ook elektrische fietsen, bosmaaiers, diesel. Eigenlijk alles wat voorhanden is en geld waard is, werd er leeggeroofd.
0: Ja, dat doet ook iets met je veiligheid, denk ik, op een
2: zeker,
0: erf.
2: Zeker. Kijk, en vaak is het alleen in de schuren en loodsen waar spullen worden weggenomen. Maar ik heb ook verhalen gehoord dat ze, in de keuken aan het rondsnuffelen waren op zoek naar sleutels. Ja, en dat geeft dan gewoon een heel onveilig gevoel.
0: Ja, want voor hetzelfde geld kom je ze, hoor je buiten gerommel, ga je even kijken. En dan sta je een oog in oog in met van die rovers. Ja.
2: Ja, dat zou zomaar kunnen, ja.
0: Ja. Wat kun jij nou betekenen als vertrouwenspersoon voor die agrariërs?
2: In principe, als ze te maken hebben met criminaliteit, dan kan men gewoon de politie natuurlijk bellen. Is het spoed? Dus kom je oog in oog met zo'n inbreker te staan, bel dan vooral 112. Dus bij elke verdachte situatie, als je wat hoort of ziet, vooral 112 bellen. Heeft het geen spoed, dan kan je 0900 8844 bellen. Of meld misdaad anoniem als je iets anoniems wil melden. Maar ze bellen mij vooral vaak als dat niet goed loopt. Dus als ze niet naar tevredenheid worden geholpen door de politie. Of dat ze bang zijn om toch anoniem te melden. Of even willen sparren over wat ze gezien hebben, gehoord of geroken. Hè? Als we het dan over drugscriminaliteit hebben. Of als ze wat zien in de buurt en ze denken, nou, kan het niet helemaal plaatsen. Dan is het fijn dat ze even met mij kunnen sparren. En dan kan ik de tijd nemen om met de betreffende boer of boerin in gesprek te gaan.
1: Ja, merk je nou echt dat dat enorme indruk maakt op zo'n boer als er wordt ingebroken op het erf?
2: Ja, over het algemeen wel. Sommigen staan er natuurlijk wel heel nuchter in of hebben ze geen spullen weggenomen. Maar het geeft sowieso altijd veel rompslomp met de verzekering. Het kost altijd geld. En men moet gewoon van je spullen afblijven. Dus boze boeren.
0: Dat snap ik. Want ik hoor jou eigenlijk ook zeggen, ja, het gaat niet alleen om inbraken, maar allerlei soorten criminaliteit waarmee ze geconfronteerd worden. Ja. Waar moet ik dan nog meer aan denken?
2: Als mensen bijvoorbeeld verdachte situaties in het buitengebied zien. Hè? Dus mensen worden in het buitengebied ook benaderd voor het verhuur van lege schuren, stallen of loodsen. En dan wordt er eigenlijk veel te veel geld geboden. Nou, dan voel je al aan je onderbuik dat het niet oké is. En dat het misschien drugscriminaliteit is.
0: Ja, zeg dan, als je dat nou meemaakt, denk ik ook van zeg maar eens nee tegen types die zich daarmee bezighouden.
2: Ja, nou, de verhalen die ik hoor, als je gewoon stevig in je klomp staat en je denkt, dit wil ik niet op mijn erf. Ik heb je wel door en je zegt nee, dan over het algemeen verdwijnen ze wel. Ik geef dan wel aan, meld dat ook vooral bij de politie of bij mij. Dan kan ik het eventueel met toestemming doorgeven aan de politie. Want u zegt wel nee, maar wat zegt de buurman een kilometer verderop, die misschien wel een ton schuld heeft?
1: Ja, het is makkelijk geld verdienen natuurlijk.
2: Zeker, ik hoor echt verhalen dat er soms 30.000 euro per maand wordt geboden. Ja, en als je dat geld heel hard nodig hebt en je denkt, nou, doe het een paar maandjes.
0: Ja, maar wat voor consequentie heeft dat eigenlijk voor een boer? Want dan denk je van, nou ja, dit is misschien wel een oplossing voor mijn geldprobleem.
2: Ja, maar dat is het niet.
0: Nee.
2: Want die criminelen die gaan echt niet netjes elke maand die 30.000 euro betalen. En als je er eenmaal in zit, kom je er ook niet meer uit. Je kan echt maar één keer nee zeggen. En je bent gewoon medeverdachte als de politie een inval doet. Dus je wint er echt helemaal niks mee. En ja, ze willen er niet uit. Dus dan volgen er bedreigingen. Of ik weet waar je kinderen op school zitten. Of er wordt zelfs geweld gebruikt. Dus ja, het is zaak om daar verre van af te blijven.
0: Ja, dan is het dus heel belangrijk om je bewust te zijn van situaties. Op nietopmijnerf.nl, dat is een website die jullie hebben gelanceerd als LTO, staan dus allemaal tips. Wat staat er nog meer op? Anders dan bijvoorbeeld bel de politie als je iets verdacht ziet?
2: Nou, we hebben eigenlijk 3 onderwerpen. En wat ik eigenlijk eerst nog wel wil aangeven is dat het platform Veilig Ondernemen Midden-Nederland, die heeft echt het initiatief voor deze website genomen. En wij zijn als LTO Noord en Cumula daarbij aangesloten. Mm-hmm. En zo hebben we met z'n allen die website gebouwd, zeg maar. En we hebben het eigenlijk een beetje in 3 soorten criminaliteit verdeeld. Dus veilig ondernemen en dan hoe kan je veilig je loods verhuren, maar ook allerlei tips over witwassen, drugscriminaliteit, verdachte situaties, inbraken en diefstal, waarin allemaal tips staan, maar ook cyberveiligheid. Dat is natuurlijk een onderwerp wat steeds meer ook in het nieuws komt. Ja, en boeren kunnen daar net zo goed slachtoffer van worden als andere bedrijven. Mm-hmm. Je moet er niet aan denken dat je gehackt wordt en je melkrobots doen het niet meer, of je voerrobots doen het niet meer. En je moet een heel groot geldbedrag betalen om die cybercriminelen af te betalen eigenlijk.
1: Ja, dus het is heel breed. Verschillende onderwerpen staan op die website. Ja. Het zijn dus niet allemaal open deuren van doe de schuur goed op slot.
2: Nee. Ook tips over camerabeveiliging. Hoe moet je melden? Waarom is het belangrijk om te melden? Wil je even sparren? Dan kan je bij de vertrouwenspersonen van LTO terecht. Het is ook echt een landelijke website die we overal via al onze kanalen proberen uit te rollen en onder de aandacht te brengen. Nou, onlangs was er weer ingebroken in het buitengebied van Zeewolde. Dus in de buurtapps hebben ze vervolgens ook de tips van niet op mijn erf gedeeld. Zodat boeren kunnen ook denken van, heb ik hier wel aan gedacht? Misschien kan ik daar wat beter op letten. Of nog wel een extra lamp aan de achterzijde van mijn boerderij plaatsen. Waardoor het erf toch veiliger wordt.
1: Nou, die boeren weten die website dus goed te vinden. Dat kunnen we dan wel concluderen, denk ik. Dankjewel voor de uitleg, Gabi de Ruiter, vertrouwenspersoon bij LTO Noord. En de website waar boeren dus tips kunnen bekijken is nietopmijnerf.nl.

0: Studio Flevoland trekt de wildernis in. Op woensdag 15 juli gaan Odeke de Jong en Jordi Bouw live naar een bijzonder dierenpark in Almere dat 10 jaar bestaat en al een miljoen bezoekers ontving. Ze staan oog in oog met stokstaartjes en de Australische flappentak, voeren wasberen en nemen je mee achter de schermen met verhalen van medewerkers, bezoekers en cliënten van de dagbesteding. Kijk en luister live woensdag 15 juli van 2 tot 5 uur bij Omroep Flevoland. Studio Flevoland, live vanuit de jungle.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt, tot over 10?

0: met dementie op dementie.nl.
1: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
2: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
4: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
3: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
4: Rand? Nee.
3: Fair enough.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Dit is Flevoland met het regionieuws.
6: Het is precies 3:30. Goedemiddag. Twee vrouwen uit Amsterdam zijn in de Almeerse muziekwijk aangehouden op verdenking van drugshandel. Agenten stopten hun auto op de Spectrumdreef nadat een anonieme tip over het kenteken binnenkwam. In de auto vonden de agenten vervolgens een grote hoeveelheid harddrugs, waaronder heroïne, cocaïne en ecstasy. En in een kinderrugzak zat behalve drugs ook een vuurwapen. De vergunning voor de komst van verslaafde opvang Domus in Almere Poort blijft in stand. Dat heeft de rechtbank geoordeeld. Volgens de rechter heeft de gemeente eerdere fouten in de vergunning voldoende hersteld. Domus is een beschermde woonvoorziening van het Leger des Heils voor mensen met onder meer verslavingsproblemen. Omwonenden en een school zijn bang voor overlast. Ze overwegen nu naar de Raad van State te gaan om de komst van de woonvoorziening tegen te houden. Een persoon is vanochtend zwaar gewond geraakt bij een ernstig geweldsincident op het Bokstolplein in Almere Stad. De politie ontving rond 10:00 een melding vanuit de Stedenwijk. Om wat voor incident het gaat kan de politie nog niet zeggen, behalve dat dit duidelijk meer is dan een ruzie op straat. De verdachte is na het incident richting de Tilburgstraat gevlucht. En de gemeente Zeewolde waarschuwt de inwoners voor een nepmail die uit naam van de gemeente is verstuurd. In de mail wordt aan inwoners gevraagd mee te doen met de gemeentelijke energiepeiling 2026. Volgens Zeewolde gaat het om een phishingbericht. En het advies is dan ook: klik niet op de link en vul ook niet de vragenlijst in. Tot zover een overzicht van het nieuws uit onze provincie. Meer nieuws, dat lees je op de website of in de app.
7: Goedemiddag. De zon die schijnt vanmiddag volop in Flevoland. De temperatuur die gaat uiteindelijk oplopen naar een zomerse 26 graden in de provincie. En daar bestaat de meest matige wind uit noordoostelijke richtingen. Ook vanavond is het nog lang warm en zonnig bij temperaturen ruim boven de 20 graden. Vannacht koelt het dan af naar zo'n 17 graden op de meeste plekken. En ook dan blijft het overal droog. Ja, en dan morgen. Dan volgt gewoon wederom een ronduit zonnige zomerdag. Bij temperaturen die op gaan lopen naar 28 of lokaal misschien wel 29 graden.
8: ANWB verkeersinformatie op de A1 Amsterdam Amersfoort tussen naar de vesting in Bladikum 7 minuten vertraging. A27 Almere Gorkum tussen Bilthoven en Knoppen Lunetten 5 minuten. En de andere kant op Utrecht Almere tussen Hilversum en Eemnes 5 minuten. Dan de N303 Harderwijk Barneveld tussen industriegebied Veldzicht en Ermelo 5 minuten. Geen flitsers.
6: En zometeen in Studio Flevoland hebben we contact met de Kamer van Koophandel. We hebben het dan over de regels rondom online spullenverkoop. Meer erover zometeen bij ons.
5: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Ja, het deint. Het deint lekker, de koers. A Runaway.
1: Verkoop jij wel eens kinderkleding via Vinted, meubels via Marktplaats of via een ander platform? Nou, dan is het handig om even op te letten, want misschien ben je dan wel een ondernemer en dat kan dan ook nog eens gevolgen hebben.
0: Hoe dat zit, dat weet Astrid Pontjoen, ondernemersadviseur bij de Kamer van Koophandel. Astrid, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hey, je mag toch wel gewoon wat spullen online verkopen?
2: Ja, natuurlijk mag dat. Sterker nog, je mag dat ook heel vaak doen. Alleen de vraag is even, wanneer ben je ondernemer of niet? We doen het, denk ik, allemaal wel, is misschien overdreven, maar heel veel mensen doen dat. Hè. Je hebt kinderen die zijn uit de kleertjes gegroeid. En dan denk je, ik wil daar toch nog iets mee doen. Ik wil het niet zomaar naar de kringloop brengen. Ik kan er misschien nog wel wat geld voor krijgen. En dan verkoop je dat via Vinted of via Marktplaats of een vergelijkbaar platform. En dat mag gewoon als particulier. Sterker nog, je maakt eigenlijk helemaal geen winst. Hè? Want de winst, dat zou zijn de inkoop min de verkoopprijs. Hè? Dus de verkoop min de inkoopprijs, moet ik zeggen. Ja, en die is altijd lager, mag je vanuit gaan. Dus je maakt ook geen winst.
0: Nee, maar wat
2: dus
0: mag dan wel?
2: Want, particulier doen.
0: Ja, want blijkbaar zit er toch een paar haken en ogen aan. Anders hebben we geen contact met jou als dit. Wat mag dan wel en wat mag niet?
2: Ja, wat ik zeg. De spullen die je gewoon in huis al hebt en gewoon zelf hebt gebruikt, die mag je gewoon verkopen. Meestal is dat voor een lage prijs als waar je het voor hebt ingekocht. Geen probleem. Maar er zijn natuurlijk mensen die zeggen van ja, ik vind dat eigenlijk zo leuk. Weet je wat ik ga doen? Ik struin door de week alle kringloopwinkels af. En dan haal ik voor een appel en een ei, haal ik daar kleertjes of meubeltjes. En die ga ik vervolgens via die platforms verkopen. Met de bedoeling om daar ook daadwerkelijk winst mee te behalen. Ja, dan kom je natuurlijk op het vlak van ondernemerschap. Want daar zit een winstgedachte achter, zou ik maar zeggen. Ja, en als je dat met regelmaat doet, ja, dan zegt de Belastingdienst op een gegeven moment van ja, wij zien dat wel als een onderneming. En dan hoor je dat dus ook netjes aan te melden bij de Belastingdienst. Daar speelt nog verder iets mee, dat als je dat niet uit jezelf doet, maar je hebt meer dan 30 verkopen per jaar of meer dan 2000 euro daarmee aan omzet gehaald, dan is zo'n platform ook verplicht om je aan te melden bij de Belastingdienst. Dus om in ieder geval bij de Belastingdienst aan te geven, joh, let op, een van onze klanten die verkoopt met regelmaat, daar moeten jullie eens even naar kijken.
1: Ja, en dan kun je altijd nog als goede reden opgeven van ja, ik heb gewoon een heel grote schuur. Ik doe de zomeropruiming en dan zeg je het op die manier. Maar ja, de Belastingdienst is ook niet gek natuurlijk, dat hebben ze wel in de gaten.
2: Maar dat zou best kunnen. Hè? Er zijn natuurlijk wel echt mensen die zeggen van ja, toevallig het huis van mijn ouders kwam vrij, hè, na een overlijden. Ja, ik heb daadwerkelijk voor 10.000, 15.000 euro aan spullen verkocht. Want ja, dat zijn gewoon alle spullen die zij hadden. Ja, daar kan je gewoon echt een heel goed verhaal bij hebben. En dan doe je dat nog steeds als particulier. Ja. En het is echt anders als wanneer je gaat inkopen met de bedoeling om dat ook weer te gaan verkopen.
0: Ja, maar wat is nou eigenlijk de financiële consequentie van zo'n melding bij de Belastingdienst? Dat je dus aangemerkt wordt als ondernemer?
2: Ja, het zou dus kunnen zijn als de Belastingdienst ook daadwerkelijk vindt dat je ondernemer bent. Vanaf dat moment moet je btw in rekening gaan brengen bij je klant. Maar je moet ook jezelf aanmelden bij die platforms als zakelijk contact, hè, als bedrijf. En dat betekent ook dat, stel je gaat ook spullen verkopen waar een risico aan zit, dat je daar ook product aansprakelijk voor bent. Net als als een koper zegt van hey, ik heb schade door het product wat ik voor jou heb gekocht. Hebben ze ook recht op een schadevergoeding bijvoorbeeld. En wat zij mogen ervan uitgaan, als ik iets bij een ondernemer heb gekocht, ja, dan voldoet dat product aan de wettelijke eisen. Maar je krijgt dus met btw te maken. Als je winst maakt, moet je dat ook bij je inkomstenbelasting optellen. Dus moet je ook belasting overbetalen. Ja, en als je gaat aanmelden als zakelijk contact bij zo'n platform, dan vragen ze ook een KVK-nummer. Dus dan moet je ook inschrijven bij de Kamer van Koophandel.
1: Juist, ja.
2: Dus maar daar zitten best wel even wat haken en ogen aan.
1: Ja. Heb je nog een laatste advies dan, Astrid, voor het online verkopen van spullen?
2: Nou, het vooral doen, want het is natuurlijk ook zonde om spullen weg te gooien als je er gewoon nog geld voor kan vragen. Dus het is natuurlijk voor heel veel mensen ook gewoon echt een hele leuke manier om kennis te maken met handelen op deze manier. Maar ga je dat echt met regelmaat doen, verdiep je dan even in de haken en ogen van het ondernemerschap en bel daarvoor bijvoorbeeld met ons.
0: Astrid Pontjoen van de Kamer van Koophandel. Dankjewel en een hele fijne zomer.
3: Je luistert naar Flevoland.

0: Ik heb echt spijt.
1: Waarvan?
0: Nou, dat ik naar de snoepautomaat ben gelopen en dat ik daar een gevulde koek uit de automaat heb getrokken.
1: Nou, het is ook wel de tijd ervoor nu natuurlijk. Koffietijd, koekje erbij.
0: Dat wel, maar ik heb nog nooit een koek gegeten. En het is zo plakkerig en zo droog tegelijk. Het is alsof ik een pak boter tussen, ja, gewoon poeder heb gekregen.
1: En nu heb je een grote mok met thee om het allemaal weg te spoelen.
0: Ja, dus mocht je nou... Ja, ik heb zelf een hekel aan mensen die dan zo smakken tijdens dat ze praten. Mocht je dat nu bij mij horen. Ik heb het al weggeprobeerd te spoelen met die thee. Maar sorry, dat is toch nog een restantje gevulde koek.
1: En je gaat nooit meer zo'n gevulde koek halen, denk ik.
0: Nooit meer.
1: Alleen nog maar van de bakker.
0: Oh, met zo'n lekker knappelijk randje en zo'n heerlijke amandel. Oh!

0: Dit is Flevoland.
1: Het wordt lastiger om te bunkeren overal ter wereld.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Zouden ze vaker moeten doen in meer wijken.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Maar je ziet er heel stoer uit.
4: Weet ik.
0: Dit is Flevoland.
5: Kom maar. Hup.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
7: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
8: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: 2 vrouwen uit Amsterdam zijn aangehouden in de Almeerse muziekwijk op verdenking van drugshandel. En de vergunning voor de komst van verslaafde opvang Domus in Almerepoort blijft in stand. Dat heeft de rechtbank geoordeeld. Meer nieuws uit onze regio, dat krijg je om 4:30.
10: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij.
11: Renate Kok met het NOS Journaal. Waterschappen nemen steeds meer maatregelen om de droogte tegen te gaan. Zo heeft het hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden de aanvoer van zoet water naar het westen van het land verhoogd om verzilting langs de kust te voorkomen. Het hoogheemraadschap Delfland maait het gras om dijken beter te kunnen inspecteren op scheuren. Door de aanhoudende droogte staat het water in rivieren lager dan gebruikelijk. De Vereniging van Waterbedrijven in Nederland benadrukt dat er van drinkwatertekort geen sprake is. Alleen in Noordoost-Twente is de situatie al enkele weken nijpend. Na de brand in een bar in de Thaise hoofdstad Bangkok zijn nog altijd zeker 25 mensen er slecht aan toe. Ze liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. 28 mensen overleefden het niet, melden Thaise media. Die brand begon gisteravond kort voor middernacht. Na ongeveer een half uur was het vuur onder controle. Desondanks waren er veel slachtoffers. De meeste stierven door rookvergiftiging. Hoe die brand zich zo snel kon verspreiden, wordt nog onderzocht. De man die vastzit voor de moord op een vrouw bij het station van Nieuw-Vennep heeft die dag ook andere vrouwen lastiggevallen. 4 van hen hebben dat gemeld bij de politie. Het slachtoffer, een vrouw van 59, werd eind maart doodgestoken op de parkeerplaats van het station. Het moordwapen, met daarop ook DNA van de man die vastzit, werd een dag later aangetroffen door een journalist. De verdachte heeft een Italiaans paspoort en geen vaste woon- of verblijfplaats. Artsen zien steeds meer gezondheidsklachten door vapen. Er zijn dit jaar al 24 meldingen binnengekomen bij het nieuwe landelijke meldpunt. En dat zijn er volgens RTL bijna evenveel als er in totaal de 2 jaar daarvoor binnenkwamen bij een eerder meldpunt. Sommige patiënten zijn pas 12 of 13 jaar oud, zegt een arts van het centrum. Het weer zonnig, warm, 23 graden op de Wadden, 31 in Maastricht. Morgen opnieuw een zomerse dag en dan wordt het nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
12: Oh ja, dat ben ik. Ik ben vandaag file. ANWB Verkeersinformatie op de A27 Utrecht-Almere tussen Bilthoven en Eemnes. 20 minuten vertraging. Dan de N301 Barneveld-Almere tussen de N798 en de N704. 6 minuten. En de N303 dan nog Harderwijk-Barneveld tussen Industriegebied Veldzicht en Ermelo. Er is ook wat drukker. 5 minuten extra. Geen flitsers op dit moment.
9: En zometeen krijg je 2 boekentips van onze collega Marije de Bie. En 1 boek is ze nu nog aan het uitlezen. Dus wat ze ervan vindt, dat hoor je zo.
13: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
14: Dit zit echt fantastisch, Tieneke.
15: Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof.
14: Verwen jij je maar.
15: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
14: Maar mee?
15: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
14: Ja, ik voel hem.
16: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
17: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor. Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
18: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
19: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
20: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
21: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
22: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Spaanse muziek met wat hogere temperaturen, dat is altijd een goede combinatie. Dit was Enrique Iglesias en Bailamos. Ja, je moet wel wakker blijven, Odeke.
1: Ja, nee, ik zit naar jou te kijken. Ik denk, jij begint wel een gesprek met mij.
0: Nou, jij zat vooral te kijken naar die lepelaars.
1: Ja, af en toe zetten we even de webcam aan van de lepelaars. Die zich bevinden in het natuurgebied Nieuwland. Dat is natuurlijk de Lepelaarsplassen, Oostvaardersplassen en de Markerwadden. En alles wat daar nog tussen ligt. En deze lepelaars die broeden dus een beetje voor de... Ja, moet je dat zeggen, voor de dijk. Als je eigenlijk bij Batavia stad het water ingaat, daar een beetje rechtdoor. En dan kom je die lepelaars tegen. En wat mij opvalt is, dit is al de tweede leg van die lepelaars. Want die hebben al eerder dit seizoen kuikens gehad. Maar ze hebben er soms 3 in zitten in hun nest.
0: Het moet niet gekker worden. En ze zijn heel actief, want er is iedere keer wel wat te zien. Het is niet zo dat ze in slaap gevallen zijn.
1: Nee, het grappige is, waar wij nu naar kijken, dat is een nest waar al wat oudere kuikens in zitten die al vliegen. En die ouders die verzorgen weer nieuwe kuikens.
0: Er komt ook nog een schip voorbij.
1: Ja, dat gebeurt echt van alles. Ja,
0: leuk.
1: Nou goed.
0: Nou, jij kunt het ook volgen. We zijn op televisie te zien, Omroep Flevoland. En zometeen dan zie je en hoor je ook Marije de Bie met haar boekentips. Is inmiddels uit, hè, het boek.
2: Ja.

0: En op het einde nog een instrumentaal stukje, zodat je zelf nog even kunt meezingen. De Police en de doe-doe-doe, de da-da-da.
1: De boeken van de Bie.
2: Ja, welke boeken stop jij in je vakantiekoffer? Onze collega redacteur Marije de Bie schuift deze zomer iedere maandag aan om je de laatste boekentips te geven. En ja, het zijn de heetste dit jaar. Voor thuis, maar het kan natuurlijk ook gewoon voor op je strandbedje.
0: Marije, goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag.
0: Nou, verbaas ons. Laat ons weer verbazen. Welke boeken heb je vandaag weer meegenomen?
3: Ik heb wederom twee boeken meegenomen met Engelse titels. We hebben ze al de laatste tijd vaker gezien. How to Write a Love Story van Catherine Walsh. Een romantische comedy. En 138 Main Street van Gavin Bell. En dat is een literaire thriller.
2: Oké, met welke wil je beginnen?
3: How to Write a Love Story. Laten we daarmee beginnen.
2: Nou, beschrijf hem maar even, want als je hem niet ziet, dan weet je niet wat je mist.
3: Hij is mooi, hè? Hij is kleurrijk en hij heeft van die sprayed edges, wat ze tegenwoordig vaker doen, dat ze de randen van de bladzijde een kleurtje geven. En in dit geval loopt het kleurtje van de cover, van de voorkant van het boek, door over de zijkant en de onderkant van het boek. Dus je ziet oranje lucht, roze wolken, groen gras met bloemetjes. Het ziet er al uit als een romantisch boek, vind ik wel.
2: Nou, vroeger was het met bladgoud, de zijkant van een boek. Tegenwoordig dus gewoon met gras.
3: Ja, ik denk dat dit iets goedkoper is. Dit is ook een paperback. Dus dan wordt het sowieso iets minder duur dan die prachtige boeken met die gouden bladzijden, inderdaad.
2: Waar gaat het over?
3: Het is een liefdesverhaal, dat zei ik natuurlijk al. En het speelt zich af in Ierland. En die Catherine Walsh is zelf een Ierse schrijfster. Dit is het zesde boek van haar hand. En deze mevrouw is online heel grappig, want ik had even opgezocht wie deze dame eigenlijk is. Nog best een jonge schrijfster. En ook al een heel aantal boeken vertaald in 20 talen inmiddels van haar hand. En ik zag er in ieder geval 4 alvast in het Nederlands. Alleen deze heeft dus een Engelse titel, maar hij is Nederlands. Het boek gaat over Kiara. En Kiara die heeft een erfenis gekregen. Namelijk een landgoed van haar vader. Dat is vervallen. Maar haar vader was een heel bekend auteur. Frank Sheridan. En Kiara Sheridan die heeft het ook zijn werk geërfd. En die moet dat afmaken. Dus ja, een serie met fantasy verhalen. Daar moet ze aan gaan schrijven. Maar de writer's block weerhoudt haar eigenlijk van schrijven. Dus er wordt een redacteur op haar afgestuurd.
2: Vast een man, leuke vent.
3: Uiteraard. Ze denkt dat ze een oude meneer voor zich krijgt. Maar er komt een leuke vent uit New York naar Ierland. Het zegt het al op de cover. Een schrijver, een redacteur, een hete zomer.
2: Ja, bij boekredacteurs moet ik niet meteen aan iets spannends denken, eerlijk gezegd.
3: Nee, nou zij dus aanvankelijk ook niet. Want ze verwacht ook een of andere oude grijze meneer die op haar afgestuurd wordt. Maar Sam blijkt niet zo oud en grijs te zijn als zij verwachten. Ja, het is natuurlijk een beetje voorspelbaar. Dat is altijd wel grappig met die boeken. Dat je denkt, oké, ik weet al wat eraan gaat komen. Even goed, lekker om te lezen.
0: Een heet boek dus. En wat me opvalt, Marije, jij bent een persoon die altijd een boekenlegger gebruikt. Hè? Je bent niet eentje die van die ezelsoortjes vouwt.
3: Nee, ezelsoorden vind ik erg. Gek genoeg ben ik dan weer niet zo heel netjes met mijn boeken in de zin van... Ik doe nu iets heel ergs wat mensen heel erg vinden. Vaak online zie ik dat voorbij komen. Ik knak mijn rug gewoon open. Dus je hebt al die boeken die ik gelezen heb, er zitten allemaal van die vouwen aan de achterkant. Dus ik doe er wel netjes een boekenlegger in. Maar ik ga nooit...
0: Je verpest hem alsnog.
3: Ik verpest hem alsnog. We gaan hoekjes omvouwen, dus ja, nou ja, dat.
2: 138 Main Street is het tweede boek wat je wilde bespreken.
3: Het tweede boek, en dat is een prachtig geel boek van Gavin Bell. Weer een Nederlands boek met een Engelse titel. 138 Main Street, dus ja, 138 Main Street is de belangrijkste straat vaak van een plaats.
2: Of stationstraat of zo.
3: Stationstraat, dorpsstraat, noem het maar. Dat gaan ze dus niet vertalen, want het gaat over dat adres. De ondertitel is een adres om een moord voor te doen. Ik wil nog even vertellen dat Gavin Bell is ook een Britse auteur. En in dit geval komt hij uit Glasgow. En heeft al 10 boeken op zijn naam staan, thrillers. Maar het is de eerste die op zijn eigen naam staat. De rest heeft hij of als ghostwriter geschreven, of onder een pseudoniem. Okay. Dus er is meer van zijn hand, maar deze is dus de eerste onder zijn naam. En dan staat er op literaire thriller.
0: En wat staat er nou boven? Een adres?
3: Een adres om een moord voor te doen.
0: Oh jee.
3: En dat is dus die 138 Main Street, wat de titel is. Dus op dat adres wordt elke keer een moord gepleegd. Of elke keer zeg ik 4 moorden. En dan wordt de connectie wel gelegd over Amerika verspreid. Het speelt zich af in Amerika.
4: Oh, dus het zijn alsof je bijvoorbeeld, je woont willekeurig op een 138 Main Street. Yes. In een willekeurig dorp, in een willekeurige plek.
3: Ja.
4: Op de wereld.
3: Nee, in Amerika.
4: Ja, in Amerika dan.
3: Ja.
4: Maar daar worden die moorden gepleegd.
3: En als er onderzoek gedaan gaat worden door de FBI en de politie, dan blijkt dus dat er meer dan 7000 Main Streets zijn in Amerika. Grappig genoeg is er nog een feitje dat en in het boek voorkomt, en dat die Gavin Bell zelf erg grappig vindt en dus ook vermeldt als hij een interview heeft, dat dit niet eens de meest veel voorkomende straat in Amerika is. Dat is namelijk Second Street. Want Main Street is dus een veel voorkomende straat, maar je hebt ook nog First Streets her en der. Maar goed, Main Street dus. Daar vinden die moorden plaats en elke keer op nummer 138. Dus iedereen die op een gegeven moment op nummer 138 Main Street woont, ja, hoe rustig slaap je dan nog als je denkt dat er...
4: Ik zou een hotelletje pakken.
0: Nou.
3: Ja, maar ja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Niet iedereen kan weg van huis. Er zijn verschillende redenen voor. Want ze zeggen natuurlijk ook, we raden aan dat je weggaat. Je pakt een hotelletje. Maar ja, kan iedereen dat betalen? Of heb je een andere reden om thuis te blijven? Dus sommige mensen blijven wel thuis. Ja, dan kan het zomaar eens spannend worden. Of jij dan niet het volgende slachtoffer bent van deze Main Street Killer.
0: Worden er dan 7000 moorden gepleegd ook? Of
3: nee, het begint dus met 4 adressen.
0: Ja.
3: En ja, dan weten ze niet per se natuurlijk wanneer gaat de moordenaar weer toeslaan. Wat gaat daar dan gebeuren? Ja, is er een patroon te vinden anders dan dat er dit adres aanhangt? En dan komt er ook nog een manifest online van die Main Street Killer, waarin hij vertelt wat hij wil. Namelijk eigenlijk chaos veroorzaken.
4: Nou, dat doet hij wel goed, denk ik.
3: Op zijn kop zetten, ja. Want waar ga je beginnen? Hoe ga je 7000 adressen beschermen? Dus ja, dan volgt vervolgens natuurlijk het onderzoek. En dan wordt het een soort kat-en-muisspel tussen de FBI, de politie en de Main Street Killer. Ja, het is een boek met vaart. Ik zou zeggen, stop hem in je koffer. Zien jullie trouwens het teken dat op de koffer van het boek staat? Mm-hmm. Dat herken je misschien wel van online.
4: U bent hier.
3: U bent hier, zo'n logo. Het is zo'n omgedraaide traan, zeg maar, met een stipje in het midden. Dus dit kennen we allemaal wel van Google Maps misschien, of van een plattegrond die je ergens ziet. En dit is het teken dat die moordenaar elke keer achterlaat op die moordplekken. Dus daardoor wordt natuurlijk ook sneller het verband gelegd. En het onderzoek, de jacht is geopend.
4: Nou, we bespraken vandaag How to Write a Love Story van Catherine Walsh en 138 Main Street van Gavin Bell. Engelse titels dus, maar gewoon lekker in het Nederlands. Marije de Bie, dankjewel. Tot volgende week.
3: Tot volgende week.
1: De boeken van de Bie.

0: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
1: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
2: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
3: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata en dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: Het is 5:02. Goedemiddag. De politie heeft vandaag 2 rukkers van 17 en 21 jaar aangehouden... op verdenking van betrokkenheid bij een overval op een Poissupermarkt in Emmeloord. De overval werd gepleegd op zaterdagavond 21 maart. 2 daders renden toen rond sluitingstijd de supermarkt aan de Sondelstraat binnen... en ze bedreigden de medewerkers met messen. Daarna gingen ze er met de inhoud van de kassa op een fatbike vandoor. 2 vrouwen uit Amsterdam zijn aangehouden in de Almeerse Muziekwijk... op verdenking van drugshandel. Agenten stopten hun auto op de Spectrumdreef... nadat een anonieme tip over het kenteken binnenkwam. In de auto vonden ze een grote hoeveelheid harddrugs... waaronder heroïne, cocaïne en ecstasy... En in een kinderrugzak zat behalve drugs ook een vuurwapen. De vergunning voor de komst van verslaafde opvang Domus in Almerepoort blijft in stand. Dat heeft de rechtbank geoordeeld. Volgens de rechter heeft de gemeente eerdere fouten in de vergunning voldoende hersteld. Domus is een beschermde woonvoorziening van het Leger des Heils... voor mensen met onder meer verslavingsproblemen. Omwonenden en een school zijn bang voor overlast... en zij overwegen nu naar de Raad van State te gaan... om de komst van de woonvoorziening tegen te houden. En een persoon is vanochtend zwaar gewond geraakt... bij een ernstig geweldsincident op het Bokstoelplein in Almerestad. De politie ontving rond 10:00 vanmorgen een melding vanuit de Stedenwijk. Om wat voor incident het gaat, dat kan de politie nog niet zeggen... behalve dat dit duidelijk meer is dan een ruzie op straat. De verdachte is na het incident richting de Tilburgstraat gevlucht. En tot zover een overzicht van het Flevolandse nieuws. Meer nieuws uit onze regio, dat vind je op de website of in de Omroep Flevoland app.
9: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nog zeker 25 slachtoffers van de brand in een café in Bangkok... liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. 28 mensen overleefden het niet. Het vuur ging gepaard met veel rook. Hoe de brand zich zo snel kon verspreiden, wordt nog onderzocht. Vanwege het warme weer is er meer vraag naar drinkwater dan gebruikelijk.

0: Maar volgens de Vereniging van Waterbedrijven in Nederland is er geen sprake van een tekort. Wel is het advies om vooral in de ochtend en avond niet onnodig water te gebruiken. Scheidsrechter Rob Dieperink is overleden. Waaraan is niet bekendgemaakt. Dieperink was 14 jaar lang scheidsrechter in het betaald voetbal en floot ook internationale wedstrijden. Rob Dieperink was 38 jaar.
1: Goedemiddag. De zon die schijnt vanmiddag volop in Flevoland. De temperatuur die gaat uiteindelijk oplopen naar een zomerse 26 graden in de provincie. En daar bestaat de meest matige wind uit noordoostelijke richtingen. Ook vanavond is het nog lang warm en zonnig bij temperaturen ruim boven de 20 graden. Vannacht koelt het dan af naar zo'n 17 graden op de meeste plekken. En ook dan blijft het overal droog. Ja, en dan morgen. Dan volgt gewoon wederom een ronduit zonnige zomerdag. Bij temperaturen die op gaan lopen naar 28 of lokaal misschien wel 29 graden.
2: ANWB Verkeersinformatie op de A27 Utrecht-Almere tussen Bilthoven en Huizen. Een kleine 20 minuten extra reistijd. A28 Amersfoort-Zwolle tussen Harderwijk en afrit Elspeet 5 minuten. De N303 Harderwijk-Barneveld tussen industriegebied Veldzicht en Ermelo 6 minuten. En dan nog op de N307 Horenkampen tussen Enkhuizen en Lelystad-Batavia-stad. Ja, daar zal waarschijnlijk de sluis even openstaan. 5 minuten vertraging. En flitsers die zijn niet gezien.
3: Ja, ik moet toch even wat rechtzetten, denk ik. Want ik heb net het nieuws gemeld. Ja. En toen zei jij nou twee rukkers.
2: Ja, twee rukkers. En ik dacht, wat zijn rukkers nou weer? Trekken die dan de sieraden van iemands lichaam?
3: Ja, dat zijn rukkers. Maar ik bedoelde urkers. Maar ik zei ook urkers volgens mij, hoor. Zullen we even kijken hoe dat ook alweer ging een paar minuten geleden? Even luisteren, hoor.
4: Het is 2:05. Goedemiddag. De politie heeft vandaag twee rukkers van...
2: Rukkers? Ja, je zegt rukkers.
3: Ja, maar ik bedoelde urkers. Een lettertje omgedraaid. Nou ja, ik zat het volgende uur goed zeggen.
5: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: BC en When Smokey Sings.
1: Ja, vandaag is het precies een jaar geleden dat een vliegtuig van Soos Aviation kort na opstijgen neerstortte op London Southend Airport. En alle vier de inzittenden kwamen daarbij om het leven. Onder wie de 24-jarige co-piloot Floris Ree uit Emmeloord.
0: En verslaggever Tom Rogge die volgt de ouders van die jonge piloot en werkt nu aan een documentaire over Floris. Om daarover te praten is Tom even bij ons aangeschoven. Tom, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, het is precies een jaar geleden dat het helemaal misging voor in ieder geval Floris van Ree uit Emmeloord. Wat gebeurde er op die dag nou precies?
2: Hoe het ongeluk precies heeft kunnen ontstaan, dat weten we nog niet. Dat onderzoek dat loopt dus nog. Het ging om een ambulancevlucht van Soos Aviation. Dat is een bedrijf wat op Lelystad Airport zit. Zij kwamen vanuit Athene gevlogen via Kroatië naar dus Southend. En eigenlijk waren ze net begonnen aan dat laatste stuk van de vlucht om weer terug te gaan naar Lelystad. En ja, bij het opstijgen gaat het dan goed mis. Eigenlijk binnen 11 seconden... zien we, ja, de mensen die de beelden hebben gezien, lijkt het vliegtuig dus op een gegeven moment te flippen. Er gaat op een gegeven moment iets mis, maar het vliegtuig komt dus snel neer. En heel snel komt er ook een hele grote vlammenzee bij. En komen dus alle vier zitten erbij om. Dus inderdaad, piloot en ook co-piloot Floris dus. En nog een zuster en een Duitse dokter ook nog. Dus
1: Je bedoelt een verpleegkundige, denk ik.
2: Ja, sorry, verpleegkundige.
1: Niet de zuster verpleegkundige, van Floris of zo.
2: Nee, sorry, verpleegkundige. Ja.
1: Tom, dat onderzoek loopt dus nog altijd. Is dat normaal dat het zo lang duurt eigenlijk?
2: Ja, dit soort dingen duren altijd heel erg lang. Want ze willen alles tot in de detail willen ze gaan nalopen. Hoe ze dit onderzoek doen, is dat ze een soortgelijk vliegtuig ernaast houden. En dan eigenlijk de onderdelen die er dan terug te vinden zijn, daarnaast helemaal gaan reconstrueren eigenlijk. En dan gaan ze elk onderdeeltje voorbij om te kijken of het daaraan heeft gelegen. Dus dat is heel erg traag werk. Dat duurt heel lang. En je hebt dan een politieonderzoek wat er loopt ook nog. Dus het loopt allemaal nog langs elkaar. Dus ja, de verwachting is ook pas dat we misschien pas februari, maart volgend jaar daar iets van te gaan terugzien. Maar dit soort zaken duren gewoon heel erg lang.
0: Ja, dat komt dan denk ik ook niet heel erg terug in jouw documentaire, omdat er nog zoveel vragen en onduidelijkheden over zijn.
2: Ja, klopt. De documentaire gaat vooral over Floris zelf. Dus ook vooral van wie was hij nou? Hoe stond hij in het leven? Het is natuurlijk een tragisch verhaal. Als een jongen van 24 uit Emmeloord. Die net 9 maanden was afgestudeerd als piloot in Noorwegen. Hij is ook een paar keer bij ons Flevoland in het buitenland ook geweest om daarover te vertellen. En dan eigenlijk bij zijn eerste werkgever, dan kerstvers piloot, op deze tragische manier omkomt. Dus het gaat vooral over de mensen die hem kenden, die met hem hebben gewerkt, die met hem hebben hockeyvrienden bijvoorbeeld, die met hem hebben gespeeld. En dus ook zijn ouders. Nou, ik denk dat zijn ouders, dat zijn Jacques en Annemieke, zelf het beste kunnen vertellen hoe die was.
3: Floris was een enthousiaste, humorvolle, warme jongen. En hij stond volop in het leven. En vliegen was zijn passie. Dat was echt, daar deed hij alles voor.
4: Van jongs af aan, vanaf zijn 13 was er maar één weg. Vliegen, vliegen, vliegen. En ja, dat heeft hij zijn hele leven uitgestraald. En ja, hij een beetje een flamboyante jongen die eigenlijk niet op de voorgrond wil treden. Maar hele fijne jongen.
3: Ja.
1: Ja. Ja, Tom, je hebt de ouders, die zien wij hier nu ook zitten in de huiskamer, zitten voor een enorm portret of een foto van Floris als hij als piloot in het vliegtuig zit. Hè?
2: Ja.
1: Hoe hebben ze eigenlijk het afgelopen jaar beleefd?
2: Ja, ontzettend zwaar. Dat is echt, echt heel lastig geweest. Ze hebben ook verteld dat die eerste weken echt zo van voorbij zijn gevlogen. Waarbij er gelukkig heel veel steun ook van buitenaf ook voor hun is geweest. Maar ja, echt tragisch. Ze hebben ook best veel therapie moeten hiervoor hebben gehad. En het gaat de laatste tijd gelukkig wel weer wat beter, ook met ze. Ik denk ook vooral omdat Floris heel positief in het leven stond en altijd het beste eruit wou halen, dat ook wel wat kracht geeft om verder te gaan. Maar ja, het is heel lastig. En zeker nu deze laatste paar dagen, want vandaag is het een jaar geleden. Zij zijn dus nu ook op het vliegveld in Londen Southend op dit moment bij een herdenking daar. Dat is een besloten herdenking. Daar mochten wij dus ook niet bij zijn om daar beelden van te maken. Maar daar zijn ze dus nu. Dus ja, vooral deze laatste week hebben ze het wel heel zwaar op ze laten weten.
0: Ja, want dat is ook pas een jaar geleden natuurlijk.
2: Ja, het is toch wel. Ja.
0: Je hebt de ouders gesproken, maar je hebt ook nog twee van Floris' beste vrienden gesproken. Hè? Wat zeggen zij nou over Floris?
2: Ja, dat waren Jos en Toon. En die kent hij eigenlijk al een paar jaar van de hockey. Daar speelde hij mee. Ook nog toen hij dus studeerde in Noorwegen voor piloot. Of als hij dan even weer terug was in Emmeloord, dan ging hij even met ze spelen. Dus ja, ze hebben hele warme herinneringen er nog aan. En ook in die gesprekken merk je ook met de ouders, met de hockeyvrienden, dat ze heel erg een verbinder noemen ze hem. Dus echt iemand die altijd wel de mensen ook opzocht. En ja, dat vertelt Tonus ook in een interview wat ik met hem heb gedaan.
5: Ja, je zag ook wel op de club, hè, als er iemand anders even langs de kant stond, bijvoorbeeld na de wedstrijd, als we dan nog een biertje doen op de club. Dan zocht hij diegene wel op en dan zag je hem daar weer mee spreken. Dus wat dat betreft, hij betrok wel iedereen bij het team.
2: Hoe vaak denken jullie nog aan Floris?
5: Bijna dagelijks. Elke keer als je een propellervliegtuig hoort, dan ga je gedachten daar naartoe. Hij vloog bij Zeus natuurlijk voornamelijk met het propellervliegtuig. Dan kijk je toch even naar boven en dan zijn je gedachten bij hem, ja.
1: Ja, Tom, jij werkt hier al heel lang. We maken hier altijd van alles mee aan nieuws en zo. Wat is het nou in dit verhaal dat jij dacht, hier wil ik graag iets meer mee en een documentaire maken over het verhaal van Floris?
2: Ja, ik denk ook vooral, ik heb me toen het ongeluk ook gebeurde, toen heb ik me ook mee bezig gehouden. En dan ga je toch altijd als je met soort verhalen bezig gaat ook een beetje nadenken van, goh, weet je, ik vind het dan al heel heftig om dat te zien. En dan denk ik altijd van, ja, hoe heftig dat dan? Zal het dan wel niet zijn voor de mensen die daaromheen staan? En ook omdat hij natuurlijk ook bij ons in de studio is geweest, ben ik daar op een gegeven moment ook in contact gekomen met die ouders. Zo vaker gaan we natuurlijk terugblikken met mensen die daarin mee te maken hebben gehad met hele verschrikkelijke dingen. Ik denk vooral wat me hierin heel erg raakte, was natuurlijk hoe jong hij was, net afgestudeerd. Maar juist ook het feit dat ik dan ook die ouders zag en dat ik dacht, oh, die zijn niet zielig of verdrietig. Ze zijn wel verdrietig, maar niet zielig hierdoor geworden. Ze zijn juist heel erg, omdat ze heel erg kracht kunnen putten uit hoe die was. En ook die vrienden en zo, dat soort kracht heeft gegeven om door te gaan. Dus ik denk dat dat vooral hetgeen is wat me heel erg erin trok. In de eerste instantie van, zoiets gebeurt dan heel plotseling, heel abrupt. Hoe pak je daarna weer het leven op? En om dan te zien dat ze eigenlijk heel erg kracht putten uit hoe hij was. En dat juist misschien hetgeen heeft gemaakt waardoor ik dacht, hier wil ik een wat groter verhaal aan besteden dan we normaal gesproken maken.
0: Ja, die docu is nu in de maak. Wanneer wordt die uitgezonden op televisie?
2: 31 juli is de planning. Ja.
0: Verslaggever Tom Rogge, dankjewel.

0: Een paar weken terug was dit de polderplaats. En als een liedje een polderplaat is geweest, dan kun je er vergif op innemen dat het een hit wordt. Nou, dat geldt ook voor deze van Naomi Sharon en Was It Ever Love.
1: Zometeen na 5 praten we hier natuurlijk uitgebreid bij over alles wat vandaag heeft plaatsgevonden. Nou, alles is een breed woord. We hebben 3 onderwerpen voor je waar we uitgebreid op gaan terugblikken met het nieuws van vandaag. De huttenbouwweek in Lelystad is weer terug. Dat heeft een paar jaar is dat niet doorgegaan, maar nu toch echt wel weer in volle glorie gaan we het over hebben. Nog iets met, ik dacht vogels, ja, vrije vogels, papegaaien. Zijn dat ze?
2: Ja, dat is het.
0: Ja, als je in Almere buiten woont, dan zou je zomaar eens een papegaai kunnen zien overvliegen. Hoe dat zit, hoor je straks. Natuurlijk hebben we ook wat muziek voor je in dit programma. Dit is Lionel Richie. Sail on.

0: Dit is Flevoland.
1: Het wordt lastiger om te bunkeren overal ter wereld.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Zouden ze vaker moeten doen in meer wijken.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Maar je ziet er heel stoer uit.
4: Weet ik.
0: Dit is Flevoland.
5: Kom maar. Hup.
6: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
7: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
8: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
9: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin. Wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
8: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: De politie heeft vandaag twee Urkers van 17 en 21 jaar aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een overval op een Poys-supermarkt in Emmeloord. En twee vrouwen uit Amsterdam zijn aangehouden in de Almeerse Muziekwijk op verdenking van drugshandel. Meer nieuws uit onze regio, dat hoor je na het NOS-journaal.
11: Dit is Flevoland, ook te volgen op X.
12: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump heeft aangekondigd dat de VS de havens en wateren van Iran weer gaat blokkeren. Alle andere landen mogen wel door de straat van Hormuz varen, zegt Trump. Hij noemt de VS vanaf dit moment de beschermer van de zeestraat. Daar wil hij wel een vergoeding voor, 20% van de waarde van de lading op schepen. Dat moet volgens hem de kosten van de beveiliging dekken. Vorige maand werd de Amerikaanse zeeblokkade van de Iraanse havens opgeheven nadat de VS en Iran tot een voorlopig akkoord waren gekomen. Waterschappen nemen steeds meer maatregelen om de droogte tegen te gaan. Zo mag in Midden- en West-Brabant tussen 9 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds geen water uit sloten, beken en rivieren worden gehaald. Verder is het advies om buiten die uren zuinig met water om te gaan. Op andere plaatsen in het land worden ook maatregelen genomen. Zo maait het Hoogheemraadschap Delfland het gras om dijken beter te kunnen inspecteren op scheuren. Shorttracker Sven Roes zegt op Instagram dat hij vorige maand vluchtte naar het buitenland omdat hij niet kon accepteren dat zijn lichaam in de steek liet. Daardoor ging het ook mentaal niet goed met hem, schrijft hij. Roes zegt dat hij erg worstelde met zijn blessures, operaties en het missen van de Olympische Spelen. In januari werd hij geopereerd aan zijn heup. De schaatser wilde zijn familie niet teleurstellen en besloot te vluchten. Sinds gisteren is hij weer thuis. Roes zegt dat hij zich schaamt voor wat er is gebeurd en hij wil professionele hulp gaan zoeken. Richard de Mos wordt opnieuw wethouder in Den Haag. Zijn partij Hart voor Den Haag gaat besturen met VVD, CDA en DENK. De Mos krijgt onder meer economie in zijn portefeuille. In 2018 was hij ook al wethouder in Den Haag, maar hij stapte na een jaar op na beschuldigingen van corruptie. Dan het weer, het is zonnig en warm. 23 graden op de Wadden, 29 graden in het midden en 31 in Maastricht. Morgen opnieuw zomers en een paar graden warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
13: ANWB Verkeersinformatie, 27 kilometer aan file. Hier sta je stil op de A6 Lelystad-Jouren tussen knooppunt Emmeloord en Emmeloord. Oh, daar raakte ik even van in de war. Tussen knooppunt Emmeloord en Emmeloord, 10 minuten. A9 Amstelveen-Diemen tussen Amstelveen en Amsterdam bij Almermeer, 7 minuten. A27 Utrecht-Almere tussen Bilthoven en Huizen, 1 kwartier. A28 Utrecht-Zwolle tussen Amersfoort en Nijkerk, 10 minuten. N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Kampen-Zuid, 5 minuten. N301 Barneveld-Almere tussen Nijkerk en de A28, 5 minuten. N303 Harderwijk-Barneveld tussen Industriegebied Veldzicht en Putten-Oost, 7 minuten. Dan de N309 Dronten-Epe tussen Wissel en de A50, 22 minuten. En de andere kant op Epe-Dronten tussen de A50 en Epe op die N309, 5 minuten. Geflitst wordt er op dit moment niet.
10: En zometeen in Studio Flevoland een overzicht van het nieuws van vandaag. We hebben het onder meer over het dreigende watertekort. Want het is behoorlijk droog, ook in onze provincie. Maar hoe staat het ervoor met dat dreigende watertekort bij ons? Straks meer erover.
14: Mam, waar is mijn zwemband?
15: In de kast, in de woonkamer. Naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
16: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
17: Geeft ruimte.
18: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
16: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
19: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
20: Odido. Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
21: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
22: Social deal, wellness deals, take 1 en...
23: Wow, waarom heb je niks aan?
24: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness.
25: Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
26: Ja, werkt wel.
25: Social deal, deals die je niet mag missen.
21: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
27: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
28: Goedemiddag, je luistert naar Studio Flevoland.

0: George Ezra met Shotgun. Het is 5:08. Het is maandagmiddag 13 juli. Tijd voor het nieuws.
1: Overal in Nederland is het een onderwerp van gesprek. Het dreigende watertekort. Zeker door de extreme warme dagen waarbij geen druppel regenwater valt. En met die droogte is water in grote delen van het land een schaars goed geworden. Nou, verslaggever Yannick van der Wouw is bij ons aangeschoven. Yannick, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, hoe staat het bij ons ervoor met dat dreigende watertekort eigenlijk?
2: Nou, bij Flevoland valt het eigenlijk allemaal wel mee. Dat komt door een aantal facetten sowieso, omdat we natuurlijk allerlei water om ons heen hebben. Dat is al belangrijk. Maar je ziet ook dat bijvoorbeeld de grondsoort heel veel impact heeft. Flevoland bestaat uit veel kleigrond, het houdt veel vocht vast. En dat is bij andere plekken toch anders. Bijvoorbeeld meteoroloog Diana Woei, die heeft het goed uitgelegd.
3: We hebben natuurlijk water om ons heen. Het IJsselmeer, de randmeren en de grondwaterstand is hier natuurlijk relatief hoog. We hebben een andere grondsoort dan bijvoorbeeld Gelderland. Dus ja, neerslagtekorten is hier wel aanwezig. Zo'n 200 mm bedraagt dat nu. Maar het is nog niet zo extreem als in 1976 en ook nog niet als in 2018. We behoren nog niet tot de 5% droogste jaren.
2: Nee, het is dus niet mega droog, zoals dat zelf al zei. Maar je ziet dat het hier ook vooral gaat over het grondwater. Dus dat is het soort water wat we vooral gebruiken voor boeren. Maar wat ook belangrijk is voor schepen, binnenvaartschepen. Als dat te laag is, dan kunnen die gewoon niet meer door bepaalde vaarten heen varen. Maar ook pleziervaart, noem maar op. Nou, dat soort dingen, daar is dat bijvoorbeeld heel belangrijk voor.
1: Ja, nou, het valt gelukkig dus mee hier in Flevoland met die droogte. Als je het vergelijkt met andere provincies, hoorden we net van Diana. Maar ik hoorde haar ook vertellen over die randmeren. Dat die er ook voor zorgen dat het hier niet zo droog is. Hoe zit dat?
2: Ja, klopt. Ja, die randmeren die zijn voor ons eigenlijk een ontzettend groot waterreservoir. Wat je ziet is dat bij veel andere gemeenten, in Rotterdam bijvoorbeeld, heb je hele grote rivieren en die zijn daar heel afhankelijk van. En daarin zien ze bijvoorbeeld dat heel veel landen buiten Nederland ook van dat water gebruik maken. In Flevoland hebben we dat niet. Wij hebben niet zulke hele grote rivieren. Wij hebben wel twee hele grote meren. En die fungeren niet alleen voor Flevoland hoor, maar eigenlijk voor heel Noord-Nederland als een soort van waterbazin. En die willen ze in het begin van het jaar willen ze die opvullen. En dan kunnen ze die in de zomer vooral ook gaan gebruiken als reserve. En dat zie je dat het in Flevoland ook zo is. En de grap is dat wij in Flevoland hebben we het over het watertekort. Maar Flevoland is tot nu toe ook nog steeds leverancier van die grote bassins. Dus in plaats van dat Flevoland veel water gebruikt, leveren heel veel grondwater terug, pompen we uit de provincie. En dat wordt teruggepompt in die randmeren.
1: Nou, toch kan ik me nog wel herinneren die oproep van Vitens eerder dit jaar. Die waarschuwing voor een dreigend tekort voor drinkwater. Dat rijmt niet heel erg met elkaar, als ik jou zo hoor vertellen.
2: Nee, klopt. En daar zijn er ook grote verschillen tussen drinkwater en grondwater. Al hangen ze wel samen met elkaar in peil vaak. Maar je ziet bijvoorbeeld dat bij drinkwater dat daar ook putten voor nodig zijn. Dus er zijn gewoon bronnen voor nodig om dat water goed op die manier te krijgen. Want als water te zout wordt al, dan kan je het bijvoorbeeld niet meer goed filteren als drinkwater. Maar dan zou je het bijvoorbeeld wel voor andere dingen nog kunnen gebruiken. Dus dat drinkwater, daarin heeft Vitens dus gewoon echt ook aangegeven, we hebben eigenlijk meer bronnen nodig. Want die zien, met al dat bouwen van huizen, met al die bouwen van woningen, ook hier in de provincie juist, dat uiteindelijk daar misschien wel een watertekort kan opkomen.
1: Oké, dus je kunt niet zeggen dat Flevoland helemaal veilig is voor die droogte zoals het nu is.
2: Nee, precies. Nee, Flevoland heeft die randmeren, heeft die reserves. Maar ook wij hebben af en toe last van die tekorten. En dat zag je eerder al bijvoorbeeld in 2018. Dat er echt wel momenten waren dat het waterpeil zo laag stond, ook bijvoorbeeld in het IJsselmeer, dat je dus zelfs dan dat het gevaarlijk wordt. Dus Flevoland heeft wel veel grondwater en is in verhouding tot heel veel andere provincies een ontzettend natte provincie. Maar ook hier moeten we gaan opletten. Want je ziet wel dat de afgelopen 5 jaar... drie keer het peil onder 30 centimeter is gekomen in het IJsselmeer. En dan wordt het heel erg gevaarlijk.
1: Yannick van der Wouw, dankjewel.

0: Rolling Stones met I Can't Get No Satisfaction.
1: Voor ons klaar zit Donnie de Koning van Weerplaza. Donnie, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Het is volop zon, hè, wat de klok slaat op deze middag.
2: Ja, klopt inderdaad. Ja, afgelopen dagen zit ik in het weekend soms ook nog wel wat meer bewolking. Maar er is vandaag absoluut geen sprake van geweest. En ook vanavond is het nog lang ook aangenaam qua temperatuur. Nu nog zo'n 25 graden, maar aan het einde van de avond, zodra de zon ongeveer ondergaat, nog steeds 23 graden. Dus een heerlijke avond om er lekker op uit te gaan nog.
1: En in de nachten koelt het dan weer lekker af, net zoals het afgelopen weekend?
2: Ja, dat valt nu toch wel mee. Afgelopen nacht namelijk nog minimaal onder de 15 graden. Maar vannacht blijft die temperatuur steken op zo'n 17 of 18 graden. Dus toch wel ja, vrij zacht te noemen. Met ook iets meer bewolking daarbij en nog steeds die zwakke tot matige noordoostenwind. En dan morgen, dan gaat die temperatuur nog wel wat verder omhoog dan vandaag. Naar 28 of 29 graden. En misschien tikken we in het zuiden van de provincie zelfs wel die tropische 30 graden aan. Met opnieuw veel zonneschijn. Later op de dag misschien wat vriendelijke stapelwolken, maar ik verwacht wel dat het gewoon droog blijft morgen.
0: Ja, hoe zit het eigenlijk? Is het zo'n benauwde plakkerige hitte of wat wordt het?
2: Nee, het is wel vrij droge hitte, dus het valt allemaal wel mee. Maar in Flevoland hebben we toch nog niet te maken gehad met die meest extreme hitte. Dus ik denk dat het toch wel weer eventjes wennen gaat zijn morgen.
0: Ja, houdt dat aan, die tegen de 30 graden, over de 30 graden?
2: Ja, want op woensdag en donderdag zien we nog steeds waardes van 28 of soms 29 graden. Dus nog steeds inderdaad wel rond die 30 graden. Met dan gewoon nog droge omstandigheden en flink wat zonneschijn. Maar vanaf vrijdag, dan neemt langzaamaan de kans op een regen- of onweersbui toe. Dan nog wel 26 graden. Maar in het weekend komen we echt onder die 25 graden terecht. En dan raken we dus even dat zomerse weer kwijt.
0: Je zegt even, zie je alweer wat opdoemen dan?
2: Ja, ik verwacht toch eigenlijk wel dat in de loop van de nieuwe week dat dan toch weer die 25 graden grens snel dichterbij gaat komen. En die hitte met 30 graden plus blijft ook gewoon dichtbij boven Frankrijk. Dus die wind hoeft maar even naar het zuiden te draaien. We zitten zo weer met een nieuwe hittegolf.
0: Nou goed, nou, we gaan in ieder geval morgen en de komende dagen warme dagen tegemoet. Dankjewel Donnie, eet smakelijk zo.
2: Tot de volgende.

0: het leuke aan zijn muziek is ook wel dat het voor iedereen weer wat anders is. De een vindt een beetje uptempo lekker, zoals deze, maar heeft ook heel veel gevoelige plaatjes
1: uitgebracht. Ja, maar je hoort ook echt heel veel invloeden van, wij draaien dat hier ook, de Temptations, Jackson 5, dat soort werk. Dat hoor je hier ook altijd wel een beetje in terug. En we hadden vorige week, maandag, hier Groot Bazuin formatie was hier aanwezig van muziek uit Suriname. Vond ik ook wel een beetje die trompetters en de saxofoon die je hierin hoort.
0: Ja, hetzelfde sfeertje inderdaad. Ja. Bruno Mars was dat, daar hadden we het over natuurlijk, met I Just Might.
1: Na bijna 10 jaar klinkt in Lelystad weer het geluid van hamers en zagen, want de huttenbouwweek is weer terug van weg geweest. Met de hulp van tientallen vrijwilligers bouwen 40 kinderen deze week hun eigen hutten. 2 van die kinderen zijn de 11-jarige Daily en de 9-jarige Daphne. En verslaggever Tom Rogge die sprak met hen.
2: Wat heb je tot nu toe allemaal gedaan?
3: Een beetje gezaagd en de spijkers erin geslagen.
4: Je mag zeg maar met spijkers en zo ga je timmeren. Dan moet je echt snel zijn om planken te pakken voordat de rest het heeft gepakt, want dan is dus alles op.
5: Na 9 jaar stilte wordt er in Lelystad weer volop gebouwd. Niet door aannemers, maar door 40 kinderen die deze week hun eigen hut bouwen.
6: Quincy Keijer, voorzitter van de stichting die deze huttenbouwweek organiseert. Waarom heeft het zo lang geduurd voordat het weer terugkwam?
7: Ja, weet ik niet. Ik weet dat het ooit gestopt is vanwege een tekort aan vrijwilligers. 2 jaar geleden is er een kindermotiemarkt geweest vanuit basisschool De Kring. En die hebben dit aan de gemeente gevraagd. Het heeft nog 2 jaar geduurd voordat ze een partij konden vinden die de kar wilde trekken. Ik heb het zelf nooit meegemaakt, maar ik had heel veel vrijwilligers om me heen die zeiden, oh, dat is leuk, dat was vroeger zo tof en dat moeten we terugbrengen. En toen dacht ik alleen maar, ja, waarom niet?
8: Ja, wil je dit proberen?
5: Op het terrein liggen meer dan 350 pallets. Aan het einde van de week moeten die zijn veranderd in een klein dorp vol zelfgebouwde hutten.
9: Het is wel heel leuk om zeg maar, samen te werken. We gaan zeg maar 9 tiles vloer maken. En dan gaan we een tweede verdieping erop maken met de trap bij de ingang. Dan gaan we dat maken en dan het dak erop.
5: Maar zonder de zo'n 35 vrijwilligers zou er überhaupt geen hut worden gebouwd. Terwijl de een oogje in het zeil houdt, zorgen anderen voor drinken, fruit en honderden gesmeerde broodjes.
6: Kinaret, jij bent een van de vele vrijwilligers die deze week meedoet om een leuke huttenbouwweek voor de kids te organiseren. En jij hebt vandaag de taak met de broodjes.
10: Klopt. Het is natuurlijk heel erg belangrijk om te lunchen. En er moet toch iemand brood maken. Dus ja, ik hou ervan om mensen te helpen. En ja, je moet toch energie hebben om al die zware pallets te kunnen tillen.
5: Toch is het voor haar veel meer dan alleen een lunch verzorgen.
10: Ik heb vroeger als kind zijnde nooit echt fatsoenlijk op vakantie gekund. En op die manier vind ik het gewoon belangrijk om kinderen in een zomervakantie ook een leuke vakantie te kunnen geven. En ik heb zelf een zoontje nu. Dus het is voor mij extra belangrijk om dan kinderen gelukkig te zien.
5: En aan gelukkige herinneringen lijkt het nu al niet te ontbreken.
6: Wat vind je tot nu toe van?
3: Leuk, omdat ik nieuwe kinderen leer kennen.
9: Ik heb nooit echt de kans gehad om echt mee te doen, want we maken vaak wel een hut in de straat, maar dan komen ze niet mij ophalen. Dus dan denk ik nu is het een leuke tijd om te doen.
1: Ja, Daily mag nu wel meedoen. Als laatste hoorde je hem, de 11-jarige Daily. De huttenbouwweek duurt nog tot en met deze vrijdag. En als het aan de organisatie ligt, keert de huttenbouwweek vanaf volgend jaar weer ieder jaar terug. Je hoorde een reportage van collega Tom Rogge.

0: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
1: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap.

0: naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
1: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
2: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
3: Social Deal Beauty Deals, take one en actie Bo.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan booty?
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: De politie heeft vandaag 2 Urkers van 17 en 21 jaar aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een overval op een Poys supermarkt in Emmeloord. Die overval werd gepleegd op zaterdagavond 21 maart. 2 daders renden toen rond sluitingstijd de supermarkt aan de Zondelstraat binnen en ze bedreigden de medewerkers vervolgens met messen. Daarna gingen ze er met de inhoud van de kassa op een fatbike vandoor. 2 vrouwen uit Amsterdam zijn aangehouden in de Almeerse Muziekwijk op verdenking van drugshandel. Agenten stopten hun auto op de Spectrumdreef nadat een anonieme tip over het kenteken binnenkwam. In de auto vonden ze een grote hoeveelheid harddrugs, waaronder heroïne, cocaïne en ecstasy. En in een kinderrugzak zat behalve drugs ook een vuurwapen. De vergunning voor de komst van verslaafde opvang Domus in Almerepoort blijft in stand. Dat heeft de rechtbank geoordeeld. Volgens de rechter heeft de gemeente eerdere fouten in de vergunning voldoende hersteld. Domus is een beschermde woonvoorziening van het Leger des Heils voor mensen met onder meer verslavingsproblemen. Omwonenden en een school zijn bang voor overlast. En daarom overwegen ze nu naar de Raad van State te gaan om de komst van de woonvoorziening tegen te houden. En een persoon is vanochtend zwaar gewond geraakt bij een ernstig geweldsincident op het Bokstolplein in Almere Stad. De politie ontving rond 10 uur een melding vanuit de Stedenwijk. Om wat voor incident het gaat, kan de politie nog altijd niet zeggen, behalve dat dit duidelijk meer is dan een ruzie op straat. De verdachte is na het incident richting de Tilburgstraat gevlucht. En tot zover een overzicht van het Flevolandse nieuws. Meer nieuws, dat lees je bij ons op de website of in de app.
9: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat de Verenigde Staten de havens en wateren van Iran weer gaan blokkeren. Alle andere landen mogen wel door de straat van Hormuz varen, zegt Trump. Waterschappen nemen steeds meer maatregelen om de droogte tegen te gaan. Zo mag in Midden- en West-Brabant tussen 9 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds geen water uit sloten, beken en rivieren worden gehaald. Shorttracker Sven Roes zegt op Instagram dat hij vorige maand vluchtte naar het buitenland omdat hij niet kon accepteren dat zijn lichaam hem in de steek liet. En daardoor ging het ook mentaal niet goed met hem, schrijft hij.
10: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond is het nog lang aangenaam warm met rond zonsondergang nog temperaturen van een graad of 23. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar zo'n 17 of 18 graden en komt er ook iets meer bewolking voor in het weerbeeld. Morgen wordt het nog wat warmer dan de afgelopen dagen met 28 of 29 graden. En misschien tikken we lokaal zelfs wel de tropische 30 graden aan met daarbij flink wat zonneschijn. Maar er staat wel een stevige bries uit het noordoosten die voor wat verkoeling kan zorgen. Ook de dagen daarna blijft het in eerste instantie nog zomers warm met vaak 28 graden. Pas vanaf het weekend neemt de kans op een enkele bui toe en gaat de temperatuur dan langzaamaan verder omlaag.
11: Her en der is het druk op de weg. Hier sta je langs de stil in de regio op dit moment op de A9 Amstelveen-Diemen tussen Amstelveen en Amsterdam-Gaasperdam 8 minuten. A27 Utrecht-Almere tussen Beeldhoven en Huizen 1 kwartier. Dan de A28 Utrecht-Zwolle tussen Soesterberg en Amersfoort-Vathorst 18 minuten. De N303 Harderwijk-Barneveld tussen Industriegebied Veldzicht en Ermelo 8 minuten. Geen flitsers.
8: Als je naar de lucht kijkt, dan zie je heel wat vliegen. Noem het maar op, hè. Mussen, duiven, kraaien. Nou, zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar in Almere buiten is het helemaal niet gek om pap

0: papegaaien te zien vliegen. Nou, hoe dat allemaal zit, daar hoor je zometeen meer over in Studio Flevoland.
1: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Met Electric Light Orchestra mag je zeggen ILO, maar dat mag volgens mij niet gezegd worden over Alan Parsons Project. Ik heb nog nooit iemand horen zeggen APP of zo.
1: Nee, zeg het eens heel snel achter elkaar.
0: APP.
1: Nee. Oh. Je bent natuurlijk helemaal.
0: Oh, Alan Parsons Project.
1: Dat was.
0: De afkorting is eigenlijk wel makkelijk. Nou, misschien moeten we dat eens gaan aangeven. Don't Answer Me was dat.
1: In Almere Buiten zien ze vliegen. Papegaaien. Elke zaterdag komen vogelliefhebbers bij elkaar bij de vogelzolder om hun vogels uit te laten. Dat wordt free flight genoemd. En dat lukt niet zomaar. Er gaat een intensieve training aan vooraf. Mensen-vogel bouwen daarbij een hele sterke band op.
2: Kom maar. Hup. Draaien. Kom. Goed zo.
3: Farello Elmond, u bent eigenaar van de Vogelzolder.
4: Klopt.
3: Wat gebeurt hier elke zaterdag en soms ook door de week?
4: Hier trainen we vogels. We verkopen vogelspullen. Het is een samenkomst van vogelliefhebbers. We doen eigenlijk alles wat met kromsnavels te maken heeft.
3: Ja. Wat is dat free flight eigenlijk?
4: Free flight houdt heel simpel in, het vrij laten vliegen van je vogel. Wij doen het buiten, omdat ik vind dat buiten bepaalde dingen, zoals de wind, obstakels, je vogel veel meer uitdaging geven dan binnen.
5: Goed zo, jongen. Kom maar. Kom maar, Pibi. Hop, daar is hij weer. Ja, wie blijft? Mama, ja. Wat een mooie. Dat heb je goed gevlogen.
3: Ja, kan je vertellen, Sandra, wat doen jullie elke zaterdag hier?
6: Nou, niet elke zaterdag, één keer in de maand. Nou ja, hij vliegt dan met zijn soortgenootjes.
3: Want hoe krijg je het voor elkaar dat ze altijd weer terugkomen?
6: Hij komt voor eten en voor mij, want hij heeft een hele goede band met mij. Dus over het algemeen komt hij altijd terug van Piwi, kom je? En ik mag absoluut niet uit zijn zichtveld. Op een plek hier niet, zeg maar. Maar thuis dan is hij weg voor een paar uur. Ja. En dan ben ik douchen en hoor ik keihard mama. En dan staat hij bij het raam.
7: Ik ben Hielke. Ik heb Coco en Tim bij me. We zien hier alle papegaaien rondvliegen in alle vrijheid. Mm-hmm. Dat is de free flight. Dat is de training ook erbij. Dat ze terugkomen in de locatie waar ze zijn weggevlogen. Ja. Voor hun is het hier tweede thuis. Dus ze weten precies waar ze moeten zijn.
3: En hoe train je ze dan?
7: Eigenlijk verklein ze van. Met eten en goed lokken. En zorgen ervoor dat de band goed is tussen mens en vogel.
3: Ja.
7: En op die manier kun je je vogel goed trainen.
3: Voelt het een beetje als je kind?
6: Ja, absoluut. Dit is echt de band die je met een vogel hebt is gewoon... ik weet niet of hondenbezitters of poezenbezitters dat hebben. Maar het is gewoon mijn kind. Ja. Het voelt me aan en het reageert op mij. En zoveel liefde wat je voor een beest voelt. Ja. Dat is...
3: En wat brengt nou dat met die groep bij elkaar zijn hier voor jou?
6: Ja, heel veel. Gewoon een sociaal gebeuren ook. Dat je mensen leert kennen en je hebt allebei allemaal dezelfde passie. Ja, en dat vind ik gewoon heel fijn. Dat je allemaal dezelfde passie deelt ook. En dat je elkaar ook begrijpt daarin.
1: Ja, free flight dus in Almere Buiten. Papegaaien die gewoon even een vrije vlucht maken. Je hoorde een bijdrage van onze collega Marielle Bakker.

0: Ja, Jordi Bouw, jij hebt voor het najaar jouw vakantie geboekt. Jij gaat weer naar een eiland.
1: Ja, naar Texel.
0: Ja, en dan Caribische deel van Texel.
1: Heerlijk, ja. Een van de ABC-eilanden. Nou, zo'n lekker eiland. Ja, ik kom helemaal in de stemming dankzij Casey en de Sunshine.
0: Het is tijd voor het nieuws van buiten de regio. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is van de brand in een café in Bangkok in Thailand. Daarbij kwamen 27 mensen om. 63 anderen raakten gewond. Deze Nederlandse ooggetuige vertelt hoe hulpdiensten massaal uitrukten.
2: Er waren talloze ambulances, brandweerauto's, militairen die uitgerukt waren met de grootste spoed. En het was een heel heftig tafereel. Dus mensen werden die bar uitgehaald in folies gewikkeld, afgevoerd in de ambulances. En de overleden personen die werden in witte doeken gelegd en daarop de stoep gelegd.
0: Ja, veel slachtoffers zijn gevonden bij de toiletten. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht.
1: Dit jaar hebben artsen veel meer patiënten behandeld voor gezondheidsproblemen door vapen. Het zijn meer meldingen dan in de afgelopen 2 jaar bij elkaar. De meldingen die artsen bij een meldpunt doen over vapen gaan niet alleen over luchtwegklachten, zegt deze arts.
3: Bijvoorbeeld ook klachten van buikpijn, misselijkheid, hartkloppingen, flauwvallen. En wat ook echt opvalt is dat er meerdere meldingen zijn geweest over de psychosociale effecten. Dus mensen die slechter in hun vel komen te zitten, negatieve gedachten, slaapproblemen, concentratieproblemen.
1: De toename in meldingen van artsen kan komen doordat het meldpunt beter wordt gevonden. En ook kunnen artsen tegenwoordig beter de link leggen dat bepaalde klachten zijn ontstaan door vapen.
0: Een schilderij dat ruim 30 jaar geleden door een man in Amsterdam bij het Grof Vuil werd gevonden, blijkt een belangrijk werk te zijn. Het is afkomstig uit de collectie van de Joodse kunsthandelaar Goudstikker. De man weet nog goed dat hij het vond.
4: Dat gaat eigenlijk wel meteen leggen. Ik denk, dat is wat anders. En ik herkende het wel als een soort oud paneel. Ik vond het schilderij zelf vond ik niet echt. Ik vond het eigenlijk heel lelijk.
0: Ja, het gaat om een bruine afbeelding. Het laat een gebouw zien met een doorkijkje naar een binnenplaats. Het schilderij lag al die tijd in zijn kelder tot hij een paar weken geleden in de Telegraaf las over de collectie van Goudstikker. Hij wil dat het werk snel teruggaat naar de familie van Goudstikker.
1: En hoe ouder hoe beter, dat is in ieder geval het motto van Erik van 43. Hij is gek op oude toegangskaartjes van de wedstrijden van Feyenoord. En die liefde leidt ertoe dat hij inmiddels flink wat geld aan zijn verzameling heeft uitgegeven, vertelt hij aan Rijnmond.
5: Ja, mijn vrouw kijkt ook, hè? Dus ik weet niet. Ja, je praat toch wel, denk ik, al gauw over 25.000 euro. En daar hadden we ook heel veel andere dingen van kunnen doen. Verzamelaars zijn natuurlijk ook slim. Hoe zeldzamer het kaartje, hoe kleiner het aanbod, hoe groter de vraag.
1: En hij heeft echt wel een bijzondere verzameling. Bijvoorbeeld ook tickets uit de jaren 30 en 40. Opmerkelijk, hij woont zelf al 20 jaar niet meer in Rotterdam, maar in het oosten van het land. Maar wel gaat hij al dik 30 jaar naar de wedstrijden van Feyenoord.
0: Ik heb nog wel mijn oude seizoenkaarten van Almere City tot 3 jaar geleden.
1: Nou, zo lang mogelijk bewaren, dan kom je over 30 jaar in het nieuws.
0: Ja, misschien wel.
1: Tot zover.

0: Studio Flevoland trekt de wildernis in. Op woensdag 15 juli gaan Odeke de Jong en Jordi Bouw live naar een bijzonder dierenpark in Almere dat 10 jaar bestaat en al een miljoen bezoekers ontving. Ze staan oog in oog met stokstaartjes en de Australische flappentak, voeren wasberen en nemen je mee achter de schermen. Met verhalen van medewerkers, bezoekers en cliënten van de dagbesteding. Kijk en luister live woensdag 15 juli van 2 tot 5 uur bij Omroep Flevoland. Studio Flevoland, live vanuit de jungle.
1: Dit is Flevoland.
2: De politie heeft vandaag twee rukkers.
3: Rukkers? Ja, je rukkers.
2: Ja, maar ik bedoel de urkers. Ja. Een lettertje omgedraaid.
1: Ook dit is Flevoland.
4: Ik doe nu iets heel ergs wat de mensen heel erg vinden. Vaak online zie ik dat voorbij komen. Ik knak mijn rug gewoon open.
1: En dit is ook Flevoland.
5: Maar je ziet er heel stoer uit.
6: Weet ik.
1: Dit is Flevoland.
7: Kom maar. Hup.
8: Hendricks buitengewoon thuis in tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf. Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin, wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar. Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
9: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
10: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
2: De politie heeft vandaag twee urkers van 17 en 21 jaar aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een overval op een Poys supermarkt in Emmeloord. En twee vrouwen uit Amsterdam zijn aangehouden in de Almeerse muziekwijk, en dat allemaal op verdenking van drugshandel. Dat is over de hoofdpunten uit het nieuws. Meer nieuws uit onze regio, dat hoor je zo dadelijk na het NOS Journaal.
0: Dit is Flevoland, elke dag dichtbij.
11: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De directe omgeving van het aanmeldcentrum in Ter Apel wordt een veiligheidsrisicogebied. De politie mag er preventief fouilleren. Ook komen er extra camera's en beveiligers. En asielzoekers die buiten moeten wachten, worden binnen opgevangen. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie wil zoiets doen tegen de toenemende onveiligheid en overlast rond het overvolle aanmeldcentrum. Die wordt veroorzaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel. De afgelopen tijd waren er vecht- en steekpartijen. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zijn daarom vertrokken. In de Verenigde Staten is opnieuw iemand omgekomen bij een schietincident waarbij de omstreden immigratiedienst ICE betrokken was. Vanmorgen was er een schietpartij in de Amerikaanse staat Maine in het noordoosten van het land. Volgens lokale media was het slachtoffer een man. Een organisatie voor de rechten van migranten zegt dat een van de leden vanochtend is gedood bij een confrontatie met ICE. Vorige week werd in Texas een Mexicaanse immigrant doodgeschoten bij een verkeerscontrole. En ook bij dat incident was ICE betrokken. In Rusland is een prominent politicus van de oppositie gearresteerd. Het gaat om Boris Nadjezdin. Hij is volgens zijn advocaat opgepakt omdat hij een extremistisch symbool had laten zien. Maar om wat voor symbool het gaat is niet duidelijk. Een paar dagen geleden werd Nadjezdin al bestempeld als buitenlands agent. Dat gebeurt vaker bij mensen die kritiek hebben op Poetin. Shorttracker Sven Roes zegt op Instagram dat hij vorige maand vluchtte naar het buitenland omdat hij niet kon accepteren dat zijn lichaam hem in de steek liet. Daardoor ging het ook mentaal niet goed met hem, schrijft hij. Roes zegt dat hij erg worstelde met zijn blessures, operaties en het missen van de Olympische Spelen. In januari werd hij geopereerd aan zijn heup. Dan nog het weer. Het is nog lang warm en zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan iets warmer dan vandaag. 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: En zometeen in Studio Flevoland een overzicht van het nieuws van vandaag. We hebben het onder meer over het dreigende watertekort, want het is behoorlijk droog, ook in onze provincie. Maar hoe staat het ervoor met dat dreigende watertekort bij ons? Straks meer erover.
13: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
14: Zijn we al.
13: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
15: Oh ja, verzekering.
13: En weer door met de Ora autoverzekering.
16: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
13: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
17: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
18: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
19: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
18: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
19: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
20: Goedenavond. Dit is Studio Flevoland.

0: Overal in Nederland is het een onderwerp van gesprek. Het dreigende watertekort. Zeker door de extreme warme dagen waarbij geen druppel regenwater valt. En met die droogte is water in grote delen van het land een schaars goed geworden. Nou, verslaggever Yannick van der Wouw is bij ons aangeschoven. Yannick, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Nou, hoe staat het bij ons ervoor met dat dreigende watertekort eigenlijk?
1: Nou, bij Flevoland valt het eigenlijk allemaal wel mee. Dat komt door een aantal facetten sowieso, omdat we natuurlijk allerlei water om ons heen hebben. Dat is al belangrijk. Maar je ziet ook dat bijvoorbeeld de grondsoort heel veel impact heeft. Flevoland bestaat uit veel kleigrond, staat uit veel vocht vast. En dat is bij andere plekken toch anders. Meteoroloog Diana Woei, die heeft het goed uitgelegd.
2: We hebben natuurlijk water om ons heen. Hè? Het IJsselmeer, de randmeren en de grondwaterstand is hier natuurlijk relatief hoog. We hebben een andere grondsoort dan bijvoorbeeld Gelderland. Dus neerslagtekorten is hier wel aanwezig. Zo'n 200 mm bedraagt dat nu. Maar het is nog niet zo extreem als in 1976 en ook nog niet als in 2018. We behoren nog niet tot de 5% droogste jaren.
1: Nee, het is dus niet mega droog, zoals dat zelf al zei. Maar je ziet dat het hier ook vooral gaat over het grondwater. Dus dat is het soort water wat we vooral gebruiken voor boeren. Maar wat ook belangrijk is voor schepen, binnenvaartschepen. Als dat te laag is, dan kunnen die gewoon niet meer door bepaalde vaarten heen varen. Maar ook pleziervaart, noem maar op. Nou, dat soort dingen, daar is dat bijvoorbeeld heel belangrijk voor.
0: Ja, nou, het valt gelukkig dus mee hier in Flevoland met die droogte. Als je het vergelijkt met andere provincies, hoorden we net van Diana. Maar ik hoorde haar ook vertellen over die randmeren. Dat die er ook voor zorgen dat het hier niet zo droog is. Hoe zit dat?
1: Ja, klopt. Ja, die randmeren die zijn voor ons eigenlijk een ontzettend groot waterreservoir. Wat je ziet is dat bij veel andere gemeenten, in Rotterdam bijvoorbeeld, heb je een hele grote rivieren en die zijn daar heel afhankelijk van. En daarin zien ze bijvoorbeeld dat heel veel landen buiten Nederland ook van dat water gebruik maken. In Flevoland hebben we dat niet. Wij hebben niet zulke hele grote rivieren. Wij hebben wel twee hele grote meren. En die fungeren niet alleen voor Flevoland hoor, maar eigenlijk voor heel Noord-Nederland als een soort van waterbazin. En die willen ze in het begin van het jaar willen ze die opvullen. En dan kunnen ze die in de zomer vooral ook gaan gebruiken als reserve. En dat zie je dat het in Flevoland ook zo is. En de grap is dat wij in Flevoland hebben we het over het watertekort. Maar Flevoland is tot nu toe ook nog steeds leverancier van die grote bassins. Dus in plaats van dat Flevoland veel water gebruikt, leveren heel veel grondwater terug, pompen we uit de provincie. En dat wordt teruggepompt in die randmeren.
0: Nou, toch kan ik me nog wel herinneren die oproep van Vitens eerder dit jaar. Die waarschuwing voor een dreigend tekort voor drinkwater. Dat rijmt niet heel erg met elkaar als ik jou zo hoor vertellen.
1: Nee, klopt. En daar zijn er ook grote verschillen tussen drinkwater en grondwater. Al hangen ze wel samen met elkaar in peil vaak. Maar je ziet bijvoorbeeld dat bij drinkwater dat daar ook putten voor nodig zijn. Dus er zijn gewoon bronnen voor nodig om dat water goed op die manier te krijgen. Want als water te zout wordt al, dan kan je het bijvoorbeeld niet meer goed filteren als drinkwater. Maar dan zou je bijvoorbeeld wel voor andere dingen nog kunnen gebruiken. Dus dat drinkwater, daarin heeft Vitens dus gewoon echt ook aangegeven, we hebben eigenlijk meer bronnen nodig. Want die zien, met al dat bouwen van huizen en met al die bouwen van woningen, ook hier in de provincie juist, dat uiteindelijk daar misschien wel een watertekort kan opkomen.
0: Oké, dus je kunt niet zeggen dat Flevoland helemaal veilig is voor die droogte zoals het nu is.
1: Nee, precies. Nee, Flevoland heeft die randmeren, heeft die reserves. Maar ook wij hebben af en toe last van die tekorten. En dat zag je eerder al bijvoorbeeld in 2018. Hè, dat er echt wel momenten waren dat het waterpeil zo laag stond, ook bijvoorbeeld in het IJsselmeer, dat je dus zelfs dan dat het gevaarlijk wordt. Dus Flevoland heeft wel veel grondwater en is in verhouding tot heel veel andere provincies een ontzettend natte provincie. Maar ook hier moeten we gaan opletten. Want je ziet wel dat de afgelopen 5 jaar... drie keer het peil onder 30 centimeter is gekomen in het IJsselmeer. En dan wordt het heel erg gevaarlijk.
0: Yannick van der Wouw, dankjewel.

0: Voor ons klaar zit Donnie de Koning van Weerplaza. Donnie, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Het is volop zon, hè, wat de klok slaat op deze middag.
1: Ja, klopt inderdaad. Ja, afgelopen dagen zit in het weekend soms ook nog wel wat meer bewolking. Maar er is vandaag absoluut geen sprake van geweest. En ook vanavond is het nog lang ook aangenaam qua temperatuur. Nu nog zo'n 25 graden, maar aan het einde van de avond, zodra de zon ongeveer ondergaat, nog steeds 23 graden. Dus een heerlijke avond om er lekker op uit te gaan nog.
0: En in de nachten koelt het dan weer lekker af, net zoals het afgelopen weekend?
1: Ja, dat valt nu toch wel mee. Afgelopen nacht namelijk nog minimaal onder de 15 graden. Maar vannacht blijft die temperatuur steken op zo'n 17 of 18 graden. Dus toch wel vrij zacht te noemen. Met ook iets meer bewolking daarbij en nog steeds die zwakke tot matige noordoostenwind. En dan morgen dan gaat die temperatuur nog wel wat verder omhoog dan vandaag. Naar 28 of 29 graden. En misschien tikken we in het zuiden van de provincie zelfs wel die tropische 30 graden aan. Met opnieuw veel zonneschijn. Later op de dag misschien wat vriendelijke stapelwolken, maar ik verwacht wel dat het gewoon droog blijft morgen.
2: Ja, hoe zit het eigenlijk? Is het zo'n benauwde, plakkerige hitte of wat wordt het?
1: Nee, het is wel vrij droge hitte, dus het valt allemaal wel mee. Maar in Flevoland hebben we toch nog niet te maken gehad met die meest extreme hitte. Dus ik denk dat het toch wel weer eventjes wennen gaat zijn morgen.
2: Ja, houdt dat aan, die tegen de 30 graden, over de 30 graden?
1: Ja, want op woensdag en donderdag zien we nog steeds waardes van 28 of soms 29 graden. Dus nog steeds inderdaad wel rond die 30 graden. Met dan gewoon nog droge omstandigheden en flink wat zonneschijn. Maar vanaf vrijdag dan neemt langzaamaan de kans op een regen- of onweersbui toe. Dan nog wel 26 graden. Maar in het weekend komen we echt onder die 25 graden terecht. En dan raken we dus even dat zomerse weer kwijt.
2: Je zegt even, zie je alweer wat opdoemen dan?
1: Ja, ik verwacht toch eigenlijk wel dat in de loop van de nieuwe week dat dan toch weer die 25 graden grens snel dichterbij gaat komen. En die hitte met 30 graden plus blijft ook gewoon dichtbij boven Frankrijk. Dus die wind hoeft maar even naar het zuiden te draaien. We zitten zo weer met een nieuwe hittegolf.
2: Nou goed, nou, we gaan in ieder geval morgen en de komende dagen warme dagen tegemoet. Dankjewel Donnie, eet smakelijk zo.
1: Tot de volgende.

0: Na bijna 10 jaar klinkt in Lelystad weer het geluid van hamers en zagen, want de huttenbouwweek is weer terug van weg geweest. Met de hulp van tientallen vrijwilligers bouwen 40 kinderen deze week hun eigen hutten. Twee van die kinderen zijn de 11-jarige Daily en de 9-jarige Daphne. En verslaggever Tom Rogge die sprak met hen.
1: Wat heb je natuurlijk allemaal gedaan?
2: Een beetje gezaagd. En de spijkers erin geslagen.
3: Je mag zeg maar met spijkers en zo ga je timmeren. Dan moet je echt snel zijn om planken te pakken. Voordat de rest het heeft gepakt, want anders is alles op.
4: Na 9 jaar stilte wordt er in Lelystad weer volop gebouwd. Niet door aannemers, maar door 40 kinderen die deze week hun eigen hut bouwen.
5: Quincy Keijer, voorzitter van de stichting die deze huttenbouwweek organiseert. Waarom heeft het zo lang geduurd voordat het weer terugkwam?
6: Ja, weet ik niet. Ik weet dat het ooit gestopt is vanwege een tekort aan vrijwilligers. 2 jaar geleden is er een kindermotiemarkt geweest vanuit basisschool De Kring. En die hebben dit aan de gemeente gevraagd. Het heeft nog 2 jaar geduurd voordat ze een partij konden vinden die de kar wilde trekken. Ik heb het zelf nooit meegemaakt, maar ik had heel veel vrijwilligers om me heen. Die zeiden, oh, dat is leuk en dat was vroeger zo tof en dat moeten we terugbrengen. En toen dachten we alleen maar, ja, waarom niet?
7: Ja, wil je dat proberen?
4: Op het terrein liggen meer dan 350 pallets. Aan het einde van de week moeten die zijn veranderd in een klein dorp vol zelfgebouwde hutten.
3: Het is wel heel leuk om zeg maar, samen te werken. We gaan zeg maar 9 tiles vloer maken. En dan gaan we een tweede verdieping erop maken met de trap bij de ingang. Dan gaan we dat maken en dan het dak erop.
4: Maar zonder de zo'n 35 vrijwilligers zou er überhaupt geen hut worden gebouwd. Terwijl de een een oogje in een zeil houdt, zorgen anderen voor drinken, fruit en honderden gesmeerde broodjes.
5: Kinneret, jij bent een van de vele vrijwilligers die deze week meedoet om ja, een leuke huttenbouwweek voor de kids te organiseren. En jij hebt vandaag de taak met de broodjes.
8: Klopt. Ja, het is natuurlijk heel erg belangrijk om te lunchen. En er moet toch iemand brood maken. Dus ja, ik hou ervan om mensen te helpen. En ja, je moet toch energie hebben om al die zware pallets te kunnen tillen.
4: Toch is het voor haar veel meer dan alleen een lunch verzorgen.
8: Ik heb vroeger als kind zijnde nooit echt fatsoenlijk op vakantie gekund. En op die manier vind ik het gewoon belangrijk om kinderen in een zomervakantie ook een leuke vakantie te kunnen geven. En ik heb zelf een zoontje nu. Dus het is voor mij extra belangrijk om dan kinderen gelukkig te zien.
4: En aan gelukkige herinneringen lijkt het nu al niet te ontbreken.
5: Wat vind je tot nu toe van?
2: Leuk, omdat ik nieuwe kinderen leer kennen.
3: Ik heb nooit echt de kans gehad om echt mee te doen, want we maken vaak wel een hut in de straat, maar dan komen ze niet mij ophalen. Dus ja. Denk ik nu is het een leuke tijd om te doen.
0: Ja, Daily mag nu wel meedoen. Als laatste hoorde je hem, de 11-jarige Daily. De huttenbouwweek duurt nog tot en met deze vrijdag. En als het aan de organisatie ligt, keert de huttenbouwweek vanaf volgend jaar weer ieder jaar terug. Door een reportage van collega Tom Rogge.
9: Jouw favoriete classics en de hits van nu.
10: Dit is

0: De politie heeft vandaag twee Urkers van 17 en 21 jaar aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een overval op een Poys supermarkt in Emmeloord. Die overval werd gepleegd op zaterdagavond 21 maart. Twee daders renden toen rond sluitingstijd de supermarkt aan de Zondelstraat binnen en ze bedreigden de medewerkers vervolgens met messen. Daarna gingen ze er met de inhoud van de kassa op een fatbike vandoor. Twee vrouwen uit Amsterdam zijn aangehouden in de Almeerse muziekwijk op verdenking van drugshandel. Agenten stopten hun auto op de Spectrumdreef nadat een anonieme tip over het kenteken binnenkwam. In de auto vonden ze een grote hoeveelheid harddrugs, waaronder heroïne, cocaïne en ecstasy. En in een kinderrugzak zat behalve drugs ook een vuurwapen. De vergunning voor de komst van verslaafde opvang Domus in Almerepoort blijft in stand. Dat heeft de rechtbank geoordeeld. Volgens de rechter heeft de gemeente eerdere fouten in de vergunning voldoende hersteld. Domus is een beschermde woonvoorziening van het Leger des Heils voor mensen met onder meer verslavingsproblemen. Omwonenden en een school zijn bang voor overlast. En daarom overwegen ze nu naar de Raad van State te gaan om de komst van de woonvoorziening tegen te houden. En een persoon is vanochtend zwaar gewond geraakt bij een ernstig geweldsincident op het Bokstolplein in Almere Stad. De politie ontving rond 10 uur een melding vanuit de Stedenwijk. Om wat voor incident het gaat, kan de politie nog altijd niet zeggen, behalve dat dit duidelijk meer is dan een ruzie op straat. De verdachte is na het incident richting de Tilburgstraat gevlucht. En tot zover een overzicht van het Flevolandse nieuws. Meer nieuws, dat lees je bij ons op de website of in de app.
1: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De directe omgeving van het aanmeldcentrum in Ter Apel wordt een veiligheidsrisicogebied. De politie mag daar preventief fouilleren. Ook komen er extra camera's en beveiligers. De Amerikaanse president Trump zegt dat de Verenigde Staten de havens en wateren van Iran weer gaan blokkeren. Alle andere landen mogen wel door de straat van Hormuz varen, zegt Trump. Shorttrackers Sven Roes zegt op Instagram dat hij vorige maand vluchtte naar het buitenland omdat hij niet kon accepteren dat zijn lichaam hem in de steek liet. Daardoor ging het ook mentaal niet goed met hem, schrijft hij. Dan het weer, ook vanavond zonnig en warm. Morgen opnieuw een zonnige zomerdag.
2: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond is het nog lang aangenaam warm met rond zonsondergang nog temperaturen van een graad of 23. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar zo'n 17 of 18 graden en komt er ook iets meer bewolking voor in het weerbeeld. Morgen wordt het nog wat warmer dan de afgelopen dagen met 28 of 29 graden en misschien tikken we lokaal zelfs wel de tropische 30 graden aan met daarbij flink wat zonneschijn, maar er staat wel een stevige bries uit het noordoosten die voor wat verkoeling kan zorgen. Ook de dagen daarna blijft het in eerste instantie nog zomers warm met vaak 28 graden. Pas vanaf het weekend neemt de kans op een enkele bui toe en gaat de temperatuur dan langzaamaan verder omlaag.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Als je naar de lucht kijkt, dan zie je heel wat vliegen. Noem het maar op, hè. Mussen, duiven, kraaien, nou zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar in Almere buiten is het helemaal niet gek om papegaaien te zien vliegen. Nou, hoe dat allemaal zit, daar hoor je zometeen meer over in Studio Flevoland.
4: Goedenavond, dit is Studio Flevoland

0: In Almere Buiten zien ze ze vliegen. Papegaaien. Elke zaterdag komen vogelliefhebbers bij elkaar bij de vogelzolder om hun vogels uit te laten. Dat wordt free flight genoemd. En dat lukt niet zomaar. Er gaat een intensieve training aan vooraf. Mensen-vogel bouwen daarbij een hele sterke band op.
1: Kom maar. Hup. Draaien. Kom. Goed zo.
2: Farello Elmond, je bent eigenaar van de Vogelzolder.
3: Klopt.
2: Wat gebeurt hier elke zaterdag en soms ook door de week?
3: Hier trainen we vogels. We verkopen vogelspullen. Het is een samenkomst van vogelliefhebbers. We doen eigenlijk alles wat met kromsnavels te maken heeft.
2: Ja. Wat is dat free flight eigenlijk?
3: Free flight houdt heel simpel in, het vrij laten vliegen van je vogel. Wij doen het buiten, omdat ik vind dat buiten bepaalde dingen, zoals de wind, obstakels, je vogel veel meer uitdaging geven dan binnen.
4: Goed zo, jongen. Kom maar. Kom maar, Piwi. Hop, daar is hij weer. Ja, ben je blij? Mama, ja. Wat een mooie. Dat heb je goed gevlogen.
2: Ja, kan je vertellen, Sandra, wat doen jullie elke zaterdag hier?
4: Nou, niet elke zaterdag, één keer in de maand. Nou ja, hij vliegt dan met zijn soortgenootjes.
2: Want hoe krijg je het voor elkaar dat ze altijd weer terugkomen?
4: Hij komt voor eten en voor mij, want hij heeft een hele goede band met mij. Dus over het algemeen komt hij altijd terug van Piwi, kom je? En ik mag absoluut niet uit zijn zichtveld. Op een plek hier niet, zeg maar. Maar thuis dan is hij weg voor een paar uur. Ja. En dan ben ik douchen en hoor ik keihard mama. En dan staat hij bij het raam.
5: Ik ben Hielke. Ik heb Coco en Tim bij me. We zien hier alle papegaaien rondvliegen in alle vrijheid. Mm-hmm. Dat is de free flight. Dus de training ook erbij. Dat ze terugkomen in de locatie waar ze zijn weggevlogen. Ja. Voor hun is het hier tweede thuis. Dus ze weten precies waar ze moeten zijn.
2: En hoe train je ze dan?
5: Eigenlijk van kleins af aan. Met eten en goed lokken. En zorgen ervoor dat de band goed is tussen mens en vogel.
2: Ja.
5: En op die manier kun je je vogel goed trainen.
2: Voelt het een beetje als je kind?
4: Ja, absoluut. Dit is echt de band die je met een vogel hebt. Is gewoon... ik weet niet of hondenbezitters of poezenbezitters dat hebben. Maar het is gewoon mijn kind. Ja. Het voelt me aan en het reageert op mij. En zoveel liefde wat je voor een beest voelt. Ja. Dat is...
2: En wat brengt nou dat met die groep bij elkaar zijn hier voor jou?
4: Ja, heel veel. Gewoon een sociaal gebeuren ook. Dat je mensen leert kennen en je hebt allemaal dezelfde passie. Ja, en dat vind ik gewoon heel fijn. Dat je allemaal dezelfde passie deelt ook. En dat je elkaar ook begrijpt daarin.
0: Ja, free flight dus in Almere Buiten. Papegaaien die gewoon even een vrije vlucht maken. Je hoorde een bijdrage van onze collega Marielle Bakker.
6: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp.

0: Het is tijd voor het nieuws van buiten de regio. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is van de brand in een café in Bangkok in Thailand. Daarbij kwamen 27 mensen om. 63 anderen raakten gewond. Deze Nederlandse ooggetuige vertelt hoe hulpdiensten massaal uitrukten.
1: Er waren talloze ambulances, brandweerauto's, militairen die uitgerukt waren met de grootste spoed. En het was een heel heftig tafereel. Dus mensen werden die bar uitgehaald, in folies gewikkeld, afgevoerd in de ambulances. En de overleden personen die werden in witte doeken gelegd en daarop de stoep gelegd.
0: Ja, veel slachtoffers zijn gevonden bij de toiletten. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht.
2: Dit jaar hebben artsen veel meer patiënten behandeld voor gezondheidsproblemen door vapen. Het zijn meer meldingen dan in de afgelopen 2 jaar bij elkaar. De meldingen die artsen bij een meldpunt doen over vapen gaan niet alleen over luchtwegklachten, zegt deze arts.
3: Bijvoorbeeld ook klachten van buikpijn, misselijkheid, hartkloppingen, flauwvallen. En wat ook echt opvalt is dat er meerdere meldingen zijn geweest over de psychosociale effecten. Dus mensen die slechter in hun vel komen te zitten, negatieve gedachten, slaapproblemen, concentratieproblemen.
2: De toename in meldingen van artsen kan komen doordat het meldpunt beter wordt gevonden. En ook kunnen artsen tegenwoordig beter de link leggen dat bepaalde klachten zijn ontstaan door vapen.
0: Een schilderij dat ruim 30 jaar geleden door een man in Amsterdam bij het Grof Vuil werd gevonden, blijkt een belangrijk werk te zijn. Het is afkomstig uit de collectie van de Joodse kunsthandelaar Goudsticker. De man weet nog goed dat hij het vond.
4: Dat gaat eigenlijk wel meteen leggen. Ik denk, dat is wat anders. En ik herkende het wel als een soort oud paneel. Ik vond het schilderij zelf vond ik niet echt. Ik vond het eigenlijk doorlelijk.
0: Ja, het gaat om een bruine afbeelding. En het laat een gebouw zien met een doorkijkje naar een binnenplaats. Het schilderij lag al die tijd in zijn kelder, tot hij een paar weken geleden in de Telegraaf las over de collectie van Goudsticker. Hij wil dat het werk snel teruggaat naar de familie van Goudsticker.
2: En hoe ouder hoe beter, dat is in ieder geval het motto van Erik van 43. Hij is gek op oude toegangskaartjes van de wedstrijden van Feyenoord. En die liefde leidt ertoe dat hij inmiddels flink wat geld aan zijn verzameling heeft uitgegeven, vertelt hij aan Rijnmond.
5: Ja, mijn vrouw kijkt ook, hè? Dus ik weet niet. Ja, je praat toch wel, denk ik, al gauw over 25.000 euro. En daar hadden we ook heel veel andere dingen van kunnen doen. Verzamelaars zijn natuurlijk ook slim. Hoe zeldzamer het kaartje, hoe kleiner het aanbod, hoe groter de vraag.
2: En hij heeft echt wel een bijzondere verzameling. Bijvoorbeeld ook tickets uit de jaren 30 en 40. Opmerkelijk, hij woont zelf al 20 jaar niet meer in Rotterdam, maar in het oosten van het land. Maar wel gaat hij al dik 30 jaar naar de wedstrijden van Feyenoord.
0: Ik heb nog wel mijn oude seizoenkaarten van Almere City tot 3 jaar geleden.
2: Nou, zo lang mogelijk bewaren, dan kom je over 30 jaar in het nieuws.
0: Ja, misschien wel.
2: Tot zover.

0: Dit is Flevoland.
1: De politie heeft vandaag twee rukkers.
2: Rukkers? Ja, je zegt rukkers.
1: Ja, maar ik bedoel de rukkers. Ja. Lettertje omgedraaid.
0: Ook dit is Flevoland.
3: Ik doe nu iets heel ergs, wat mensen heel erg vinden. Vaak online zie ik dat voorbij komen. Ik knak mijn rug gewoon open.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Maar je ziet er heel stoer uit.
5: Weet ik.
0: Dit is Flevoland.
6: Kom maar. Hup.
7: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
8: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
7: Nog niet helemaal dus.
8: Tja, die administratie. Toevallig tips?
7: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
8: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
7: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
9: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Dit zit echt fantastisch, Tieneke.
11: Maar ook wel, Joke. Het is een Veldhof.
10: Verwen jij je maar.
11: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
10: Maar mee.
11: Door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan.
10: Ja, ik voel hem.
12: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
9: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
13: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens, want wie leest heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
14: Als je Vodafone Mobiel
15: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
14: krijg je tot wel €20 korting.
15: Elke maand weer.
14: En hoe meer data en snelheid,
15: hoe groter die korting.
14: Dat is One van Vodafone
15: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
0: Straks op de radio, het beste van Flevoland.
16: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 7 uur.
17: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Europese Commissie moet met een verbod komen op het zelfstandig gebruik van sociale media voor kinderen jonger dan 13 jaar. Dat staat in een adviesrapport van een commissie die daar onderzoek naar deed op verzoek van de Europese Commissie. Het advies is om kinderen tot en met 12 jaar alleen op sociale media actief te laten, onder toezicht van ouders of leraar. Ook zou er een tijdslimiet aan het gebruik moeten zitten. De Europese Commissie komt na de zomer met een plan. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken roept de Russische ambassadeur op het matje vanwege cyberaanvallen. Het gaat om het hacken van particuliere camera's op militaire routes in Nederland. Door die camera's te hacken kan Rusland onder meer inzicht krijgen in militaire transportroutes en het type wapens en materieel dat aan Oekraïne wordt geleverd. De Russische ambassadeur moet morgen uitleg geven aan Berendsen. Ook in Duitsland, Frankrijk en Finland worden Russische ambassadeurs ontboden vanwege spionage en sabotage. In de omgeving van het aanmeldcentrum in Ter Apel komen extra camera's en beveiligers. De politie mag er ook preventief fouilleren omdat de omgeving is aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. De afgelopen tijd waren er vecht- en steekpartijen vlakbij het aanmeldcentrum. Die werden veroorzaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel. Het kabinet heeft de Nationaal Coördinator Geweld tegen Vrouwen en Huiselijk Geweld benoemd. Het is Judith Kuipers. De bedoeling is dat de overheid en instanties beter gaan samenwerken in het beleid rond bijvoorbeeld femicide. Ook moet er een nationaal actieplan komen om geweld tegen vrouwen, huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan. Het vorige kabinet besloot de nieuwe functie in te stellen. De regering maakte toen €10 miljoen extra vrij. Het weer, het is nog lang warm en zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het iets warmer, 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
16: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Bernie Duin, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: We gaan het over internet en telecom hebben.
2: Uiteraard.
1: Ja, makkelijk zelf je accu vervangen van je smartphones. Voor jullie niet leuk natuurlijk, want dat is een beetje waar jullie
2: zo allemaal uithalen. Dat is een core business.
3: Ik denk, ja, hoe vaak doe je dat op zo'n...
2: Op een dag of in de week? Nou, we hebben 2 reparatiemomenten in de week dat de monteur er is. En dan worden vaak wel zo'n 3 à 4, 5 accu's wel vervangen. Ja. Hoor. Dat,
3: veel gehoord probleem, denk ik. Hè, ja. Dat altijd vervangen moet worden.
2: Ja, slijtage en zo. Maar dat komt ook omdat telefoons tegenwoordig sowieso veel langer meegaan qua updates. Maar de accu slijt nog steeds altijd wel. En ja, dat is wel handig als je na 2 jaar even een nieuwe accu erin zet. Want dan gaat die veel langer mee. Maar ja, vanaf volgend jaar schijnt het voorbij te zijn. Dan komt er een nieuwe wet die in de EU ingaat.
1: Alweer een nieuwe wet?
2: Ja, fantastisch hè. Ja. Het is uiteindelijk allemaal goed natuurlijk hè, wat ze doen. En het eerste wat je ervan gaat merken is de Nintendo Switch. Die wordt al aangepast daarvoor. Het houdt eigenlijk in dat je als consument zonder gereedschap of speciaal gereedschap de accu moet kunnen vervangen. Dus dat je eigenlijk net zoals vroeger een klepje open moet trekken, accu erin moet proppen en dat hij weer...
1: Gewoon batterijen vervangen. De AA'tjes of de AAA.
3: Wat jij zegt, het is net zoals vroeger eigenlijk. Ja. Waarom zijn ze eigenlijk overgestapt toen om dan dat dus niet te doen?
2: Ja, dat is een goede vraag. Dat heeft te maken ook met de waterdichtheid van het toestel, maar ook het vormfactor. Dus op het moment dat het accu verwisselbaar is, dan wordt hij ook dikker. Dus dan is de vorm ook niet zo mooi van het toestel. Dan kun je bijvoorbeeld geen vouwbaar toestel makkelijk maken. Dat zijn allemaal invloeden die ervoor zorgen dat je geen verwisselbare accu hebt.
3: Dus dan gaat je toestel wat dikker worden.
2: Precies.
1: Dus maar dat kan toch niet zomaar?
2: Nee, het kan niet zomaar, nee. Maar er komt bijvoorbeeld nu een revisie uit van de Nintendo Switch 2. Dus een nieuwe uitvoering voor Europa. Die wordt daadwerkelijk dikker, omdat de accu vervangbaar moet zijn. Ja, en dat is natuurlijk wel zonde.
1: Maar ja, wil je dat eigenlijk ook? Ik bedoel, hoe vaak gaat een accu kapot? Is dat veel? Is dat
2: je hebt kapot
1: dingen?
2: En versleten. En meestal na 2 jaar dan is de accu wel aan vervanging toe. Of na 3 jaar.
1: Gedegradeerd.
3: Ja, dat komt omdat je hem elke keer oplaadt en zo. De levensduur gaat dan.
2: En het ligt natuurlijk ook heel erg aan wat voor apparaat het is. Want ik bedoel, Nintendo Switch die wordt niet zoveel gebruikt als een mobiel. Die gemiddeld wordt geloof ik een accu van een Switch vervangen na 5 jaar. Dus ja, waarom zou die verwisselbaar moeten zijn? Kijk, met een mobiel, dan snap ik het. Mm-hmm. Dus ja, alle fabrikanten moeten hun apparaten daarop aanpassen. Vanaf februari 2027 moeten alle nieuwe modellen moeten dat hebben. Maar er is 1 uitzondering. En daar gaat Apple natuurlijk goed gebruik van maken. Zodra je accu meer dan 1000 laadcyclusen meegaat en dan boven de 80% conditie blijft, hoeft hij niet vervangbaar te zijn. En precies alle iPhones die hebben dat.
3: Ja. Dus die hebben er niet.
1: Die gaan er werk aan. Die gaan niks op aan. 81% of zo.
2: Ja, nou ja, dat is gewoon een goede accu die erin zit. Dus eigenlijk houdt het in. Het is een wet met veel bombarie aangekondigd. De fabrikanten moeten zich aanpassen. Maar heel veel telefoons, daar kun je hem straks nog steeds niet van vervangen.
1: Dus het lijkt bijna.
2: Ik houd mijn werk.
1: Het lijkt bijna alsof Apple dit zelf heeft bedacht. Lekker pushmelding binnen.
2: Ja, dat zou een lobby natuurlijk kunnen zijn die daar invloed op heeft gehad. Want het is natuurlijk een belangrijke markt. En er hangt veel van af. Want als je echt je apparatuur moet aanpassen voor verwisselbare accu, dan heeft het wel iets invloed op de toekomst.
3: En waarom wil de EU dat het makkelijker kan?
2: Dat is economisch, dat is duurzamer natuurlijk. Dan kan een klant het zelf vervangen en dan kan het toestel langer meegaan. Uiteindelijk is dat doel natuurlijk heel erg mooi. Maar je kunt hem ook naar mij toe brengen natuurlijk.
1: Hey, maar hoe zit het dan eigenlijk met de horloges van de beroemde Apples en zo ook? Want ook andere, de Samsungs. Ik heb nog nooit iemand gehoord over dat een accu van een horloge vervangen moet worden. Wel gewone batterijtjes natuurlijk.
2: Nou, dat moet natuurlijk wel. Als je bijvoorbeeld een smartwatch hebt, die accu die kan op een gegeven moment versleten zijn.
1: Maar je hoort het nooit eigenlijk, hè? Dat iemand een versleten accu in een smartwatch heeft.
2: Nou ja, we hebben het soms nog wel eens dat het vervangen moet worden. Ik moet wel zeggen dat die reparaties vaak heel lastig zijn. Want die apparaten zijn heel moeilijk te maken. Want het is allemaal gelijmd wat erin zit. Mm-hmm. Ja, dat zorgt ervoor dat je niet even open kunt klikken. Je klikt er een accu in en je doet hem weer dicht. Dus,
3: maar dat moet dus dan straks makkelijker gaan.
2: Ja, ik geloof dat het niet geldt voor smartwatches. Dus daar geldt het niet voor. Wel voor spelcomputers natuurlijk. En controllers ook. Dus ook de Switch controllers, die hebben een verwisselbare accu.
3: Maar het duurt nog wel even voordat we dat gaan merken. Omdat natuurlijk dan 2027 dus. En dan moet natuurlijk dan moet je je nieuwste model hebben.
2: Ja, het nieuwste model vanaf 2027. Ja, dat klopt. Dan geldt dat.
1: Oké. We gaan het ook over Meta hebben. Wat hebben zij nou weer?
2: Ja, het is wel een bedrijf. Hoor. Ik merk gewoon dat ze heel erg een beetje aan de maas en de wet aan het trekken zijn. En echt een beetje aan het kijken van goh, wat is wel humaan en wat is niet humaan om in onze diensten te stoppen.
1: Ik krijg ook om de havenklap een melding van wilt u dit aanzetten met Facebook of WhatsApp of wat dan ook.
3: En doe je gelijk nieuwe groep? Of check je het wel
1: even? Ik kijk het de laatste tijd wel eventjes goed na. Okay.
2: Ja, dat is ook wel goed hoor. Want ze zijn echt een beetje aan het zoeken van wat kan wel en wat kan niet. Wat is er aan de hand? Ze hebben een paar weken terug hebben ze Muse aangekondigd. Dat is een AI-afbeeldinggenerator. Nou, wat is het mooie van Muse? Je kunt Muse namelijk afbeeldingen laten genereren op basis van het Instagram-profiel van een ander. Dus eigenlijk jouw foto's die op jouw Instagram openbaar staan, daar kun je gewoon foto's en video's mee of foto's mee genereren.
3: Maar waarom zou je dat willen?
1: Maar dat mag toch ook helemaal niet?
2: Ja, dat is dus het gedoe. Ik had eigenlijk een item hier voorbereid om uit te leggen hoe je het uit kon zetten. Want ja, je kunt het namelijk uitzetten. Maar Meta heeft al besloten om het terug te trekken wegens de grote kritiek.
3: Maar waarom zou je dat willen? Waarom zou je zoiets, zo'n tool willen?
2: Nou ja, dan kun je een grappig plaatje van jou maken.
3: Oké.
2: Okay. Ja, ja.
1: Wij maken grappige plaatjes van elkaar. Ja. Maar voordat je het weet sta je op internet met een niet grappig plaatje.
2: Precies dat. En je weet natuurlijk niet wat Meta verder met die data gaat doen. Hè? Dus het wordt misschien niet alleen gebruikt voor die afbeelding. Maar ja, het komt waarschijnlijk ook in de dump bij hun dus.
3: En de kritiek die je hoorde, wat voor kritiek was er?
2: Ja, dat het natuurlijk iets met je privacy doet. Ja, op een gegeven moment kun je afbeeldingen genereren van jou of van Arnoud in de gekste situatie. Ja, en dat wil je natuurlijk niet. En je traint waarschijnlijk een eigen AI-model er weer mee, waardoor die ook nog in de grote bak met AI-info komt. Dus ja, de vraag is, willen we dat met z'n allen? Dus...
1: Ja, maar zij zullen niet de enige zijn die dit doen. Er zouden ongetwijfeld andere apps of wat dan ook van die dat ook
2: kunnen. Ja, er zijn wel apps waar je dingen mee kan genereren. Maar ja, die zijn niet zo machtig en groot als Meta. Ja, en Meta is natuurlijk een bedrijf wat natuurlijk leeft van informatie van mensen. Die wil natuurlijk zoveel mogelijk over je weten. En ja, het is elke keer een druppeltje wat erbij komt.
3: Zijn ze dan nu gewoon een beetje aan het experimenteren inderdaad? En wat je zegt, de Maas in de wet?
2: Ja, dat is het. Ja, ze zijn gewoon een beetje vrij aan het experimenteren van wat kan wel en wat kan niet. En ze willen natuurlijk meedoen, want het is natuurlijk ook wel weer populair. En ik denk dat er genoeg mensen thuis zitten die van, oh, dat vind ik wel leuk, dan kan ik mijn kind kan photoshoppen.
1: Ja, leuke dingen wel.
2: Je kunt alles ermee photoshoppen. Het is gewoon, kan gevaarlijk zijn.
1: Voor hetzelfde geld kan je zometeen jouw bankrekening of jouw bankpas of creditcard kan je ermee maken. En dat print je dan met een 3D-printer. En dan kan je daar ook weer foute dingen mee doen.
2: Ja. En je gaat heel erg nadenken van wat deel ik wel of niet online. Want het kan natuurlijk allemaal gebruikt worden voor AI.
1: Nou, alles wat gebruikt kan worden, kan ook tegen je gebruikt worden.
2: Ja.
1: En dat is het gevaar eraan.
2: Ja, zeker. Wat is nou echt en wat is niet echt? Dat weet je ook niet meer.
1: Nee. Oké, nou hou het in ieder geval allemaal goed in de gaten.
2: Yes.
1: Bernie Duim, dankjewel.
0: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Het is alweer een tijdje geleden dat ze bij ons was, een paar jaar geleden, 23 volgens mij ook. Ze heeft nu een nieuwe single uitgebracht en onder het beheer van ook weer een grootheid. Ik heb het over Femke Hengeveld. Goedemiddag.
2: Een hele goede middag, jongens.
1: Het was 3 jaar geleden, hè?
2: 23? Ja, 2023, ja.
1: En dat was met?
2: Met Balance. Dat was een cover van Beatrice Egli.
1: Ja, ja.
2: Duitse zangeres. Okay. Ja.
3: Duitse, wat zei je?
2: Duitse, ja. Duitse. Ja, nee, Oostenrijker volgens mij.
3: Oostenrijkse. Maar Duitse.
2: Ja,
3: Duitse,
2: ja, ja, ja, ja, Duitse, ja.
1: En hoe is dat sindsdien gegaan eigenlijk met jou?
2: Toen heb ik daarna een hele rustige periode gehad. Mijn man is heel erg ziek geweest. Mijn moeder overleden. Wat toch wel echt onze grote steun en toeverlaat was. Mm. Dus toen heb ik even een dalletje, wil ik niet zeggen. Maar ik heb het wel even zwaar gehad. En ik had het ook even gehad met muziek maken. En eigenlijk alles daaromheen.
1: Want dat doe je al een hele tijd natuurlijk.
2: Ja, ja, doe ik al een hele tijd. Ja. Ja, ja. Wel blijven optreden. Dat is ook wel echt mijn drijfkracht.
1: Mijn uitlaatklep.
2: Mijn uitlaatklep, ja, ja, ja. Zeker mijn uitlaatklep. Ja, dat is het echt. Springenveld, energiek, dat wil ik altijd wel, wel overbrengen.
1: Ja. Ja.
2: En
1: is dat dan ook hoe je de sores van het leven zeg maar een beetje verwerkt?
2: Ja, zeker. Ja, ja. Ja. Dat maakt het allemaal wat draaglijker. Ja. Dat muziek. Muziek leeft natuurlijk. Muziek is emotie. En dat is wel fijn dat je dat kan uiten. Ja,
1: sommige mensen zeggen wel eens, de artiesten hebben allemaal een masker op natuurlijk. Hè, dat moet hè, voor de buitenwereld.
2: Ja.
1: Soms is het ook wel makkelijk en fijn om het masker even op te doen.
2: Ja, ik heb geen masker over.
1: Nee, maar dat je dan even voor de mensen in de zaal kunt laten zien van...
2: Ah, dat klopt. Leuk, nee, maar dat klopt wat je zegt. Ja, ja, ja. Nee, dat klopt. Kijk, als je aan het optreden bent, moet je natuurlijk niet met zo'n lang gezicht. Dat kan niet. Nee,
1: nou, dat masker bedoel ik. Ja, dat je dat
2: maar dat is wel lekker. Gewoon dat je van ballads tot ABBA, tot de Nederlandstalige muziek die ik dan zing. Dat je dat, laat maar zeggen, wel kan uitbrengen. Dat maakt mij heel gelukkig en een heel blij mens.
3: Mm-hmm. Ja.
2: Ja, dat vind ik echt ontzettend leuk om te doen.
3: Maar je zegt dat je hebt wel een heftige periode dus achter de rug eigenlijk. Heb je toen de tijd, je hebt wel wat opgetreden, maar heb je toen ook dingen opgeschreven, nummers gemaakt? Omdat het je uitlaatklep is.
2: Ja, ik heb wel veel dingen opgeschreven, maar nog niks mee gedaan. Dus misschien dat het nu in het team van Stef Eckel, waar ik nu bij zit, dat tot uiting kan komen. We zijn nog wel aan het brainstormen natuurlijk voor het volgende nummer die gaat komen. Ja. Eerst natuurlijk de focus op het allernieuwste nummer Feestje. Maar ik denk dat we daar, dat ik daar zeker wel iets mee wil doen. Ja.
1: Hoe kom je dan bij Stef Eckel terecht?
2: Ja, dat is eigenlijk gekomen. We komen elkaar nog wel eens tegen in het circuitje natuurlijk.
1: Ja.
2: En hij heeft mij toen gezien in Westendorf, waar ik optreed in een feestweek.
1: Zo'n jaarlijks uitje voor
2: artiesten. Ja, jaarlijks uitje. Ja, echt een feestweek. Het is echt een uitje.
1: Voor de artiesten en voor de mensen daar.
2: Ja, ja, het is echt, je kan lekker skiën, je kan lekker zingen, lekker feestje bouwen, drinken, lam worden.
3: Eigenlijk een perfecte leven eigenlijk.
2: Ja, dat is echt zo onwijs leuk. En daar had hij me al een paar keer gezien. En toen via zijn we eigenlijk bij elkaar in gesprek gekomen. En toen hebben we gezegd, misschien moet ik een keer om de tafel gaan om wat samen voor elkaar te doen. Dus toen ben ik bij hem op gesprek gekomen. Op Allianz gekomen. dat klikte eigenlijk meteen. Weet je, Stef is gewoon een hele leuke, doodnormale man.
3: Ja, hoe gaat zo'n gesprek? Neem ons mee. Ga je dan gewoon, is het een biertje, is het een koffietje?
2: Wat je wil. Stef heeft alles in huis. Maar voor mij in de ochtend eerst een koffietje.
3: Ja.
2: Cappuccinootje.
1: Ja. Ja, ja, ja. Rustig beginnen.
2: Rustig beginnen.
1: Ja.
2: Ja, en dan ga je gewoon kijken van oké, waar liggen je wensen? Wat zou je graag willen bereiken? Wat wil je graag doen? Het is denk ik ook een klik die je samen moet hebben. En dat hadden wij echt wel meteen. Dus we dachten van oké, dan gaan we gewoon...
1: Maar wat zegt hij dan tegen jou? Van, je bent een leuke artiest, ik ken jou al een tijdje. Goede stem.
2: Ja.
1: Ik heb een liedje voor jou? Of
2: we begonnen nog met niemand. Ja. We begonnen nog helemaal met niks. Met een schone lei. We gingen eerst zoeken van oké, welke kant wil je op? Nou, ik zei dat ik best wel veel muziek had gemaakt de afgelopen tijd. Ik heb echt wel mijn stappen al gezet. Ik ben er nog lang niet, maar ik heb echt al mijn stappen al gezet.
1: Anders komt hij ook niet bij jou.
2: Precies, ja. En ik wilde heel graag wat meer volkspop. Ik heb hiervoor heel veel popmuziek gemaakt. Ik wilde meer volkspop, omdat ik het optreden aan zich... de optredens waar ik was, werd het ook meer gedraaid. En vind ik onwijs leuk om te zingen.
3: Zo,
2: ja, gewoon lekker met z'n allen. Lekker met z'n allen zingen. Met z'n allen dat feest vieren. Blije mensen.
3: Word je heel gelukkig van, zeg
2: ja,
3: maar.
2: Ja, precies. Ja. Ja. Dus dat. En toen zei dan gaan we eens kijken wat we gaan doen. Toen wilden we eerst met een cover beginnen. En toen zouden we eens uitkomen in juni met het nummer Ik Doe Wat Ik Wil. Wat Sieneke dus nu heeft gemaakt.
3: Ja. Okay.
2: Ja.
1: Maar dat is een oudje van...
2: Ja, maar alles was al klaar, hè? Alles lag al, Manfred had alles al, we hadden alles al ingezongen. De hele plaat lag al klaar eigenlijk om uit te komen. Dus we moesten alleen nog de clip maken. Die zou een week daarna uitkomen. En uiteindelijk ben ik een week van tevoren voordat de clip werd gemaakt. En 2 weken voor release kijk ik op Instagram zo. En ik zie in één keer die reel van Sieneke. Ik dacht, nee.
3: Ja, wat denk
1: Hoe
3: je dan?
1: Komt dat dan?
2: Ja, ik dacht gewoon, ja, dat is zwaar kut. Even in grof in de mond gezegd. Want je denkt, daar gaat mijn plaat. Ik kan als artiest zijnde, vind ik zelf, als Femke Engelveld niet tegen een grote Sieneke opboksen. In ieder geval, dat zou gewoon niet gepast zijn.
1: Maar
2: en dat doet ook niks.
1: Wist jij dat dan niet, helemaal niet van jou ook?
2: Wat?
1: Dat jij die plaat ook
2: Nee, dat wist, nee.
3: Gewoon een ander label of zo?
2: Ja, ze zit gewoon bij een ander label. Ja. En dat wisten we niet, want wij dachten, een leuk nummer van 15 jaar geleden. En ik ben er gewoon type van, ik doe wat ik wil. En dus we dachten, nou, dat gaan we doen. Ja, dat gaan we doen. En zij had ook al best wel een roerige tijd achter de rug. Dus voor haar was het ook net zo passend als mij. Maar ik dacht, ja, er kunnen geen 2 keer ik doe wat ik wil uitkomen.
3: Maar
2: dus,
3: je hoort dat dan, hè? Dat dit aan de hand is. Ja, is het dan een week lang balen? Of zet je er snel overheen?
2: Nee. We hadden al het nummer Feestje al, eigenlijk als tweede release. En ik dacht, ja, jammer dan, helaas. Maar dat nummer kan ik altijd nog zingen op de bühne. Die van mij is heel veel feestelijker als die van haar. Het is anders. Ik dacht, ja, dat nummer gaan we gewoon lekker zingen op de bühne. En we gaan gewoon met het tweede nummer wat we hadden. We gaan doorschakelen, doorpakken. En we gaan er gewoon een feestje van bouwen. Dus
1: als mensen Femke Hengeveld boeken, dan krijgen ze inderdaad ook Ik doe wat ik wil. Maar in een iets andere versie.
2: Ja, in een iets andere versie. Ja.
1: En wat horen we dan nog meer tijdens zo'n optreden van jou?
2: Vooral het Nederlandstalige lied. Maar ook een ABBA bijvoorbeeld. Hmm. Ik heb een hele leuke ABBA medley. En mijn favoriet is nog wel Proud Mary van Tina Turner. Ja. Ja, daar ga ik helemaal los op.
1: Okay. Dat kan ook niet anders. Je kan niet Tina Turner naar Bush
2: Nee.
1: Zonder.
2: Maar dus het is eigenlijk een mix dan tussen het Nederlandstalige feestmuziek.
1: Ja.
2: Wat ik heel erg leuk vond. Dus een beetje volkspop. En inderdaad ABBA. En een,
3: maar dat is dus echt de kant die je op wil, die Nederlandse volksmuziek. De Nederlandse volkspop.
2: Ja, het hele volkse niet. Want ik ben niet heel volk. Maar volkspop, zoals je het ook noemen, wel. Ja,
1: want we horen vaak ook dat er te weinig vrouwen zijn in de Nederlandse volkspop.
2: Ja.
1: Is dat nog steeds zo?
2: Ja, vind jij dat?
1: Nou, nee. Ik weet niet of het zo is. Ja of nee?
2: Nee, ik denk wel dat er weinig vrouwen zijn die er uitspringen. Kijk, als mensen volkspop zeggen, dan zeggen ze Monique Smit.
1: Ja.
2: Of echt meer dat volkskant Sieneke.
1: Ja, maar dan houdt het ook bijna al wel op. We hebben destijds Stephanie gehad natuurlijk, die een prachtige zomer hier had.
2: Ja.
3: Dus dan zou jouw naam er nog wel mooi tussen kunnen.
2: Nou ja, ik hoop het. Ik vind het gewoon onwijs leuk om dit te doen. En
1: ligt er nu ook
2: een feestje maken.
1: Na feestje dan? Want feestje
2: we zijn er wel bezig, ja. Nee, het ligt nog niet echt definitief klaar, maar er zijn er wel echt ideeën. Dus daar zijn we hard voor aan het werk, ja.
3: En wordt het dan ook alleen maar vrolijk en dat soort dingen? Want wat ik al zei, je hebt natuurlijk een moedige periode gehad. Je hebt daar wat over geschreven.
2: Ja.
3: Laat je dat nog even op de plank liggen?
2: Ja, dat weet ik nog. Ja, dat weet ik eigenlijk nog niet, heel eerlijk gezegd.
3: Afwachten. Dus.
2: Ja, afwachten, ja. Ja, mensen moeten natuurlijk vooral mijn socials in de gaten houden.
1: Je moet ze verrassen.
2: Ja, kijk, na het zomer. Kijk, deze kan sowieso de hele zomer nog mee, hè, dat feestje. Altijd eigenlijk al. Maar
1: je hebt het weer
2: in
1: ook
2: elke
1: mee.
2: Feesttent kan natuurlijk dit feestje gedraaid worden.
1: Ja.
2: Maar ja, je gaat natuurlijk daarna natuurlijk een beetje de donkere tijden tegemoet. Mm. Of dan een hele feestplaat echt goed liggen, weet ik niet. Maar we zullen zien.
1: Een succes overkomt je. Vorige week hebben we Rutger van Barneveld hier gehad.
2: Ja.
1: Hou je ook wel rekening met het feit dat het wel eens een keer door zou kunnen slaan?
2: Ja, je hoopt er natuurlijk.
1: Ja, maar wat het dan ook teweeg brengt.
2: Ja.
1: Hè? Want als we mogen geloven, de agenda van Rutger van Barneveld.
2: Dat is niet normaal, hè?
1: De komende 2 maanden staan er 160 op.
2: Ja, dat is echt bizar.
3: Als dat bij jou gebeurt.
2: Dat is echt
3: ben je
2: bizar.
3: Er dan klaar voor?
2: Ja, kom maar. Laat het een beetje maar vieren.
1: Je ook gewoon elke dag meerdere keren per dag weg, hè?
2: Ja.
1: Vier op een dag of zo.
2: Nou, ik ben natuurlijk al wel gewend om veel weg te zijn. Ook omdat ik in een bandcircuit heb gezeten. Dus dan ben je ook wel echt weekenden veel van huis. Daarnaast werk ik nog part-time in de zorg. Doe ik er nog naast mijn muziek bij. Ja.
1: Zingend dan wel, hè?
2: Ja, altijd. Ja. Voor echt, ik zing dan, of ja, ik werk in de ouderenzorg. Dus
1: dat is toch leuk als iemand zingt.
2: Zingen echt, ja, daar zingen echt een therapie voor mensen. Dat is echt heel leuk. Dus ja, ik ben al wel veel weg van huis. Dus dan stopt het werk in de ouderenzorg en gaat het zingen in het land door.
1: Nou, laten we hopen dat het een grote hit gaat worden. Zullen wij daar vast een aanzetje toe geven dan?
2: Ja, leuk.
1: Nou, je hebt je microfoon.
2: Ik heb mijn microfoon.
1: Die staat nog aan.
2: Even de oortjes in doen.
1: Mm-hmm.
2: Daar gaan we.
1: Ja?
3: Ja, dan gaan we genieten van het feestje wat ze hier gaat bouwen. Ik heb het over Femke Hengeveld met haar nieuwe hit. Waarschijnlijk. Denk ik wel, toch? Ja, denk het wel. Feestje!

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond is het nog lang aangenaam warm met rond zonsondergang nog temperaturen van een graad of 23. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar zo'n 17 of 18 graden en komt er ook iets meer bewolking voor in het weerbeeld. Morgen wordt het nog wat warmer dan de afgelopen dagen met 28 of 29 graden en misschien tikken we lokaal zelfs wel de tropische 30 graden aan met daarbij flink wat zonneschijn, maar er staat wel een stevige bries uit het noordoosten die voor wat verkoeling kan zorgen. Ook de dagen daarna blijft het in eerste instantie nog zomers warm met vaak 28 graden. Pas vanaf het weekend neemt de kans op een enkele bui toe en gaat de temperatuur dan langzaamaan verder omlaag.
1: Zo, zonnebril op, even insmeren en een lekkere duik in de zee.
2: Arnoud is er even tussenuit, maar geen zorgen. Herberg Flevoland wordt deze zomer Herberg aan Zee. Vanaf komende maandag hoor je Marco Verhagen met drie bijzondere co-hosts. Catharine Keil, Mariska van Kolk en Patrick Martens. Iedere week een nieuwe stem, nieuwe verhalen, verrassende gasten en heerlijke zomermuziek. Herberg aan Zee. Deze zomer, elke werkdag van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.
3: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
4: True Blue. Het wekelijkse rondje entertainment nieuws op de maandag. Dat wordt ons natuurlijk weer bijgebracht door Lara Zevenberg van de entertainmentredactie van nu.nl. Lara, goedemiddag.
5: Hey, hallo, goedemiddag.
4: Hi. Het grote nieuws van het afgelopen week einde, wat is dat?
5: Ja, Soldaat van Oranje stopt.
4: En
5: ja.
4: Nu echt?
5: Jongens. Ja, echt geen verlenging meer. Na 16 jaar is het dan toch echt klaar. En het was wel echt een emotioneel weekend hoor, voor veel mensen.
4: Ja, ze hadden zaterdagavond hadden ze de laatste publiekelijke voorstelling. Dus iedereen die nog een kaartje had gekocht, die kon er nog heen. En gistermiddag was het een voorstelling voor alleen genodigden, hè?
5: Ja, klopt. Ja. Dus zaterdag waren er twee voorstellingen, ook nog een matinee. Wij hebben iemand gesproken die voor de 47e en 48e keer ging dit weekend.
4: Zo.
5: Ik weet dat er mensen zijn die 100 keer zijn geweest. Het is echt, het is voor mensen echt een soort levensding. En nou is het ineens klaar.
6: Ja, en hoe hebben ze afscheid genomen?
5: Nou, groot. Er was een enorme droneshow aan het einde van de laatste opvoering. Er is echt even goed bij stilgestaan. De regisseur heeft ook nog een koninklijke onderscheiding ontvangen. Ja. Dus het is niet zomaar voorbij gegaan.
4: Zeg. En alle 47 soldaten waren er ook?
5: Volgens mij zijn er in elk geval een paar ook inmiddels overleden. Dus ik bedoel, het wordt wel echt heel erg ingewikkeld.
4: Okay. Maar de allereerste, Matteo van der Gein? Was die er toevallig wel?
5: Ik weet niet of ze hierbij was.
4: Nee, ik weet ook niet of ze dat gedaan hebben. Maar het was eigenlijk allemaal... het is natuurlijk zo lang geleden begonnen. Maar ze hebben toen eigenlijk best wel een beetje geluk gehad... met het een en ander aan publiciteit, hè?
6: Waarom?
4: Nou, met het vliegtuig wat vast kwam te zitten. Daardoor kreeg iedereen lucht van Soldaat van Oranje. Dan moesten we toch maar gaan kijken.
5: Iedereen had het er ineens over. Ja.
4: Iedereen had het erover. Ja. Een gelukje bij een ongeluk. En toen kregen de mensen het in de gaten van... oh, dat is wel leuk, zeg. Want je zit op een soort van draaiend podium. De draaiende zaal.
6: Ja, want hoe vaak ben jij geweest?
4: 3 keer.
6: Ik 2 keer. Ja. Jij, Lara?
5: Ja, 0 keer.
4: Nou, je hebt het helemaal niet gezien. Lekker dan ook weer. Maar,
5: ik kan niet tegen musicals. Ik word er altijd heel nerveus van. Wat ben je dan ineens maar gaan zingen? Ja, het is een beetje... ja. Sorry.
6: En dat maakt niet uit.
5: Helemaal niks mee.
6: Musicalfobie heet dat, toch?
4: Ik heb dat met het Songfestival, dat in één keer mensen gaan zingen. Dat ik denk van, doe maar niet.
5: Ik snap het ook.
6: Maar ik heb wel het idee dat deze musical wel een soort van deur heeft opengezet... voor andere soortige musicals. Hè? Dus inderdaad met een draaiend podium.
4: Ja, Willem van Oranje nu in Delft is gewoon eigenlijk een soort van klinkklare kopie, toch? Van de Soldaat van Oranje.
5: Je hebt nu natuurlijk ook nog 40-45, ook super populair. Is het toch een beetje hetzelfde genre? Het is ook allemaal, want het was heel lang musical. Was een soort van, wat ik dus wel leuk vind. Fantasie, mensen die zomaar ineens gingen zingen. Maar het was toch een soort sprookje, zeg maar zo. Of echt het keiharde Broadway gedeelte. Ja. En dit is gewoon echt heel Nederlands. En gaat echt over iets van ons. En ja, ik vind het wat dat betreft wel heel tof. En 16 jaar lang is het gewoon echt bizar lang.
4: Ja.
5: Dus ik ben ook wel benieuwd of er nu musicals die dit ooit nog, dit record gaan verbreken.
4: Voorlopig nog niet, denk ik, dat ze dit gaan doen. Welk verhaal zou dan Beatrix...

0: Musical is in productie op dit moment, wordt gemaakt. Wat moet je dan eigenlijk gaan doen wat zo typisch Nederlands is, dat zoveel mensen zou kunnen trekken?
1: Nou, ik zou een musical over Bernard, zou ik bijvoorbeeld, daarvan kan ik me voorstellen dat het nog wel heel populair zou worden. Want ik bedoel, dat is natuurlijk nogal een kleurrijk verleden. Ja. Dus dat zoiets zou ik me kunnen voorstellen. Maar verder niet. Ik denk zelf ook dat Soldaat van Oranje over een paar jaar toch wel weer terug kan komen. Dat zeg maar over 10 jaar mensen zoiets hebben van, ik zou het toch wel weer heel graag willen zien.
2: Maar dan precies hetzelfde verhaal of juist even weer iets anders?
0: Maar ja, dat decor krijg je nergens uit.
1: Nee, een beetje een revamp en dan weer op een net iets andere manier. Maar dat zie je natuurlijk bij Aida bijvoorbeeld ook. Ja, na een paar jaar komt dat toch weer terug. Ja,
0: en nu de bodyguard
1: mensen
0: weer.
1: Toch interessant. Ja, bijvoorbeeld. Het komt ook weer terug.
0: Ja. Dus ja. Ik weet het niet. Maar wat jij inderdaad zegt, Bernard wel. Nou ja, goed, de titel zou bijna hetzelfde zijn. In plaats van Soldaat van Oranje kan je gewoon Prins van Oranje maken.
1: Nou kijk, dat is hartstikke makkelijk.
0: Bij deze is de titel geclaimd door mij.
2: Het scheelt weer marketingkosten.
0: 4 miljoen mensen die allemaal Prins van Oranje hebben gezien. Maal 1 euro, weet je wel, voor de naam. Nou, ik vind het helemaal goed ook. Ander nieuws. Het is niet zo heel erg vrolijk en leuk opwindend nieuws. Maar dat ging over Mick Harre. Hè. Hij was een paar weken geleden bij ons. En zei van, je wordt binnenkort vader. Gaat allemaal goed? Ja, het gaat allemaal goed. Afgelopen weekend was het toch wel eventjes een penibele situatie.
1: Hun dochter is zaterdag geboren. Rocca Elena heet zij. Maar daarbij ging het mis bij de vriendin van Mick. Die is op de intensive care beland. Hij vertelt nu dat ze gelukkig weer zelfstandig kan ademhalen. Maar het was echt wel even heel erg eng. Hij zegt ook van, ja, je wilt uitschreeuwen van geluk. Maar ik heb wel even gewacht tot het weer goed ging met Kim. Want ik durfde het niet. Maar het is heel akelig. Een vierde kindje en dan dit zo met elkaar meemaken. Dat is bizar.
0: Wat is er nou eigenlijk gebeurd dan? Is dat bekend geworden?
1: Nee, tenminste, ik heb er nog geen details over meegekregen over wat er nu precies is gebeurd tijdens die bevalling. Je belandt niet zomaar op de intensive care, dus het is wel echt heftig geweest. Niet zelfstandig ademen. Er zal dus iets mis zijn geweest met zuurstoftoevoer.
0: Ja.
1: Maar wat, weet ik niet. Nee.
0: Oké, nou laten we hopen dat het snel weer beter gaat met moeder en kind en dan uiteindelijk ook weer met Mick. En Wolter Kroes, daar is ook nieuws over.
1: Ja, Wolter Kroes, die krijgt dus zijn eigen reality-serie.
2: Leuk.
1: Vind je het leuk?
2: Nou, ik vind Wolter Kroes een hartstikke leuke man. Als je hem ook tegenkomt, hij is gewoon
0: aardig springend veld.
2: Ja, altijd aardig, nooit niks. Dus echt gewoon een beetje een soort van, ik zou het niet vergelijken met Frans Bauer, maar wel een beetje zo qua low-key, zeg maar. Dat vind ik wel leuk om naar te kijken, denk ik. Eén van ons.
1: Ja, grappig genoeg vindt hij dus zichzelf helemaal niet interessant genoeg voor een reality-serie. Dat ik ook denk, je weet jezelf wel lekker te verkopen. Ik heb helemaal zin om te gaan kijken. hij en zijn gezin worden gevolgd. Ze hebben een samengesteld gezin, dus dat is misschien nog wel weer een leuk element. Maar hij zegt zelf ook, ik vind mezelf helemaal niet interessant. Ik was eigenlijk best wel verbaasd dat ik gevraagd werd. Dus ja, dat zijn wel van die dingen. Dat je denkt,
2: Maar waarom heeft hij dan ja gezegd?
1: Ja, ik denk dat het is natuurlijk ook gewoon wel heel erg leuk om op die manier gevolgd te worden. Hij heeft niet keihard gezegd van, ik wilde dit doen, want je legt het vast voor de toekomst. Maar dat heeft Frans Bauer bijvoorbeeld ook wel eens gezegd. Hè? Van, het is wel heel leuk, want je kijkt 20 jaar later terug en je denkt, daar stonden we toen en dit hebben we toen met elkaar meegemaakt. Het is een unieke kans om op die manier beelden te krijgen van je eigen gezin. Dat is ook wel heel bijzonder.
0: Ja, denk ik eigenlijk ook wel. Wolter heeft inmiddels een ruim gezin ook. En ook kinderen, onder andere Pamela, die ook lekker in de muziekindustrie bezig is. Binnenkort zitten ze ook in het nieuwe televisieprogramma samen ook. Dus er is best wel genoeg om te zien. Maar is dat het reële beeld wat je krijgt van een Wolter Kroes?
1: Nou ja, hij zegt zelf, we gaan in elk geval niet filmen in de badkamer en de slaapkamer. Dus je krijgt in elk geval niet een geheel beeld. Dat is heel jammer, denk ik.
0: En maar, dat wil ik nou juist, niet dat per se. Ja, maar ik wil het gewone zien. Ja. Als hij echt zijn bed uitkomt, niet zijn haren al gekamd heeft of wat dan ook. Of weet je, dat soort dingen. Dat maakt het interessant, denk ik.
1: Een beetje zoals je bij Gerard Joling ook ziet, hoe hij in zijn badjas naar beneden.
0: Die schaamt zich nergens voor.
1: Dat ga je ook echt wel krijgen met Wolter. Ik bedoel, ik geloof echt niet dat dit allemaal gemaakt is en dat het geforceerd is. Dat hij zelf ook zegt, ik ben niet interessant genoeg. Ik denk dat je genoeg van die kleine akkefietjes krijgt waarvan je denkt, is dit televisie? Ja, ik geniet er wel echt van.
2: Maar Lara, staan mensen nog te wachten op nog een reality-serie?
1: Nou ja, het blijft gewoon een ongelooflijk populair genre. Hè? Het is gewoon echt... mensen vinden het gewoon wel heel erg leuk. Ik bedoel, Kira Jolien krijgt ook weer een nieuw seizoen. Mensen vinden het gewoon tof om naar te kijken. Je krijgt een beeld van een zanger... die je al jaren kent, op toch weer een hele andere manier. Ja, ik vind het gewoon lekker wegkijken. Het is niet dat ik ervoor ga zitten, maar dat ik het wel aan heb terwijl ik aan het koken ben. Of de was ophangen, of weet ik veel wat. Het is gewoon lekkere wegkijktelevisie. Ja, ik zit hier wel op te wachten. Zelf, ja.
0: Je hoeft er geen moeite voor te doen om de verhaallijn te volgen. Want het wordt je gewoon klinkklaar volgeschoten natuurlijk ook. Ik denk dat het ook wel leuk zou zijn om een real life show van een verslaggever van nu.nl te hebben. Wat die nou de hele week doet, weet je wel. Het privéleven. Leven, ja. Moeilijk allemaal.
2: Ik ben heel benieuwd.
0: Hoe ga je om met de sterren, weet je wel?
2: Ja, ik ken wel iemand die dat zou kunnen doen.
0: Ik denk dat ik daar ook wel iemand voor ken. Goed, we bespreken haar volgende week gewoon weer. Lara, tot volgende week.

0: Dit is Flevoland.
1: De politie heeft vandaag twee rukkers.
2: Rukkers? Ja, je zegt rukkers.
1: Ja, maar ik bedoel de urkers. Een lettertje omgedraaid.
0: Ook dit is Flevoland.
3: Ik doe nu iets heel ergs, wat mensen heel erg vinden. Vaak online zie ik dat voorbij komen. Ik knak mijn rug gewoon open.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Maar je ziet er heel stoer uit.
5: Weet ik.
0: Dit is Flevoland.
6: Kom maar. Hup.
0: Straks. Het vervolg van Het Pesten van Flevoland.
7: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 8 uur.
8: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het terrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel komt een dagopvang, zodat de asielzoekers niet meer op het gras hoeven te wachten. Ook wordt de omgeving een veiligheidsrisicogebied, zodat er preventief gefouilleerd kan worden. En er komen meer camera's en beveiligers. Asielminister Van den Brink wil zoiets doen aan de onveiligheid en onrust rond het centrum. Na geweldsincidenten op het terrein vertrokken Vluchtelingenwerk en het Rode Kruis vorige week bij het centrum, dat overvol is. Nu er maatregelen worden genomen, keren de organisaties terug. Een vrouw van 56 uit het Utrechtse Kamerik heeft een celstraf gekregen van 2 jaar, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, omdat ze een andere vrouw jarenlang heeft uitgebuit. Het slachtoffer werkte 11 jaar op het paardenbedrijf van de vrouw. Daar werd ze mishandeld en agressief toegesproken. Ze had extreem lange werkdagen, maar kreeg geen salaris. De vrouw leefde onder slechte omstandigheden in een caravan op het terrein. De rechter zegt dat de eigenaresse van het bedrijf misbruik maakte van de kwetsbaarheid van de vrouw. Die had geen sociaal netwerk en kon nergens anders terecht. Kinderen onder de 13 moeten alleen sociale media kunnen gebruiken onder toezicht van hun ouders of een leraar. Dat schrijven onderzoekers in een advies aan de Europese Commissie. Verder moet er voor kinderen een tijdslimiet komen voor het gebruik van social media. Na de zomer komt de Europese Commissie met een voorstel. De politie heeft een man van 48 uit Woerden opgepakt voor brandstichting. Hij zou gisteravond een explosief hebben laten afgaan bij een appartementencomplex waarna er brand ontstond. Bewoners van 7 appartementen in Woerden kunnen nog altijd niet naar huis. Bij de brand raakte niemand gewond. Het weer, het is nog lang warm vanavond en zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het iets warmer dan vandaag. 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is Het Beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Bijna 1 op de 5 boeren werd vorig jaar slachtoffer van diefstal of inbraak op het erf. En om boeren beter te beschermen tegen heeft LTO een oplossing. Namelijk de website nietopmijnerf.nl. En daar vind je als agrariër praktische tips om je te beschermen tegen criminaliteit.
2: Ja, en vertrouwenspersoon Gabi de Ruiter van LTO Noord is hier in de studio. Gabi, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Ja, 1 op de 5 van die boeren is dus slachtoffer. Dat is best wel veel. Maar ja. Jij gaat ook veel langs bij boeren. Wat voor verhalen hoor je dan?
3: Een beetje wanhoop. Hè? Als voor de tweede, soms derde keer wordt ingebroken. En soms nemen ze ook echt van alles mee. We hebben hier in, volgens mij, het is al wel ruim een jaar geleden. Maar toen hebben ze ook in Flevoland de hele polder bijna leeggeroofd. Echt een mobiele bende die langs alle boeren trok en daar van alles meenamen.
1: Ja, waar dus, heb je het dan over?
3: Soms heftrucks, trekkers, GPS-systemen, maar ook elektrische fietsen, bosmaaiers, diesel. Eigenlijk alles wat voorhanden is en geld waard is, werd er leeggeroofd.
2: Ja, dat doet ook iets met je veiligheid, denk ik, op een erf.
3: Zeker,
2: ja.
3: Zeker. Kijk, en vaak is het alleen in de schuren en loodsen waar spullen worden weggenomen. Maar ik heb ook verhalen gehoord dat ze, in de keuken aan het rondsnuffelen waren op zoek naar sleutels.
2: Ja.
3: Ja, en dat geeft dan gewoon een heel onveilig gevoel.
2: Ja, want voor hetzelfde geld kom je ze, hoor je buiten gerommel, ga je even kijken. En dan sta je een oog in oog in.
3: Ja.
2: Met van die rovers. Ja.
3: Ja, dat zou zomaar kunnen, ja.
2: Ja. Wat kun jij nou betekenen als vertrouwenspersoon voor die agrariërs?
3: In principe, als ze te maken hebben met criminaliteit, dan kan men gewoon de politie natuurlijk bellen. Is het spoed? Dus kom je oog in oog met zo'n inbreker te staan, bel dan vooral 112. Dus bij elke verdachte situatie, als je wat hoort of ziet, vooral 112 bellen. Heeft het geen spoed, dan kan je 0900 8844 bellen of meld misdaad anoniem als je iets anoniems wil melden. Maar ze bellen mij vooral vaak als dat niet goed loopt. Dus als ze niet naar tevredenheid worden geholpen door de politie. Of dat ze bang zijn om toch anoniem te melden. Of even willen sparren over wat ze gezien hebben, gehoord of geroken. Hè, als we het dan over drugscriminaliteit hebben. Of als ze wat zien in de buurt en ze denken, nou, kan het niet helemaal plaatsen. Dan is het fijn dat ze even met mij kunnen sparren. En dan kan ik de tijd nemen om met de betreffende boer of boerin in gesprek te gaan.
1: Ja, merk je nou echt dat dat enorme indruk maakt op zo'n boer als er wordt ingebroken op het erf?
3: Ja, over het algemeen wel. Sommigen staan er natuurlijk wel heel nuchter in of hebben ze geen spullen weggenomen. Maar het geeft sowieso al veel rompslomp met de verzekering. Het kost altijd geld. En men moet gewoon van je spullen afblijven. Dus boze boeren.
2: Ja, dat snap ik. Want ik hoor jou eigenlijk ook zeggen, ja, het gaat niet alleen om inbraken, maar allerlei soorten criminaliteit waarmee ze geconfronteerd worden.
3: Ja.
2: Waar moet ik dan nog meer aan denken?
3: Als mensen bijvoorbeeld verdachte situaties in het buitengebied zien. Hè? Dus mensen worden in het buitengebied ook benaderd voor het verhuur van lege schuren, stallen of loodsen. En dan wordt er eigenlijk veel te veel geld geboden. Nou, dan voel je al aan je onderbuik dat het niet oké is. En dat het misschien drugscriminaliteit is.
2: Ja, zeg dan, als je dat nou meemaakt, denk ik ook van zeg maar eens nee tegen types die zich daarmee bezighouden.
3: Ja, nou, de verhalen die ik hoor, als je gewoon stevig in je klomp staat en je denkt, dit wil ik niet op mijn erf, ik heb je wel door en je zegt nee, dan over het algemeen verdwijnen ze wel. Ik geef dan wel aan, meld dat ook vooral bij de politie of bij mij. Dan kan ik het eventueel met toestemming doorgeven aan de politie. Want u zegt wel nee, maar wat zegt de buurman een kilometer verderop, die misschien wel een ton schuld heeft?
1: Ja, het is makkelijk geld verdienen natuurlijk.
3: Zeker, ja. Ik hoor echt verhalen dat er soms 30.000 euro per maand wordt geboden. Ja, en als je dat geld heel hard nodig hebt en je denkt, doe het een paar maandjes.
2: Ja, maar wat voor consequentie heeft dat eigenlijk voor een boer? Want dan denk je van, dit is misschien wel een oplossing voor mijn geldprobleem.
3: Ja, maar dat is het niet.
2: Nee.
3: Want die criminelen die gaan echt niet netjes elke maand die 30.000 euro betalen. En als je er eenmaal in zit, kom je er ook niet meer uit. Je kan echt maar één keer nee zeggen. En je bent gewoon medeverdachte als de politie een inval doet. Dus je wint er echt helemaal niks mee. En ja, ze willen er niet uit. Dus dan volgen er bedreigingen. Of ik weet waar je kinderen op school zitten. Of er wordt zelfs geweld gebruikt. Dus ja, het is zaak om daar verre van af te blijven.
2: Ja, dan is het dus heel belangrijk om je bewust te zijn van situaties. Op nietopmijnerf.nl, dat is een website die jullie hebben gelanceerd als LTO, staan dus allemaal tips. Wat staat er nog meer op? Anders dan bijvoorbeeld bel de politie als je iets verdacht ziet?
3: Nou, we hebben eigenlijk 3 onderwerpen. En wat ik eigenlijk eerst nog wel wil aangeven is dat het platform Veilig Ondernemen Midden-Nederland, die heeft echt het initiatief voor deze website genomen. En wij zijn als LTO Noord en Cumula daarbij aangesloten. Mm-hmm. En zo hebben we met z'n allen die website gebouwd, zeg maar. En we hebben het eigenlijk een beetje in 3 soorten criminaliteit verdeeld. Dus veilig ondernemen en dan hoe kan je veilig je loods verhuren, maar ook allerlei tips over witwassen, drugscriminaliteit, verdachte situaties, inbraken en diefstal, waarin allemaal tips staan, maar ook cyberveiligheid. Dat is natuurlijk een onderwerp wat steeds meer ook in het nieuws komt. Ja, en boeren kunnen daar net zo goed slachtoffer van worden als andere bedrijven. Mm-hmm. Je moet er niet aan denken dat je gehackt wordt en je melkrobots doen het niet meer, of je voerrobots doen het niet meer. En je moet een heel groot geldbedrag betalen om die cybercriminelen af te betalen eigenlijk.
1: Ja, dus het is heel breed. Verschillende onderwerpen Zeker. Staan op die website. Ja. Het zijn dus niet allemaal open deuren van doe de schuur goed op slot.
3: Nee. Ook tips over camerabeveiliging. Hoe moet je melden? Waarom is het belangrijk om te melden? Wil je even sparren? Dan kan je bij de vertrouwenspersonen van LTO terecht. Het is ook echt een landelijke website die we overal via al onze kanalen proberen uit te rollen en onder de aandacht te brengen. Nou, onlangs was er weer ingebroken in het buitengebied van Zeewolde. Dus in de buurtapps hebben ze vervolgens ook de tips van niet op mijn erf gedeeld. Zodat boeren kunnen ook denken van, heb ik hier wel aan gedacht? Misschien kan ik daar wat beter op letten. Of nog wel een extra lamp aan de achterzijde van mijn boerderij plaatsen. Waardoor het erf toch veiliger wordt.
1: Nou, ja. Die boeren weten die website dus goed te vinden. Dat kunnen we dan wel concluderen, denk ik. Dankjewel voor de uitleg, Gabi de Ruiter, vertrouwenspersoon bij LTO Noord. En de website waar boeren dus tips kunnen bekijken is nietopmijnerf.nl.
0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Verkoop jij wel eens kinderkleding via Vinted, meubels via Marktplaats of via een ander platform? Nou, dan is het handig om even op te letten, want misschien ben je dan wel een ondernemer en dat kan dan ook nog eens gevolgen hebben.
2: Hoe dat zit, dat weet Astrid Pontjoen, ondernemersadviseur bij de Kamer van Koophandel. Astrid, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Hey, je mag toch wel gewoon wat spullen online verkopen?
3: Ja, natuurlijk mag dat. Sterker nog, je mag dat ook heel vaak doen. Alleen de vraag is even, wanneer ben je ondernemer of niet? We doen het, denk ik, allemaal wel, is misschien overdreven, maar heel veel mensen doen dat. Hè. Je hebt kinderen die zijn uit de kleertjes gegroeid. En dan denk je, ik wil daar toch nog iets mee doen. Ik wil het niet zomaar naar de kringloop brengen. Ik kan er misschien nog wel wat geld voor krijgen. En dan verkoop je dat via Vinted of via Marktplaats of een vergelijkbaar platform. En dat mag gewoon als particulier. Sterker nog, je maakt eigenlijk helemaal geen winst. Hè? Want de winst, dat zou zijn de inkoop min de verkoopprijs. Hè? Dus of de verkoop min de inkoopprijs, moet ik zeggen. Ja, en die is altijd lager, mag je vanuit gaan. Dus je maakt ook geen winst.
2: Nee, maar wat
3: dus
2: mag dan
3: mag
2: wel?
3: Want, particulier doen.
2: Ja, want blijkbaar zit er toch een paar haken en ogen aan. Anders hebben we geen contact met jou als dit. Wat mag dan wel en wat mag niet?
3: Ja, wat ik zeg, de spullen die je gewoon in huis al hebt en gewoon zelf hebt gebruikt, die mag je gewoon verkopen. Meestal is dat voor een lage prijs als waar je het voor hebt ingekocht, geen probleem. Maar er zijn natuurlijk mensen die zeggen van ja, ik vind dat eigenlijk zo leuk. Weet je wat ik ga doen? Ik struin door de week alle kringloopwinkels af en dan haal ik voor een appel en een ei, haal ik daar kleertjes of meubeltjes. En die ga ik vervolgens via die platforms verkopen. Met de bedoeling om daar ook daadwerkelijk winst mee te behalen. Ja, dan kom je natuurlijk op het vlak van ondernemerschap. Want daar zit een winstgedachte achter, zou ik maar zeggen. Ja, en als je dat met regelmaat doet, ja, dan zegt de Belastingdienst op een gegeven moment van ja, wij zien dat wel als een onderneming. En dan hoor je dat dus ook netjes aan te melden bij de Belastingdienst. Daar speelt nog verder iets mee, dat als je dat niet uit jezelf doet, maar je hebt meer dan 30 verkopen per jaar of meer dan 2000 euro daarmee aan omzet gehaald, dan is zo'n platform ook verplicht om je aan te melden bij de Belastingdienst. Dus om in ieder geval bij de Belastingdienst aan te geven, joh, let op, een van onze klanten die verkoopt met regelmaat, daar moeten jullie eens even naar kijken.
1: Ja, en dan kun je altijd nog als goede reden opgeven van ja, ik heb gewoon een heel grote schuur. Ik doe de zomeropruiming en zeg je het op die manier. Maar ja, de Belastingdienst is ook niet gek natuurlijk, dat hebben ze wel in de gaten.
3: Maar dat zou best kunnen. Hè? Er zijn natuurlijk wel echt mensen die zeggen van ja, toevallig het huis van mijn ouders kwam vrij, hè, na een overlijden. Ja, ik heb daadwerkelijk voor 10.000, 15.000 euro aan spullen verkocht. Want ja, dat zijn gewoon alle spullen die zij hadden. Ja, daar kan je gewoon echt een heel goed verhaal bij hebben. En dan doe je dat nog steeds als particulier. Ja. En het is echt anders als wanneer je gaat inkopen met de bedoeling om dat ook weer te gaan verkopen.
2: Ja, maar wat is nou eigenlijk de financiële consequentie van zo'n melding bij de Belastingdienst? Dat je dus aangemerkt wordt als ondernemer?
3: Ja, het zou dus kunnen zijn als de Belastingdienst ook daadwerkelijk vindt dat je ondernemer bent. Vanaf dat moment moet je BTW in rekening gaan brengen bij je klant. Maar je moet ook jezelf aanmelden bij die platforms als zakelijk contact, hè, als bedrijf. En dat betekent ook dat, stel je gaat ook spullen verkopen waar een risico aan zit, dat je daar ook product aansprakelijk voor bent. Net als als een koper zegt van, hey, ik heb schade door het product wat ik voor jou heb gekocht. Hebben ze ook recht op een schadevergoeding bijvoorbeeld. Nou, wat zij mogen ervan uitgaan, als ik iets bij een ondernemer heb gekocht, ja, dan voldoet dat product aan de wettelijke eisen. Maar je krijgt dus met BTW te maken. Als je winst maakt, moet je dat ook bij je inkomstenbelasting optellen. Dus moet je ook belasting overbetalen. Ja, en als je gaat aanmelden als zakelijk contact bij zo'n platform, dan vragen ze ook een KVK-nummer. Dus dan moet je je ook inschrijven bij de Kamer van Koophandel.
1: Juist, ja.
3: Dus maar daar zitten best wel even wat haken en ogen aan.
1: Ja, heb je nog een laatste advies dan, Astrid, voor het online verkopen van spullen?
3: Nou, het vooral doen, want het is natuurlijk ook zonde om spullen weg te gooien als je er gewoon nog geld voor kan vragen. Dus het is natuurlijk voor heel veel mensen ook gewoon echt een hele leuke manier om kennis te maken met handelen op deze manier. Maar ga je dat echt met regelmaat doen, verdiep je dan even in de haken en ogen van het ondernemerschap en bel daarvoor bijvoorbeeld met ons.
2: Astrid Pontjoen van de Kamer van Koophandel. Dankjewel en een hele fijne zomer.
0: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: vanavond het weer in Flevoland. Vanavond is het nog lang aangenaam warm met rond zonsondergang nog temperaturen van een graad of 23. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar zo'n 17 of 18 graden en komt er ook iets meer bewolking voor in het weerbeeld. Morgen wordt het nog wat warmer dan de afgelopen dagen met 28 of 29 graden en misschien tikken we lokaal zelfs wel de tropische 30 graden aan met daarbij flink wat zonneschijn, maar er staat wel een stevige bries uit het noordoosten die voor wat verkoeling kan zorgen. Ook de dagen daarna blijft het in eerste instantie nog zomers warm met vaak 28 graden. Pas vanaf het weekend neemt de kans op een enkele bui toe en gaat de temperatuur dan langzaamaan verder omlaag.
1: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland. De boeken van de Bie.
2: Ja, welke boeken stop jij in je vakantiekoffer? Onze collega-redacteur Marije de Bie schuift deze zomer iedere maandag aan om je de laatste boekentips te geven. En ja, het zijn de heetste dit jaar. Voor thuis, maar het kan natuurlijk ook gewoon voor op je strandbedje.
3: Marije, goedemiddag.
4: Hey, goedemiddag.
3: Nou, verbaas ons. Laat ons weer verbazen. Welke boeken heb je vandaag weer meegenomen voor ons?
4: Ik heb wederom twee boeken meegenomen met Engelse titels. We hebben ze al de laatste tijd vaker gezien. How to Write a Love Story van Catherine Walsh, een romantische comedy. En 138 Main Street van Gavin Bell. En dat is een literaire thriller.
2: Oké, met welke wil je beginnen?
4: How to Write a Love Story, laten we daarmee beginnen.
2: Nou, beschrijf hem maar even, want als je hem niet ziet, dan weet je niet wat je mist.
4: Hij is mooi, hè? Hij is kleurrijk en hij heeft van die sprayed edges, wat ze tegenwoordig vaker doen, dat ze de randen van de bladzijde een kleurtje geven. En in dit geval loopt het kleurtje van de cover, van de voorkant van het boek, door over de zijkant en de onderkant van het boek. Dus je ziet oranje lucht, roze wolken, groen gras met bloemetjes. Het ziet er al uit als een romantisch boek, vind ik wel.
2: Nou, vroeger was het met bladgoud, de zijkant van een boek. Tegenwoordig dus gewoon met gras.
4: Ja, ik denk dat dit iets goedkoper is. Dit is ook een paperback, dus dan wordt het sowieso iets minder duur dan die prachtige boeken met die gouden bladzijden, inderdaad.
2: Waar gaat het over?
4: Het is een liefdesverhaal, dat zei ik natuurlijk al. En het speelt zich af in Ierland. En die Catherine Walsh is zelf een Ierse schrijfster. Dit is het zesde boek van.

0: landgoed van haar vader, dat is vervallen. Maar haar vader was een heel bekend auteur, Frank Sheridan. En Kiara Sheridan die heeft het ook zijn werk geërfd en die moet dat afmaken. Dus ja, een serie met fantasyverhalen, daar moet ze aan gaan schrijven. Maar de writer's block weerhoudt haar eigenlijk van schrijven. Dus er wordt een redacteur op haar afgestuurd.
1: Vast een man, leuke vent.
0: Uiteraard. Zij denkt dat ze een oude meneer voor zich krijgt. Maar er komt een leuke vent uit New York naar Ierland. Het zegt het al op de cover. Een schrijver, een redacteur, een hete zomer.
1: Ja, bij boekredacteurs moet ik niet meteen aan iets spannends denken, eerlijk gezegd.
0: Nee, nou zij dus aanvankelijk ook niet. Want ze verwacht ook een of andere oude grijze meneer die op haar afgestuurd wordt. Maar Sam blijkt niet zo oud en grijs te zijn als zij verwachten. Ja, het is natuurlijk een beetje voorspelbaar. Dat is altijd wel grappig met die boeken. Dat je denkt, oké, ik weet al wat eraan gaat komen. Even goed, lekker om te lezen.
2: Een heet boek dus. En wat me opvalt, Marije, jij bent een persoon die altijd een boekenlegger gebruikt. Hè? Je bent niet eentje die van die ezelsoortjes vouwt.
0: Nee, ezelsoorden vind ik erg. Gek genoeg ben ik dan weer niet zo heel netjes met mijn boeken in de zin van... ik doe nu iets heel ergs wat mensen heel erg vinden. Vaak online zie ik dat voorbij komen. Ik knak mijn rug gewoon open. Dus je hebt al die boeken die ik gelezen heb, er zitten allemaal van die vouwen aan de achterkant. Dus ik doe er wel netjes een boekenlegger in, maar ik ga nooit...
2: Je verpest hem alsnog.
0: Ik verpest hem alsnog. We gaan hoekjes omvouwen, dus ja, nou ja, dat.
1: 138 Main Street is het tweede boek wat je wilde bespreken.
0: Het tweede boek, en dat is een prachtig geel boek van Gavin Bell. Weer een Nederlands boek met een Engelse titel. 138 Main Street, dus ja, 138 Main Street is de belangrijkste straat vaak van een plaats.
1: Of stationstraat of zo.
0: Stationstraat, dorpsstraat, noem het maar. Dat gaan ze dus niet vertalen, want het gaat over dat adres. De ondertitel is een adres om een moord voor te doen. Ik wil nog even vertellen dat Gavin Bell is ook een Britse auteur. En in dit geval komt hij uit Glasgow. En heeft al 10 boeken op zijn naam staan, thrillers. Maar dit is de eerste die op zijn eigen naam staat. De rest heeft hij of als ghostwriter geschreven of onder een pseudoniem.
1: Okay.
0: Dus er is meer van zijn hand, maar deze is dus de eerste onder zijn naam. En dan staat er op literaire thriller.
2: En wat staat er nou boven? Een adres?
0: Een adres om een moord voor te doen.
2: Oh jee.
0: En dat is dus die 138 Main Street, wat de titel is. Dus op dat adres wordt elke keer een moord gepleegd. Of elke keer zeg ik 4 moorden. En dan wordt de connectie wel gelegd over Amerika verspreid. Het speelt zich af in Amerika.
1: Oh, dus het zijn alsof je bijvoorbeeld, je woont willekeurig op een 138 Main Street. Yes. In een willekeurig dorp, in een willekeurige plek,
0: ja,
1: op de wereld.
0: Nee, in Amerika.
1: Ja, in Amerika dan.
0: Ja.
1: Maar daar worden die moorden gepleegd.
0: En als er onderzoek gedaan gaat worden door de FBI en de politie, dan blijkt dus dat er meer dan 7000 Main Streets zijn in Amerika. Grappig genoeg is er nog een feitje dat en in het boek voorkomt en dat die Gavin Bell zelf erg grappig vindt en dus ook vermeldt als hij een interview heeft, dat dit niet eens de meest veel voorkomende straat in Amerika is. Dat is namelijk Second Street. Want Main Street is dus een veel voorkomende straat, maar je hebt ook nog First Streets her en der. Maar goed, Main Street dus. Daar vinden die moorden plaats en elke keer op nummer 138. Dus iedereen die op een gegeven moment op nummer 138 Main Street woont, ja, hoe rustig slaap je dan nog als je denkt dat er...
1: Ik zou een hotelletje pakken.
2: Nou.
0: Ja, maar ja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Niet iedereen kan weg van huis. Er zijn verschillende redenen voor, want ze zeggen natuurlijk ook, we raden aan dat je weggaat, je pakt een hotelletje, maar ja, kan iedereen dat betalen? Of heb je een andere reden om thuis te blijven? Dus sommige mensen blijven wel thuis. Dan kan het zomaar eens spannend worden of jij dan niet het volgende slachtoffer bent van deze Main Street Killer.
2: Worden er dan 7000 moorden gepleegd ook? Of
0: nee, het begint dus met 4 adressen.
2: Ja.
0: En dan weten ze niet per se natuurlijk wanneer gaat de moordenaar weer toeslaan. Wat gaat daar dan gebeuren? Is er een patroon te vinden anders dan dat er dit adres aanhangt? En dan komt er ook nog een manifest online van die Main Street Killer, waarin hij vertelt wat hij wil. Namelijk eigenlijk chaos veroorzaken.
1: Nou, dat doet hij wel goed, denk ik.
0: Op zijn kop zetten, ja. Want waar ga je beginnen? Hoe ga je 7000 adressen beschermen?

0: Dus ja, dan volgt vervolgens natuurlijk het onderzoek. En dan wordt het een soort kat-en-muisspel tussen de FBI, de politie en de Main Street Killer. Ja, het is een boek met vaart. Ik zou zeggen, stop hem in je koffer. Zien jullie trouwens het teken dat op de koffer van het boek staat? Mm-hmm. Dat herken je misschien wel van online.
1: U bent hier.
0: U bent hier, zo'n logo. Het is zo'n omgedraaide traan, zeg maar, met een stipje in het midden. Dus dit kennen we allemaal wel van Google Maps misschien, of van een plattegrond die je ergens ziet. En dit is het teken dat die moordenaar elke keer achterlaat op die moordplekken. Dus daardoor wordt natuurlijk ook sneller het verband gelegd. En het onderzoek, de jacht is geopend.
2: Nou, we bespraken vandaag How to Write a Love Story van Catherine Walsh en 138 Main Street van Gavin Bell. Engelse titels dus, maar gewoon lekker in het Nederlands. Marije de Bie, dankjewel. Tot volgende week.
0: Tot volgende week.
3: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Ja, vandaag is het precies een jaar geleden dat een vliegtuig van Soos Aviation kort na opstijgen neerstortte op London Southend Airport. En alle vier de inzittenden kwamen daarbij om het leven. Onder wie de 24-jarige co-piloot Floris Ree uit Emmeloord.
2: En verslaggever Tom Rogge die volgt de ouders van die jonge piloot en werkt nu aan een documentaire over Floris. Om daarover te praten is Tom even bij ons aangeschoven. Tom, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Ja, het is precies een jaar geleden dat het helemaal misging voor in ieder geval Floris van Ree uit Emmeloord. Wat gebeurde er op die dag nou precies?
3: Hoe het ongeluk precies heeft kunnen ontstaan, dat weten we nog niet. Dat onderzoek dat loopt dus nog. Het ging om een ambulancevlucht van Soos Aviation. Dat is een bedrijf wat op Lelystad Airport zit. Zij kwamen vanuit Athene gevlogen via Kroatië naar dus Southend. En eigenlijk waren ze net begonnen aan dat laatste stuk van de vlucht om weer terug te gaan naar Lelystad. En bij het opstijgen gaat het dan goed mis. Eigenlijk binnen 11 seconden zien we, de mensen die de beelden hebben gezien, lijkt het vliegtuig dus op een gegeven moment te flippen. Er gaat op een gegeven moment iets mis, maar het vliegtuig komt dus snel neer. En heel snel komt er ook een hele grote vlammenzee bij. En komen dus alle vier zitten erbij om. Dus inderdaad piloot en ook co-piloot Floris dus. En nog een zuster en een Duitse dokter ook nog. Dus
1: Je bedoelt een verpleegkundige, denk ik.
3: Ja, sorry,
1: de verpleegkundige. Niet de zuster van sorry. Floris of zo.
3: Nee, sorry, verpleegkundige. Ja.
1: Tom, dat onderzoek loopt dus nog altijd. Is dat normaal dat het zo lang duurt eigenlijk?
3: Ja, dit soort dingen duren altijd heel erg lang. Want ze willen alles tot in de detail willen ze gaan nalopen. Hoe ze dit onderzoek doen is dat ze een soortgelijk vliegtuig ernaast houden. En dan eigenlijk de onderdelen die er dan terug te vinden zijn daarnaast helemaal gaan reconstrueren eigenlijk. En dan gaan ze elk onderdeeltje voorbij om te kijken of het daarin heeft gelegen. Dus dat is heel erg traag werk. Dat duurt heel lang. En je hebt dan een politieonderzoek wat er loopt ook nog. Dus het loopt allemaal nog langs elkaar. Dus ja, de verwachting is ook pas dat we misschien pas februari, maart volgend jaar daar iets van te gaan terugzien. Maar dit soort zaken duren gewoon heel erg lang.
2: Ja, dat komt dan denk ik ook niet heel erg terug in jouw documentaire, omdat er nog zoveel vragen en onduidelijkheden over zijn.
3: Ja, klopt. De documentaire gaat vooral over Floris zelf. Dus ook vooral van wie was hij nou? Hoe stond hij in het leven? Het is natuurlijk een tragisch verhaal. Dat is een jongen van 24 uit Emmeloord. Die net 9 maanden was afgestudeerd als piloot in Noorwegen. Hij is ook een paar keer bij ons Flevoland in het buitenland ook geweest om daarover te vertellen. En dan eigenlijk bij zijn eerste werkgever, dan kerstvers piloot, dan op deze tragische manier omkomt. Dus het gaat vooral over de mensen die hem kenden, die met hem hebben gewerkt, die met hem hebben hockeyvrienden bijvoorbeeld, die met hem hebben gespeeld. En dus ook zijn ouders. Nou, ik denk dat zijn ouders, dat zijn Jacques en Annemieke, zelf het beste kunnen vertellen hoe die was.
4: Floris was een enthousiaste, humorvolle, warme jongen. En hij stond volop in het leven. En vliegen was zijn passie. Dat was echt, daar deed hij alles voor.
5: Van jongs af aan, vanaf zijn 13 was er maar één weg. Vliegen. En ja, dat heeft hij zijn hele leven uitgestraald. En ja, hij een beetje een flamboyante jongen die eigenlijk niet op de voorgrond wil treden. Maar hele fijne jongen.
4: Ja.
1: Ja. Ja, Tom, je hebt de ouders, die zien wij hier nu ook zitten in de huiskamer, zitten voor een enorm portret of een foto van Floris als hij als piloot in het vliegtuig zit. Hè?
3: Ja.
1: Hoe hebben ze eigenlijk het afgelopen jaar beleefd?
3: Ja, ontzettend zwaar. Dat is echt heel lastig geweest. Ze hebben ook verteld dat die eerste weken echt zo van voorbij zijn gevlogen. Waarbij er gelukkig heel veel steun ook van buitenaf ook voor hun is geweest. Echt tragisch. Ze hebben ook best veel therapie moeten hiervoor hebben gehad. En het gaat de laatste tijd gelukkig wel weer wat beter, ook met ze. Ik denk ook vooral omdat Floris heel positief in het leven stond. En altijd het beste eruit wou halen. Dat ook wel wat kracht geeft om verder te gaan. Het is heel lastig. En zeker nu deze laatste paar dagen. Want vandaag is het een jaar geleden. Zij zijn dus nu ook op het vliegveld in Londen Southend op dit moment bij een herdenking daar. Dat is een besloten herdenking. Daar mochten wij dus ook niet bij zijn om daar beelden van te maken. Maar daar zijn ze dus nu. Dus ja, vooral deze laatste week hebben ze het wel heel zwaar op ze laten weten.
2: Ja, want dat is ook pas een jaar geleden natuurlijk.
3: Ja, het is toch wel. Ja.
2: Je hebt de ouders gesproken, maar je hebt ook nog twee van Floris' beste vrienden gesproken. Hè? Wat zeggen zij nou over Floris?
3: Ja, dat zijn wij, Jos en Toon. En die kent hij eigenlijk al een paar jaar van de hockey. Daar speelde hij mee. Ook nog toen hij dus studeerde in Noorwegen voor piloot. Of als hij dan even weer terug was in Emmeloord, dan ging hij even met ze spelen. Dus ja, ze hebben hele warme herinneringen er nog aan. En ook in die gesprekken merk je ook met de ouders, met de hockeyvrienden, dat ze heel erg een verbinder noemen ze hem. Dus echt iemand die altijd wel de mensen ook opzocht. En ja, dat vertelt Toon dus ook in een interview wat ik met hem heb gedaan.
6: Ja, je zag ook wel op de club, hè, als er iemand anders even langs de kant stond, bijvoorbeeld na de wedstrijd, als we dan nog een biertje doen op de club, dan zocht hij diegene wel op en dan zag je hem daar weer mee spreken. Dus wat dat betreft, hij betrok wel iedereen bij het team.
3: Hoe vaak denken jullie nog aan Floris?
6: Bijna dagelijks. Elke keer als je een propellervliegtuig hoort, dan ga je gedachten daar naartoe. Hij vloog bij Zeus natuurlijk voornamelijk met het propellervliegtuig. Dan kijk je toch even naar boven. En dan zijn je gedachten bij hem. Ja,
1: ja Tom. Jij werkt hier al heel lang. We maken hier altijd van alles mee aan nieuws en zo. Wat is het nou in dit verhaal dat jij dacht, hier wil ik graag iets meer mee en een documentaire maken over het verhaal van Floris?
3: Ja, ik denk ook vooral, ik heb me toen het ongeluk ook gebeurde, toen heb ik me ook mee bezig gehouden. En dan ga je toch altijd, als je met soort verhalen bezig gaat, ook een beetje nadenken van, goh, weet je, ik vind het dan al heel heftig om dat te zien. En dan denk ik altijd van, ja, hoe heftig dat dan? Is dat dan wel niet zijn voor de mensen die daar omheen staan? En ook omdat hij natuurlijk ook bij ons in de studio is geweest, ben ik daar op een gegeven moment ook in contact gekomen met die ouders. Zo vaker gaan we natuurlijk terugblikken met mensen die daarin mee te maken hebben gehad met hele verschrikkelijke dingen. Ik denk vooral wat me hierin heel erg raakte, was natuurlijk hoe jong hij was, net afgestudeerd. Maar juist ook het feit dat ik dan ook die ouders zag en dat ik dacht, oh, die zijn niet zielig of verdrietig. Ze zijn wel verdrietig, maar niet zielig hierdoor geworden. Ze zijn juist heel erg, omdat ze heel erg kracht kunnen putten uit hoe die was. En ook die vrienden en zo, dat soort kracht heeft gegeven om door te gaan. Dus ik denk dat dat vooral hetgeen is wat me heel erg erin trok. In de eerste instantie van, zoiets gebeurt dan heel plotseling, heel abrupt. Hoe pak je daarna weer het leven op? En om dan te zien dat ze eigenlijk heel erg kracht putten uit hoe hij was. En dat juist misschien hetgeen heeft gemaakt waardoor ik dacht, hier wil ik een wat groter verhaal aan besteden dan we normaal gesproken maken.
2: Ja, die docu is nu in de maak. Wanneer wordt die uitgezonden op televisie?
3: 31 juli is de planning. Ja.
2: Verslaggever Tom Rogge, dankjewel.

0: Dit is Flevoland.
1: De politie heeft vandaag twee rukkers.
2: Rukkers? Ja, je rukkers.
1: Ja, maar ik bedoelde rukkers. Ja. Een lettertje omgedraaid.
0: Ook dit is Flevoland.
3: Ik doe nu iets heel ergs, wat mensen heel erg vinden. Vaak online zie ik dat voorbij komen. Ik knak mijn rug gewoon open.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Maar je ziet er heel stoer uit.
5: Weet ik.
0: Dit is Flevoland.
6: Kom maar. Hup.
0: Straks op de radio... de lekkerste muziek.
7: Dit is Flevoland. Ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 9 uur.
8: Levi van Eck met het NOS-journaal. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne. Dat heeft premier Jette gezegd na een bijeenkomst van de zogeheten coalitie van bereidwilligen in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in de buurlanden van Oekraïne. Het Hongaarse parlement heeft met een grote meerderheid ingestemd met een grondwetswijziging waarmee president Szójok kan worden afgezet. Premier Magyar wil met het afzetten van Szójok de invloed van oud-premier Orbán terugdringen. In Hongarije heeft de president vooral een ceremoniële rol, maar hij kan wel een veto tegen wetten uitspreken. In Duitsland heeft een Irakese man van 45 levenslang gekregen voor het uitbuiten en verkrachten van twee Yezidi-meisjes in Irak. Zijn ex van 30 moet 9,5 jaar de cel in. De twee sloten zich in 2015 in Irak aan bij de terreurorganisatie. Ze kochten de meisjes als slaven toen ze 5 en 12 jaar waren. Vervolgens werden die verkracht, mishandeld en gedwongen om huishoudelijk werk te doen. IS vermoordde in Irak duizenden Yezidis, een Koerdische minderheid. Een Vlaamse vrouw van 30 heeft na een reis in Egypte per ongeluk een 5-streep schorpioen mee naar huis genomen. Omdat het giftige dier haar had gebeten, had ze het in een doosje gestopt en bij zich gehouden. In het ziekenhuis kreeg ze antigif. Daarna vergat ze de schorpioen. Toen ze na haar vakantie thuis kwam in Leuven, bleek het dier nog in haar handtas te zitten. De schorpioen is naar een opvang gebracht. Het weer, het is nog lang warm vanavond. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan iets warmer, 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevolandkenner bent.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond is het nog lang aangenaam warm met rond zonsondergang nog temperaturen van een graad of 23. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar zo'n 17 of 18 graden en komt er ook iets meer bewolking voor in het weerbeeld. Morgen wordt het nog wat warmer dan de afgelopen dagen met 28 of 29 graden en misschien tikken we lokaal zelfs wel de tropische 30 graden aan met daarbij flink wat zonneschijn, maar er staat wel een stevige bries uit het noordoosten die voor wat verkoeling kan zorgen. Ook de dagen daarna blijft het in eerste instantie nog zomers warm met vaak 28 graden. Pas vanaf het weekend neemt de kans op een enkele bui toe en gaat de temperatuur dan langzaamaan verder omlaag.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

0: duik in de zee.
1: Arnoud is er even tussenuit. Maar geen zorgen. Herberg Flevoland wordt deze zomer Herberg aan Zee. Vanaf komende maandag hoor je Marco Verhagen met 3 bijzondere co-hosts. Catharine Keil, Mariska van Kolk en Patrick Martens. Iedere week een nieuwe stem, nieuwe verhalen, verrassende gasten en heerlijke zomermuziek. Herberg aan Zee. Deze zomer, elke werkdag van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.

0: Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.
1: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.
1: Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Franse politie heeft twee verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van Parijs. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. De brand bij Fontainebleau heeft een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat het blussen misschien nog wel dagen of weken kan duren. Door de bosbrand is de A6, de Route du Soleil, sinds vanochtend dicht tussen Parijs en Dijon. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne, heeft premier Jette gezegd na een bijeenkomst van de zogeheten coalitie van bereidwilligen in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in de buurlanden van Oekraïne. Bij een schietpartij op straat in Rotterdam is een man gewond geraakt. Hij is met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte opgepakt. De regionale omroep Rijnmond meldt dat er meerdere hulzen op straat lagen. Er werd ook een ruit van een lijnbus door een kogel geraakt. Daar zaten op dat moment zo'n 10 passagiers in. Niemand in de bus raakte gewond. Wat er aan de schietpartij in de Rotterdamse wijk Feyenoord vooraf ging, is niet bekend. Een vrouw van 56 uit Kamerik is veroordeeld tot een celstraf van 2 jaar... waarvan een half jaar voorwaardelijk, voor het uitbijten van een kwetsbare jonge vrouw. Zij moest ruim 11 jaar lange dagen werken in de paardenstallen van de vrouw, zonder dat zij salaris kreeg. Ook werd ze mishandeld en agressief toegesproken. Het weer. Vannacht blijft het droog en zijn er opklaringen. Het koelt dan af naar 15 tot 19 graden. Morgen opnieuw veel zon. Er waait een matige noordoostenwind. En het wordt dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: duik in de zee.
1: Arnoud is er even tussenuit. Maar geen zorgen. Herberg Flevoland wordt deze zomer Herberg aan Zee. Vanaf komende maandag hoor je Marco Verhagen met drie bijzondere co-hosts. Catharine Keil, Mariska van Kolk en Patrick Martens. Iedere week een nieuwe stem, nieuwe verhalen, verrassende gasten en heerlijke zomermuziek. Herberg aan Zee. Deze zomer. Elke werkdag van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.
2: Je luistert naar Flevoland.

nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond is het nog lang aangenaam warm met rond zonsondergang nog temperaturen van een graad of 23. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar zo'n 17 of 18 graden en komt er ook iets meer bewolking voor in het weerbeeld. Morgen wordt het nog wat warmer dan de afgelopen dagen met 28 of 29 graden en misschien tikken we lokaal zelfs wel de tropische 30 graden aan met daarbij flink wat zonneschijn, maar er staat wel een stevige bries uit het noordoosten die voor wat verkoeling kan zorgen. Ook de dagen daarna blijft het in eerste instantie nog zomers warm met vaak 28 graden. Pas vanaf het weekend neemt de kans op een enkele bui toe en gaat de temperatuur dan langzaamaan verder omlaag.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio. Vanavond bij mij.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder, het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juni tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

0: Studio Flevoland trekt de wildernis in. Op woensdag 15 juli gaan Odeke de Jong en Jordi Bouw live naar een bijzonder dierenpark in Almere dat 10 jaar bestaat en al een miljoen bezoekers ontving. Ze staan oog in oog met stokstaartjes en de Australische flappentak, voeren wasberen en nemen je mee achter de schermen. Met verhalen van medewerkers, bezoekers en cliënten van de dagbesteding. Kijk en luister live woensdag 15 juli van 2 tot 5 uur bij Omroep Flevoland. Studio Flevoland, live vanuit de jungle.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne. Dat heeft premier Jette gezegd na een bijeenkomst van de zogeheten coalitie van bereidwilligen in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in de buurlanden van Oekraïne. Wat de Nederlandse bijdrage wordt, is nog niet bekend. De Franse politie heeft twee verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van Parijs. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. De brand bij Fontainebleau heeft een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat het blussen misschien nog wel dagen of weken kan duren. Door de bosbrand is de A6, de Route du Soleil, sinds vanochtend dicht tussen Parijs en Dijon. In Rotterdam is een man gewond geraakt bij een schietpartij op straat. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Er is een verdachte opgepakt. Bij de schietpartij raakte een kogel ook een ruit van een bus. Daar zaten op dat moment 10 mensen in, maar niemand in de bus raakte gewond. Nederlandse archeologen hebben in de buurt van de Egyptische stad Luxor een graftombe van 3000 jaar oud ontdekt. De vondst werd bekendgemaakt door het Egyptische ministerie van Toerisme en Oudheden. De graftombe behoorde toe aan iemand met de naam Peser, een naam die veel voorkwam in die tijd. Maar wie hij precies was, is nog onduidelijk. Wel is het volgens de archeologen iemand die destijds erg rijk was of veel aanzien had. Het weer vannacht is het droog en zijn er opklaringen. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen opnieuw veel zon, er waait een matige noordoostenwind. En het wordt dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

0: vanavond het weer in Flevoland. Vanavond is het nog lang aangenaam warm met rond zonsondergang nog temperaturen van een graad of 23. Vannacht komt het uiteindelijk af naar zo'n 17 of 18 graden en komt er ook iets meer bewolking voor in het weerbeeld. Morgen wordt het nog wat warmer dan de afgelopen dagen met 28 of 29 graden en misschien tikken we lokaal zelfs wel de tropische 30 graden aan met daarbij flink wat zonneschijn, maar er staat wel een stevige bries uit het noordoosten die voor wat verkoeling kan zorgen. Ook de dagen daarna blijft het in eerste instantie nog zomers warm met vaak 28 graden. Pas vanaf het weekend neemt de kans op een enkele bui toe en gaat de temperatuur dan langzaamaan verder omlaag.
1: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

0: duik in de zee.
1: Arnoud is er even tussenuit. Maar geen zorgen. Herberg Flevoland wordt deze zomer Herberg aan Zee. Vanaf komende maandag hoor je Marco Verhagen met drie bijzondere co-hosts. Catharine Keil, Mariska van Kolk en Patrick Martens. Iedere week een nieuwe stem, nieuwe verhalen, verrassende gasten en heerlijke zomermuziek. Herberg aan Zee. Deze zomer. Elke werkdag van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.
2: Dit is Flevoland. 24 uur per dag nieuws, informatie en muziek.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne, heeft president Jette gezegd na een bijeenkomst in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in buurlanden van Oekraïne. Wat de Nederlandse bijdrage wordt, is nog niet bekendgemaakt. De Franse politie heeft twee verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van Parijs. De brand bij Fontainebleau heeft een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat het blussen misschien nog wel dagen of weken kan duren. Door de bosbrand is een deel van de A6, de autoroute du Soleil, dicht. Bij een schietpartij op straat in Rotterdam is een man gewond geraakt. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft één verdachte opgepakt. De regionale omroep Rijnmond meldt dat er meerdere hulzen op straat lagen. Er werd ook een ruit van een lijnbus door een kogel geraakt. Daar zaten op dat moment zo'n 10 passagiers in. Niemand in de bus raakte gewond. Meer dan 100.000 Noren hebben in de hoofdstad Oslo hun nationale voetbalelftal onthaald. De voetballers kwamen vandaag terug op eigen bodem na hun uitschakeling in de kwartfinale tegen Engeland. Toch was de trots er niet minder om in Noorwegen. Het was voor het eerst dat de Noren de kwartfinale op een WK haalden. De voetballers werden in een open bus door Oslo gereden naar het paleis, waar het team door koning Harald en zijn familie werd ontvangen. Het weer. Vannacht is het veelal helder en koelt het af naar 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Van noord naar zuid wordt het 26 tot lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op de werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

0: Studio Flevoland trekt de wildernis in. Morgen gaan Odeke de Jong en Jordi Bouw live naar een bijzonder dierenpark in Almere dat 10 jaar bestaat en al een miljoen bezoekers ontving. Ze staan oog in oog met stokstaartjes en de Australische flappentak, voeren wasberen en nemen je mee achter de schermen. Met verhalen van medewerkers, bezoekers en cliënten van de dagbesteding. Kijk en luister live morgen van 2 tot 5 uur bij Omroep Flevoland. Studio Flevoland, live vanuit de jungle.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder, het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: zonnebril op, even insmeren en een lekkere duik in de zee.
1: Arnoud is er even tussenuit, maar geen zorgen. Herberg Flevoland wordt deze zomer Herberg aan Zee. Vanaf komende maandag hoor je Marco Verhagen met 3 bijzondere co-hosts. Catharine Keil, Mariska van Kolk en Patrick Martens. Iedere week een nieuwe stem, nieuwe verhalen, verrassende gasten en heerlijke zomermuziek. Herberg aan Zee. Deze zomer, elke werkdag van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.
2: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen, zeggen de autoriteiten van de Oekraïnse hoofdstad. Dat zou zijn gebeurd met ballistische raketten. Ooggetuigen zeggen dat ze meerdere explosies hebben gehoord. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Volgens de autoriteiten zijn twee loodsen geraakt, waardoor brand ontstond. Ook zijn er brokstukken neergekomen in open gebied en zijn auto's in brand gevlogen. De burgemeester draagt de inwoners van Kiev op om een schuilplaats te zoeken. Een Amerikaanse rechter vindt dat president Trump en zijn advocaten misbruik hebben gemaakt van het rechtssysteem bij hun omstreden schikking met de Belastingdienst. Volgens haar gebruikte Trump een rechtszaak tegen de fiscus om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. De schikking die daaruit voortkwam was volgens de rechter bedoeld om belastingbescherming voor Trump en financiële voordelen voor zijn bondgenoten te presenteren als de uitkomst van een legitiem juridisch proces. De Canadese modemagnaat Peter Nygaard is schuldig bevonden aan seksueel geweld en gedwongen opsluiting. Nygaard lokte eind jaren 90 een toen 18-jarige vrouw mee naar zijn penthouse en sloot haar op in de slaapkamer, waar hij haar vervolgens misbruikte. De vrouw wilde model worden en Nygaard had beloofd haar daarbij te helpen. Hij was tientallen jaren lang een van de bekendste figuren in de Canadese modewereld. Welke straf hij krijgt, wordt later bepaald. De 84-jarige Nygaard zit al vast. Hij werd in 2023 veroordeeld tot 11 jaar cel voor het misbruiken van 4 andere vrouwen. Het weer. Vannacht is het veelal helder en koelt het af naar 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Van noord naar zuid wordt het 26 tot lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: zonnebrillen op, even insmeren en een lekkere duik in de zee.
1: Arnoud is er even tussenuit. Maar geen zorgen. Herberg Flevoland wordt deze zomer Herberg aan Zee. Vanaf komende maandag hoor je Marco Verhagen met 3 bijzondere co-hosts. Catharine Keil, Mariska van Kolk en Patrick Martens. Iedere week een nieuwe stem, nieuwe verhalen, verrassende gasten en heerlijke zomermuziek. Herberg aan Zee. Deze zomer, elke werkdag van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.
2: Jouw favoriete classics en de hits van nu.
1: Dit is Flevoland.

0: Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.
1: Lydia keeps my toothbrush in her apartment.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.
1: Je luistert naar Flevoland.

0: Studio Flevoland trekt de wildernis in. Morgen gaan Odeke de Jong en Jordi Bouw live naar een bijzonder dierenpark in Almere dat 10 jaar bestaat en al 1 miljoen bezoekers ontving. Ze staan oog in oog met stokstaartjes en de Australische flappentak, voeren wasberen en nemen je mee achter de schermen. Met verhalen van medewerkers, bezoekers en cliënten van de dagbesteding. Kijk en luister live morgen van 2 tot 5 uur bij Omroep Flevoland. Studio Flevoland, live vanuit de jungle.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Iran en de VS